mevrouw Meghan gaan weer in Engeland wonen. Ze verhuizen deze maand vanuit de Verenigde Staten, melden Britse media. Ze gaan samen met hun zoon en dochter naar een woning buiten Londen. Daar beginnen de kinderen volgende maand op een Britse school. Koning Charles zou zondag op de hoogte zijn.

0: Radio Oost. Thuis in Overijssel. 3 uur.
1: Lars Militsen met het NOS-journaal. Er worden steeds meer startersleningen afgesloten, meldt het kadaster. In de eerste helft van dit jaar sloot ruim 8% van de starters zo'n lening af. Dat was vorig jaar in dezelfde periode 6,4%. De lening wordt door steeds meer gemeenten aangeboden. Dat moet het kopen van een eerste woning makkelijker maken. De meeste startersleningen worden afgesloten op Texel en in Lelystad. Bij een helikoptercrash in Kenia zijn 7 mensen omgekomen. Het gaat om de piloot en 6 toeristen. Onder hen zijn ook het hoofd van de inlichtingendienst van Ecuador en zijn vrouw. De helikopter was onderweg naar een natuurreservaat. Het zou zijn misgegaan bij een landingspoging op de top van een berg. Forum voor Democratie heeft een vervanger gevonden voor Tweede Kamer-fractievoorzitter Lideweide Vos, die met zwangerschapsverlof is. Haar kamerzetel wordt ingenomen door Im Albiati. Zij was eerder voorzitter van de jongerenbeweging van Forum en ook stond ze op nummer 11 bij de laatste kamerverkiezingen. De Britse prins Harry en zijn vrouw Meghan gaan weer in Engeland wonen. Ze verhuizen deze maand vanuit de Verenigde Staten, melden Britse media. Ze gaan samen met hun zoon en dochter naar een woning buiten Londen. Daar beginnen de kinderen volgende maand op een Britse school. Harry en Meghan verhuisden 6 jaar geleden naar de VS. Ze stopten toen met hun werkzaamheden voor het Koningshuis. Het is NEC afgelopen avond niet gelukt om te winnen van het Noorse Bodø/Glimt. De eerste play-off-wedstrijd in de Champions League verloren de Nijmegenaren thuis met 3-1. Volgende week, dinsdag, is de return. Het weer, in het westen buien, mogelijk met onweer en hagel. In het oosten blijft het tot 's ochtends droog. Het koelt af naar een graad of 14. Overdag in het hele land kans op regen en ook kans op onweer. En het wordt dan zo'n 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Oost.

0: Radio Oost. Thuis in Overijssel. 4 uur.
1: Lars Militsen met het NOS-journaal. Rusland heeft de Oekraïnse hoofdstad Kiev bestookt met ballistische raketten. Bij de aanval zijn volgens Oekraïne 6 mensen omgekomen. Ruim 20 mensen raakten gewond. Er zijn woongebouwen geraakt. Ook raakte een kinderziekenhuis beschadigd. Er worden steeds meer startersleningen afgesloten, meldt het kadaster. In de eerste helft van dit jaar sloot ruim 8% van de starters zo'n lening af. Dat was vorig jaar in dezelfde periode 6,4%. De lening wordt door steeds meer gemeenten aangeboden. Dat moet het kopen van een eerste woning makkelijker maken. De meeste startersleningen worden afgesloten op Texel en in Lelystad. Bij een helikoptercrash in Kenia zijn 7 mensen omgekomen. Het gaat om de piloot en 6 toeristen. Onder hen zijn ook het hoofd van de inlichtingendienst van Ecuador en zijn vrouw. De helikopter was onderweg naar een natuurreservaat. Het zou zijn misgegaan bij een landingspoging op de top van een berg. De Noordzee is sinds de eerste metingen niet zo warm geweest als afgelopen weekend. Bij Hoek van Holland is een temperatuur gemeten van 21,5 graden. Dat is 0,1% meer dan het record van 8 jaar geleden. De warmere Noordzee kan gevolgen hebben voor het zeeleven. Zo zwemmen vissen naar andere gebieden. De Britse prins Harry en zijn vrouw Meghan gaan weer in Engeland wonen. Ze verhuizen volgens Britse media naar een woning buiten Londen. Ook een zoon en dochter komen mee. Die gaan vanaf volgende maand naar een Britse school. Harry en Meghan verhuisden in 2020 naar Californië in de Verenigde Staten. Ook legden ze toen hun taken neer voor het Britse koningshuis. Het weer. In het westen buien, mogelijk met onweer en hagel. In het oosten blijft het tot 's ochtends droog. Het koelt af naar een graad of 14. Overdag in het hele land kans op regen en ook kans op onweer. Het wordt dan 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Oost.

0: Radio Oost. Thuis in Overijssel. 5 uur.
1: Lars Militsen met het NOS-journaal. Rusland heeft de Oekraïnse hoofdstad Kiev bestookt met ballistische raketten. Bij de aanval op de stad zijn volgens Oekraïne 5 mensen omgekomen. Ruim 20 mensen raakten gewond. Er zijn woongebouwen beschadigd en ook raakten de ruiten van een kinderziekenhuis beschadigd. Er viel ook een dode in een voorstad van Kiev. Er worden meer startersleningen afgesloten. Met zo'n lening kunnen starters makkelijker een eerste woning kopen. Volgens het kadaster wordt de starterslening bijna 3 keer zo vaak afgesloten als 5 jaar geleden. Tegenwoordig bieden meer gemeenten deze lening aan. De meeste startersleningen werden afgesloten op Texel en in Lelystad. De Britse prins Harry en zijn vrouw Meghan gaan weer in Engeland wonen. Ze verhuizen volgens Britse media naar een woning buiten Londen. Ook hun zoon en dochter komen mee. Die gaan vanaf volgende maand naar een Britse school. Harry en Meghan verhuisden in 2020 naar Californië in de Verenigde Staten. En ook legden ze hun taken toen neer voor het Britse koningshuis. Het dodental van een mijnongeluk in de Centrale Afrikaanse Republiek is opgelopen tot ruim 100. Eerder werd nog gesproken van zeker 30 doden. Een deel van een goudmijn stortte in. Het ongeluk gebeurde in een regio waar vaker mijnongelukken zijn. Het is NEC afgelopen avond niet gelukt om te winnen van het Noorse Bodø Glimt. De eerste playoff-wedstrijd in de Champions League verloren de Nijmegenaren thuis met 3-1. Het leek lange tijd uit te lopen op een 3-0-nederlaag tegen de Nooren, maar in de 86e minuut scoorde Bisschoff nog de 3-1. Volgende week dinsdag is de return in Noorwegen. Het weer, her en der wat buien bij een graad of 14. Later vandaag ook meer regen met kans op onweer. Tussendoor wat zon en het wordt 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Oost.

0: Radio Oost. Thuis in Overijssel. 6 uur.
1: Lars Militsa met het NOS-journaal. De Oekraïnse hoofdstad Kiev is vannacht bestookt vanuit Rusland. Het gebeurde volgens de burgemeester met ballistische raketten. Daarbij zijn onder meer woongebouwen geraakt. Ook raakten de ruiten beschadigd van een kinderziekenhuis. 5 mensen in de stad kwamen om het leven. 6 doden viel in een voorstad. Er worden meer startersleningen afgesloten. Daarmee kunnen starters makkelijker een eerste woning kopen. Volgens het kadaster wordt de starterslening bijna 3 keer zo vaak afgesloten als 5 jaar geleden. Tegenwoordig bieden meer gemeenten deze lening aan. De meeste startersleningen worden afgesloten op Texel en in Lelystad. De Britse prins Harry en zijn vrouw Meghan gaan weer in Engeland wonen. Ze verhuizen volgens Britse media naar een woning buiten Londen. Ook een zoon en dochter komen mee. Die gaan vanaf volgende maand naar een Britse school. Harry en Meghan verhuisden 6 jaar geleden naar Californië in de Verenigde Staten. Ook legden ze toen hun taken neer voor het Britse koningshuis. Bij een helikoptercrash in Kenia zijn 7 mensen omgekomen. Het gaat om de piloot en 6 toeristen. Onder hen zijn ook het hoofd van de inlichtingendienst van Ecuador en zijn vrouw. De helikopter was onderweg naar een natuurreservaat. Het zou zijn misgegaan bij een landingspoging op de top van een berg. En het is NEC afgelopen avond niet gelukt om te winnen van het Noorse Bode Glimt. De eerste play-off-wedstrijd in de Champions League verloren de Nijmegenaren thuis met 3-1. Het leek lange tijd uit te lopen op een 3-0 nederlaag tegen de Nooren. Maar in de 86e minuut scoorde Bisschop nog de 3-1. Volgende week dinsdag is de return. Het weer. Op de meeste plekken is het droog, bij een graad of 14. Later vandaag kans op regen, soms ook met onweer. En tussendoor wat zon, bij een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Oost. Goedemorgen met Oost. Thuis in Overijssel. Radio Oost.
2: Donderdag, 20 augustus. Goedemorgen, goedemorgen Benjamin.
3: Goedemorgen Marcel.
2: Ja, het regent, maar de bodem en onze waterwegen zijn vooral nog veel te droog. En dus is een Nederlands-Duitse samenwerking in het waterbeheer niet onwelkom. Vandaag wordt dat officieel bekrachtigd.
3: Ja, inderdaad. En we gaan het ook hebben over een zeldzame roofvogel. Een rode wouw, wel te verstaan. Die blijkt vergiftigd en dat heeft gevolgen.
2: Ja, wie doet zoiets? Hè? We hebben een reportage daarover. We kijken vooruit naar FC Twente. Vanavond gaat het tegen Karabach.
3: Ja.
2: Proberen de Conference League te halen. Dit zijn de play-offs. Over 2 wedstrijden moet Twente dus sterk genoeg zijn. Ja. En we hebben nog de bloemen.
3: De bloemencorso. Ja, in Sint-Jansklooster. Dat gaat morgen al beginnen. Morgenmiddag. En we zijn er het hele weekend bij met TV Oost en Radio Oost. En daar blikken we natuurlijk de hele week al op vooruit. Zo ook vanochtend om 7:15.
2: Het weer, het verkeer en heel veel lekkere muziek hoor je uiteraard tot 9:00 bij ons. Natuurlijk in
0: Goedemorgen met Oost. Radio Oost.
2: Zo is dat. We leren het wel. Hier is Queen en Radio Gaga.

0: Een ode aan de radio van Queen hoorde je om al 6:09. Je luistert naar Radio Oost. Goedemorgen. We gaan je bijpraten over het nieuws van de afgelopen uren.
1: Ja, dat klopt inderdaad. Zometeen meer nieuws, onder andere over het OM. Heeft laten weten bestuurders van trekkers te gaan vervolgen als ze op de snelweg rijden of hun kentekens hebben afgeplakt. Twentse burgemeesters hebben besloten boerendemonstraties op de snelwegen niet meer toe te staan. Ander nieuws, het is een jaar geleden sinds de moord op Lisa van 17 uit Apkoude. Vandaag is het dan echt één jaar geleden. Tweede Kamerlid Sarah Dobbe uit Zwolle waarschuwt voor de aandacht voor vrouwenveiligheid, die inmiddels wat aan het afnemen is. En een man van 56 uit Rijssen is maandag om het leven gekomen bij een ongeluk op een bouwplaats in Duitsland.
0: Kijken we al snel even in de kranten. Daar gaat het toch nog veel over het klimaat. Ook al regent het, maar we zien een hele grote foto in de Volkskrant staan van door de grasvelden. Het ziet er meer geel uit dan groen. Maar toch, alleen gras

0: profiteert meteen van de regen. Dat is dan een van de effecten die je gelijk kunt zien. De economische schade van al die klimaatveranderingen is er al sneller dan verwacht. Dat is de opening van Trouw. Klimaatschade door hitte, droogte en brand deze zomer. Dat is precies waar economen al heel lang op wezen. Maar overheden onvoldoende aan deden.
1: Ja, dan nog iets uitgebreiders over Lisa. Want een groot artikel in het AD. Bewustzijn is vergroot, maar het is niet veiliger op straat. Want ja, ik zei het al exact. 1 jaar geleden werd Lisa uit Apkoude om het leven gebracht. Daarna was er veel aandacht voor de veiligheid van vrouwen. En voelen vrouwen zich dan ook echt veiliger? Een zekere mate van alertheid heeft een functie. En een andere vrouw die zegt dan weer: als ik achter een vrouw fiets en zij niet ziet dat ik ook een vrouw ben, merk ik dat ze harder gaat trappen. En de gevoelens van onveiligheid volledig wegnemen lukt ook niet.
0: Dan kijken we naar wat er in onze provincie vandaag gaat gebeuren. We zeiden het net al even, het hoogwaterpartnerschap Vechten is vanaf vandaag officieel een feit. Meer dan 20 Nederlandse en Duitse gemeenten, waterbeheerders en andere betrokken partijen gaan samenwerken op het gebied van hoogwaterpreventie, klimaataanpassing en grensoverschrijdend waterbeheer. Dat heb je dus ook.
1: Ja,
0: grensoverschrijdend waterbeheer.
1: Dan een Almeloer van 38, die moet zich vandaag voor de rechter verantwoorden voor het veroorzaken van een dodelijk ongeluk. Een klein jaar geleden was dat op de A35 bij Almelo. De man reed in op een langzaam rijdende file. Bij de aanrijding overleed iemand en 3 mensen raakten gewond. De man zou zijn afgeleid door zijn telefoon.
0: Nog meer zaken die justitie aangaan, of uit de justitiële hoek. Want voor de rechter in Zwolle dient vandaag een zaak die niet speciaal in Overijssel speelt, maar waar wel heel veel aandacht voor is. De 3 mannen achter de webshop The Fun Specialist, voorheen Funcaps, en dat zeggen meer mensen misschien wat, staan namelijk terecht voor het aanbieden van geneesmiddelen. Openbaar ministerie onderzoekt 58 sterfgevallen die mogelijk in verband staan met producten die zijn verkocht via de website van die mannen.
1: Ja, FC Twente dan begint vandaag aan de play-offs voor de Conference League. Twente moet Karabach uit Azerbeidzjan over 2 wedstrijden verslaan. Twente speelt vanavond eerst thuis in Enschede.
0: Ja, en Zerouki ziet het wel zitten.
2: We waren denk ik iets zoekende, maar het was ook niet zo erg als je wel eens hoort. We waren natuurlijk uitgeschakeld in de Europa League, wat heel teleurstellend was. Maar dat was ook geen grote schande, heel eerlijk gezegd. Tijdens de wedstrijd hebben we hele goede momenten gehad. En dingen die beter konden. En in de uitwedstrijd hebben we gewoon ons niveau niet gehaald. Dan komen we uiteindelijk toch nog bijna terug. En dan ga je naar de Conference League en dan moet je die wedstrijd gewoon winnen. En dat hebben we gedaan. En nu staan we in de play-offs en zijn we er klaar voor.
0: Meer reacties straks na 7:30. En voorbeschouwen met Tijmen van Wissing doen we na 7:30. Dit is Ella Langley en Choose in Texas.

0: Chris de Burg en zijn Lady in Red.
1: Het krantenoverzicht.
0: 6:50 is het. We hebben een tweede blik inmiddels in de kranten. De papieren versies van de kranten van deze donderdag 20 augustus zijn binnen, Benjamin.
2: Ja, voorpagina van het AD, daar kijk ik nu naar. Er staat de strijd tegen ebola op twee fronten. Gaan we naar pagina 7, want daar staat het wat meer uitgebreid beschreven. Vechten tegen een dubbele vijand, ebola en nepnieuws. Het gaat om de ebola-epidemie in Congo. De ergste ooit dreigt het te worden. Al meer dan 2300 mensen in de Democratische Republiek Congo zijn overleden. Hulpverleners voeren een strijd op twee fronten. Naast het virus verspreidt zich ook een golf van desinformatie die de bestrijding moeilijk maakt. Het gekste gerucht, daarover hoeft een journalist niet lang na te denken, dat witte mensen ebola hebben uitgevonden om de bevolking van Congo uit te moorden. En dat er in het vaccin stukjes coronavirus zouden zitten.
0: Oh, daar zijn ook complotdenkers.
2: Zeker weten. Nou, en hier dus inderdaad ook wat je zegt. Zorgverleners kunnen dus alleen de symptomen bestrijden die nu niet bestreden kunnen worden met een antivirus. Het gaat om hoge koorts, hoofdpijn, spierpijn, overgeven, diarree en bloedingen. En volgens de Wereldgezondheidsorganisatie stevenen we af op de grootste en dodelijkste ebola-uitbraak ooit. Nog erger dus dan tussen 2014 en 2016, want toen overleden in 2 jaar tijd ruim 11.000 mensen aan ebola, vooral in Liberia, Guinea en Sierra Leone.
0: Zei het net al, opening van Trouw is dat de economische schade van klimaatverandering veel sneller is dan gedacht. 180 miljard euro bedraagt de hitteschade in Europa dit jaar. 180 Zo. Miljard. Handelen kost een fractie van wat niets doen gaat kosten. Dat is een mooie druk om aan de muur te hangen. Wat ik net al zei, gras merkt het beste dat het nu weer gaat regenen zoals het eigenlijk hoort. Dat wordt gelijk weer groener. Maar de rest van de natuur en ook de economie en de waterwegen moeten er langer op wachten. Nou, een gordroge zomer is deze week dan eindelijk gaan regenen. Maar stelt de Volkskrant de vraag, hoeveel moet het dan regenen om de natuur te herstellen? Allerlei kaartjes erbij over ernstige droogtestress. Die is het ernstigst in Zeeland en Limburg. Maar ook hier zijn duidelijk de kemmel en donkergele en bruine kleuren te herkennen. Met name in Twente en op de Sallandse Heuvelrug.
2: Is het geel toch niet het nieuwe groen bij de sportvelden?
0: Nee, het gras stelt inderdaad het snelst. Nou, ja. Daar hebben ze bij de voetbal dan in ieder geval weer voordeel van.
2: Dat scheelt dan weer. Telegraaf, heb ik voor me noodkreet om gammele infra. Een monsterverbond eist dat het kabinet actie onderneemt tegen de teloorgang van onze infrastructuur. De coalitie van logistieke organisaties, werkgevers, provincies, gemeenten, bouwbedrijven, etcetera, richt zich in een brandbrief rechtstreeks tot de premier Jetten en minister Heijnen van Financiën. De oproep, grijp in en trek de knip. Het beleid is zo ontzettend kortzichtig, zegt iemand van post van de Logistieke Alliantie. Voor onderhoud en aanleg van wegen, spoor- en waterwegen is de komende 15 jaar meer dan 80 miljard euro nodig. Ik vind het onbegrijpelijk dat de politiek risico's aanvaardt als de afsluiting van de Merwedebrug, zegt diegene onder andere. De boodschap van de brief is dus helder. Infrastructuur maakt woningbouw mogelijk, versterkt onze economie en onze vestigingsklimaat. Het draagt bij aan de weerbaarheid, veiligheid en brede welvaart. Dus ja, geef geld uit is de oproep. Maar zo makkelijk is het niet.
0: Ik wou het zeggen, moet je het ook hebben.
2: Precies.
0: Opening van NRC, dat wat wij net ook al zeiden. Het Openbaar Ministerie gaat boerenprotest met trekkers op snelweg vervolgen. Demonstratierecht geeft boeren geen vrijbrief om met trekkers de snelweg op te gaan. Het OM dreigt nu met vervolging. Want, zegt het OM, justitie heeft geconstateerd dat de laatste tijd met regelmaat demonstraties plaatsvinden. Oh. Die invloed hebben op de verkeersveiligheid. Nee, het is niet waar, zeg. Maar goed, ze gaan wel per situatie kijken wat nodig en passend is. Het blijft lokaal maatwerk. Het is toch een omslag naar wat we eerder hebben gehoord, ook hier van deskundigen en van de politie, om niet in te grijpen bij demonstraties, omdat het demonstratierecht heel hoog en belangrijk staat. Gaat nu toch gebeuren. Twentse burgemeesters, daar hoor je straks nog wel meer over, hebben natuurlijk al eerder afgesproken dat ze het ook niet meer gaan toestaan. Want dat hoort er dan ook wel bij, wil het Openbaar Ministerie gaan vervolgen. Verderop in Trouw lezen we nog een groot artikel over die trekkerprotesten. Mensen zijn de tractors nog niet zat, denkt een boer. Ja. Een gemeente gaat met boeren in gesprek over de vlaggen naar telefoontjes van geërgerde inwoners. En een van de protesterende boeren zegt, ze pompen miljarden in die verrekte natuur en je hebt er niets aan. Het is wat kortzichtig gedacht. En ik weet niet of mensen de trekkers nog niet zat.
2: Nee.
0: Het lijkt er ernstig op dat ze het momentum kwijt zijn.
2: Dat lijkt wel een beetje zo, ja. We gaan nog even door.
0: Hebben we nog iets leuks of niet?
2: Nou ja,
0: niet.
2: Nou, zometeen nog eventjes iets leuks. Maar ik dacht, ik ga nog even ook iets verder op dat stikstofplan. Want de toenemende druk op het stikstofplan, dat is aanwezig. Want terwijl boeren protesten in het land oplaaien, je had het er net al over, groeit de druk op het stikstofpakket van landbouwminister Jamie van Essen van D66... Boerenorganisaties dreigen ook in Den Haag van tafel te lopen als het kabinet geen ruimte biedt voor aanpassingen. Ook oppositiepartijen dringen aan op wijzigingen. Ja 21, SGP, ChristenUnie en 50PLUS proberen het minderheidskabinet nu alsnog tot aanpassingen van de stikstofplannen te bewegen. Zo blijkt uit een rondgang van de Telegraaf.
0: Ah.
2: Actievoerende boeren trokken gisteren in 3 lange stoetentrekkers met omgekeerde vlaggen en protestborden door Drenthe langs alle gemeentehuizen.
0: Ja, het is de Telegraaf die het schrijft, hè?
2: Inderdaad.
0: Ja. Want ik merk helemaal niet dat de druk op die plannen gaat toenemen. Ja,
2: nee.
0: Door de boeren, ja, maar verder niet. Enfin, nou, ook, is dit leuk? Weet ik eigenlijk niet. Mobieltjesverbod voor leerlingen, ook op scholen in Overijssel, is dat er ingegaan. En na de vakantie geen mobieltjes in de klas en zelfs niet in de school, heb ik gehoord.
2: Nee, in Ommen onder andere.
0: En online faam voor de leerkrachten, dan moet ik even weten wat dat dan is. Leraren die op sociale media een inkijk geven in hun werk in de klas bereiken vele honderdduizenden volgers. Het klaslokaal is niet langer een plek om alleen les te geven. Het genereert ook content. Is dat nou alleen maar leuk en inspirerend of kleven er ook risico's aan voor de veiligheid in de klas? Nou, we leven in een nieuwe tijd. Dan moet je ook meebewegen, zegt een influencer. En het gaat over onderwijsinfluencers. Dus ik neem aan dat het een onderwijsinfluencer is. Een andere influencer zegt ze: supporten me in alles, zolang ik mijn werk maar gewoon op orde heb.
2: Ja, ik dacht, ik sluit ook nog even af met iets leuks. Want we hadden gisteren natuurlijk al heel veel over de Fabeltjeskrant.
0: Ja.
2: Dat was leuk nieuws, dat het weer op YouTube allemaal te zien is. Maar Teleak. Zegt het jou nog iets? Of zeg ik het goed?
0: Teleak. De onderwijs.
2: Ja.
0: Programma op tv.
2: Die komen weer terug, of die worden weer volop gebruikt door heel veel mensen. Want een exotische taal leren via Duolingo, niks ervan. Deze zomer worden oude taalkursussen die 40 jaar geleden in hit waren op televisie weer massaal bekeken. En dat heeft allemaal te maken met de archiefbeelden natuurlijk bij Beeld en Geluid die gratis online zijn gezet. Men is stom verbaasd dat de cursussen nu weer volop worden gebruikt. Maar dat is dus nu weer. Want Duolingo, dat wordt door heel veel mensen gebruikt. Je hebt ook Google Translate, dat soort dingetjes. Maar Teleak.
0: Teleak. En de Fabeltjeskrant. Alles uit mijn jeugd komt gewoon weer terug.
2: History repeats itself.
0: Je doet me wel af en toe boomer, maar ik ben gewoon helemaal hip. Ja. Altijd nog hip. Abba. Hier is Mamma Mia.

0: ABBA hoorde je iets na 7:30. Dat betekent dat het tijd is voor het belangrijkste nieuws. Dat krijg je van Benjamin.
1: Een jaar na de moord op Lisa van 17 uit Abcoude blijft de discussie over de veiligheid van vrouwen actueel. Tweede Kamerlid Sarah Dobbe uit Zwolle waarschuwt dat de aandacht voor vrouwveiligheid inmiddels afneemt. En zij legt uit waardoor.
2: Je ziet wel vaker als er zoiets verschrikkelijks gebeurt zoals de
0: moord. Oh, dit is niet, gaat niet helemaal goed hier. Met
1: het komt niet uit,
0: dat komt niet
1: uit de PC,
0: uit
1: volgens
0: de computer.
1: Mij.
0: Nou, dan laten we de quote even weg.
1: Goed, we gaan door. Volgens haar zijn er wel stappen gezet. Onder meer rond de aanpak van femicide. Dobbe wil dat meer geld en concrete maatregelen worden genomen. In september wordt ook haar initiatiefnota besproken, waarin ze pleit voor betere hulp aan slachtoffers van seksueel geweld. Een man van 56 uit Rijssen is maandag om het leven gekomen bij een ongeluk op een bouwplaats in Duitsland. Volgens verschillende Duitse media kwam er een bouwcontainer van meters hoog op de man terecht. Uit respect voor nabestaanden wil het bedrijf niet verder ingaan op het ongeluk. Het is dan ook onduidelijk waarom de zware container losraakte en de man eronder stond. De politie is gestart met een onderzoek. En door de droogte vallen steeds meer watergangen in Salland droog. Vissers proberen daar zoveel mogelijk vissen te redden, onder andere bij Lettelen.
3: We zijn aan het elektrovissen. De kastjes die hun om hebben, dan zet je een stroompje op het water. Dan komt de vis eigenlijk op je schep net af. Is hij tijdelijk eventjes van de wereld. Dan kun je hem makkelijk pakken. Kunnen wij ze veilig in de bak stoppen en dan kunnen ze naar de tank. Wat liever doen we het niet. De visambulance en het redden van vis met de sportvoorziening, dat is eigenlijk een allerlaatste redmiddel. Het vergt ook veel van de organisatie, dat zie je ook aan de vrijwilligers. Mensen nemen hier gewoon echt voor vakantie voor op. Maar goed, als we het dan daadwerkelijk wel kunnen doen, is het wel iets heel moois.
1: De vissen worden overgebracht naar het Overijsselskanaal, waar nog voldoende water staat. Het gemaal Ankersmit bij Deventer voedt normaal gesproken alle watergangen in Salland, maar werkt niet meer door de lage waterstand van de IJssel. Een tijdelijke noodpomp houdt voornamelijk het Overijsselskanaal op peil. En volgens het waterschap is dat een unieke situatie. Dat is het laatste nieuws. Meer Overijsselsnieuws vind je op oost.nl en in de Oost-app.
0: Ja, dan is de vraag maar gauw, Ribberin. Goedemorgen.
4: Goedemorgen, Marcel.
0: Wanneer de vissen niet meer hoeven te spartelen in de modder,
4: ja,
0: komt er dus nog meer regen.
4: Er komt meer regen en vanaf vandaag, eigenlijk vandaag en morgen, is de atmosfeer zo onstabiel dat de buien die vallen in potentie ook lokaal even heel veel regen kunnen geven. Onweer, kleine hagel, stevige wind ook. En dat betekent niet dat het overal natuurlijk weer behoorlijk nat gaat worden. Buien vallen hier of daar. En vannacht was het sowieso droog. Gisteravond nog wel een paar flinke buien bij Hans Rikhof. Die ving nog eventjes 6 mm op in zijn regenmeter. Maar vannacht bleef het droog. Temperaturen bij de start van de dag zo tussen 13 en 15 graden. En op dit moment overheerst de bewolking. We zien een paar gaatjes bijvoorbeeld bij Zwolle Tolhuislanden. Daar meldt men half tot zwaar bewolkt weer. En het is op dit moment nog droog. Het wachten is op de buien die gaan ontstaan. En die gaan ontstaan in de loop van de ochtend en vooral vanmiddag. En omdat het verschil tussen de lucht hoog in de atmosfeer en aan de grond heel groot is, kunnen dat in potentie ook stevige buien zijn die in korte tijd veel regen kunnen afleveren. Onweer, kleine hagel en ook flinke windstoten daarbij. Dus wat dat betreft, toch maar eens even kijken wat voor buien er vandaag overtrekken en waar de regenmeters gevuld worden.
0: Ja, maar dan zijn de kranten inmiddels wel bezorgd. Petra, onze kranten bezorgd in Helendoren, meldt helemaal bewolkt inmiddels. Wel droog en redelijk warm vindt zij het nog met 16 graden. Ja, dus dat
4: klopt.
0: Is nog niet zo koud. Ja. Inderdaad, gisteren aan het eind van de middag ook een hele stevige bui in Zwolle. En vandaag zit er dus misschien zelfs onweer en hagel bij.
4: Ja. Onweer en hagel, dat is allemaal mogelijk op dit moment nog niet. Wat we zien als we even uitzoomen is dat boven de recordwarme Noordzee, we hebben een hittegolf in de Noordzee, nog nooit zijn de temperaturen daar zo hoog geweest, daar ontstaan de eerste flinke buien ten noorden van de Wadden en daar zit heel veel onweer bij, misschien ook wel een waterhoos, maar bij ons moeten we nog eventjes geduld hebben wat betreft de buien in de loop van de ochtend en in de middag als die temperatuur gaat oplopen en die temperatuur gaat oplopen naar 20 graden. Gisteren dat is ook wel even het vermelden waard. Hebben die temperatuur van 20 graden niet gehaald. Ah. Toen bleven we op de officiële KNMI-stations net iets onder de 20 graden. En dat was heel lang niet meer gebeurd.
0: Een kikje in de 20 graden kabel.
4: Ja,
0: ja?
4: Zeker.
0: Nou, dat gaat misschien wel vaker gebeuren. Alhoewel, ik begrijp dat na morgen langzaam die temperaturen ook wel weer iets omhoog gaan, hè?
4: Nou, ik denk dat zaterdag de meest koele dag gaat worden. Hè. Dat wordt echt wel een dag dat we ook temperaturen iets onder de 20 graden gaan krijgen. Met morgen nog een aantal stevige buien met onweer. Zaterdag, ja, dan valt er misschien nog een enkele gewone bui. En dan volgen er twee droge dagen door de invloed van een hoge drukgebied met meer zon. En dan zien we inderdaad die temperaturen weer omhoog oplopen. Want maandag is het misschien wel, nou, 4, 25 graden.
0: Nou, kijk eens aan. De zomer is nog niet voorbij. Dat is maar goed ook, Margot. Want heel veel mensen hebben nog vakantie.
4: Ja?
0: Ja, zeker. Madonna ook. Margot, tot over een uur.
4: Ja.
0: Doei. Hier is hij dan. Ooit, artiest van de week. Heeft ze toch maar mooi op haar palmares mogen schrijven bij Radio Oost. Hier is Madonna en Holiday.

0: Tien over half zeven geweest. Dat betekent op Radio Oost tijd voor sport.
1: De Oosttribune.
2: Ja, vanavond kunnen we er weer klaar voor gaan zitten. Voor de tv dan wel voor de radio. FC Twente begint vanavond namelijk aan het tweeluik met Karabach uit Azerbeidzjan. De ploeg van John van den Brom plaatst zich bij winst voor de groepsfase van de Europa League. En middenvelder Ramiz Zerouki merkt dat de Tukkers beter in vorm raken.
3: We waren denk ik iets zoekende, maar het was ook niet zo erg als je wel eens hoort. We waren natuurlijk uitgeschakeld in de Europa League, wat heel teleurstellend was. Maar dat was ook geen grote schande, heel eerlijk gezegd. Tijdens de wedstrijd hebben we hele goede momenten gehad. En dingen die beter konden. En in de uitwedstrijd hebben we gewoon ons niveau niet gehaald. Dan komen we uiteindelijk toch nog bijna terug. En dan ga je naar de Conference League en dan moet je die wedstrijd gewoon winnen. En dat hebben we gedaan. En nu staan we in de play-offs en zijn we er klaar voor.
0: Ja, klaar voor. Maar Van der Brom is wel op zijn hoede voor de ploeg uit Baku. Denkt dat Twente wel een goede kans heeft om de groepsfase van de Conference League dan ook daadwerkelijk te behalen?
4: Ik denk dat wij zeker kans hebben. Absoluut. Ik ben daar heel enthousiast over. Ik vind het mooi, de eerste vraag die Jan Ramiz net stelt, van dat het nu in één keer weer helemaal goed draait bij ons. Het is één wedstrijd verder, hè? Dus zo snel kan het dus gaan in het voetbal. En natuurlijk neem je de laatste wedstrijd thuis tegen Zwolle weer mee richting de wedstrijd van morgen. De jongens zijn allemaal fit. Dat is mooi en dat is ook goed. Wij moeten gewoon zorgen dat wij hetzelfde spel spelen wat jullie allemaal kennen, wat wij willen, maar wat we ook heel goed kunnen. Dat we dominant zijn, dat we de bal hebben. En dat wij net als hun ook heel goed overweg kunnen met de bal. En dat we daar tegenstanders, zeker hier thuis met de steun van ons publiek, toe kunnen dwingen dat ze eigenlijk alleen maar in het verdedigen komen. Als we dat voor elkaar krijgen tegen een ploeg als dit, dan kunnen we een hele goede uitgangspositie creëren voor volgende week.
2: Ja, spelers van FC Twente zijn fit, maar zijn de spelers van Karabach dat ook? Want tot groot genoegen van trainer Van der Brom kwam Karabach maandagavond nog in actie in de Azerbeidzjaanse competitie. De oefenmeester hoopt van de vermoeide benen van Karabach te kunnen profiteren.
4: Ik was daar best wel blij mee, eerlijk gezegd. Dat hun nog afgelopen maandag weliswaar de eerste competitiewedstrijd van het nieuwe seizoen gespeeld hebben. We weten ook dat het naar Karabach sowieso 6 uur vliegen is. Dus ja, ik snap ook wel dat de trainer bij hun er niet heel blij mee is. In de voorbereidingstijd richting onze wedstrijd. Maar nogmaals, ik ben er niet ongelukkig mee. Het schijnt dat ze ook wat probleempjes hebben opgelopen in die wedstrijd. Maar ze hebben genoeg goede spelers om het ons moeilijk te maken.
0: Al dus, de oefenwedstrijd. Oh, de oefenmeester. blijft het mooi. Het sportjargon, Benjamin. Wedstrijd in Enschede begint vanavond 8 uur. Volg je natuurlijk live op Radio Oost. Commentaar van Joran Zwart. En hij maakt een lange dag vandaag, Bert van Lossen. Dit is Miley Cyrus.

0: FC Twente in de play-offs van de Conference League. Vanavond de eerste van twee wedstrijden tegen FK Karabach uit Azerbeidzjan. De wedstrijd in de Grootvesten voor een plek in de groepsfase is live te volgen op Radio Oost. Met de voorbeschouwingen vanaf 7 uur en de wedstrijd vanaf 8 uur.
1: Met Saruki, Saruki, kappen draaien, Saruki.
0: FC Twente Karabach, vanavond live op Radio Oost.

0: Milo en You Don't Know. Om 6:55 krijg je een overzichtje van wat ons vandaag in Overijssel allemaal te wachten staat.
1: Ja, het hoogwaterpartnerschap Vechten is vanaf vandaag officieel een feit. Meer dan 20 Nederlandse en Duitse gemeenten, waterbeheerders en andere betrokken partijen gaan samenwerken op het gebied van hoogwaterpreventie, klimaataanpassing en grensoverschrijdend waterbeheer. Feestelijke start is vandaag in Neuenhaus, vlak over de grens bij Noordhoorn. Onder meer het waterschap Vechtstromen doet mee aan deze langdurige samenwerking. Die geldt voor het hele stroomgebied van de Vecht.
0: 38-jarige Almeloer moet zich vandaag voor de rechter verantwoorden voor het veroorzaken van een dodelijk ongeluk. Klein jaar geleden gebeurde dat op de A35 bij Almelo. Man reed in een zware bedrijfswagen op een langzaam rijdende file in. Bij de aanrijding overleed iemand en 3 andere mensen raakten gewond. Man zou zijn afgeleid door zijn telefoon en is toen zonder snelheid te minderen op de auto's in de file ingereden.
1: Dan voor de rechter in Zwolle dient vandaag een zaak die niet speciaal in Overijssel speelt, maar wel veel aandacht voor is. De 3 mannen achter de webshop The Fun Specialist, voorheen Funcaps, staan namelijk terecht voor het aanbieden van geneesmiddelen. Volgens het OM hebben de Limburgse ondernemers schadelijke geneesmiddelen verkocht zonder op de gevaren van die middelen te wijzen. Zouden mensen zijn overleden na het innemen van die middelen? Het Openbaar Ministerie onderzoekt 58 sterfgevallen die mogelijk in verband staan met producten die zijn verkocht via de website. In België hebben 2 van de mannen die vandaag terecht staan in hoger beroep al 3 jaar cel gekregen voor het invoeren van designer drugs. Ook daar zou iemand zijn overleden na het gebruik daarvan.
0: En FC Twente, je hoorde net alles al over, begint vandaag aan de play-offs voor de Conference League. Twente moet Karabach uit Azerbeidzjan over 2 wedstrijden verslaan. Twente speelt vanavond eerst thuis, dus in Enschede te volgen via Radio Oost. Je hoorde net het spotje al voorbij komen. We gaan straks voorbeschouwen na 19:30 met Tijmen van Wissing.
1: Ja, dan het weer. Het is er niet naar, maar mocht je plannen hebben om naar Zand voor te gaan, denk er dan nog eventjes over na. Alleen auto's en motoren met een speciaal doorlaatbewijs kunnen vanaf vandaag Zandvoort in. Natuurlijk vanwege de Grand Prix Formule 1 komende zondag. Maar nu al staat alles daar in het teken van de race en de sprintrace.
0: Juist. En ook daar is het weer niet naar. Maar mocht je daar ook willen gaan kamperen in Zandvoort dus, op de Formule 1 camping, de Dutch Grand Prix Village, die is open vandaag. Vanaf vandaag gaat die open straks. Je kunt er slapen in tenten, hutjes of in je eigen camper.
1: Gezellig.
0: Zo is dat. Straks gaan we praten over dat Duits-Nederlandse samenwerkingsverband wat betreft het waterbeheer. En de voorbeschouwing op FC20 gaan we ook doen. En al het nieuws van de afgelopen uren hebben we voor je verzameld. Dat krijg je zo dadelijk. Hou je vast. We komen eraan.

0: Het laatste nieuws in Overijssel. Een jaar na de moord op Lisa van 17 uit Abcoude blijft de discussie over de veiligheid van vrouwen actueel. Tweede Kamerlid Sarah Dobbe uit Zwolle waarschuwt dat de aandacht voor die veiligheid inmiddels afneemt. Een man van 56 uit Rijssen is maandag om het leven gekomen bij een ongeluk op een bouwplaats in Duitsland. En archeologen starten eind augustus met nieuw onderzoek bij de historische Kuindeburcht bij Kuinderen. Dat en meer op oost.nl.
1: Radio Oost. Thuis in Overijssel. 7 uur.
2: Kirsten Klomp met het NOS-journaal. De Oekraïnse hoofdstad Kiev is vannacht bestookt vanuit Rusland. Dat gebeurde volgens de burgemeester met ballistische raketten. Daarbij zijn onder meer woongebouwen geraakt. Ook raakten de ruiten beschadigd van een kinderziekenhuis. 5 mensen in de stad kwamen om het leven. Een 6e dode viel in een voorstad. Er worden steeds meer startersleningen afgesloten, meldt het kadaster. In de eerste helft van dit jaar sloot ruim 8% van de starters zo'n lening af. Dat was vorig jaar in dezelfde periode 6,4%. Het kadaster weet wel waarom het aantal startersleningen is gestegen.
3: Als je landelijk kijkt, zijn er ook gewoon meer gemeenten die het zijn gaan aanbieden. Binnen gemeenten zien we ook wel een toename. En ik denk dat de mogelijke verklaring daarvoor is dat de woningprijzen gewoon gestegen zijn. Dus in die zin wordt het vooral voor starters gewoon nog weer wat moeilijker om een woning te kunnen kopen.
2: De meeste startersleningen worden afgesloten op Texel en in Lelystad. Een jaar na de moord op Lisa van 17 uit Abcoude voelen jongeren zich minder veilig op straat. Daarvoor voelden ze zich ook onveilig, maar nu hebben ze het er meer over, blijkt uit een rondgang van NOS Stories. Vooral vrouwen voelen zich onveilig op straat. Ze zetten vaak hun live-locatie aan of appen als ze thuis zijn. De droom van Champions League voetbal in Nijmegen lijkt al na de eerste play-off-wedstrijd in duigen te vallen. NEC ging in eigen huis onderuit.
4: NEC verliest in eigen huis met 1-3 van Bodø/Glimt en moet het volgende week in Noorwegen gaan doen. Maar dat wordt heel erg moeilijk.
2: Volgende week dinsdag is de uitwedstrijd in Noorwegen dus. Het weer op de meeste plekken droog. Later vandaag kans op regen, soms ook met onweer. Tussendoor wat zon bij een graad of 21. Dit was het NOS Journaal.
5: Goedemorgen met Oost.
6: Ja, en hopelijk gaat FC Twente het vanavond beter doen dan NEC. Het is wel jammer, NEC in de Champions League had ik wel willen zien.
7: Ja, dat stunt.
6: Straks de Duim van Wissing over de kansen van FC Twente natuurlijk. En we hebben het over, we zeiden het al een paar keer vanochtend, de Nederlands-Duitse samenwerking op het gebied van waterbeheer.
7: Ja.
6: Is de vecht dan zo gevaarlijk? Is dat nodig? Nou ja, met de droogte en ook met hoogwater blijkt dat wel het geval te zijn.
7: Zeker, we hebben het al veel over gehad. De droogte en dat lage water, hoe dat allemaal, hoe die situatie zich verder af gaat spelen, dat gaan we zo meteen vragen natuurlijk.
6: Ja, en je hoort meer over het Openbaar Ministerie dat trekkers op de snelweg nu echt gaat vervolgen, althans de bestuurders daarvan. En de dood van een rode wouw, of zelfs twee, wat dat is en wat voor gevolgen dat heeft, hoor je zo dadelijk. Net als muziek, zo dadelijk van Raymond en Joe Cocker.
8: Lekker shoppen in de buitenlucht en genieten van de zomerzon? Kom dan naar de Zaterdagmarkt in Enschede. Geniet van al het moois en lekkers op het Van Heekplein in Hartje Centrum. Zaterdagmarkt Enschede. Mooi de grootste.
9: Een nieuw bed kopen na 2 minuten liggen in de showroom? Dat kan nu echt anders. Beddenspecialist Konijnenbelt maakt gebruik van Slaap ID. Een onafhankelijke analyse van uw slaapgedrag voor u een nieuw matras aanschaft. Ga ook voor heerlijk slapen op een bed van Konijnenbelt. Kijk op beddenspecialistkonijnenbelt.nl of kom naar onze winkel in Nijverdal.
10: De Ommer Bissing organiseert grootste zomerevenementen in Ommen. Themadagen, braderieën, live muziek en nog veel meer. Kijk op ommerbissing.nl en volg ons op Facebook en Instagram. Ommer Bissing, een mooie zomer voor iedereen.
11: Avonturenpark Hellendoorn bestaat 90 jaar. Beleef samen de vetste achtbanen, wildwaterpret, spectaculaire shows en avontuurlijke ontmoetingen. Nieuw in Hellendoorn betreedt Oerland en trotseer Oerkracht.
12: Ommen, het hele jaar door gezellig. Welkom in ommen.nl.
1: Radio Oost. Goedemorgen met Oost.

0: om het zomerse gevoel nog een beetje vast te houden met dit druilerige weer. Joe Cocker hoorde je in Summer in the City.
1: Marcel Oosten en Benjamin Borgman. Goedemorgen met Oost.
0: 7:08 op deze donderdag, de 20ste van augustus. Goedemorgen. Goedemorgen, Benjamin.
2: Goedemorgen.
0: Nederland en Duitsland gaan samenwerken met betreft het waterbeheer in het stroomgebied van de Vecht. Waarom dat belangrijk is, dat hoor je zo van de Dijkgraaf. En het Openbaar Ministerie gaat bestuurders van trekkers op de snelweg vervolgen.
3: Bestuurders van trekkers en andere landbouwvoertuigen die op de snelweg rijden kunnen vanaf nu rekenen op strafrechtelijke handhaving. Hetzelfde geldt voor bestuurders die met afgeplakte kentekens de weg opgaan. Het Openbaar Ministerie heeft dat laten weten. Demonstreren is een grondrecht, benadrukt het OM, maar dat sluit vervolging voor andere strafbare feiten tijdens een demonstratie niet uit. Naar aanleiding van dat dodelijk ongeluk in de file achter de trekkers hebben politie en justitie aangekondigd het eigen functioneren te gaan evalueren. Van de handhaving kan alleen worden afgezien als een demonstratie met tractoren op de snelweg vooraf is aangemeld bij de burgemeester en die de actie niet heeft verboden, staat in een verklaring van het OM. Twentse burgemeesters hebben al besloten demonstraties op de snelwegen niet meer toe te staan, zegt burgemeester Bleker van Enschede.
4: We hebben nu gewoon met politie en justitie ook afgesproken, ja, dat dan de politie naartoe gaat, zal gaan aangeven dat het moet stoppen. En ook in ieder geval de identiteit van die mensen te vorderen om vervolgens daar wat mee te kunnen doen. Maar het is voor het OM wel een aanpassing van de lijn die ze hadden. En dat moet ook blijken in hoeverre dat effect zal hebben. Maar goed, we hebben afgestemd met het OM.
0: Weer in het nieuws vandaag en veel in het nieuws vandaag zal zijn de moord op Lisa van 17 uit Apkoude, precies een jaar geleden. De discussie over de veiligheid van vrouwen blijft ook actueel. Tweede Kamerlid Sarah Dobbe uit Zwolle waarschuwt dat de aandacht voor de vrouwenveiligheid inmiddels aan het afnemen is. Gemeenten zijn wel bezig geweest met het aanpakken van onveilige plekken, maar volgens Dobbe moet er veel meer gebeuren.
5: Het gaat aan de ene kant veel meer over in elke gemeente aandacht en geld vrijmaken voor die onveilige plekken, waarvan elke vrouw en elk meisje eigenlijk wel in de eigen gemeente weet waar die zitten. En dat is één aspect, denk ik. En een ander aspect is, er moet veel meer voorlichting zijn op scholen. Veel meer het gesprek aangaan, ook met jongens en met mannen. En je ziet dat sommige gemeenten dat ook doen. En ik denk dat dat ook net zo belangrijk is.
0: Volgens haar zijn er dus wel stappen gezet. Onder meer rond de aanpak van femicide. Hè, de moord op vrouwen puur omdat zij vrouw zijn. 1 vrouw in de 8 dagen komt daarbij om het leven. Volgens de laatste cijfers. Dobbe wil dat daar meer geld en meer concrete maatregelen voor komen.
3: Zowel in Deventer als Glanenbrug hebben vannacht autobranden plaatsgevonden. Beide auto's zijn volledig verwoest. Bij de brand in Deventer gaat de politie uit van

0: brandstichting. Volgens een melder renden twee personen met donkere kleding weg bij de brandende auto. De politie zocht in de omgeving naar de personen, maar trof niemand aan. De achterste kentekenplaat, die nog niet door het vuur was beschadigd, zat al met klittenband aan de auto vast. De politie neemt dit mee in het onderzoek. En beide auto's worden weggesleept.
1: Dan zijn er in Twente twee roofvogels vergiftigd. Het gaat om rode wouwen, zeldzame en ook heel grote vogels. Een van die vogels is in het najaar al doodgevonden, de ander dit voorjaar. Landschap Overijssel komt nu pas met die ontdekking naar buiten om de rechtsgang niet te beïnvloeden. Er wordt namelijk iemand voor vervolgd. De baas van Landschap Overijssel noemt dit een heel ernstige zaak.
2: Er zijn in ieder geval twee rode wouwen vergiftigd in Overijssel. In één geval weten we het zeker. Daar is een stuk aas neergelegd wat is voorzien van gif. En daar heeft die rode wouw, wat een aaseter is, van gegeten. En die was binnen enkele minuten dood. Toepassen van dit soort gif in aas is niet alleen een probleem voor soorten als rode wouw of buizerd, maar ook echt een daadwerkelijk risico voor bijvoorbeeld huisdieren als honden, maar ook kleine kinderen.
1: Ja, een ernstige zaak. Dus gelukkig hebben we ook wat beter nieuws over dieren.
0: Zeker, want door de droogte, dat is dan weer minder fijn, maar vallen steeds meer watergangen in Salland droog. Vissers proberen daarom zoveel mogelijk vissen te redden. Dat gebeurt ook bij lettelen.
3: We zijn aan het elektrovissen. De kastjes die hun om hebben, daarmee zet je een stroompje op het water. Dan komt de vis eigenlijk op je schep net af. Is hij tijdelijk eventjes van de wereld. Dan kun je hem makkelijk pakken. Kunnen wij ze veilig in de bak stoppen en dan kunnen ze naar de tank. Wat liever doen we het niet. De visambulance en het redden van vis met de sportvoorziening, dat is eigenlijk een allerlaatste redmiddel. Het vergt ook veel van de organisatie, dat zie je ook aan de vrijwilligers. Mensen nemen hier gewoon echt vakantie voor op. Maar goed, als we het dan daadwerkelijk wel kunnen doen, is het wel iets heel moois.
0: De vissen worden overgebracht naar het Overijsselskanaal, waar nog voldoende water staat. Het gemaal Ankersmit bij Deventer voedt normaal gesproken alle watergangen in Salland, maar die werkt niet meer door de lage waterstand van de IJssel. Een tijdelijke noodpomp houdt voornamelijk het Overijsselskanaal op peil. En volgens het waterschap is dat een unieke situatie.
1: Ja. Nou, dat goede nieuws voor het dier, neem ik even terug. Ze wordt namelijk eerst geëlektrocuteerd en dan onvrijwillig uitgezet.
0: Nou, leven ze nog wel.
1: Wel voor de goede zaak. Ja. Zo is dat.

0: Sam Fender, samen met Olivia Dean en Rain Me In. Rain, anders geschreven dan regen, op zijn Engels. En over regen gesproken en over het water gesproken. Het regent dan wel, maar het water staat nog altijd laag. Het is droog. Soms hebben we ook hoogwater natuurlijk. En in dat kader is vandaag de ondertekening van het hoogwaterpartnerschap Vechten wel van enig belang. Meer dan 20 Nederlandse en Duitse gemeenten, het waterschap en ook andere betrokken partijen gaan samenwerken op het gebied van klimaat, waterbeheer en het tegengaan van hoogwater. Aftrap is vanmiddag, vlak over de grens bij Noordhoorn in Neuenhausen. Daar is Stefan Koeks ook bij. Hij is de watergraaf van het waterschap Vechtstromen. Meneer Koeks, goedemorgen.
1: Ja, goedemorgen.
0: Hoe belangrijk is dat, die samenwerking? En laat ik daar eens mee beginnen. Is die samenwerking er eigenlijk nog niet?
1: Ja, we kennen elkaar heel goed over de grens, maar die samenwerking kan beter. Het klinkt natuurlijk heel gek op dit moment. Het is heel droog geweest, weinig water. En tegelijk was gisteren het nieuws dat de Noordzee heel erg opgewarmd is. Ja. En dat we ons schrap moeten zetten voor heel veel extra regen in het najaar en in de winter. Daar word je niet vrolijk van. En dat is precies klimaatverandering. Dat zijn die extreme hitte en droogte. En dat kan dan in de winter tot extreme regenval leiden. We hebben dat met de kerst in 2023 al beleefd. Toen stond er heel hoog water op de Overijsselse Vecht, die in Duitsland begint. Het is een rivier van ongeveer 170 kilometer. 70 kilometer in Nederland, maar 100 kilometer daarvoor in Duitsland. En die gaat uiteindelijk langs de stad Zwolle naar het IJsselmeer. En de stad Zwolle heeft heel veel last van dat hoog water op die Vecht bijvoorbeeld, maar ook bovenstrooms, ook alle aanliggende gemeenten. En we hebben in 2023 gemerkt dat we nog, ondanks dat we elkaar kennen en al redelijk goed samenwerken, de rivier nog niet goed genoeg kennen. De rivier is heel kwetsbaar voor regenval. Hij kan heel snel stijgen en gaan overlopen en enorme problemen gaan veroorzaken. En die problemen die willen we eigenlijk beter onder de knie krijgen. We willen ons dus nog beter voorbereiden op dat hoogwaterseizoen dat er ook weer aan gaat komen.
0: Ja, nu schetst u wel een behoorlijk ernstig beeld natuurlijk. Kijk, Duitsland heeft zijn lesje geleerd. In 2021 in Rijnland-Paals, met name het Aardal, waar 180 mensen om het leven kwamen, zo ongeveer door heftige overstromingen. Nou, is dat een dal natuurlijk? Is zo'n risico er ook bij de Vecht dan?
1: Ja, het Aardal in Duitsland, in het Eifelgebied, is dat is veel bergachtiger en dat is veel steilere hellingen. Ja. Dat is het Vechtdal niet, maar het Vechtdal is ook een dal en dat heeft ook hoogtes en laagtes. En het is precies wat u zegt, in 2021 juli, in de zomer, die enorme overstroming daar, is wel de les die ons heel erg wakker heeft geschud in Nederland. Dus we moeten veel meer aandacht besteden aan die grensoverschrijdende rivieren. Dat doen we ook met hulp van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. Die heeft daar ook een programma voor ontwikkeld. En dat is mede de aanleiding dat we nog meer energie willen zetten op het beter onder controle krijgen van die Vecht.
0: Ja, want het is al vaker gezegd, ook zeker de laatste dagen natuurlijk, de laatste weken al. Nederland is het afvoerputje eigenlijk, dat klinkt onaardig, want het heeft ook zijn voordelen. Al het water komt uiteindelijk hier terecht om dan in de Noordzee te stromen. Dus als er overleg ontstaat, is het hier.
1: Ja, precies. En als het water niet naar Nederland komt, hebben we ook een probleem.
0: Dat zien we.
1: Deze zomer gemerkt. Ja. Ja, dus hele lage waterstanden op de rivieren. De hele scheepvaart heeft er last van. De hele economie wordt daar fors door geraakt. Dus klimaatverandering is echt iets wat ons steeds meer gaat treffen in Nederland als benedenstroomsland.
2: Ja, nu gaat het om een samenwerking met heel veel verschillende partijen, heel veel verschillende gemeenten. Hoe gaat zo'n samenwerking er dan uitzien?
1: Ja, we hebben al een hele actieve samenwerking al 15 jaar lang met de waterbeheerders over de grens. Die zijn vooral op kruisniveau georganiseerd. Maar daaronder zitten die gemeenten en die zijn nog weinig aangehaakt. En die 7 gemeenten langs de Vecht in Duitsland, die willen we nu eigenlijk meer gaan activeren. Want dat zijn, net als in Nederland, degenen die over de ruimtelijke ordening gaan. En niet zozeer in de rivier zelf, maar aangrenzend in de gemeente, in de straten, in de hele ruimtelijke ordening moet meer ruimte nog gemaakt worden voor extreme regenval. De opvang daarvan.
0: Ja.
1: En daarom is het zo belangrijk dat we die gemeenten nu goed nog actiever betrekken bij die samenwerking. En daarvoor gaan we vandaag die handtekening zetten.
0: Ja, en ik denk dat u daar blij mee bent. Dat hoe eerder je hoogwater aanziet komen, en dat komt dus uit Duitsland, hoe beter je maatregelen kunt nemen en ook eerder in het traject van de Vecht, denk ik.
1: Ja, precies. Voor ons is dat heel belangrijk. Want alles wat in Duitsland al beter georganiseerd wordt op waterbeheer, daar hebben wij enorm veel profijt van in Nederland. U zei het net al, we zijn het afvoerputje in Nederland. Dat klinkt oneerbiedig inderdaad, maar het water moet hier wel allemaal doorheen en ook langs de stad Zwolle. En dat was met de kerst in 2023 een enorm probleem. Zwolle stond echt helemaal tot aan het randje toe vol met water. En was er nog meer water bijgekomen uit die 100 kilometer in Duitsland, dan had het heel fout kunnen gaan. En dus we zitten heel erg te anticiperen, vooruit te denken over wat er weer zou kunnen gebeuren deze winter. Het voelt heel gek nu in de zomer om daarmee bezig te zijn, maar we moeten altijd vooruitdenken. En dat is wat we met die handtekening vandaag gaan doen.
0: Ja, en nu u dat zegt, het water stond al te hoog in Zwolle, want het stond in mijn kelder. Dus het gaat alle mensen in dat gebied dus ook aan. Zo'n samenwerking is in ieders belang.
1: Ja, en u gaat er zelf profijt van hebben wat we vandaag gaan doen. Ja.
0: Absoluut. Nou, ik hoop mijn pomp inderdaad niet weer te hoeven gebruiken, meneer Kurks.
1: Heel mooi dat u de relatie zo legt. Ja, is die heel duidelijk.
0: Ja, heel goed. Wij zijn in Nederland, zeggen we er maar, gewend met dit water natuurlijk. Zijn de Duitsers dat ook al wel?
1: Steeds meer. Duitsers kijken veel naar Nederland. Ervaren ook steeds meer die gevolgen van extreme regenval en ook droogte. Hè. Wij vonden het heel droog in Nederland. Maar die rivier de Rijn, hè, die weinig water had, dat hebben ze in Duitsland keihard gemerkt. En dat heeft Duitsland ook heel erg op scherp gezet. Ja. Het is een initiatief, dit hoogwaterpartnerschap langs de Vecht, vanuit Duitsland. En dat vind ik er zo bijzonder aan, dat Duitsland zelf nu stappen zet om met onze samenwerking te zoeken. En eerder was het vooral kwam van onze kant. En dat vind ik heel bemoedigend aan.
0: Ja, we moesten inderdaad, dat weten we ook van andere gevallen, Duitsland nog wel eens stimuleren om ook iets te gaan doen aan dat waterbeheer. Nu komt dat vanzelf. Dat is mooi. U gaf het ook al aan, ook bij droogte kan het nuttig zijn. Want kun je dan bijvoorbeeld ook de toevoer van de Vecht bijvoorbeeld beter gaan reguleren onderweg?
1: Ja, absoluut. Ja, we zeggen Nederland hoog. Beginnen is laag winnen. Hoog beginnen is dus in het begin van het stroomgebied in Duitsland. Alles wat je daar doet, hebben we allemaal profijt van in Nederland. En dat betekent heel veel kennisuitwisseling, want we moeten nog beter die rivier leren kennen. En dat betekent ook het aan elkaar koppelen van hydrologische modellen. Dat klinkt heel technisch, maar dat is eigenlijk waarmee we als waterbeheerders werken. We hebben echt kennis en modellen nodig. En die zijn in Duitsland anders dan in Nederland. En dat moeten we aan elkaar weten te koppelen. En dat is een enorme uitdaging. En dat doen we onder andere ook met dit hoogwaterpartnerschap. Maar ook hele praktische dingen. Als het echt hoogwater is, dan moet je weten hoe zo'n hoogwatergolf, zo'n regengolf zich beweegt door de rivier. En moet je heel snel schakelen met elkaar om elkaar te informeren van hoe zijn de waterstanden overal. En dat moeten we dan direct kunnen uitwisselen. En als het nog niet aan de orde is, dan moet je vooral elkaar opzoeken. In het Duits zeggen ze in krisenkopfen kennen. K3 is dat.
0: Ja.
1: In crisistijd moet je koppen kennen. Moet je weten wie is. En daar investeren we ook mee met deze hoogwaterpartnerschap.
0: Ja, ik hoor niets als voorteilen. Meneer Koks.
1: Genau.
0: Ja, genau, zo machen we dat. Vielen Dank. En een fröhlichen Tag.
1: Kennelijke macht. Ja, auch schönen Tag.
0: Auf Wiedersehen. Tschüss.
1: Ja, tschüss.

0: Julien Clerc en Elle Volet. Je krijgt straks de hoofdpunten van het nieuws.
1: In een drukke omgeving goed kunnen horen is moeilijker als uw gehoor verandert. Maak dan eens een afspraak bij Beter Horen. Wij bieden langdurige nazorg. U vindt ons dagelijks in de winkel voor advies. Beter Horen, Beter Leven.
2: Ik wil zo graag dat huis, maar kunnen we het wel betalen?
3: Rustig, adem in,
2: ja, maar misschien
3: uit.
2: Kunnen we toch minder lenen dan we denken?
3: Zenuwleier, als het ergens kan, dan kan het bij Frits. Want zij nemen alle hypotheken mee. Frits, goed bekeken hypotheken. Ga eens praten met Frits op ikbenfrits.nl.
4: Ontvang jij toeslag? Check, dan is dit bericht voor jou. Dienst Toeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken via e-mail, sms of WhatsApp. Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl/bank. Check, pas aan en door.
5: Dat zomerse gevoel, energiek, helder en opgeladen, terug naar binnen, achter je scherm, is dat gevoel snel weer weg. Sunbooster brengt je dat gevoel terug met nabij infrarood licht. Zonlicht dat binnenshuis ontbreekt. Meer energie, scherpere focus en een betere stemming. Kijk op sunbooster.nl.
6: Bezoek het grootste en meest luxueuze kasteel van Nederland. Kasteel De Haar is het dagje weg voor jong en oud. Waan je in een wereld vol rijkdom en geschiedenis. Bestel je tickets op kasteeldehaar.nl.
7: Leren mediteren? Zen.nl.
6: Boek nu tickets voor een bezoek in de zomervakantie. Via kasteeldehaar.nl.
8: Leren mediteren? Zen.nl.
9: In 1976, the city of Deventer became a movie set. Hollywood came to town for A Bridge Too Far. Museum de Waag presents A Bridge Too Far, Hollywood in Deventer. More information at abridgetoofar.nl.
10: Voel je het al? Die avond dat heel Salland weer samenkomt. Arm om de schouder, luidkeels meezingen met Frans Bauer en de Edwin Evers Band. Donderdag 27 augustus, Stoppelhanen. Dus kom, kaarten zijn voor maar €19,50 te koop via stoppelhanen.nl.
11: Hockeyen, Pluto Sport. Stik, schoenen en kleding, Pluto Sport. Die Indian Maharaja, Brabo en Ries, Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.

0: 8:30 geweest, tijd voor het belangrijkste nieuws. Dat krijg je van Benjamin.
1: Een jaar na de moord op Lisa van 17 uit Abcoude blijft de discussie over de veiligheid van vrouwen actueel. Tweede Kamerlid Sarah Dobbe uit Zwolle waarschuwt dat de aandacht voor vrouwenveiligheid inmiddels aan het afnemen is. Zij legt uit waardoor.
2: Je ziet wel vaker, als er zoiets verschrikkelijks gebeurt, zoals de moord op Lisa, dat er dan een tijdje heel veel aandacht voor is en heel veel verontwaardiging voor is. En dat is denk ik ook heel terecht en heel verdriet ook. Maar daarna neemt het toch weer af. Want dan gaat het om wat gebeurt er dan daadwerkelijk, om te zorgen dat niemand en geen enkele vrouw of geen enkel meisje dit meer overkomt. En dat kost geld en dat kost prioriteit. En dan is het ineens, dan zakt het toch weg.
1: Volgens haar zijn er wel stappen gezet, onder meer rond de aanpak van femicide. Dobbe wil dat daar meer geld en duidelijke maatregelen voor komen. Een man van 48 uit Markelo is gisteren zwaar gewond geraakt bij een verkeersongeluk met dodelijke slachtoffers in Amerika. De Markeloer reed in een busje, maar reed door bij een stopbord. Een vrachtwagen reed daarna op het busje in. 3 inzittenden overleden ter plekke. Volgens lokale media waren het mannen van 44 en 55 jaar oud. Naast de man uit Markelo zijn ook nog 3 andere Nederlandse inzittenden gewond geraakt. Er is een doorbraak in de behandeling van narcolepsie. Dat is een ziekte waarbij mensen overdag spontaan in slaap vallen. Zo'n 9000 mensen in ons land hebben deze aandoening. Nu is er een nieuw medicijn waardoor patiënten overdag beter wakker blijven. Leontien deed mee aan de proef en merkt een flinke verbetering.
3: Het is ongelooflijk omdat het je ook weer in staat stelt om bepaalde dingen te doen. Dus ik ben bijvoorbeeld weer gestart met yoga, omdat ik nu gewoon een yogales kan volgen, in plaats van dat ik na 20 minuten op een matje in slaap val. En ik kan naar de film en naar theater. En ja, dan moet ik soms van tevoren toch even slapen. Maar over het algemeen gaat het heel veel beter.
1: Het nieuwe medicijn is deze maand goedgekeurd in Amerika. In Europa komt het waarschijnlijk in 2028 op de markt. En een vrouw van 80 uit Kampen, die gisteren even vermist was, is weer gevonden. Ondanks de duidelijke signalementen van witte teenslippers en een rode rollator moest er alsnog een helikopter worden ingezet om de vrouw te vinden. Ook werd er een burgernetmelding gedaan. Niet lang na die melding werd de vrouw gevonden. Dat is het laatste nieuws in Overijssel. Meer nieuws op oost.nl en in de Oost-app.
0: Dan voor het weer naar Margot Ribbering. Margot, goedemorgen.
4: Goedemorgen, Marcel.
0: Het wordt weer maar moeizaam licht in Hengelo. Ja. Het is grijzig.
4: Het is grijzig, want onze provincie is bedekt met laaghangende bewolking. Niet alleen onze provincie, maar ook Gelderland, delen van Brabant en Limburg en ook delen van Drenthe. Waar schijnt de zon dan wel? Nou, in het westen van Nederland, daar komt hij goed tevoorschijn. En we moeten dus nog even geduld hebben voordat die opklaringen vanuit het westen onze provincie gaat binnenkomen. En die bewolking die zal een beetje gaan breken. Dus in de loop van de ochtend en ook vanmiddag krijgen we die zon echt wel te zien. Maar wat er ook gebeurt is dat het buien gaat opleveren. De lucht is zeer onstabiel vanwege een klein lage drukgebiedje. Dat ligt nu op de Noordzee. Dat trekt de komende dagen richting het zuiden van Scandinavië. En daaromheen bewegen zich zeer onstabiele luchtmassa's. En dat betekent dat in de loop van de ochtend, maar al vooral vanmiddag, er buien gaan ontstaan, ook boven onze provincie. En lokaal kunnen dat hele stevige buien zijn die flink wat regen kunnen achterlaten, met onweer gepaard kunnen gaan, kleine hagel en een vlagerige zuidwestelijke wind. Ja. En tussen die buien door met een beetje zon, hoop ik dat het vandaag toch weer 20 graden gaat worden.
0: Ja, maar verder lijkt het wel herfst, Margot.
4: Ja, het lijkt wel een beetje herfst. Ja. En toch kan ik jou nu al zeggen dat volgende week de zomer weer helemaal terug gaat komen. Morgen krijgen we ook een dag met een aantal stevige regen- en onweersbuien. Die komen niet vanuit het zuidwesten, maar vanuit het noordwesten. En vanaf zaterdag stabiliseert het weer. Ik denk dat zaterdag nog een frisse dag is met temperaturen van 19 of 20 graden en nog een paar regenbuien. Maar vanaf zondag is het een tijdje droog met flink wat zon. Zondag is het nog frisjes met 20 graden. Maar vanaf maandag draait de wind naar het oosten. En dan komt de warme lucht gewoon weer terug. Maandag wordt het 23 graden. En het zou mij niets verbazen als het midden volgende week minstens 25 graden gaat worden.
0: Maar dan heb je nu niks aan als je net met die fietsvakantie was begonnen of in je tentje zit.
4: Nee, ja. Ik kan het ook niet zo goed regelen voor iedereen, toch?
0: Zo is het. Wel, driekwart van Nederland heeft nog vakantie, Margot. Ik spreek je zo dadelijk weer. Ons deel van het land heeft geen vakantie meer. En dus staan wij ook weer in de file. Natuurlijk op de N35, zoals ook voor de vakantie iedere dag het geval was. Zwolle-Almelo tussen de Salon-Twente-tunnel en Wierden. 2 kilometer, 6 kilometer. N48 is nog altijd dicht om een Hogeveen vanwege de werkzaamheden. En dat gaat ook nog ruim een week duren. En de N50 Emmeloord richting Zwolle staat vast. Vanaf Kampen dus richting knooppunt Hattemerbroek, de A28. 5 kilometer file en een kwartier aan vertraging.

0: Raymond, een Duitse band. Volgens mij één grote hit hadden ze, dat is Supergirl.
1: Sporten met Tijmen.
0: Ja, we gaan vooruit kijken naar de wedstrijd vanavond van FC Twente. Kan zich in twee wedstrijden kwalificeren voor de groepsfase van de Conference League. Moeten ze wel Karabach verslaan uit Azerbeidzjan. Gaan we over praten met Tijmen van Wissing. Tijmen, goedemorgen.
2: Goedemorgen, Marcello.
0: Maar voor we het daarover gaan hebben met jouw welnemen, laten we toch even Boede Glimt aanhalen. Het versloeg gisteren NEC in eigen huis met 3-1 voor de play-offs voor de Champions League. Wat jammer is, want NEC in de Champions League, dat zou toch wel mooi geweest zijn. Dat kan natuurlijk nog. Maar jij hebt je wel een beetje verdiept in Boede Glimt. Want FC Twente speelde er ook tegen. Wat zijn dat voor een vikingers daarvan boven de Noordpoolcirkel?
2: Ja, nou, het is denk ik gewoon de meest wonderlijke ploeg op het Europese toneel van de laatste 10 jaar. Mourinho heeft zich een keer verslikt met AS Roma met 6-1. City verloor van Boede Glimt. En het is eigenlijk een heel eigenaardig elftal geworden. En eigenlijk ken je die namen nu ook al, want ze spelen al jaren samen. Ze hebben al jaren dezelfde trainer. En volgens mij had hij gisteravond de juiste sleutel om NEC te ontmantelen. Want dit was niet het NEC wat we gewend zijn. En ja, het is echt merkwaardig. Die Knoetsen, die trainer, die verdient ook een vermogen daar. Omdat ze ook het idee hebben dat het echt een wondertrainer is. En dat laat hij toch keer op keer zien. Ja.
0: Nou.
2: Want ja, volgende week gaat het er eigenlijk niet meer om. Of heeft NEC toch nog een kansje gezien die laatste 10 minuten? Het gaat in ieder geval spannend worden nog voor eventjes. Maar ja, het geld zet ik toch wel op Boede Glimt.
0: Ja, ik ook. Maar goed, we moesten het toch nog even vermelden. Het is weliswaar bij de buren van Gelderland, maar toch. Dan naar FC Twente vanavond. Karabach winnen. Van der Brom was voorzichtig, hoorden wij net al. Onderschat ze toch ook niet. Aan de andere kant hoor ik wel het optimisme van dit pakken we wel, dit halen we wel.
2: Ja, nou, hij straalt wel vertrouwen uit in aanloop naar dit tweeluik. Kijk uit, want er is een parallel met Boede Glimt. De trainer daar, Gurbanov, bij Karabach, doet het ook al jaren uitstekend. Zit er al sinds 2008. Kun jij je nog herinneren wat jij in 2008 deed?
0: Nee, echt niet.
2: Nee, maar we liepen bijvoorbeeld deze periode. Ja, het was net de Oranje Mars in Bern klaar, weet je wel. Het EK 2008, dat was dat geweldige EK.
0: Ja.
2: Waarbij
0: daar was ik gewoon.
2: Nederland. Ja, daar ben je gewoon geweest.
0: Ja, nou, dat werkte.
2: Ja, precies.
0: Ja,
2: klopt, ja. Ja. Nou, toen was je nog vol zwier, vol levenslust. Ja. Moet je nagaan hoe lang dat geleden is, Marcel.
0: Dat is ook al ver voordat ik bij RTV Oost werkte. Goed.
2: Precies, maar zo lang zit die Gurbanov er dus al. En zo lang presteert hij eigenlijk ook al. Want het is al jaren de kampioen van Azerbeidzjan. Nu zegt dat niet zoveel. Maar vorig jaar Champions League. Het elftal is wat afgeroomd. Maar ze zijn eigenlijk een vaste speler op het Europese toneel. Dus ook in de groepsfase. Dus ik heb niet het idee dat over twee wedstrijden Twente maar zo even de favoriet is. Maar als je naar de boekmakers kijkt, dan verwachten ze dat Twente vanavond in de Grolsvesten wel gaat winnen van Karabach. Want ja, het zijn vaak de onbekende spelers. Hè? Het zijn Brazilianen die proberen om via Azerbeidzjan voet aan de grond te krijgen in Europa. En dan is vaak dat de eerste halte. Dus het is echt wel een ploeg om rekening mee te houden. Het is niet zo dat je Dutch treft, zoals de vorige ronde. Waarbij het 6-0 werd in Enschede. Dus Twente en Karabach gaan er denk ik een heel interessant tweeluik van maken.
3: Ja, je zei het al. Een bijzondere club met nog wel wat onbekende spelers. Maar we leren ze steeds beter kennen. De club heeft ook een bijzonder verhaal, las ik al op de website waar jullie over hebben verteld. Wat is het bijzondere verhaal achter de club?
2: Nou, er is een soort oorsprong die een beetje vergelijkbaar ook met Dutch, de vorige tegenstander, dat ze eigenlijk een beetje ontheemd zijn. Ze spelen ook in Baku. Dat heeft daar vindt eigenlijk niet de oorsprong van Karabach, want dat is ergens ver verleden oorlog, waarbij een gebied was waarbij ze eigenlijk heel onveilig waren. Toen pakte Karabach zeg maar de dubbel. Maar ze konden eigenlijk helemaal niet in die eigen contraille Karabach voetballen. Omdat het gewoon niet veilig genoeg was. Toen zijn ze naar Baku gegaan, waar de hoofdstad van Azerbeidzjan. En sinds die tijd, dat is volgens mij sinds 1993, houden we te goede, dat ze eigenlijk daar al spelen in Baku. Dus je hebt ook wel nu een soort fanschare uit de hoofdstad. Maar de echte oer-Karabach supporters, ja, die komen eigenlijk honderden kilometers verder vandaan. Dus ze zijn een beetje ontheemd in Baku. Maar dat gevoel zal Twente volgende week ook hebben. Als het de meest verre Europese uitwedstrijd ooit gaat spelen, maar wel op herhaling. Want ze zijn er al eerder geweest, in 2009 bijvoorbeeld. En het is gewoon wel een bijzonder avontuur voor Twente ook.
0: 2009, dat was één jaar na het EK in Zwitserland en Oostenrijk. Tijmen,
2: toen was Gulban er al bij.
0: Ja, zeker. Dank voor dit korte college Azerbeidzjaanse sporthistorie. Nu even naar Twente, want ze voelen zich weer wat beter. Tenminste, dat is het verhaal. Ook naar de overwinning tegen PEC, waar het publiek toch ook nog wel weer een rolletje speelt. Is het echt zo? Komen ze een beetje in swing?
2: Nou, het is vooral om te benadrukken dat ze ook in een goed gevoel zitten na die overwinning. Ja. Want het zoet van de drie punten heeft wel veel gedaan. En heeft het chagrijn ook wel een beetje weggepoetst. En ja, zoveel doet voetbal dus ook. Hè. Ajax zou 2 weken geleden kampioen worden. En nu deugt er weer helemaal niets van. En op dit moment bij Twente is het ook wat grillig. Afgelopen zondag was het gewoon oké. Het was vooral met name dat PEC heel zwak was. En Twente heeft daar gewoon goed van geprofiteerd. En beetje bij beetje zie je wel wat meer vertrouwen in de ploeg sluipen. Maar ik denk dat vanavond heel belangrijk is, ook voor dat onderlinge gemoed. Vak P heeft wel een benadruk van, we gaan eens massaal achter de ploeg staan. Want afgelopen zondag was dat niet het geval. Toen werd Van der Belt uitgefloten. En ik denk dat ze zelf ook in de spiegel hebben gekeken van, ja, dat hebben we zelf ook niet goed gedaan. Ook om Ten Hag een beetje te kietelen. Dus ik heb wel het idee dat het vanavond ook weer een cliché, maar het een kolkende veste gaat zijn. Wat het de laatste weken niet echt is geweest. Dus ik verheug me eigenlijk wel op deze wedstrijd, want Twente kan gewoon weer groepsfase halen.
0: Ja, met al deze bespiegelingen krijgen we er gewoon zin in, Tijmen. Heel goed. Ja. Een kolkende veste.
2: Klein college nog.
0: Nog één. Kunnen we dit aan?
2: Ja. Nou. Ik geef hem mee voor, hè, want volgende week ben ik in Azerbeidzjan. Tofik Bagramov, dat stadion. Ik denk, die gek, die ken ik. Die moet jij ook kennen als Duitser.
0: Nou, zeg hem nog eens, wie?
2: Bagramov.
0: Nee, dat zegt me toch echt niks.
2: Dus dat is in Duitsland de meest gehate man. En het gaat ver terug tot het WK 66. Tot volgende week.
0: Dat is zelfs bijna voor mijn tijd, Tijmen. Oké. Volgende week.
2: Dat moet je weten. Maar morgen gaan we die wedstrijd bespreken. En volgende week.
0: Ja, het college.
2: Tofik Bagramov. Ik denk,
0: ik kan niet wachten.
2: Ik denk, dat kan toch niet dat je daar een stadion naar vernoemt. Maar we houden het vast.
0: De spiezer van Karabach. We gaan het van je horen, Tijmen. Ik ben zeer benieuwd naar. Maar eerst benieuwd naar vanavond natuurlijk. Wedstrijd FC Twente Karabach te volgen via Radio Oost.

0: Miles Smith samen met Niall Horan en Drive Safe. Dit is 8 minuten voor 8. Op Radio Oost hoor je straks meer over de Rode Wouw. Het is helaas geen goed nieuws.
1: Geen goed nieuws, nee. Ze blijken te zijn vergiftigd. 2 rode wouwen. En er zijn er al niet heel veel van in Overijssel. Hoe dat allemaal zit, ga je zo horen. Want de verslaggever van ons die ging met iemand mee om daarover te praten.
0: Ja, en het is ook een zaak die al een tijdje speelt. Vorig najaar is een dode wouw gevonden. En dit voorjaar ook. Het landschap Overijssel komt er nu pas mee naar buiten. Omdat er inmiddels vervolging is ingesteld tegen iemand die dat gif zou hebben neergelegd. Het komt vaker voor, hè, dat roofvogels worden afgeschoten of de jongen door nesten worden geschoten met hagel. De reden laat zich altijd raden, ja.
1: Ja,
0: maar goed.
1: Daar komen we misschien zo meteen nog achter.
0: Treurige zaak. En wel een ernstige zaak, want dat gif kan ook nog wel gevolgen hebben voor andere beesten. En zelfs kinderen, zo waarschuwt het landschap Overijssel.
1: Ja, zo is het. Gelukkig zijn er ook leukere zaken. Bloemencorso's, Kansklooster, gaat er morgen al van start. We blikken de hele week al vooruit. Gaan we zo meteen ook weer doen om 7:45. Dat doen we met iemand die de Corso vaak bezoekt en die ook een voormalig voetbaltrainer in het dorp is.
0: En dat hoor je allemaal bij
2: Goedemorgen met Oost. Nieuws, weer, verkeer en de beste muziek.

0: Oplopende schulden, stijgende prijzen. En jij moet daardoor steeds harder werken. Wil je begrijpen hoe ons geld echt werkt en hoe het beter kan? Nederland kan stukken beter. Lees Geldgeluk, een optimistisch boek van Martin Schuurman. Nu in jouw boekhandel. Geldgeluk.
1: We kunnen het hebben over design, over een stijlvolle bank of stoel van Prominent, over het lijnenspel, over stiksels, kleuren, over slimme technologie en zorgvuldig gekozen materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, dan voel je het meteen. Dan zit je echt goed. Prominent.
2: Social Deal Hotel Deals, take 1 en actie, bo!
3: Oh, ontdek de beste hoteldeals en meer op socialdeal.nl.
4: Oké.
3: Social Deal. Deals die je niet mag missen.
5: Bezoek het grootste en meest luxueuze kasteel van Nederland. Kasteel De Haar is het dagje weg voor jong en oud. Waan je in een wereld vol rijkdom en geschiedenis. Bestel je tickets op kasteeldehaar.nl.
6: Ontdek ook de beste hoteldeals op socialdeal.nl.
7: Werkgevers zijn vaak op zoek naar ervaren professionals met veel bagage. Goed nieuws, de nieuwe Toyota BZ Touring heeft maar liefst 669 liter bagageruimte. En zelfs 1718 liter als je de achterbank neerklapt. Dat is een flinke bak aan ervaring. De nieuwe Toyota BZ Touring. 100% elektrisch en klaar voor het echte werk.
5: Boek nu tickets voor een bezoek in de zomervakantie. Via kasteeldehaar.nl.
7: Met 669 liter bagageruimte is de nieuwe Toyota BZ Touring ook klaar voor het weekend. En je rijdt hem vanaf €277 netto bijtelling per maand.
8: Iedere zaterdag de gezelligste markt van Twente. Kijk op weerselozemarkt.nl wat er allemaal te doen is.
9: De keuken. De plek waar je samen kookt, samen eet en bij elkaar bent. In huis of in de tuin. De zoektocht naar jouw droomkeuken begint bij Bubbles & Cooking in Enter.
10: Cultuuragenda Overijssel. Jouw evenement, voorstelling, festival of expositie bij RTV Oost. Oost adverteren. Sterk voor jouw merk.
9: Stel je voor, een heerlijke spa-ervaring gewoon bij jou thuis. Relaxed in je eigen badkamer, whirlpool of sauna. Klinkt dat als een droom? Blijf dan luisteren.
11: Voetballen? Pluto Sport. Voetbalschoenen, kleding en ballen? Pluto Sport. Nike, Adidas en Cruyff? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
9: Droom je nou nog steeds over die heerlijke spa-ervaring thuis? Bezoek dan Bubbles & Jets voor jouw droombadkamer, whirlpool of sauna. Kom langs in Enter of kijk op bubbelsandjets.nl.
12: Het laatste nieuws in Overijssel. Zowel in Deventer als Glanenbrug hebben vannacht autobranden plaatsgevonden. Beide auto's zijn volledig verwoest. Bij de brand in Deventer gaat de politie uit van brandstichting. Het plan van provincie Overijssel om zwerfkatten af te schieten om weidevogels te beschermen leidt tot veel verzet. En een vrouw van 80 uit Kampen die gisteren even vermist was, is inmiddels weer gevonden. Dat en meer op oost.nl of kijk in de app van RTV Oost.
13: Radio Oost. Thuis in Overijssel. 8:00.
14: Kirsten Klomp met het NOS-journaal. Starters sluiten bijna 3 keer zo vaak een starterslening af als 5 jaar geleden, meldt het kadaster. Met zo'n lening kunnen ze makkelijker een eerste woning kopen. Vooral in Lelystad is die in trek. Bijna de helft van de starters maakt er gebruik van. Deze makelaar vertelt hoe dat komt.
15: Je ziet in Lelystad eigenlijk best nog wel een grote groep woningen die in aanmerking komt voor de starterslening. En ik spreek gewoon veel starters die zonder die starterslening gewoon simpelweg niet kunnen kopen.
14: Ook op Texel worden veel startersleningen afgesloten. De Oekraïnse hoofdstad Kiev lag vannacht weer onder vuur. Er zijn zeker 8 doden gevallen, tientallen mensen raakten gewond. Rusland bestookte onder meer woongebouwen met ballistische raketten. Oekraïne komt middelen tekort om die snelle raketten te onderscheppen. Bijna een week na het uitbreken van de natuurbrand in de Hoge Venen in België is het vuur nog niet onder controle. De brandweer had vannacht moeite met blussen vanwege het stormachtige weer. Daardoor was het zicht slecht en zijn bomen omgevallen. De brand in de Ardennen is een van de grootste natuurbranden ooit in België. De 6 miljoen euro die het Cultuurfonds vorig jaar vrijmaakte voor leningen aan culturele instellingen is bijna op. 8 instellingen hebben nu zo'n langlopende lening met lage rente. Maar ook andere musea en theaters willen er graag in krijgen en hebben de aanvraag gedaan, zegt het fonds.
16: Kennelijk geeft dat dus ook aan dat hier een enorme behoefte aan is. Dus dat is heel erg mooi. Het is alleen jammer dat we nu heel even hebben moeten stoppen. Maar hopelijk snel weer verder.
14: Onder meer Museumpark Archeon en Museum Domburg hebben een lening via het Cultuurfonds. Het fonds heeft 7 miljoen euro extra nodig voor nieuwe leningen. Het weer op de meeste plekken droog. Later vandaag kans op regen, soms ook met onweer. Tussendoor wat zon bij een graad of 21. Ook morgen geregeld regen en fris en dan een graad of 20. In het weekend minder buien en iets meer zon. Dit was het NOS Journaal.
17: En dit is de verkeersinformatie voor in en rond Overijssel. Files op de N35 Zwolle richting Almelo tussen Nijverdal en Wierden. 3 kilometer file met 6 minuten vertraging. N48 is nog altijd dicht tussen Ommen en Hogeveen. En dat blijft ook nog zo tot eind van de maand. En de N50, daar sta je in file vanaf Kampen richting knooppunt Hattemerbroek richting de A28. 5 kilometer daar, meer dan een kwartier aan vertraging. Goedemorgen met Oost. Ja, en straks dan hoor je meer over de Rode Waal.
18: Ja, de beschermde roofvogel die blijkt te zijn vergiftigd. Daar gaan we het zo over hebben. We zetten het nieuws van vanochtend even op een rijtje. En Bloemencorso Sint-Jansklooster gaan we maar weer eens even op vooruitblikken.
17: Zeker, dat doen we de hele week heen al. En ook vanochtend. En vanochtend hoor je ook muziek van onder meer Mente en de Police.
19: Het allernieuwste Wildwestavontuur in Slagharen is nu geopend. Skysifter. 2 Wildwestavonturen in 1 epische rit. Ga jij voor goud of zilver? Het is jouw avontuur. Boek nu je tickets of verblijf op slagharen.com.
20: De Ommer Bissing organiseert grootste zomerevenementen in Ommen. Themadagen, braderieën, live muziek en nog veel meer. Kijk op ommerbissing.nl en volg ons op Facebook en Instagram. Ommer Bissing, een mooie zomer voor iedereen. Voor de

0: 1000 vierkante meter. De grootste beddenspecialist van Noord-Nederland in Nieuw-Leuzen en Nijverdal. Bosbedden.nl.
1: Ommen, het hele jaar door gezellig. Welkom in Ommen.nl. Radio Oost. Goedemorgen met Oost.

0: The Police. And Can't Stand Losing You.
1: Marcel Oosten en Benjamin Borgman. Goedemorgen met Oost.
0: Om 7:07 op deze donderdagochtend, de 20ste van augustus. Goedemorgen. Goedemorgen Benjamin.
2: Goedemorgen.
0: Ja, geen goed nieuws hebben we vanochtend. Er zijn namelijk zeldzame roofvogels vergiftigd. Het landschap Overijssel neemt dit heel hoog op. En het Openbaar Ministerie verandert de opstelling tegenover bestuurders van trekkers op de snelweg.
3: Bestuurders van trekkers en andere landbouwvoertuigen die op de snelweg rijden kunnen vanaf nu rekenen op strafrechtelijke handhaving. Hetzelfde geldt voor bestuurders die met afgeplakte kentekens de weg opgaan. Het Openbaar Ministerie laat dat weten. Het zou nog kunnen dat trekkers op de snelweg gedoogd worden wanneer de demonstratie is aangemeld en goedgekeurd door de burgemeester. Twentse burgemeesters hebben al besloten demonstraties op de snelwegen niet meer toe te staan, zegt burgemeester Bleker van Enschede.
4: We hebben in ieder geval met politie en justitie ook afgesproken, ja, dat dan de politie naartoe gaat. Zal gaan aangeven dat het moet stoppen. En ook in ieder geval de identiteit van die mensen te vorderen om vervolgens daar wat mee te kunnen doen. Maar het is voor het OM wel een aanpassing van de lijn die ze hadden. En dat moet ook blijken in hoeverre dat effect zal hebben. Maar goed, we hebben het afgestemd met het OM.
0: Vandaag veel in het nieuws, net als precies 1 jaar geleden. Toen werd Lisa van 17 uit Apkoude vermoord. De discussie over de veiligheid van vrouwen en de veiligheid van vrouwen op straat blijft actueel, alhoewel wat weggezakt. Tweede Kamerlid Sarah Dobbe uit Zwolle waarschuwt dat die aandacht inderdaad afneemt. Zij legt uit waardoor dat komt.
5: We hebben dat met de kerst in 2023 al beleefd. Toen,
0: dat is niet de Kamerlid Dobbe, maar die gaan wij dan nu horen. Inderdaad, Sarah Dobbe uit Zwolle wil dat de aandacht blijft voor de veiligheid van vrouwen op straat.
6: Je ziet wel vaker, als er zoiets verschrikkelijks gebeurt, zoals de moord op Lisa, dat er dan een tijdje heel veel aandacht voor is en heel veel verontwaardiging voor is. En dat is denk ik ook heel terecht en heel verdriet ook. Maar daarna neemt het toch weer af. Want dan gaat het om wat gebeurt er dan daadwerkelijk, om te zorgen dat niemand en geen enkele vrouw of geen enkel meisje dit meer overkomt. En dat kost geld. En dat kost prioriteit. En dan is het ineens, dan zakt het toch weg.
0: Ja, de aandacht een jaar geleden heeft wel geleid tot stappen die er zijn gezet. Onder meer rond de aanpak van femicide. Dobbe wil dat er ook meer geld en concrete maatregelen ook voor dat probleem. Femicide, moord op vrouwen, alleen omdat ze vrouw zijn, dus dat daar meer maatregelen voor komen.
3: Ja, en ook hier is het vaak over gegaan. Het water staat laag, maar vandaag is de ondertekening van het hoogwaterpartnerschap vechten. Meer dan 20 Nederlandse en Duitse gemeenten, het waterschap en andere betrokken partijen gaan samenwerken op het gebied van klimaat, waterbeheer en het tegengaan van hoogwater. De watergraaf van het waterschap Verstromen is blij met de samenwerking, want die was tot nu toe niet optimaal. En er komt deze winter waarschijnlijk weer een natte periode aan en dat kan dan voor problemen zorgen.
5: We hebben dat met de kerst in 2023 al beleefd. Toen stond er heel hoog water op de Overijsselse Vecht die in Duitsland begint. Het is een rivier van ongeveer 170 kilometer. 70 kilometer in Nederland, maar 100 kilometer daarvoor in Duitsland. En die gaat uiteindelijk langs de stad Zwolle naar het IJsselmeer. En de stad Zwolle heeft heel veel last van dat hoogwater op die Vecht bijvoorbeeld, maar ook bovenstrooms, ook alle aanliggende gemeenten. En die problemen die willen we eigenlijk beter onder de knie krijgen. We willen ons dus nog beter voorbereiden op dat hoogwaterseizoen dat er ook weer aan gaat komen.
0: Ja, en over de vergiftiging van roofvogels hoor je zo. Zwerfkatten lopen ondertussen steeds grotere kans om afgeschoten te worden. Het is een plan van de provincie Overijssel om weidevogels te beschermen, maar het leidt ook tot veel verzet. Petitie tegen het afschieten is inmiddels bijna 40.000 keer ondertekend. Dierenorganisaties en de Partij voor de Dieren vinden afschot geen oplossing. Wijzen vooral op het verdwijnen van geschikt leefgebied voor weidevogels door de landbouw. De provincie benadrukt dat afschieten nu nog niet is toegestaan. Voorstel wordt op zijn vroegst volgend jaar verwacht. Overijssel kijkt daarbij onder meer naar Friesland, waar afschot wel is toegestaan, en naar Utrecht, waar die aanpak, dat afschieten, dus juist is gestopt. Volgens mij kan het alleen maar misgaan met dat afschieten. Want voor je het weet zit er een huiskat bij en is een gezin weer in rouw.
3: Nou, dan hoor je daar weer meer over natuurlijk.
0: Afschieten van zwerfkatten. Het wordt dus vervolgd.

0: Bente, 3, 2, 1. Leuk nummer.
1: Zeker leuk nummer.
0: Van Bente. 7:15, je luistert naar Radio Oost. In Twente zijn 2 rode wouwen vergiftigd. Heb je misschien nog niet van gehoord, maar een rode wouw is een roofvogel met een flinke spanwijdte, zo'n 1,5 meter. Grote dus, er zijn er ook maar heel weinig van. Het is een beschermde vogel en één daarvan, van die rode wouwen, is dit najaar, afgelopen najaar, al doodgevonden. De andere dit voorjaar. Het Landschap Overijssel komt nu pas met die ontdekking naar buiten en neemt de zaak hoog op, hoorde verslaggever Harro Brouwer op de Lemelerberg.
2: Hier op de Lemelerberg, ik zie de hei in bloei staan. Althans, plukjes, mooi roze.
3: Ja, het ziet er prachtig uit. Aan de andere kant is dit ook wel een teken van de droogte, omdat je ziet dat de heide eerder tot bloei komt dan gepland eigenlijk.
2: Dat is dan weer minder goed nieuws.
3: Nou ja, het regent vandaag, dus de grondwaterspiegel wordt aangevuld. Dus daar zie ik dan het positieve van.
2: Ja. En dan helaas gaan we even door op minder mooi nieuws. We gaan het hebben over de rode wouw. Naast mij staat Hans Polman.
3: Directeur-bestuurder van Landschap Overijssel en voorzitter van de Vulture Conservation Foundation.
2: Gieren.
3: Gieren, ja, zeker.
2: We hebben het nu even over de rode wouw.
3: Ja, het is een hele grote sierlijke roofvogel met een spanwijdte ruim over de meter. Met een hele mooie rode kleur en een wat grijzige kop. En een heel kenmerkende diepe veestaart. Prachtig beest.
2: U stuurde een bericht en dat was geen fijn bericht.
3: Nee, het bericht was vanuit de gieren dat een van onze gieren vergiftigd is. En daar heb ik aan toegevoegd dat dat niet alleen in het buitenland gebeurt waar deze gier vergiftigd is. Maar dat dat helaas ook een praktijk is die in Nederland en ook in Overijssel voorkomt.
2: En er zijn 2 rode wouwen in Twente vergiftigd?
3: Ja, er zijn in ieder geval 2 rode wouwen vergiftigd in Overijssel. In één geval weten we het zeker. Daar is een stuk aas neergelegd wat is voorzien van gif. En daar heeft die rode wouw, wat een aaseter is, van gegeten. En die was binnen enkele minuten dood. Een bijzonder krachtig insecticide wat in hele kleine doseringen al giftig is. En dodelijk ook voor mensen. Dus het toepassen van dit soort gif in aas is niet alleen een probleem voor soorten als rode wouw of buizerd. Maar ook echt een daadwerkelijk risico voor bijvoorbeeld huisdieren als honden, maar ook kleine kinderen.
2: En waar in Twente was dit?
3: Er loopt op dit moment nog een rechtszaak tegen een verdachte. En gezien het feit dat die zaak nog loopt, hou ik het even op de beschrijving Twente.
2: Oké, dus er is een rechtszaak, er is een verdachte. Waarom komt u pas nu hiermee naar buiten?
3: In belangrijke mate omdat wij graag willen dat die rechtszaak succesvol verloopt. Omdat je ziet dat het best heel moeilijk is om de rechter ervan te overtuigen dat er daadwerkelijk sprake is van moedwillige vergiftiging.
2: Als ik dat bericht van u lees, dan denk ik, u bent echt boos.
3: Ja, ik ben ook echt boos. Omdat bij het herstel van dit soort populaties, daar zit enorm veel tijd en moeite in van mensen om omstandigheden te creëren dat die soort in staat is om terug te komen. En op het moment dat het dan door een actie van een individu op deze manier al dat werk de kop in wordt gedrukt en de soort letterlijk en figuurlijk de nek om wordt gedraaid, dan word ik daar heel boos over.

0: Fish en Marillion hoorde je met Kaylee.
1: Corso Sint-Jansklooster.
0: Ja, de spanning neemt toe voor het Corso, het bloemencorso van Sint-Jansklooster. Vrijdag is het zover, dan gaan de Dahlia-reuzen naar buiten worden gereden. Dan rijden ze het Corso, smiddags.
2: Ja, smiddags al.
0: En s'avonds nog een keer, maar dan verlicht.
2: En wij zijn erbij natuurlijk.
0: En
2: dit hele weekend, RTV Oost is erbij, bij het bloemencorso in Sint-Jansklooster.
0: En de hele week al kijken we vooruit naar de voorbereiding voor dat bloemencorso. Die voorbereiding die eigenlijk een jaar duren, gelijk de dag erna gaan ze alweer bezig, ja. Volgens mij met de volgende editie daarvan. We gaan er vanochtend over praten met Arjen Plessen uit Zwolle, bezoeker van het corso. En voormalig voetbaltrainer in Sint-Jansklooster. Arjen, goedemorgen.
3: Hey, goedemorgen.
0: Dit wordt een bijzonder gesprek. Een gesprek met een voetbaltrainer over een bloemencorso.
3: Ja, dat... ja, dat
0: wat is jouw verbinding?
3: Nou ja, de verbinding is inderdaad dat ik in twee termijnen voetbaltrainer ben geweest in Sint-Jansklooster, waar dus het bloemencorso plaatsvindt.
0: Ja, en dan maak je dus ook mee wat dat doet, hè, in het dorp.
3: Nou, dat is een norm. Zeker de eerste periode, daar kon je het gewoon niet voorstellen. Spelers zeiden af in de voorbereiding of kwamen naar je toe, kunnen we alsjeblieft de training vervoegen. Want we moeten vanmiddag bloemen plakken, we moeten met de wagens bezig.
0: En wat dacht je toen de eerste keer? Jij zegt bloemen plakken, dat doe je maar je eigen tijd.
3: Nou ja, dat denk je van, dat zijn volwassen knapen. Denk ik van, bloemen plakken, wat is dit allemaal? Dus dat is inderdaad wel heel vreemd en ik kon het ook niet voorstellen dat... Ja, dat het voor de voetbal ging. En eigenlijk leven ze de hele jaar er naartoe. En ja, dat is onbegrijpelijk als je het niet van dichtbij meemaakt.
0: Nee, dus inmiddels snap je het wel?
3: Inmiddels snap ik het zeker, zeker, ja.
0: Ja, en ja, zo goed zelfs dat je er ook weer naartoe gaat.
3: Nou, dat klopt. Het is gewoon ontzettend knap in eerste instantie wat ze jaarlijks laten zien. En ja, als je die voorbereiding ook ziet op de donderdagavond, ga ik er meestal heen, vanavond overigens niet. Maar dan zie je zo'n samenhorigheid dat ja, eigenlijk drie generaties gewoon bloemen zitten te plakken. En al het voorwerk is gewoon uniek.
2: Ja, die liefde is dan ook echt aangewakkerd tijdens de trainingen of moest dat dan later pas echt komen?
3: Nee, dat moest echt later komen. Ik ben destijds meegenomen een dag van tevoren. Dan zie je wat er eigenlijk gaat gebeuren. En ja, dan sta je eigenlijk wel versteld van, ja, nogmaals... De kracht van zo'n dorp, dat de samenhorigheid en die liefde voor de, zeg maar, de bloemen. En dan als je dat vrijdag laat zien, nou, dat is gewoon uniek.
0: Ja, hebben we al eerder gehoord in de gesprekken deze week. Hè? Het gemeenschapsgevoel wordt daardoor versterkt. Merk je dat dan ook in het voetbal, in de sport?
3: Nou, kijk, het is, bij het begin is het heel mooi en na die tijd ook. Want er zijn allemaal verschillende groepen. En als je dan de spelersgroep gaat, drie zitten bij die groep, vijf zitten bij die groep. Dus er is een enorme concurrentie voor die tijd. En, maar ook weer de samenhorigheid. Als zeg maar één groep nog niet op tijd klaar is, dan gaat de andere groep helpen. Dus dat is eigenlijk wel mooi om te zien.
0: Ja, ben je ze nog een training kwijt? Gaan ze weer plakken? Ja.
3: Nee, de trainingen zijn deze week ook gewoon, dan wordt er gewoon niet getraind. Je kunt wel een training opstellen, maar er komt toch niemand.
0: Nee. Oh, dus zo erg, iedereen is er gewoon mee bezig?
3: Iedereen, ik ken geen speler die niet zeg maar bij een wagen zit. Nee, klopt.
0: Ja, en de rivaliteit, daar horen we ook al van natuurlijk. Het is groot feest bij de winnaar dan van dit jaar. Het leidt niet tot animositeit binnen de lijnen?
3: Nou, na die tijd zeker. Want
0: ja?
3: We hebben zeg maar het boetebedrag verhoogd als ze niet in clubtenue gaan trainen. Want ze zijn in staat om in het corso-tenue te gaan trainen de eerste week. Ja. Zeker bij de winnaars om toch een beetje te laten zien van wij zijn de winnaars.
0: Ja, precies. Even shinen.
3: Ja.
2: Heb je nooit de neiging gehad? Want je ziet dan het enthousiasme, hoe met passie er wordt omgegaan met het corso. Heb je nooit de neiging gehad om dan ook mee te doen met het bouwen van een wagen?
3: Ja, ik heb vorig jaar één bloem opgeplakt.
2: Eén bloem?
3: Bij de groep hebbers. Ja. Ik heb meegeholpen.
2: Ja, jouw naam kan in ieder geval als credit erbij worden geschreven.
0: Er is een foto van.
3: Volgens mij, nee, dat denk ik weer niet. Het was ook heel snel, hoor. Het was ook...
0: Eén bloem. Nou, dat zet geen zoden aan de dijk, Arjen.
3: Eén van de 400.000, hè?
0: Ja, zo is het. Maar je zei vanavond ga je niet kijken, want dat doe je ook nog wel eens. Dan de avond ervoor kun je kijken, hè, begrijp ik?
3: Ja, je kunt eigenlijk de hele week kijken dat ze aan het bouwen zijn. Maar de donderdagavonds is het altijd mooi, want dan is het natuurlijk alle rep en roer. Want die wagen moet op tijd klaar zijn. Ja, dan is het echt leuk om te zien.
0: Ja, dus. En altijd, laatst is de deadline altijd toch net te vroeg, hè?
3: Ja, nou, volgens mij redden ze het altijd. Alleen soms moeten ze echt diep in de nacht door. En de volgende ochtend weer fris te staan, want dan gaat het beginnen natuurlijk.
0: Wel kijken, vrijdag?
3: Jazeker.
0: Mooi zo, Arjen Pless uit Zwolle. Veel plezier daarbij.
3: Goed zo, dankjewel. Oké.

0: Eric Clapton en The Forever Man. Je krijgt straks de hoofdpunten van het nieuws.
1: Lees de nieuwe, meeslepende historische roman van Anne Jacobs. Bestseller-auteur van de familiesaga's, Het Weesmeisje en Het Landhuis. Het nieuwste boek van Anne Jacobs. Nu, overal verkrijgbaar.
2: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld, Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
3: En wat ik nog vergeet te zeggen. Uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.

0: Leverinvuurwerken.nl.
1: Vermindert eczeemklachten met een Remo waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remowaterontharders.nl.
2: Nu bij Velderhof. €650 inruilkorting.
3: Wat een geweldige actie. Daar moeten we op af, Tineke. Maar we zitten net aan de koffie. Het is een actie, dus dan moet je wel in actie komen. Oké, we gaan.
1: Ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
4: Lekker shoppen in de buitenlucht en genieten van de zomerzon? Kom dan naar de Zaterdagmarkt in Enschede. Geniet van al het moois en lekkers op het Van Heekplein in Hartje Centrum. Zaterdagmarkt Enschede. Mooi de grootste.
5: In 1976, the city of Deventer became a movie set. Hollywood came to town for A Bridge Too Far. Museum de Waag presents A Bridge Too Far, Hollywood in Deventer. More information at abridgetoofar.nl.
6: Een nieuw bed kopen na 2 minuten liggen in de showroom? Dat kan nu echt anders. Beddenspecialist Konijnenbelt maakt gebruik van Slaap ID. Een onafhankelijke analyse van uw slaapgedrag voor u een nieuw matras aanschaft. Ga ook voor heerlijk slapen op een bed van Konijnenbelt. Kijk op beddenspecialistkonijnenbelt.nl of kom naar onze winkel in Nijverdal.
7: Heel veel bekende merken bij Juwelier Robers in Vrede Duitsland. Van Rado, Ebel, Certina, Citizen tot Niesing, Fopen, Alcoro en trouwdingen van 123gold.de. Vind ook uw vrije sieraad bij Juwelier Robers in Vrede Duitsland.
8: Half 9 geweest, tijd voor het belangrijkste nieuws. Dat krijg je van Benjamin.
9: Zowel in Deventer als Glanenbrug hebben vannacht autobranden plaatsgevonden. Beide auto's zijn volledig verwoest. Bij de brand in Deventer gaat de politie uit van brandstichting. Volgens een melder renden 2 personen met donkere kleding weg bij de brandende auto. De politie zocht in de omgeving naar de personen, maar trof niemand aan. De politie doet onderzoek naar beide branden. Het plan van provincie Overijssel om zwerfkatten af te schieten om weidevogels te beschermen leidt tot veel verzet. Een petitie tegen het afschieten is inmiddels bijna 40.000 keer ondertekend. Dierenorganisaties en de Partij voor de Dieren vinden afschot geen oplossing. Zij wijzen vooral op het verdwijnen van geschikt leefgebied voor weidevogels door landbouw. De provincie benadrukt dat afschieten nu nog niet is toegestaan. Een voorstel wordt op zijn vroegst volgend jaar verwacht. Ondanks allerlei AI-toepassingen als ChatGPT en de app Duolingo is een ouderwets programma om Spaans te leren opeens heel populair geworden. Steeds meer mensen leren de taal via de schatkamer van beeld en geluid. Ze kijken naar de telejakcursus Por Favor uit 1983.
10: Goedenavond, dit is Telejak met les 2 van de taalkursus Spaans.
11: Por favor.
12: Y este señor también. ¿Tomar ahora?
13: Sí. En esta lección, usted y yo vamos a hablar.
9: Nou, ook een cursus Mandarijn met Astrid Joosten wordt nu veel bekeken. Ik weet niet of jij er nog herinnering aan hebt.
8: Nee, maar por favor veel. Toen ik het hoorde, herkende ik het gelijk nog. Volgens mij heeft André van Duin dat later ook nog wel eens gebruikt in sommige grappen. Por favor. Nou.
9: Het is nu weer ontzettend populair. Nog één laatste nieuwtje. Archeologen starten op eind augustus met nieuw onderzoek bij de historische Kuinderburcht bij Kuinderen. Daar werd in 1943 voor het laatst uitgebreid onderzoek gedaan. Met nieuwe technieken willen archeologen onder meer vaststellen wanneer de burcht precies is gebouwd. Daarvoor worden funderingsresten onderzocht en monsters genomen van oude houten palen. Mogelijk blijkt daaruit of de burcht inderdaad rond 1200 is gebouwd. Dat is het laatste nieuws. Meer Overijssels nieuws, dat vind je op oost.nl en in de Oost-app.
8: Voor het weer naar Margot Ribbering, het weer, por favor.
14: Ja. Het is nog steeds bewolkt in onze provincie. Maar vanuit het westen gaat het opklaren. Nu al flink wat zon in het westen van Nederland. En nog even geduld, UB. Vanaf 10, 11 uur dan klaart het bij ons vanuit het westen op. En het is op dit moment nog droog. Dat kun je niet zeggen van de Waddeneilanden. Want daar knettert het behoorlijk. Daar liggen al de eerste onweersbuien boven zee klaar. Maar ja, die zee is natuurlijk ook super warm. Bij ons moet het nog even opwarmen. Op dit moment is het 15, 16. 16 graden... met een zwakke tot matige zuidwestelijke wind. Uiteindelijk wordt het vanmiddag toch wel 20 graden... want die zon die komt erbij, misschien ook wel 21 graden... en ontstaan er boven land ook onweersbuien... die gepaard kunnen gaan met lokaal flink wat regen. Ik ben heel benieuwd aan het eind van de dag... wat er in de regenmeter zit met kleine hagel... en ook met flinke windstoten. Dus het is behoorlijk onstabiel, maar het moet nog even op gang komen. De meeste buien komen in de middag en namiddag in onze provincie.
8: Ja, het klinkt enigszins onheilspellend. Is morgen ook nog niet voorbij, begrijp ik.
14: Nee, morgen is eigenlijk een beetje copy-paste. Hoewel in de loop van de dag de wind gaat draaien van zuidwest naar noordwest. En dat betekent dat de buien niet uit het zuidwesten schuiven, maar vanuit het noordwesten schuiven. En wederom is dat vooral in de middag en namiddag. Met plaatselijk dus flinke, stevige buien. Die de droogte lokaal een beetje verlichten. Maar ja, de droogte is natuurlijk nog lang niet opgelost. En daarna krijgen we op zaterdag wellicht nog een paar regenbuitjes. Maar er komt een hoge drukgebied aan. En dat betekent dat de kraan weer even dicht gaat. Zondag, maandag, dinsdag is het droog. Zaterdag en zondag is het tamelijk fris met temperaturen wellicht onder de 20 graden weer. En daarna met de naoost draaiende wind vanaf dinsdag wordt het opnieuw weer warm, zomers warm. Met temperaturen vanaf woensdag weer boven de 25 graden.
8: Oké. Okay. Les 3 in de Telea cursus por favor. Daar staat hier muchas gracias, señora.
14: Señor, de nada.
8: De nada. Oké. Okay. Dankjewel.
14: Ik kan dat niet zo goed hoor. Duolingo.
8: Hey, stel het even voor.
14: Ik heb
8: heel goed. Mooi. Margot, dankjewel. En een fijne dag.
14: Doei.
8: Heb ik nog verkeersinformatie voor je. Dat ga ik niet in het Spaans doen, maar gewoon in het Nederlands. 1 file nog maar op de N50 Emmeloord richting Zwolle. Dus tussen Kampen en het knooppunt Hattemerbroek. De A28, 5 kilometer file met 10 minuten aan vertraging. En maar even een waarschuwing voor de A1 als je richting Apeldoorn rijdt. Daar omheen, A1, A50 richting Arnhem. Worden allerlei technische problemen gemeld, veiligheidsmaatregelen gemeld. Ik weet niet wat er aan de hand is, maar het verkeer heeft er in ieder geval wel last van.

0: Crowded House en Weather With You. 9:10 geweest op Radio Oosten. Hadden we het vandaag over water. Het is natuurlijk heel droog. Maar hoogwater zou er zomaar weer eens aan zitten te komen.
1: Zo is het, want op dit moment staat het water inderdaad laag. Maar de ondertekening van het hoogwaterpartnerschap Vechten wordt vandaag ondertekend. Meer dan 20 Nederlandse en Duitse gemeenten, het waterschap en andere betrokken partijen gaan samenwerken op het gebied van klimaat, waterbeheer en het tegengaan van hoogwater. Deze watergraaf van waterschap Vechtstromen ziet dat we veel aan Duitsland hebben op het gebied van water.
2: Alles wat in Duitsland al beter georganiseerd wordt op waterbeheer, daar hebben wij enorm veel profijt van in Nederland. We zijn het afvoerputje in Nederland. Dat klinkt oneerbiedig inderdaad, maar het water moet hier wel allemaal doorheen en ook langs de stad Zwolle. En dat was met de kerst in 2023 een enorm probleem. Zwolle stond echt helemaal tot aan het randje toe vol met water. En was er nog meer water bijgekomen uit die 100 kilometer in Duitsland, dan had het heel fout kunnen gaan. En dus we zitten heel erg te anticiperen, vooruit te denken over wat er weer zou kunnen gebeuren deze winter. Het voelt heel gek nu in de zomer om daarmee bezig te zijn, maar we moeten altijd vooruitdenken. En dat is wat we met die handtekening vandaag gaan doen.
1: Het wordt een feestelijke ondertekening vlakbij Noordhoorn. Die ondertekening is vanmiddag.
0: Ja, en dan de rode wouw. In Twente zijn twee van die grote roofvogels vergiftigd. Rode wouw is een roofvogel met een vleugelspanwijdte van zo'n 1,5 meter. Is ook beschermd. We hadden er nog maar 15 van, inmiddels dus nog maar 13. Eén vogel is het afgelopen najaar doodgevonden, de ander dit voorjaar. En Landschap Overijssel komt nu pas met die ontdekking naar buiten, omdat er een verdachte in beeld is.
3: Er loopt op dit moment nog een rechtszaak tegen een verdachte. En gezien het feit dat die zaak nog loopt, hou ik het even op de beschrijving Twente. Er zijn in ieder geval twee rode wouwen vergiftigd in Overijssel. In één geval weten we het zeker, daar is een stuk aas neergelegd, wat is voorzien van gif. En daar heeft die rode wouw, wat een aaseter is, van gegeten en die was binnen enkele minuten dood. Toepassen van dit soort gif in aas is niet alleen een probleem voor soorten als rode wouw of buizerd, maar ook echt een daadwerkelijk risico voor bijvoorbeeld huisdieren als honden, maar ook kleine kinderen. Bij het herstel van dit soort populaties, daar zit enorm veel tijd en moeite in van mensen om omstandigheden te creëren dat die soort in staat is om terug te komen. En op het moment dat het dan door een actie van een individu op deze manier al dat werk de kop in wordt gedrukt en de soort letterlijk en figuurlijk de nek om wordt gedraaid, dan word ik daar heel boos over, ja.
1: Naast de vooruitblikken op het bloemencorso van dit weekend blikten we ook alvast vooruit op FC Twente, want het begint vanavond aan het tweeluik met Karabach uit Azerbeidzjan. De ploeg van John van den Brom plaatst zich bij winst voor de groepsfase van de Europa League. Onze eigen sportverslaggever Tijmen, die blikt alvast even vooruit.
4: Het is al jaren de kampioen van Azerbeidzjan, nu zegt dat niet zoveel. Maar vorig jaar Champions League. Het elftal is wat afgeroomd, maar ze zijn eigenlijk een vaste speler op het Europese toneel, dus ook in de groepsfase. Dus ik heb niet het idee dat over twee wedstrijden Twente maar zo even de favoriet is. Maar als je naar de bookmakers kijkt, dan verwachten ze dat Twente vanavond in de Grolsvesten wel gaat winnen van Karabach. Het is echt wel een ploeg om rekening mee te houden. Het is niet zo dat je Dutch treft, zoals de vorige ronde, waarbij het 6-0 werd in Enschede. Dus Twente en Karabach gaan er denk ik een heel interessant tweeluik van maken.
1: Ja, die wedstrijd is natuurlijk te volgen hier op Radio Oost. Begint vanavond om 8:00 in de Golfsvesten met de commentaar van Bert van Losser en Johan Zwart.
0: Ja, Twente is gewaarschuwd. Yeah.

0: Pop-titaan Dieter Bohlen hoorde je. Zij was een van de twee van het duo Modern Talking. Ach. You're my heart, you're my soul.
1: Lekker nummertje.
0: Dieter Bohlen. Ja, dit is al heel groot in Duitsland, hoor.
1: Ja, ja. Nee, dat geloof ik
0: altijd
1: direct.
0: In de jury van Duitsland zoekt in Superstar, ja, Idols. Ja, ja. En hij is, komt alleen in beeld, daar zijn ze weer mee begonnen. Hij komt alleen in beeld met een filter over zijn gezicht.
1: Echt?
0: Ja, het ziet er niet uit.
1: Oh, dat ga ik even opzoeken.
0: Ja, dan moet je even kijken. Dat is echt... Nou ja, goed. Tot zover de bespiegeling over de poptitaan. Over onze eigen poptitaan.
1: Nou,
0: die gaat het zo overnemen de 9 uur. Bert van Losser is er met de...
1: Pimpamplaat.
0: Pimpamplaat. Oh, daar heb je vast weer de letter voor.
1: Letter B.
0: De B van Boston.
1: Boston, netjes.
0: Brood, Herman.
1: Herman Brood.
0: Ja, ja, ja.
1: Bananarama.
0: Bananarama, ja. Heel goed. En Borderline, Madonna.
1: Borderline, Billie Jean, Beat It. Hè?
0: Ja, oh, Beat It. Ja, dat is een goeie. Yeah. Ja, dat is een mooie. Nou Bert, je hebt ze al binnen. Je hoeft verder niet meer om reacties te vragen. Bert, dus met de Pimpamplaat zijn gebruikelijke rubrieken... en één stichtelijk woord zo dadelijk na 9 uur... Wij, wilde ik zeggen, zijn er morgen om 6 uur weer, maar dat is helemaal niet waar.
1: Nee, ik ben er om 11 weer. Eerste bulletin om 12:30, maar Jeroen is er volgens mij morgen.
0: Ja.
1: En jij natuurlijk.
0: Jeroen Kuiper inderdaad gaat het overnemen. Kijken of we morgen nog toekomen aan een rondje nieuwsquiz.
1: Tuurlijk.
0: Op vrijdagochtend en verder hebben we dan weer al het nieuws uit Overijssel voor je verzameld. Wat mij betreft tot morgen en wat Benjamin betreft ook tot morgen.
1: Ja, tot morgen.
0: Want je luistert toch de hele dag. We hadden het vandaag over hoogwater en de droogte.
1: Ja, en de rode wouw.
0: En de rode
1: natuurlijk.
0: Wouw, ja precies. Ja. Maar ik wilde bij het water blijven omdat Creedence Clearwater Revival
1: mooi bruggetje
0: erover gaat zingen. Ja, nou, dan is het bruggetje wel weg. Tot morgen.
1: Tot morgen.
0: Stop the rain is dit.

0: ze bij huis blijven.
1: Wat een goed plan.
0: NRV, wat dacht je van Athene, Delphi en Olympia?
1: Of Florence en de ruïnes van Pompeji?
0: NRV, of misschien Lissabon en de Algarve? NRV, reizen met een groep of liever privé? NRV neemt je mee. Kies uit 500 rondreizen op nrv.nl.
2: Oma!
3: Zo fijn dat pa en ma in hun eigen huis kunnen blijven wonen. Dicht bij ons en de kleinkinderen.
4: Autolift weet hoe graag u in uw huis wilt blijven wonen. Kies ook voor een traplift op maat. Kijk op otolift.nl.
5: Boek nu jouw wereldwijde groepsreis, privéreis, familiereis of cruise op nrv.nl.
4: Ook een traplift op maat? Kies voor de service van Autolift. Ga naar otolift.nl.
6: Reizen is ontdekken en ontspannen. Hoge datakosten horen daar niet bij. Altijd online op vakantie zonder roaming stress? Met Golden eSIM ben je wereldwijd direct verbonden als je aankomt. Vanaf 2,50.
7: Reis weer met Golden eSIM.
8: Verlaag je energierekening met een Remon waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remonwaterontharders.nl.
6: Download de app of ga naar goldeneasin.com.
8: Ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
9: Nu bij Velderhof. €650 inruilkorting.
10: Wat een geweldige actie. Daar moeten we op af, Tineke. Maar we zitten net aan de koffie. Het is een actie, dus dan moet je wel in actie komen.
11: Oké, we gaan.
12: Gelderland levert je mooie streken. Fiets of wandel van hotel naar hotel door de Achterhoek. En ontdek na iedere bocht een verrassing. Boek een compleet verzorgd hotelarrangement op www.hotelsindeachterhoek.nl.
13: Bij Galerie en Beeldentuin Mariënheem vindt u kunstwerken in diverse materialen die ook te koop zijn. In ons 3 hectare grote landschapspark kunt u genieten van een heerlijke lunch in onze orangerie of op ons buitenterras. Galerie en Beeldentuin Mariënheem. Geopend van dinsdag tot en met zondag van 10 tot 6 uur.
14: Noodsituatie? Als Nederland uitvalt, blijft Radio Oost gewoon uitzenden. Zo blijf jij tijdens stroom- of internetuitval op de hoogte met relevante informatie. Dus check de juiste frequentie van Radio Oost op denkvooruit.nl/radio. Noodsituatie? Alleen signaal op regionaal.
15: Barbecue-specialisten opgelet. Voor de beste barbecue-pakketten ga je naar Vleeshouwerij Saasveld. Ambachtelijk bereid. Dat is pas lekker.
16: Hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
17: Ja, een

0: Het laatste nieuws in Overijssel. Het plan van de provincie om zwerfkatten af te schieten om weidevogels te beschermen leidt tot veel verzet. Een man van 56 uit Rijssen is maandag om het leven gekomen bij een ongeluk op een bouwplaats in Duitsland. En een jonge motorrijder die pas 5 maanden zijn rijbewijs heeft, kan dat rijbewijs nu alweer inleveren. Hij scheurde met ruim 180 km per uur over de A28 bij Zwolle, terwijl 80 km is toegestaan.
1: Radio Oost. Thuis in Overijssel. 9 uur.
2: Kirsten Klomp met het NOS-journaal. Een jaar na de moord op Lisa van 17 uit Apkoude voelen jongeren zich minder veilig op straat, blijkt uit een rondgang van NOS Stories. Het gaat vooral om jonge vrouwen, vertelt Lisanne van Spronsen van NOS Stories.
3: Een meerderheid van hen zegt tegen ons dat ze zich vorig jaar onveilig voelden. En onveiliger dan dat ze zichzelf daarvoor voelden. En dat dat nu nog steeds zo is, een jaar later, of soms zelfs erger.
2: Vrouwen zetten daarom vaak hun live-locatie aan of appen als ze thuis zijn. Het dodental van de nachtelijke Russische aanvallen op Kiev en omgeving is opgelopen naar 13. Ook raakten tientallen mensen gewond. De Oekraïnse hoofdstad werd onder vuur genomen met drones en ballistische raketten. Oekraïne komt middelen tekort om die snelle raketten te onderscheppen. 3 dagen na de zware aardbeving op het Indonesische eiland Flores is een verlamde vrouw van 84 levend onder het puin vandaan gehaald. Ze was bedolven geraakt onder de ingestorte bamboemuren van haar huis. Reddingswerkers noemen het bijna een wonder dat er nog een overlevende is gevonden. Bij de aardbeving vielen zeker 73 doden. De natuurbrand in de Hoge Venen in België is nog steeds niet onder controle. Het vuur ontstond bijna een week geleden. De brandweer had vannacht moeite met blussen door het stormachtige weer, zegt dus deze verslaggever van de VRT.
4: De regen gisteravond was wel welkom, maar heeft het werk van de brandweer vannacht heel erg bemoeilijkt. Ook door slechte zichtbaarheid, omgevallen bomen en moeilijk begaanbare wegen door het vele slijk.
2: De brand in de Ardennen is een van de grootste natuurbranden ooit in België. Het weer in de loop van de dag op steeds meer plekken buien, soms ook met onweer. Tussendoor wat zon bij een graad of 21. En ook morgen geregeld regen en fris met een graad of 20. In het weekend minder buien en iets meer zon. Dit was het NOS Journaal.
5: Voel je het al? Die avond dat heel Salland weer samenkomt. Arm om de schouder, luidkeels meezingen met Frans Bauer en de Edwin Evers Band. Donderdag 27 augustus, Stoppelhanen. Dus kom, kaarten zijn voor maar €19,50 te koop via stoppelhanen.nl.
6: De keuken, de plek waar je samen kookt, samen eet en bij elkaar bent. In huis of in de tuin. De zoektocht naar jouw droomkeuken begint bij Bubbles & Cooking in Enter.
7: De Ommer Bissing organiseert grootste zomerevenementen in Ommen. Themadagen, braderieën, live muziek en nog veel meer. Kijk op ommerbissing.nl en volg ons op Facebook en Instagram. Ommer Bissing, een mooie zomer voor iedereen.
6: Stel je voor, een heerlijke spa-ervaring gewoon bij jou thuis. Relaxed in je eigen badkamer, whirlpool of sauna. Klinkt dat als een droom? Blijf dan luisteren.
8: Ommen, het hele jaar door gezellig. Welkom in ommen.nl.
6: Droom je nou nog steeds over die heerlijke spa-ervaring thuis? Bezoek dan Bubbles & Jets voor jouw droombadkamer, whirlpool of sauna. Kom langs in Enter of kijk op bubbelsandjets.nl.
9: Het is vandaag radiodag, dus ik blijf voor de zekerheid maar tot 1 uur zitten. Goedemorgen, we willen vanochtend ook jouw kleine strijd weten. Dat ene ding waarvan jij zegt, hier geef ik dus nooit op toe. En vanaf 9:30 natuurlijk weer, zometeen pimpamplaat. En de letter vandaag in pimpamplaat, de letter B. Goedemorgen.
10: Hallo allemaal, Chantal Jansen hier.
11: Hallo, ik ben Henk Weijgaard.
10: Hey, wij zijn OG.
12: Hey, Jan Smit hier.
13: Hallo, wij zijn de 3J's.
14: Ik ben Johanna ter Stegen.
15: Moi, ik ben Daniel Loos.
14: Veel luisterplezier weer vandaag met Bert van Lossen.
1: Radio Oost. Bij Oost. Thuis in Overijssel. Radio Oost.
10: Hey, hallo Bert.
16: Nou ja, gaat lekker hè nu. Hey, gaat lekker man.

0: How Deep Is Your Love, in de jaren 90 nog gedaan door Take That. Het is 9:11. Goedemorgen.
1: Bert van Lossen. Bij Oost.
0: Het is de 232e dag van het jaar. We zitten alweer in week 34. Vandaag is het Nationale Radiodag in Amerika. Nou, daar kunnen we hier in Overijssel natuurlijk prima aan meedoen. Radio, je hoort alleen een stem. Maar toch heb je soms het idee dat je iemand al jaren kent. Ik hoop dat dat voor jou aan de andere kant van de radio ook zo is. Ik heb alleen nergens gelezen dat bij Radiodag ook een soort van loonsverhoging en een vrije middag horen. Dus ik blijf maar even zitten tot 1 uur vandaag. Dan even het nieuws. Een brede coalitie van werkgevers, vervoerders, provincies en gemeentes slaat alarm

over de Nederlandse infrastructuur. Ze vinden dat het kabinet snel extra geld moet uittrekken voor onderhoud aan wegen, bruggen en andere verbindingen. Nou, NEC heeft een flinke tik gekregen in de play-offs van de Champions League. In Nijmegen werd het 3-1 voor Beurde-Glimt. Volgende week dinsdag volgt de return. Twente speelt vanavond thuis in de eigen grondvesten tegen Karabach. En prins Harry en Meghan zouden deze maand met hun kinderen terugverhuizen naar het Verenigd Koninkrijk. Volgens de BBC betrekken ze een privéwoning buiten Londen en gaan Archie en Lilibet daar naar school. Er komen steeds meer nieuwe scholen bij in ons land, maar lang niet allemaal redden het. Bijna 1 op de 5 nieuwe scholen stopt of fuseert binnen enkele jaren. En dan bij ons. Nou, de droogte zorgt voor een bijzondere reddingsactie in Salland. Vissen worden daar verplaatst omdat het waterpeil op sommige plekken zo laag staat dat ze het anders niet overleven. En er is flinke weerstand tegen een Overijssels plan om een zwerfkat af te schieten. Dat voorstel roept veel emoties op, want waar ligt de grens tussen natuurbeheer en dierenwelzijn? Nou, het is de donderdag. Zometeen de vraag van vandaag.

0: Nico en Vince. Am I wrong? Op Radio's is 9:55. Het is er tijd voor.
1: De vraag van vandaag.
0: Ja, over een kleine strijd. Iedereen heeft wel zo'n klein dingetje waarvan je denkt, hier wijk ik dus echt niet vanaf. De wc-rol moet het met het papier naar voren. Dat soort dingen, daar ben ik naar op zoek. Patat heet patat en geen friet. Koude pizza kun je prima als ontbijt eten. En de vaatwasser, die heeft natuurlijk maar één juiste manier van inruimen. Dus wat is jouw kleine strijd waar jij nooit aan toegeeft? Dus is het patat of friet? Of wc-rol naar voren? Of melk voor of na de cornflakes? Nou, laat het me even weten via de radio-stem. Cornflakes, lekker trouwens. Zometeen ook Pimpamplaat. We spelen vandaag met de letter B. Heb jij een muzikale suggestie voor me? Dan houd ik me hard aanbevolen. Je kan ze doorgeven via de app, Instagram en Facebook.

0: Paul McCartney samen met Michael Jackson van het legendarische album Thriller natuurlijk. CCC hoorde je. Het is 9:30, Benjamin, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Wat zit in het nieuws?
2: We gaan het zo hebben over de aandacht voor veiligheid voor vrouwen. Die is aan het afnemen volgens een Tweede Kamerlid uit Zwolle. En een jonge motorrijder, die kan na een paar maanden dat hij zijn rijbewijs heeft, hem alweer inleveren.
0: En wat is jouw kleine strijd waar jij nooit aan toegeeft? Dus patat of friet of de wc-rol altijd naar voren. Dus laat hem even weten via de radio. 06-4567-1331.
3: Mensenrelatie, Radboud Visser.
4: Hé, wat hebben jullie goed gematcht. Het klikte meteen en voelde zo vertrouwd. Mijn collega zoekt ook een nieuwe liefde. Heb je voor hem ook een match?
3: Jazeker.
5: Op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
6: Dementie? Bij dagelijks leven woont u gewoon als thuis.
7: Ik mag graag tuinieren.
8: Elke dinsdag ga ik naar de markt.
9: Koken, wassen, poetsen. Ik help elke dag.
10: Ik niet.
6: Kleinschalig wonen met dementie en toch betaalbaar. Ook met een AOW. Dat is dagelijks leven.
5: Ook op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
6: Betaalbaar wonen met dementie? Kijk op dagelijksleven.nl.
11: Hey Remo!
12: Koffie en thee smaken nog lekkerder met een Remo waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remowaterontharders.nl.
13: Gelderland levert je mooie streken. Fiets of wandel van hotel naar hotel door de Achterhoek. En ontdek na iedere bocht een verrassing. Boek een compleet verzorgd hotelarrangement op www.hotelsindeachterhoek.nl.
12: Ontdek de voordelen van zacht water op remowaterontharders.nl.
14: Dit is Willem van Oranje, de musical. Het verhaal van onze vader des vaderlands. Overweldigend, briljant en spectaculair volgens pers en publiek. Boek nu op willemvanoranje.nl.
15: En, hoe was het bij ING Servicepunt?
16: Gelukt. Heb je hem al betaald?
15: Wat bedoel je?
16: Mijn betaalverzoek.
15: Zo, dat doe je snel.
16: Met een klein beetje hulp was dat in de app zo gepiept. Nu jij nog.
17: Ook hulp nodig bij digitaal bankieren? Ga naar ing.nl/servicepunten voor het servicepunt bij jou in de buurt.
18: Tennissen, Pluto Sport. Racket, schoenen en kleding, Pluto Sport. Nike, Adidas en de Indian Maharaja, Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
19: Een nieuw bed kopen na 2 minuten liggen in de showroom? Dat kan nu echt anders. Beddenspecialist Konijnenbelt maakt gebruik van Slaap ID. Een onafhankelijke analyse van uw slaapgedrag voor u een nieuw matras aanschaft. Ga ook voor heerlijk slapen op een bed van Konijnenbelt. Kijk op beddenspecialistkonijnenbelt.nl of kom naar onze winkel in Nijverdal.
20: Avonturenpark Hellendoorn bestaat 90 jaar. Beleef samen de vetste achtbanen, wildwaterpret, spectaculaire shows en avontuurlijke ontmoetingen. Nieuw in Hellendoorn, betreed Oerland en trotseer Oerkracht.
21: Cultuuragenda Overijssel. Jouw evenement, voorstelling, festival of expositie bij RTV Oost. Oost adverteren. Sterk voor jouw merk.
0: Drie over 9:30 op radio's. Het regionale nieuws nu met Benjamin Borgman.
2: Het is vandaag precies 1 jaar na de moord op Lisa van 17 uit Apkoude. Nog altijd blijft de discussie over de veiligheid van vrouwen actueel. Maar volgens Tweede Kamerlid Sarah Dobbe uit Zwolle neemt de aandacht voor die veiligheid wel een beetje af. Enkele gemeenten zijn al bezig geweest met het aanpakken van onveilige plekken. Maar volgens Dobbe moet er meer gebeuren.
22: Het gaat aan de ene kant veel meer over in elke gemeente aandacht en geld vrijmaken voor die onveilige plekken. Waarvan elke vrouw en elk meisje eigenlijk wel in de eigen gemeente weet waar die zitten. En dat is één aspect, denk ik. En een ander aspect is, er moet veel meer voorlichting zijn op scholen. Veel meer het gesprek aangaan, ook met jongens en met mannen. En je ziet dat sommige gemeenten dat ook doen. En ik denk dat dat ook net zo belangrijk is.
2: Volgens haar zijn er wel stappen gezet, onder meer rond de aanpak van femicide. Dobbe wil dat daar meer geld en duidelijke maatregelen voor komen. Actiegroep Dolle Mina houdt morgen in Deventer een lichtjesfietsactie om aandacht te vragen voor de veiligheid van vrouwen in de nacht. Een man van 48 uit Markelo is gisteren gewond geraakt bij een verkeersongeluk met dodelijke slachtoffers in Amerika. De Markeloer reed in een busje, maar reed door bij een stopbord. Een vrachtwagen reed uiteindelijk op het busje in. 3 inzittenden overleden ter plekke. Volgens lokale media waren dat mannen van 44 en 55 jaar oud. Naast de man uit Markelo zijn ook nog 3 andere Nederlandse inzittenden gewond geraakt. Zij zijn naar het ziekenhuis gebracht. Er is een doorbraak in de behandeling van narcolepsie. Dat is een ziekte waarbij mensen overdag spontaan in slaap vallen. Zo'n 9000 mensen in ons land hebben deze aandoening. Nu is er een nieuw medicijn waardoor patiënten overdag beter wakker blijven. Deze vrouw deed mee aan de proef en merkt een flinke verbetering.
1: Het is ongelooflijk omdat het je ook weer in staat stelt om bepaalde dingen te doen. Dus ik ben bijvoorbeeld weer gestart met yoga, omdat ik nu gewoon een yogales kan volgen in plaats van dat ik na 20 minuten op een matje in slaap val. En ik kan naar de film en naar theater. En ja, dan moet ik soms van tevoren toch even slapen. Maar over het algemeen gaat het heel veel beter.
2: Het nieuwe medicijn is deze maand goedgekeurd in Amerika. In Europa komt het waarschijnlijk over 2 jaar op de markt. En een jonge motorrijder die pas 5 maanden zijn rijbewijs heeft, kan dat rijbewijs nu alweer inleveren. Hij scheurde namelijk met 180 km per uur over de A28 bij Zwolle, terwijl 80 km is toegestaan. De politie heeft een melding gedaan bij het CBR. Dat is het laatste nieuws. Meer over Rijsselsnieuws vind je op oost.nl en in de Oost-app.
0: Ik heb even het weer voor je. Vandaag beginnen we droog met veel bewolking. Later breekt af en toe de zon door. Vanmiddag ontstaan stevige buien met kans op onweer en kleine hagel. Het wordt vandaag maximaal 20 tot 21 graden. En dan gaan we naar...
10: Ja, hallo, ik wil graag een plaat aanvragen.
11: Pimpam plaat.
0: Nou, dat kan. In het kader van de Pimpam plaat ben ik op zoek naar liedjes die beginnen met een B. En artiesten die beginnen met een B. The Beach Boys is onder andere aangevraagd. Beautiful Day van U2 ook. En dit is een mooie van The Band en The Wait.
11: Pimpam

0: Een van de leukste liedjes van U2. Die andere is The Sweetest Thing. Ook zo'n vergeten leuk liedje van U2. The Beautiful Day hoorde je voorbij trekken. We zitten midden in Pim van Plaat. Liedjes met een B of artiesten die met een B beginnen. Jeroen Horst, dankjewel voor Baby Comeback van Player. Ook aangevraagd. George Ezra, Budapest ziet binnenkomen. Door Gert de Kleiner, Thijs van Muiden aangevraagd. En Henk van Amerongen wil graag Let It Be Me van de Buffoons. Je kan liedjes aanvragen via Instagram, @Verlosser. Als je mij volgt, ga ik jou natuurlijk terugvolgen. Of via Facebook, /Bert Verlosser. Maar je mag ook de Radio's Oost-app raadplegen. 06-4567-133.
1: De vraag van vandaag.
0: De vraag van vandaag. Iedereen heeft wel zo'n klein dingetje waarvan je denkt, hier wijk ik dus echt niet vanaf. Een soort tik. Bijvoorbeeld de wc-rol moet met het papier naar voren. Of patat, heet patat en geen friet. Dat soort dingen, daar ben ik naar op zoek. Willeke Kortier uit Almelo. Goedemorgen, ik heb wel een rare tik. De lichtschakelaars in bijvoorbeeld de hal moeten gelijk staan bij mij in huis. Ja, en natuurlijk de wc-rol met het papier naar voren. Al dus Willeke. Ja, ik zit wel eens bij Bas Nijhuis komen. De zaterdag natuurlijk weer op de radio tussen 8 en 12. De volume van zijn autoradio, die moet op een even getal staan. Ja, dat soort dingetjes. Daar ben ik dus naar op zoek. Henk, die wil patat. Heet gewoon patat. Met friet kom je bij mij niet in. Gerard uit Oldenzaal, koffie is zwart. Melk en suiker verpest het. Ja, die herken ik ook wel. De thermostaat blijft op 20 graden. Niet stiekem hoog gezet, al. Dus Linda uit het mooie Enschede. En Benny uit Almelo, de afstandsbediening ligt altijd op dezelfde plek. Nou, heb je ook zo'n lekkere tik? Laat het me even weten.

Leuke suggesties komen binnen. Ook deze dus. Verdronken vlinder aanvraagt in het kader van Wim Bam Blad. 9 voor 10. Radio's. De B. Iets met een B. De letter B. Blondie natuurlijk. Komi ook aangevraagd.

0: Call Me, je hoorde Blondie voorbij trekken. Liedjes en artiesten met een B. Zometeen gaan we nog een half uurtje door. In het kader van de Pimpamplaat op deze donderdag. De Ride on Track zie ik voorbij komen voor de Breakfast Club. En Bon Jovi in die zangs. Dankjewel voor het doorgeven. Je kan de liedjes doorgeven via de app 06-4567-1331. Gert Floors uit Boekelo. Ik zet de volumeknop van de autoradio nooit op 13. Ik ben op zoek naar kleine strijdigheden. Ja, iedereen heeft wel zo'n klein dingetje waarvan je denkt, hier wijk ik dus echt nooit vanaf. Heb jij er ook eentje voor me? Laat het me even weten. Linda, die zet dus de thermostaat altijd op 20. Niet stiekem, maar hoger ook. José uit Deventer. Handdoeken moeten netjes op kleur in de kast. Ja, dat is ook wel zo'n dingetje. Jan, eerst de sok aan, dan pas de broek. Altijd. Oké. Begin je eerst met links of met rechts? Monique uit Hardenberg, ketchup hoort niet bij stampot. Punt. Oké. Okay. En Peter, als ik auto rijd, bepaal ik de muziek. Ben ik blij, of tenminste, hoop ik dat je een beetje leuke muziek draait, Peter, uit Enter. Dankjewel. Tot zover. Wat is jouw kleine strijd? Heb jij nog een leuke? Laat hem even weten, kan ik hem nog even voorlezen zometeen na tienen hier op Radio Oost. Zometeen dus verder met de Pimpamplaat. Suggesties zijn welkom via de Radio Oost-app, Instagram van Losser of Bert van Losser Facebook.
1: Oorlog, onderdrukking, je vlucht en laat alles achter, behalve je talent. Met uw steun staan vluchtelingstudenten er niet alleen voor. Ze worden elektricien, docent, arts. Geef aan Stichting voor Vluchtelingstudenten UAF, bijvoorbeeld via uw nalatenschap. Ga naar uaf.nl.
2: Hey, je geniet van stralend sanitair met een Remon waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remonwaterontharders.nl.
1: Laat gevlucht talent bloeien. Ga naar uaf.nl.
2: Hey, ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
3: Een verse maaltijd op tafel, zonder zelf te koken. Dat is Maaltijd Thuis.
4: Hallo, eet smakelijk voor straks.
3: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
5: Oplopende schulden, stijgende prijzen. En jij moet daardoor steeds harder werken. Wil je begrijpen hoe ons geld echt werkt en hoe het beter kan? Nederland kan stukken beter. Lees Geldgeluk, een optimistisch boek van Martin Schuurman. Nu in jouw boekhandel. Geldgeluk.
3: Probeer nu 4 maaltijden voor €24. Maaltijdthuis.nl.
6: Leren mediteren? Zen.nl.
7: We kunnen het hebben over design, over een stijlvolle bank of stoel van prominent, over het lijnenspel, over stiksels, kleuren, over slimme technologie en zorgvuldig gekozen materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, dan voel je het meteen. Dan zit je echt goed. Prominent.
8: Leren mediteren? Zen.nl.
9: Bij Galerie en Beeldentuin Mariënheem vindt u kunstwerken in diverse materialen die ook te koop zijn. In ons 3 hectare grote landschapspark kunt u genieten van een heerlijke lunch in onze orangerie of op ons buitenterras. Galerie en Beeldentuin Mariënheem. Geopend van dinsdag tot en met zondag van 10 tot 6 uur.
10: Avonturenpark Hellendoorn bestaat 90 jaar. Beleef samen de vetste achtbanen, wildwaterpret, spectaculaire shows en avontuurlijke ontmoetingen. Nieuw in Hellendoorn, betreed Oerland en trotseer Oerkracht.
11: Lekker shoppen in de buitenlucht en genieten van de zomerzon? Kom dan naar de Zaterdagmarkt in Enschede. Geniet van al het moois en lekkers op het Van Heekplein in Hartje Centrum. Zaterdagmarkt Enschede. Mooi de grootste.
12: In 1976, the city of Deventer became a movie set. Hollywood came to town for A Bridge Too Far. Museum de Waag presents A Bridge Too Far, Hollywood in Deventer. More information at abridgetoofar.nl.
13: Het laatste nieuws in Overijssel. Een vrouw van 80 uit Kampen die gisteren even vermist was, is weer gevonden. Met een helikopter werd naar haar gezocht. Zowel in Deventer als Glanenbrug waren vannacht autobranden. Beide auto's zijn volledig uitgebrand. Bij de brand in Deventer gaat de politie uit van brandstichting. En minder Duitsers boeken dit jaar een vakantiehuisje in Nederland. Ook vakantieparken in onze provincie merken de terugloop. Al verschilt het per park.
14: Radio Oost. thuis in Overijssel. 10 uur.
15: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De Oekraïense hoofdstad Kiev en voorsteden lagen vannacht weer onder vuur. Er zijn zeker 13 doden gevallen. Tientallen mensen raakten gewond. Rusland bestookte onder meer woongebouwen met ballistische raketten. Oekraïne komt middelen tekort om die snelle raketten te onderscheppen. De Ierse mediawaakhond heeft TikTok om uitleg gevraagd over video's van gevaarlijk rijgedrag na de dodelijke crash afgelopen weekend. 5 tieners kwamen op een Ierse snelweg om het leven toen ze al spookrijdend in een BMW op een andere auto botsten. 3 slachtoffers hadden eerder al video's op TikTok gezet van auto's die tegen het verkeer inreden of voor de politie vluchten. De mediawaakhond wil weten wat TikTok hiermee heeft gedaan en of het zich aan de wet heeft gehouden. Jongeren voelen zich minder veilig op straat, een jaar na de moord op Lisa van 17 uit Apkoude. Dat blijkt uit een rondgang onder jongeren van NOS Stories. Jongeren voelden zich voor de veelbesproken moord ook al onveilig, maar sindsdien hebben ze het er onderling meer over. Vooral vrouwen voelen zich onveilig op straat, maar ook mannen geven aan zich niet veilig te voelen. Dat is nu niet veranderd of zelfs erger geworden. Vrouwen ondernemen vaak zelf actie. Zo zetten ze hun live locatie aan of appen ze als ze veilig thuis zijn gekomen. Max Verstappen blijft bij Red Bull. Hij heeft zijn contract met 2 jaar verlengd en ligt nu tot eind 2030 vast. De laatste tijd gingen er geruchten dat Verstappen wilde vertrekken, onder meer vanwege de vele technische problemen bij Red Bull. Nu laat hij weten dat hij blij is met de contractverlenging en veel zin heeft om weer aan de top te komen. Verstappen won bij Red Bull tot nu toe 71 keer een Grand Prix en behaalde 4 jaar op rij de wereldtitel. Het weer, in de loop van de dag op steeds meer plaatsen buien, soms ook met onweer. Tussendoor wat zon en een graad of 21. Ook morgen geregeld regen en fris met een graad of 20. In het weekend minder buien en iets meer zon. Dit was het NOS Journaal.
16: Voetballen? Pluto Sport. Voetbalschoenen, kleding en ballen? Pluto Sport. Nike, Adidas en Cruyff? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
17: De Ommer Bissing organiseert grootste zomerevenementen in Ommen. Themadagen, braderieën, live muziek en nog veel meer. Kijk op ommerbissing.nl en volg ons op Facebook en Instagram. Ommer Bissing, een mooie zomer voor iedereen.
18: Het allernieuwste Wildwestavontuur in Slagharen is nu geopend. Skysifter. 2 Wildwestavonturen in 1 epische rit. Ga jij voor goud of zilver? Het is jouw avontuur. Boek nu je tickets of verblijf op slagharen.com.
19: Ommen. Het hele jaar door gezellig. Welkom in ommen.nl.
20: Noodsituatie? Als Nederland uitvalt, blijft Radio Oost gewoon uitzenden. Zo blijf er.
18: Het is jouw avontuur. Boek nu je tickets of verblijf op slagharen.com.
19: Ommen. Het hele jaar door gezellig. Welkom in ommen.nl.
20: Noodsituatie? Als Nederland uitvalt, blijft Radio Oost gewoon uitzenden. Zo blijf jij tijdens stroom- of internetuitval op de hoogte met relevante informatie. Dus check de juiste frequentie van Radio Oost op denkvooruit.nl/radio. Noodsituatie? Alleen signaal op regionaal.
21: Radio Oost.

0: Binnen Marco Borsato, radio.
1: Pim Pam Plaat. Pim Pam Plaat.
0: En Broken Wings, die is ook aangevraagd. En die hebben we even gedraaid natuurlijk, Broken Wings. Richard Uneke, want die schreef... Goedemorgen Bert, met de B ga ik vandaag 40 jaar terug naar Broken Wings... van Mr. Mister, hoewel of die de radio haalt. Nou, die heeft de radio zeker gehaald. Heb jij nog een leuke suggestie voor me? Laat het me even weten. Hè? Nou, we zitten ook in de vraag van vandaag. Want iedereen heeft wel zo'n klein dingetje waarvan je denkt van... nou, hier wijk ik dus echt niet vanaf. Nou, het wc-rol-dilemma. Ben je voor of een achterhanger? Dat is een dingetje. Dank voor het doorgeven. Mander 06-43-808. Even kijken, wat is nog meer binnengekomen? Geen schoenen op tafel, zei mijn oma altijd. Armoede, die tik heb ik... Groetjes Anita. Nou, als het erger niet is, hè? En ja, Gert Floors uit het mooie Buccolo. Ik zet de volumeknop van de autoradio nooit op 13. En Johan Jansen, de radio en tv, altijd op RTV Oost. Ah, dat is mooi.
2: Voor de hele zaal.
3: Pim pam,
4: pim pam,
5: pim pam, pim pam.
0: Deze mag niet ontbreken. Dankjewel, Janneke Lichtenberg.

Be My Baby van de Ronettes, hoorde je. Ik heb nog wel een bijzonder muziekfeit op deze datum. 20 augustus 1969 waren John Lennon, Paul McCartney, George Harrison en Ringo Starr voor de allerlaatste keer met z'n vierde tegelijk in de studio. Ze werkte aan Abbey Road. Niemand wist toen natuurlijk dat dit hun laatste gezamenlijke dag in de studio zou zijn. 20 augustus 1969. Zometeen hoor je de Beatles hier op radio's met Come Together. Want die is namelijk aangevraagd. En deze kon ik niet laten liggen natuurlijk. Morgen staan ze in Hedmen.

0: muzikaal natuurlijk wel een historische dag vandaag. Want voor het laatst vandaag op deze dag in 1969 waren ze bij elkaar in de studio. John Lennon, Paul McCartney, George Harrison en Ringo Starr. Ze waren dus bezig met het album Abbey Road, Come Together, hoorde je voorbij trekken. Was ook de ene laatste in het kader van de Pimpopplaat van Cor en Marjolein. Die probeerden continu te bellen.
1: Oh.
0: Ik denk dat ze iedereen alweer gebeld hebben. Maar ze zijn er toch uiteindelijk doorgekomen. Benny Nijman vind ik wel een leuk ook. Ja, waarom fluister ik je naam nog? Stond één in de jaren 80 zometeen hier op Radio's. En wat heb jij mee aan nieuws?
1: Een brandbrief aan de overheid vanwege de infrastructuur die niet wordt aangepakt. En autobranden opnieuw in Deventer en Glanenbrug.
0: Ja, ze hebben mensen gezien toch, hè, Deventer? Hoorde ik je vanochtend vertellen op de radio.
1: Twee mensen zijn weggerend, maar ze hebben nog niemand echt aangetroffen.
0: Oké. Okay.
2: Nieuw bij Ziggo. Altijd alle vriendenloterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten, de zelfbenoemde experts en de meekijkers.
3: Voor wie zijn we af alweer?
2: Nu standaard bij Ziggo in elk tv-pakket. Het Altijd Alles-netwerk. Ziggo.
4: Door dementie heb je veel in je hoofd. Van zorg regelen tot geldzaken en van omgaan met veranderend gedrag tot hoe je je leven inricht. Wij zijn er voor je. Alzheimer Nederland geeft hulp en advies aan iedereen die met dementie te maken krijgt. Ga naar dementie.nl.
2: Nu 12 maanden Ziggo internet en tv voor maar €34,95 per maand bij een tweejarig abonnement. Stap over op Ziggo.nl of in een van onze winkels.
4: Kijk voor alles over omgaan en leven met dementie op dementie.nl.
5: Voor iedere vakantie is daar weer de vraag, hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. Sluit nu af met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie! ANWB en gaan.
6: Oma!
7: Zo fijn dat pa en ma in hun eigen huis kunnen blijven wonen. Dicht bij ons en de kleinkinderen.
8: Autolift weet hoe graag u in uw huis wilt blijven wonen. Kies ook voor een traplift op maat. Bel 0800 1819.
9: Oorlog, onderdrukking, je vlucht en laat alles achter, behalve je talent. Met uw steun staan vluchtelingstudenten er niet alleen voor. Ze worden elektricien, docent, arts. Geef aan Stichting voor Vluchtelingstudenten UAF, bijvoorbeeld via uw nalatenschap. Ga naar uaf.nl.
10: Ook een traplift op maat? Bel Autolift 0800 1819.
9: Laat gevlucht talent bloeien. Ga naar uaf.nl.
11: Een nieuw bed kopen na 2 minuten liggen in de showroom? Dat kan nu echt anders. Beddenspecialist Konijnenbelt maakt gebruik van SlaapID. Een onafhankelijke analyse van uw slaapgedrag voor u een nieuw matras aanschaft. Ga ook voor heerlijk slapen op een bed van Konijnenbelt. Kijk op beddenspecialistkonijnenbelt.nl of kom naar onze winkel in Nijverdal.

voel je het al? Die avond dat heel Salland weer samenkomt. Arm om de schouder, luidkeels meezingen met Frans Bauer en de Edwin Evers Band. Donderdag 27 augustus, Stoppelhanen. Dus kom. Kaarten zijn voor maar 19,50 te koop via stoppelhanen.nl. Voor de grootste keuze in slaap.

0: 1000 vierkante meter. De grootste beddenspecialist van Noord-Nederland in Nieuw-Leuzen en Nijverdal. Bosbedden.nl.
1: Het is 10:55 op Radio Oost, het regionale nieuws nu met Benjamin Borgman.
2: Een monsterverbond, oftewel een samenwerking tussen partijen die normaal gesproken tegenover elkaar staan, eist dat het kabinet actie onderneemt tegen de ondergang van onze infrastructuur. De samenwerking tussen onder meer logistieke organisaties, provincies, gemeenten en vervoerders richt zich in een brandbrief rechtstreeks tot premier Jette en de minister van Financiën. Ze willen dat het Rijk ingrijpt en geld op tafel gaat leggen voor de onderhoud van infrastructuur. Maar ja, het Rijk komt veel geld tekort en daardoor worden ook projecten in onze provincie uitgesteld. Gedeputeerde Martijn Dadema liet eerder al weten daar niet blij mee te zijn.
3: De minister zegt, ik heb niet meer geld dan wat ik heb. En daarom moet ik hele duidelijke keuzes maken. Ja, wij zeggen eigenlijk met z'n allen, dat is niet acceptabel in deze tijd. Je moet extra investeren in bereikbaarheid. Dus het kabinet moet ook de knip gaan trekken.
2: Om het infrastructuur te onderhouden is er de komende 15 jaar meer dan 80 miljard euro extra nodig. Zowel in Deventer als Glanenbrug waren vannacht autobranden. Beide auto's zijn volledig uitgebrand. Bij de brand in Deventer gaat de politie uit van brandstichting. Volgens een melder renden twee personen met donkere kleding weg bij de brandende auto. De politie zocht in de omgeving naar de personen, maar trof niemand aan. De kentekenplaat aan de achterkant van de auto, die nog niet door het vuur was beschadigd, zat met klittenband aan de auto vast. De politie neemt dit mee in het onderzoek. Ook na de autobrand in Glanenbrug doet de politie verder onderzoek. Een man van 56 uit Rijssen is maandag om het leven gekomen bij een ongeluk op een bouwplaats in Duitsland. Volgens verschillende Duitse media kwam er een bouwcontainer van meters hoog op de man terecht. Uit respect voor de nabestaanden wil het bedrijf niet verder ingaan op het ongeluk. Het is dan ook nog onduidelijk waarom de zware container losraakte en de man eronder stond. De politie is gestart met een onderzoek. En ondanks allerlei AI-toepassingen als ChatGPT en de app Duolingo is een ouderwets programma om Spaans te leren opeens weer heel populair geworden. Steeds meer mensen leren de taal via de schatkamer van beeld en geluid. Ze kijken naar Teliac-cursus Por Favor uit 1983.
4: Goedenavond, dit is Teliac met les 2 van de taalkursus Spaans.
5: Y este señor también. ¿Tomar ahora?
6: Sí. En esta lección, usted y yo vamos a hablar.
2: Ja, ken je dit nog?
1: Nee, ja, natuurlijk ken ik Teliac, want ik keek altijd. Ik was klein jochie, keek natuurlijk naar de tv, want ik was altijd benieuwd of er nog voetbal op was.
2: Oh ja.
1: Ik was helemaal voetbal-idioot natuurlijk. Dus als klein jochie altijd tv aan kijken op de voetbal. Maar ja, werd ik met dit soort dingen geconfronteerd natuurlijk.
2: Toch een beetje Spaans erbij gesproken misschien.
1: Fries, natuurlijk, dat had je vroeger ook.
2: Ja, mooi. En ook een cursus Mandarijn trouwens met Astrid Joosten wordt nu ook veel bekeken. Door dus die schatkamer van Beeld en Geluid.
1: Ja, ik kijk veel Willem Ruijs op de schatkamer.
2: Ja, daar kun je mooie dingen vinden.
1: Ja, en laatst zag ik nog iets met Koos Postema tijdens de Olympische Spelen. Wat was die man goed zeg.
2: Allemaal mooi weer gebruiken als audiofragmentjes.
1: Ja, dat ook, maar goed door eenvoudigheid. Les is mooi, niet te moeilijk maken. Hey, je luistert naar radio's. Wil jij naar Twente Bloening? Heb dan even Twente Bloening, want ik heb zometeen kaarten voor je. Maar je moet er wel iets voor doen, want we gaan weer een quizje spelen. De verkeersquiz is terug op radio's. De dame en heer in het verkeerquiz gaan we zometeen spelen hier op radio's. Dus wil je naar Twente Bloening, app even Twente Bloening. Misschien ga ik jou dan wel selecteren in de dame en heer verkeerquiz. Dan nog even het weer. Vandaag beginnen we droog met veel bewolking. Later breekt af en toe de zon door. Vanmiddag ontstaan stevige buien. Met kans op onweer en kleine hagel. Het wordt zo'n 20 tot 21 graden.

0: is zomer. Op Radio Oost.
1: We blijven volhouden, want dit is een zomerhit. Benny Nijman stond 1 in de jaren 80. De laatste in het kader van Pim Pamplaat.

0: What have I done to deserve this? Hoorde je voorbij trekken van de Pet Shop Boys samen met Dusty Springfield. Het is 13 over 11, zometeen hier op Radio Oost. Dames en heren in het verkeer.
1: Radio Oost.
0: Dat is naar deze van Rutger van Barneveld. Hij heeft hem te pakken, de zomerhit van 2026. En onlangs hadden we hem nog in de show, de Bas en Bert Ochtendshow.

0: Er zijn nog heel wat mensen in de vakantiestemming, heb ik me laten vertellen. Want ja, we doen wel zomer voorbij en het is nog gewoon volop zomer. Alleen laat de zomer qua weer ons een klein beetje in de steek. Al moet ik zeggen dat het niet koud is.
1: De dame en heer in het verkeer.
0: Dame en heer in het verkeer. Nou, over zomerstemming gesproken. Hij is nog helemaal in de zomerstemming. Hij zit lekker in Spanje nog, hè? Edwin, goedemorgen.
2: Goedemorgen, Bert. Hola. Ja, zeker.
0: Ja. Heb jij ook de cursus Spaans gevolgd via Telejak? Want dat is nieuws vandaag.
2: Telejak. Ja, nee. Ik heb alleen nog een huisprofiel. Daar moet ik ook nog mee uitkijken. Ja. Maar ik zit wel op Duolingo tegenwoordig, Bert. Dat vind ik wel leuk om te doen.
0: Nee, maar de schatkamer daarin wordt vaak gezocht op de Telejak-cursus Spaans. Dus vandaar.
2: Dat is een goeie. Presenteert chef van Oekel dat nog, of niet?
0: Nee. De Telejak is echt... was wel leuk altijd vroeger op de Nederlandse TV.
2: Ik weet het nog.
0: En het schijnt ook makkelijker te zijn dan al die lastige Spaanse cursussen van nu. Maar goed, geheel terzijde. Dat gezegd hebbende, we gaan even naar de quiz. Want je hebt weer een leuke verkeersquizvraag voor ons.
2: Ja, eigenlijk vanuit Spanje dan vandaag. Maar de meeste inwoners uit Overijssel zijn inmiddels alweer thuis, misschien van vakantie. Voor degenen die nog misschien terug moeten rijden vanuit Frankrijk... of volgend jaar gepland hebben om naar Frankrijk te gaan. De vraag van vandaag... Mag je met slippers, blote voeten of sandalen in Frankrijk autorijden?
0: Oh, is het gewoon een ja of nee?
2: Ja, precies. Het is een ja of nee. En misschien hebben de luisteraars nog een mooie anekdote daarbij... of kunnen ze het antwoord een beetje onderbouwen.
0: Oké, dus nog één keer de vraag.
2: De vraag van vandaag. Mag je met slippers, blote voeten of sandalen in Frankrijk autorijden?
0: Dat is dus de vraag. Een ja of nee? Nou, we beginnen lekker makkelijk. Kom maar door via de radio-step. Yeah.

0: Veel fans heeft hij, hè? Shawn Mendes hoorde je op radio's.
1: De dame en heer in het verkeer.
0: Nou, Edwin, wat was de vraag?
2: De vraag van vandaag luidde als... mag je met slippers, blote voeten of sandalen in Frankrijk autorijden?
0: Thijs Stoel, voor 5K de Twente Bloening. Volgende week wordt dat gehouden in Oldenzaal. Thijs, mag dat, ja of nee?
3: Nee, absoluut niet.
0: Nee, want je hebt een huis in Frankrijk, hè? Dus jij kent de regels van A tot Z.
3: Ja, en niet vergeten die sticker, hè? Die milieusticker, ook als je door Parijs rijdt. Want ze controleren het ook op
0: tegenwoordig. Oké, nou, dankjewel Thijs. Veel plezier bij Twente Bloeningen.
3: Dankjewel.
0: Doei. En Edwin, jij ook bedankt, hè? Tot volgende week.
2: Graag gedaan, tot volgende week. Doei.
0: Tot zo meteen na 11.
4: Leren mediteren? Zen.nl. Dit is Willem van Oranje, de musical. Het verhaal van onze vader des vaderlands. Overweldigend, briljant en spectaculair volgens pers en publiek. Boek nu op willemvanoranje.nl.
5: Leren mediteren? Zen.nl.
6: Hi, I'm Andrew van Australië, New Zealand reis specialist Travel Essence. Droomt u van Dananda? Ieder droom is anders. Om toch een idee te krijgen wat u van ons kunt verwachten, vindt u op onze website tientallen voorbeeldreizen. Kijk daarom voor inspiratie op travelessence.nl.
7: Bij Randstad vind je zelf razendsnel de juiste talenten voor jouw organisatie. Met onze nieuwe digitale screening krijg je direct toegang tot gekwalificeerd talent. Op zoek naar de slimste en snelste weg naar de perfecte match? Ga naar randstad.nl. Randstad. Partner for Talent.
6: Onze kennis en expertise gebruiken ook voor uw droomreis. Kijk op travelessence.nl.
7: Ga naar randstad.nl en ontdek onze nieuwe digitale screening.
8: Door dementie heb je veel in je hoofd. Van zorg regelen tot geldzaken en van omgaan met veranderend gedrag tot hoe je je leven inricht. Wij zijn er voor je. Alzheimer Nederland geeft hulp en advies aan iedereen die met dementie te maken krijgt. Ga naar dementie.nl.
9: Mensenrelatie, Radboud Visser.
10: Hey, wat hebben jullie goed gematcht. Het klikte meteen en voelde zo vertrouwd. Mijn collega zoekt ook een nieuwe liefde. Heb je voor hem ook een match?
9: Jazeker.
11: Op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
8: Kijk voor alles over omgaan en leven met dementie op dementie.nl.
11: Ook op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
12: Avonturenpark Hellendoorn bestaat 90 jaar. Beleef samen de vetste achtbanen, wildwaterpret, spectaculaire shows en avontuurlijke ontmoetingen. Nieuw in Hellendoorn, betreed Oerland en trotseer Oerkracht.
13: De keuken, de plek waar je samen kookt, samen eet en bij elkaar bent. In huis of in de tuin. De zoektocht naar jouw droomkeuken begint bij Bubbles & Cooking in Enter.
14: Hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
13: Stel je voor, een heerlijke spa-ervaring gewoon bij jou thuis. Relaxed in je eigen badkamer, whirlpool of sauna. Klinkt dat als een droom? Blijf dan luisteren.
15: Iedere zaterdag de gezelligste markt van Twente. Kijk op weerselozemarkt.nl wat er allemaal te doen is.
13: Droom je nou nog steeds over die heerlijke spa-ervaring thuis? Bezoek dan Bubbles & Jets voor jouw droombadkamer, whirlpool of sauna. Kom langs in Enter of kijk op bubbelsandjets.nl.
16: Het laatste nieuws in Overijssel. Het plan van de provincie om zwerfkatten af te schieten om weidevogels te beschermen leidt tot veel verzet. Door de droogte vallen steeds meer watergangen in Salland droog. Vissers proberen daarom zoveel mogelijk vissen te redden. En FC Twente maakt zich op voor de tweeluik tegen Karabach. Op oost.nl word je op de hoogte gehouden van alle ontwikkelingen rondom de wedstrijd. En ook voor ander nieuws kun je naar oost.nl.
4: Radio Oost. Thuis in Overijssel.
17: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Tijdens de hittegolf van afgelopen juni kwamen er veel meer mensen naar de huisartsenpost. Volgens onderzoeksinstituut Nivel lag het aantal contacten met de spoedposten tot 15% hoger dan op een normale zomerdag. De patiënten waren vooral baby's, jonge kinderen en ouderen boven de 85 met klachten door de hitte. Het Openbaar Ministerie denkt dat het bij nog 3 mensen kan bewijzen dat zij zijn overleden door middelen die via de website FunCaps zijn verkocht. Daarnaast worden nog 2 sterfgevallen onderzocht die mogelijk gelinkt kunnen worden aan FunCaps. Het totaal aantal sterfgevallen kan ermee op 23 komen. De site bood kalmeringsmiddelen, pijnstillers en andere drugs aan zonder bijsluiter. De twee Nederlandse eigenaren wisten volgens justitie zelf ook niet goed wat ze verkochten. Ze begonnen met de verkoop van neppillen in België. Daar kregen ze al celstraffen tot 3 jaar. In de VS is een nieuw medicijn goedgekeurd voor narcolepsie. Een ziekte waarbij mensen overdag spontaan in slaap vallen. Ze hebben een tekort aan de stof orexine die je wakker houdt. Het nieuwe medicijn doet wat die zou moeten doen. Het middel komt in Europa waarschijnlijk over 2 jaar op de markt. Het nieuwe uitshirt van voetbalclub Fortuna Sittard blijkt bijzonder populair in Peru. Op de achterkant van het bordeauxrode shirt staat een afbeelding van Sint Rosa. Dat is de stadspatrones van Sittard, maar ook de beschermheilige van de Peruaanse hoofdstad Lima. Online delen Peruaanse media en influencers massaal foto's en video's van het tenue. En ook de Rooms-Katholieke parochie van Santa Rosa de Lima heeft het shirt op haar kanalen gedeeld. Het shirt is ontworpen door een stagiair. Het weer. In de loop van de dag op steeds meer plaatsen buien, soms ook met onweer. Tussendoor wat zon bij een graad of 21. Ook morgen af en toe regen en het wordt fris met een graad of 20. In het weekend minder buien en iets meer zon. Dit was het NOS Journaal.
9: Bij Galerie en Beeldentuin Mariënheem vindt u kunstwerken in diverse materialen die ook te koop zijn. In ons 3 hectare grote landschapspark kunt u genieten van een heerlijke lunch in onze orangerie of op ons buitenterras. Galerie en Beeldentuin Mariënheem. Geopend van dinsdag tot en met zondag van 10 tot 6 uur.
18: Heel veel bekende merken bij Juwelier Robers in Vrede Duitsland. Van Rado, Ebel, Certina, Citizen tot Niesing, Fopen, Alcoro en trouwringen van 123gold.de. Vind ook uw vrije sieraad bij Juwelier Robers in Vrede Duitsland.
19: Cultuuragenda Overijssel. Jouw evenement, voorstelling, festival of expositie bij RTV Oost. Oost adverteren. Sterk voor jouw merk.
20: In 1976, the city of Deventer became a movie set. Hollywood came to town for A Bridge Too Far. Museum de Waag presents A Bridge Too Far, Hollywood in Deventer. More information at abridgetoofar.nl.
0: Straks dat prachtige moment waarop je naar de keuken loopt en daar aangekomen geen idee meer hebt wat je kwam doen. En we sturen ook nog een gouden grammofoonplaat de ruimte in. Letterlijk. Hey, dit is Bed bij Oost. Ik ben er nog tot 1 uur. Zometeen Robbie Williams. We trappen dit uur af met Owen Paul.
21: Radio Oost.

0: Doen we denken aan dit. Ik ga hem zo meteen even bellen. Ja, doen we echt daaraan denken aan donderdag. Dikkie-dag. Want Dikkie Heukerot, die ik zo meteen ga bellen, kapper in Staphorst, die stond afgelopen zomer oog in oog met niemand minder dan Robbie Williams. Dus,
1: donderdag, Dikkie-dag.
0: Zo meteen.
1: Bert van Lossen.
0: Tenminste, als ik hem aan de telefoon. Als ik hem aan de telefoon kan krijgen. Want het is natuurlijk druk in de kapsalon in Staphorst. Kijken hoe het is met Dikkie Heukerot. En of het vakantiegevoel al helemaal weg is in onze provincie. Want wij werken er ook hard aan hier op radio's. Want alle zomerse jingles zijn al weg. Terwijl het nog gewoon zomer is. Je wilt iets vertellen en ineens is dat ene woord compleet weg. Naarmate ik ouder word, heb ik dat ook steeds vaker. Of de klassieker, je loopt naar de keuken, staat daar en denkt, waarom ben ik hier eigenlijk? Herken je dat? Nou, het mooiste is, hoe harder je probeert dat woord terug te halen, hoe verder het weg lijkt. 5 minuten later, als je er helemaal niet meer aan denkt, is het woord er ineens weer. Maar ja, dan moet je alleen nog onthouden aan wie je het wilde vertellen natuurlijk, hè?

0: dat je luistert naar radio's. We straks Dickie Heukerot. De Finnish People hebben het voor je in de Navy. Maar nu weer sneller.
1: Radio Oost. Ik moet even parkje. Biertje. Vrienden.
2: Ik heb mijn hoofd.

0: Ik heb geen idee hoe laat het wordt en waar de tijd is gebleven. Maar ik gok zo rond de klok van de tijd van mijn leven. En na de laatste komt er altijd nog eentje. Ik heb iets anders wat ik nodig heb en dat is alleen een...
1: parkje, een biertje en wat vrienden. Ik blijf

Uit de jaren 70, de Village People en In the Navy op radio's. Zometeen proberen we even contact te krijgen. Met Dickie Heukerot natuurlijk. Maar nu is Eruption op radio's, bereik in Stand the Rain.

0: Eruption en I Can Stand the Rain op Radio Oost. Leuk dat je luistert trouwens. Het is 9:30. Het is er even weer tijd voor. Even.
1: Donderdag, Dikkie Dag.
0: Ja, donderdag, Dikkie Dag. Even contact zoeken met de kapsalon in Staphorst. Dikkie Heukenrot, goedemorgen.
2: Hey Bert, tijd niet gesproken, hoe is het?
0: Ja, goed. Ja, ik heb je een heel tijdje niet gesproken. Ik heb wel veel leuke dingen van je gezien. Want je bent alweer weken natuurlijk aan het werken in de kapsalon. Maar jij kijkt terug op misschien wel de mooiste zomer uit jouw leven.
2: Ja, we hebben het perfect gehad, joh. Bedoelt Robbie Williams, die gezien heb.
0: Ja, kun je nog wel over straat in Staphorst?
2: Nou, de eerste week was het niks anders dan ze zeiden... Hé, Robbie! Dan schreeuwen ze naar mij. Dus ja, de hele week was dat wel de talk van het dorp, hè?
0: Ja. Was dat ook een van je hoogtepunten van de zomer? Of moet je nog op vakantie?
2: Ik ga nog met vakantie.
0: Ah,
2: kijk, ik doe het altijd zo. Eerst gaan al de dames die bij me werken, die gaan allemaal met vakantie. Ja. En dan werk ik dus mooi door. En dan als hun er allemaal weer zijn, dan ga ik pas weg. Dus in principe ben ik de hele zomer door.
0: Ah.
2: Dat doe ik altijd. Maar ik heb nu gezegd van, nou, ik wil eigenlijk een weekje, voordat iedereen met vakantie gaat, wil ik nog wel eventjes weg.
0: Ja, even opladen. Maar is het dan druk gedurende de bouwvak?
2: Ja, ik heb de hele tijd hebben we het gewoon hartstikke druk gehad. Dus dat is hartstikke fijn.
0: Ja, en kun je al een beetje merken dat de vakantie op zijn eind loopt? Of?
2: Ja, nou, dat merk je nu aan het weer ook wel, hè. Het waait hier nou en het regent en het doet. Het lijkt wel erg, man.
0: Ja. Komen de mensen dan ook chagrijnig binnen de kapsalon in?
2: Nee,
0: of,
2: ja, en als ze chagrijnig zijn, dan worden ze hier alweer vrolijk.
0: Ja. Nou, waar praat je nu zoal over dan? Over de zomer, over het weer, over de droogte, over de plannen?
2: Ja, over wat ze. De meeste mensen hebben het alweer over wat ze volgend jaar gaan doen.
0: Ja?
2: Maar ik heb nu hier iemand zitten en zijn vrouw die heeft een ongelukje gehad.
0: Ja.
2: En daar hebben we het nou over.
0: Ja, nee, kijk, dat zijn de kleine dingen, maar wel heel erg belangrijk, toch?
2: Ja, tuurlijk. Moet je ook even luisterend oor bieden, natuurlijk, hè?
0: Ja, ik ga je volgende week even weer bellen, Dikkie. Hou het in de gaten, hè?
2: Ja, zeker. Ik hou de telefoon bij me, Bert, donderdag. Komt helemaal goed. Hartstikke leuk dat je weer belt.
0: Ja, de small talk, hè? Dat is belangrijk, hè? Wat zeg je?
2: Fijn dat ook alles goed gaat met jou.
0: Ja, met mij gaat alles goed, ja.
2: Nou, mooi zo.
0: Ik hou van de small talk met jou, hè? Dat houden we toch wel in. Hé, Dikkie, de groeten.
2: Bert, dankjewel, hè.
0: Tot volgende week. Doei.

0: Deze zit nog altijd in het foute blokje als ik ergens liedjes sta te starten. Matthias Reim stond wekenlang op 1 in de Nederlandse top 40 met Verdammt, Verdammt dich, Lieb dich. Zometeen in het regionale nieuws. Wat heb je voor ons mee, Benjamin?
1: Ik heb het dierennieuws even op een rijtje gezet. Want er is veel verzet tegen een plan van de provincie om zwerfkatten af te schieten. En om weer om weidevogels te beschermen. En vissen die van plek worden verplaatst vanwege de droogte.
0: Ja, ik ben veel aan het wandelen in de omgeving van Markelo. En daar hebben ze ook Landschap Overijssel heeft daar ook een watertje aan gelegd. Maar die staat ook helemaal kurkdroog. Ja. Ik denk, nou, de ooievaars hebben daar en de reigers hebben daar natuurlijk wel even profijt van gehad om al die vissen even op te eten.
1: Ja, zij hebben dan weer het voordeel inderdaad. Er komt wel een beetje regen. We hebben er veel over gehoord de laatste tijd, maar nog niet genoeg regen natuurlijk.
2: Ik weet het.
3: Een onmogelijk weetje.
0: Ja, je kan naar Twente Ballooning volgende week. Maar je kan ook een sportieve waardebond in de wacht slepen. Dus jij mag kiezen wat je wil. 16% van de vrouwen heeft dit wel eens voor haar vriend gekocht. Nadat ze hem erin zag lopen en dacht... Nee, dit kan echt niet langer. Wat is het? Wat denk je?
1: Voor de vriend, 16% van de vrouwen.
0: Ja, 16% van de vrouwen heeft dit wel eens voor haar vriend gekocht.
1: Iets van een kettingje of zo.
0: Niet goed. Misschien heb jij het goede antwoord. Zometeen ga ik even wat keuzemogelijkheden geven. Maar even gewoon schot voor open doel. Kom maar even door.
4: Reizen is ontdekken en ontspannen. Hoge datakosten horen daar niet bij. Altijd online op vakantie zonder roamingstress? Met Golden eSIM ben je wereldwijd direct verbonden als je aankomt. Vanaf 2,50. Reis mee met Golden
5: eSIM. We kunnen het hebben over design, over een stijlvolle bank of stoel van prominent, over het lijnenspel, over stiksels, kleuren, over slimme technologie en zorgvuldig gekozen materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, dan voel je het meteen. Dan zit je echt goed. Prominent.
4: Download de app of ga naar goldeneSIM.com. Reis slim met Golden eSIM.
6: En, hoe was het bij het ING Servicepunt?
7: Goed, het is gelukt.
6: Wat is er gelukt?
7: Die rekening betalen in de app. Veel makkelijker dan ik dacht.
6: Fluitje van een cent dus?
7: Nou, het was wel wat meer dan dat.
8: Ook hulp nodig bij digitaal bankieren? Ga naar ing.nl/servicepunten voor het servicepunt bij jou in de buurt.
9: Social deal, beauty deals, take one en actie, bo!
10: Ontdek de beste beauty deals en meer op socialdeal.nl.
9: Sorry, bo, het is beauty.
10: Oh ja, en waarom staat er dan boti? Social deal. Deals die je niet mag missen.
11: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
12: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
11: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
12: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
10: Ontdek ook de beste beauty deals op socialdeal.nl.
13: Er zijn weer handjeklappers bij Simpel. Nu 40 gig data voor maar €2,50.
14: Ga voor deze aanbieding en de voorwaarden naar simpel.nl. Simpel.
15: Padellen? Pluto Sport. Racket, schoenen en tassen? Pluto Sport. Adidas, Het en Babolat? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
16: De Ommer Bissing organiseert grootste zomerevenementen in Ommen. Themadagen, braderieën, live muziek en nog veel meer. Kijk op ommerbissing.nl en volg ons op Facebook en Instagram. Ommer Bissing, een mooie zomer voor iedereen.
17: Een nieuw bed kopen na 2 minuten liggen in de showroom? Dat kan nu echt anders. Beddenspecialist Konijnenbelt maakt gebruik van Slaap ID. Een onafhankelijke analyse van uw slaapgedrag voor u een nieuw matras aanschaft. Ga ook voor heerlijk slapen op een bed van Konijnenbelt. Kijk op beddenspecialistkonijnenbelt.nl of kom naar onze winkel in Nijverdal.
18: Ommen, het hele jaar door gezellig. Welkom in ommen.nl.
19: Ja, een

0: over 11:30. Je luistert naar Radio's, het regionale nieuws nu met Benjamin Borgman.
1: Het plan van provincie Overijssel om zwerfkatten af te schieten om weidevogels te beschermen leidt tot veel verzet. Een petitie tegen het afschieten is inmiddels bijna 40.000 keer ondertekend. Dierenorganisaties en de Partij voor de Dieren vinden afschot geen oplossing. Zij wijzen vooral op het verdwijnen van geschikt leefgebied voor weidevogels door landbouw. De provincie benadrukt dat afschieten nu nog niet is toegestaan. Een voorstel wordt op zijn vroegst volgend jaar verwacht. Overijssel kijkt daarbij onder meer naar Friesland, waar afschot wel is toegestaan, en naar Utrecht, waar die aanpak juist is gestopt. Een proef met medische dronevluchten tussen Isala Zwolle en Isala Meppel wordt verlengd tot midden volgend jaar. Tussen de ziekenhuizen zijn het afgelopen jaar al ruim 800 vluchten uitgevoerd en die bleken waardevol. De drones vervoerden onder meer paracetamol, gekoelde medicatie en bloedmonsters. Naast het sneller en veiliger transporteren hiervan kan de drone hulp bieden bij spoedsituaties. De kennis die is opgedaan wordt gebruikt om het project verder te ontwikkelen. En door de droogte vallen steeds meer watergangen in Salland droog. Vissers proberen daarom zoveel mogelijk vissen te redden. En dat gebeurt ook bij Lettelen.
2: We zijn aan het elektrovissen. De kastjes die hun om hebben, daarmee zet je een stroompje op het water. Dan komt de vis eigenlijk op je schepnet af. Is hij tijdelijk eventjes van de wereld. Dan kun je hem makkelijk pakken. Kunnen wij ze veilig in de bak stoppen en dan kunnen ze naar de tank.
3: Wat liever doen we het niet. De visambulance en het redden van vis met de sportvoorziening, dat is eigenlijk een allerlaatste redmiddel. Het vergt ook veel van de organisatie, dat zie je ook aan de vrijwilligers. Mensen nemen hier gewoon echt vakantie voor op. Maar goed, als we het dan daadwerkelijk wel kunnen doen, is het wel iets heel moois.
1: De vissen worden overgebracht naar het Overijsselskanaal, waar nog voldoende water staat. Het gemaal Ankersmit bij Deventer voedt normaal gesproken alle watergangen in Salland. Maar die werkt niet meer door de lage waterstand van de IJssel. Een tijdelijke noodpomp houdt voornamelijk het Overijsselskanaal op peil. Volgens het waterschap is dat een unieke situatie. Dat is het laatste nieuws. Meer Overijssels nieuws vind je op oost.nl en in de Oost-app.
0: Dankjewel. Later vandaag breekt af en toe de zon door. Vanmiddag ontstaan stevige buien met kans op onweer en kleine hagel. Het wordt zo'n 20 tot 21 graden. Nou, lekker dan, want vanavond speelt Twente tegen Karabach. Dus nou, laten we hopen dat het vanavond in de Grolsvesten wel droog is. Behalve een doelpuntenregen. Geen regen, alsjeblieft.
4: Ik weet het.
5: Een onmogelijk weetje.
0: 16% van de vrouwen heeft dit wel eens voor haar vriend gekocht nadat ze hem erin zag lopen en dacht, nee, dit kan echt niet langer. Richard Weghorst, een zwembroek? Nee, dit is niet goed. Nieuwe kleding, Johan Diepenmaat? Niet goed. Een t-shirt misschien? Nee, ook niet goed. Linda Vinken, die denkt ook aan een zwembroek. Ik zal je even de 4 keuzemogelijkheden geven. Een van deze 4 is goed. Het gaat dus om 16% van de vrouwen. Heeft dit wel eens voor haar vriend gekocht en dat ze maar in zag lopen en dacht, nee, dit kan echt niet langer. Wat is het? A, schoenen. B, een jas. C, ondergoed. Of D, een spijkerbroek. Wat denk je wat het is?
1: Schoenen ga ik voor.
0: Jij gaat voor schoenen.
6: Bert van Losser.
7: Hallo Bert.
6: Thuis in Overijssel.
8: Hallo, wij zijn de 3J's.

0: You're one of my kind.
1: Lekker liedje blijft dit van In Excess. Eens even kijken of ik nog iemand blij kan maken. Tenminste, ik hoop het, want Linda Vinken die was de eerste. Maar ja, Linda Vinken nam de telefoon niet op. Kijk of Rob Pat... Rob Pat pakt altijd de telefoon op, toch?
2: Altijd,
1: Bert. Altijd, want Linda Vink had het antwoord goed en jij had het antwoord ook goed. 16% van de vrouwen heeft dit wel eens voor haar vriend gekocht. Dat ze maar in zag lopen en dacht, nee, dit kan echt niet langer. Wat is het goede antwoord, denk je?
2: Ik dacht ondergoed.
1: Ondergoed. Nou, helemaal goed, Rob. Nou, je hebt geluk dat Linda de telefoon niet opnam.
2: Oké, nou, dankjewel, Linda.
1: Ja, ja. Jij wel, dus wat dat betreft. Rob, wil je naar Twente Bloening of wil je een sportieve waardebon?
2: Ja, die sportieve waardebon vind ik verschrikkelijk fijn, Bert. Want ik ben heel sportief aangelegd.
1: Nou, dan krijg je die van me. Of wil je naar Twente Bloening?
2: Nee, Twente Bloening geef ik niks om.
1: Nee, daar geef je niks om.
2: Als de wind goed staat, zie ik ze wel
1: overkomen. Ja, heel goed. Dan krijg je van mij een sportieve waardebon. Dankjewel voor het meedoen, Rob. En ik wens je een fijne dag, hè.
2: Geweldig,
1: Bert,
2: dank je.
1: Ja, en Linda nog een keer bedanken, want Linda zegt van ja, ik nam wel op, 4 keer mijn naam gezegd. Maar ja, ik heb Linda niet gehoord.
2: Nee, dus, Linda, super bedankt, Linda.
1: Ja, de volgende keer beter. Ja, misschien wil Linda naar Twente Bloening, dat kan natuurlijk. Dan krijgt Linda die kaarten.
2: Maar ja, blij met Twente Bloening.
1: Ja, oké, nou, dan gaan we dat regelen. Ja. Hey Rob, groetjes, hè. Doei. Hoi, hoi.
3: Goud of fout?
1: 1994 stond dit liedje bovenste beste in de Nederlandse top 40. Wet, Love's All Around. Is dat een gouden of is dit een fout liedje?

0: Love's All Around, you're the wet, wet, wet. Is dit nu een gouden of is dit nu een fout liedje? Nou, het is overduidelijk een goud liedje, want Ben Horstman die zegt, dit liedje is echt wel goud hoor, Bert. Voor Weddings and Funeral uit die film komt Wet, Wet, Wet met Love's All Around. Meer dan 95% vindt dit een gouden liedje. En Wet, Wet, Wet is toegevoegd aan de gouden lijst.
1: De natuur in met...
0: Even met Willem Dijkema, de natuur in lange tijd niet gesproken. Willem, de zomer goed doorgekomen?
2: Ja, ik ben de zomer zeker goed doorgekomen. En jij volgens mij ook, Bert.
0: Jazeker, het is nog steeds zomer, hè? Want we praten ons allemaal een klein beetje in de put van... nou, de herfst staat op punt van beginnen. Is dat in de natuur wel zo?
2: De herfst denk ik nog niet. Maar hier en daar heeft de natuur wel even besloten om een deel van het groen af te stoten... Om zelf te overleven.
0: Ah, en ja. Hoe merk je dat dan?
2: Nou, onder andere veel eikels, groene eikels die vallen. En dat merk je natuurlijk ook bij de schapen, die mogen dat niet eten, want dat is giftig. Ja. Ik denk dat een beetje eikenboom die veel eikels heeft, toch wel een kwart al heeft laten vallen. Of misschien al wel meer dan de helft, tegen richting de helft.
0: Ja, ik ben veel aan het wandelen. Ik zag veel geiten. Ja. Alle bomen en bosjes, daar zaten ze al van te eten. Is het te droog op de grond?
2: Ja, dat is boven de berg staat er niet al te veel te eten. Is op zich maar wel genoeg hoor, maar... Ja, veel herders besluiten natuurlijk ook vanwege de zon die er geweest is, de hitte, om de schapen in een onder bomen te zetten. En ja, als ze de fruitbomen of de vuilboom en de Amerikaanse, diverse boompjes die ze maar lekker vinden, knagen ze echt de bast helemaal af. Dus het is aan de ene kant heel fijn voor de schapen,
0: ja,
2: maar voor die bomen weer minder.
0: Ja, nee, dat kan ik me iets bij voorstellen. Ja. En heb je nog wat leuks uit de natuur voor ons nu op dit moment?
2: Nou, ik heb wel een tip. Ik hoor iets meer mensen alweer over de wespenplaag. En vooral onder overtappingen willen wespen al eens een keertje een klein nest gaan bouwen.
0: Ja.
2: En mijn tip is, hang daar een lege papieren zak in. Doe er bijvoorbeeld van tevoren even een ballon in dat hij een beetje opbolt. Die ballon kun je daarna wel leeg laten lopen. Stop er eventueel wat losgepropte papier in. Hang dat in onder die overkapping. Want de wesp, net als heel bijenwespen zijn territoriaal, die denkt dan, hé, daar zit al een nest. Dan gaat hij verder.
0: Ah, oké.
2: Okay. Dus dat is mijn tip vanuit de natuur. Zonder gif, gewoon de wesp... niet thuis laten voelen bij jou.
0: Ah, oké. Okay. Nou, dankjewel Willem. En nou, leuk dat je weer terug bent elke donderdag zo rond de klok van 11:45, 10:12 hier op Radio Joost.
2: Lijkt me ook leuk. En inderdaad, je hebt gelijk. Het is nog steeds zomer. En nu is het weer Hollandse zomer. Buien, wolken, zon, heerlijk.
0: Ik spreek je volgende week.
2: Jo.
0: Groetjes. Dag Willem. Leuk je weer te horen. Met je mooie stem. Hoi.

0: metershoge corsowagens en duizenden bezoekers. Tijdens het bloemencorso is Sint-Jansklooster kleurrijker dan ooit. RTV Oost volgt deze week de voorbereidingen van dichtbij. En we laten natuurlijk het indrukwekkende bloemencorso zien. Corso Sint-Jansklooster. Zaterdagavond op TV Oost.
1: Bezoek het grootste en meest luxueuze kasteel van Nederland. Kasteel De Haar is het dagje weg voor jong en oud. Waan je in een wereld vol rijkdom en geschiedenis. Bestel je tickets op kasteeldehaar.nl.
2: Door dementie heb je veel in je hoofd. Van zorg regelen tot geldzaken en van omgaan met veranderend gedrag tot hoe je je leven inricht. Wij zijn er voor je. Alzheimer Nederland geeft hulp en advies aan iedereen die met dementie te maken krijgt. Ga naar dementie.nl.
1: Boek nu tickets voor een bezoek in de zomervakantie. Via kasteeldehaar.nl.
2: Kijk voor alles over omgaan en leven met dementie op dementie.nl.
3: Dementie? Bij dagelijks leven woont u gewoon als thuis.
4: Ik mag graag tuinieren.
5: Elke dinsdag ga ik naar de markt.
6: Koken, wassen, poetsen. Ik help elke dag.
7: Ik niet.
3: Kleinschalig wonen met dementie en toch betaalbaar. Ook met een AOW. Dat is dagelijks leven.
8: Social Deal Dierentuindeals, take 1 en actie Bo.
9: Ontdek de beste dierentuindeals en meer op socialdeal.nl.
8: Beren goed, thanks Bo.
9: Social Deal, deals die je niet mag missen.
8: En actie Olifant.
3: Betaalbaar wonen met dementie? Kijk op dagelijksleven.nl.
9: Ontdek ook de beste dierentuindeals op socialdeal.nl.
10: Leren mediteren? Zen.nl.
11: Nu bij Velderhof. €650 inruilkorting.
12: Wat een geweldige actie. Daar moeten we op af, Tineke. Maar we zitten net aan de koffie. Het is een actie, dus dan moet je wel in actie komen.
13: Oké, we gaan.
14: Leren mediteren? Zen.nl.
15: Het allernieuwste Wildwestavontuur in Slagharen is nu geopend. Skysifter. 2 Wildwestavonturen in 1 epische rit. Ga jij voor goud of zilver? Het is jouw avontuur. Boek nu je tickets of verblijf op slagharen.com.
16: Voel je het al? Die avond dat heel Salland weer samenkomt. Arm om de schouder, luidkeels meezingen met Frans Bauer en de Edwin Evers Band. Donderdag 27 augustus, Stoppelhanen. Tuus kom. Kaarten zijn voor maar €19,50 te koop via stoppelhanen.nl. Voor de

0: 1000 vierkante meter. De grootste beddenspecialist van Noord-Nederland in Nieuw-Leuzen en Nijverdal. Bosbedden.nl.
1: Lekker shoppen in de buitenlucht en genieten van de zomerzon? Kom dan naar de Zaterdagmarkt in Enschede. Geniet van al het moois en lekkers op het Van Heekplein in Hartje Centrum. Zaterdagmarkt Enschede. Mooi de grootste.
2: Het laatste nieuws in Overijssel. Zowel in Deventer als Glanenbrug zijn vannacht auto's in brand gevlogen. De politie gaat bij de brand in Deventer uit van brandstichting. Een proef met medische dronevluchten tussen Isala Meppel en Isala Zwolle wordt verlengd tot midden volgend jaar. En een jonge motorrijder kan zijn rijbewijs na 5 maanden alweer inleveren. Hij reed met ruim 180 km per uur over de A28 bij Zwolle, terwijl 80 km is toegestaan.
3: Radio Oost. Thuis in Overijssel. 12 uur.
4: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Een 53-jarige man uit Apeldoorn is opgepakt voor een verkrachting van ruim 30 jaar geleden. De politie kwam hem op het spoor dankzij DNA-onderzoek. In 1993 werd een vrouw in haar woning in Apeldoorn door een man bedreigd met een mes en verkracht. Er werd nooit iemand aangehouden, maar een DNA-spoor bleef bewaard. Een cold case team besloot een verwantschapsonderzoek te doen en kwam bij de verdachte terecht. Zijn DNA komt overeen met het spoor uit 1993. Hij werd dinsdag opgepakt. Sinds 2 jaar geldt er geen verjaringstermijn meer voor verkrachtingen. Binnenkort begint een nieuwe vaccinatieronde tegen corona. Anders dan in voorgaande jaren is deze prikronde alleen bedoeld voor 70-plussers en een aantal kwetsbare groepen. De vaccinatiedoelgroep is verkleind op advies van de Gezondheidsraad. Het aantal infecties, ziekenhuisopnames en sterfgevallen door COVID-19 is de afgelopen jaren afgenomen. Uit onderzoek blijkt dat het risico op een ziekenhuisopname toeneemt vanaf 70 jaar. Vandaar het advies om vanaf die leeftijd te blijven vaccineren. Justitie zegt dat er 3 nieuwe sterfgevallen gelinkt kunnen worden aan pillenside funcaps. En mogelijk komen er nog 2 bij. Daarmee zou het totaal aantal sterfgevallen op 23 komen. De eigenaren van de site verkochten zonder de juiste papieren onder meer slaap- en kalmeringsmiddelen en andere drugs, zonder klanten te wijzen op de risico's. Tijdens de hittegolf van afgelopen juni kwamen er veel meer mensen naar de huisartsenpost. Volgens onderzoeksinstituut Nivel lag het aantal contacten met de spoedposten tot 15% hoger dan op een normale zomerdag. De patiënten waren vooral baby's, jonge kinderen en ouderen boven de 85 met klachten door de hitte. Het weer, er trekken buien over het land, soms met onweer of hagel. Op sommige plekken valt veel regen, tussendoor ook af en toe zon en het wordt maximaal 21 graden. Morgen weinig verandering, ook dan buien bij 19 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: Bij Galerie en Beeldentuin Mariënheem vindt u kunstwerken in diverse materialen die ook te koop zijn. In ons 3 hectare grote landschapspark kunt u genieten van een heerlijke lunch in onze orangerie of op ons buitenterras. Galerie en Beeldentuin Mariënheem. Geopend van dinsdag tot en met zondag van 10 tot 6 uur.
6: Heel veel bekende merken bij Juwelier Robers in Vrede Duitsland. Van Rado, Ebel, Certina, Citizen tot Niesing, Fopen, Alcoro en trouwringen van 123gold.de. Vind ook uw vrije sieraad bij Juwelier Robers in Vrede Duitsland.
7: Hockeyen, Pluto Sport. Stik, schoenen en kleding, Pluto Sport. Die Indian Maharaja, Brabo en Ries, Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
8: In 1976, the city of Deventer became a movie set. Hollywood came to town for A Bridge Too Far. Museum de Waag presents A Bridge Too Far. Hollywood in Deventer. More information at abridgetoofar.nl.
9: Het is 3:12. Goedemiddag. Het is vandaag donderdag. Het is weer tijd voor een uurtje Back to the 80s. Vandaag in 1977 werd de Voyager 2 gelanceerd. En aan boord zat iets prachtigs, namelijk een gouden grammofoonplaat met muziek, begroetingen, beelden en geluiden van onze aarde. Eigenlijk stuurden we dus een soort mixtape het heelal in voor het geval iemand hem ooit vindt. Wat zet jij vandaag uit de jaren 80 op onze dobbelsteen? Dan kunnen we die ook het heelal insturen. Maar laten we eerst even beginnen met radio's natuurlijk. Wat zet jij vandaag uit de jaren 80 op jouw dobbelsteen? Ik heb 6 liedjes nodig. Kom erop!
3: Radio Oost.

0: Wonderful World. Je hoorde niemand minder dan Sam Cooke op Radio Oost. Hitje komt eigenlijk uit de jaren 60, maar in de jaren 80 natuurlijk een hele grote hit geworden.
1: Bert van Lossen. Bij Oost.
0: Bij Oost hier op Radio Oost. Welk liedje wil jij graag uit de jaren 80 horen? Daar hebben wij de dobbelsteen voor. Jouw suggestie is van harte welkom via de Radio Oost app. Dus 06-4567-1331. Dus 06-4567-1331. Zometeen iets van ZZ Top. Maar welke wil jij horen van ZZ Top? Is het Kimmy O' Your Lovin' of wil je zometeen de Sharp Dress Man? Laat hem even weten.
2: Kortom, gastheer Willem Ruis.
3: Uw mensenvanger en rattenvriend is Jan Lenfrink.
4: Elke dag, 1 uur, jaren.

Deze staat ook altijd hoog in de Back to the 80s top 100. En wat dacht je van de toppers van toen, 750? Die komt sneller weer voorbij dan je denkt, hoor. Het is 19 over 12 op deze donderdagmiddag met de Golden Earring uit de jaren 80. Stond wekenlang bovenste beste. Het is 19 over 12, triest muzieknieuws rond ZZ Top. Drummer Frank Beard is deze week op 77-jarige leeftijd overleden. Meer dan een halve eeuw was hij de man achter de drums bij ZZ Top. En dan blijft dat prachtige detail natuurlijk. Bij een band die beroemd werd om twee gigantische baarden heette juist de drummer zonder zo'n baard Beard. Beard overleed 17 augustus op zijn ranch in Texas. En ZZ Top heeft laten weten door te gaan. En welke wil je zo meteen horen van ZZ Top? Deze? Was natuurlijk een groot hit in 1983. Of deze? Ik had ze natuurlijk ook in de dubbelpack kunnen stoppen. Dat had gebeurd natuurlijk. Maar welke van deze twee wil je zo meteen naar Cool in the Gang? Deze dus horen hier op radio. Zo snel even appen. Dan ga ik zo meteen even een keus maken. En blijf jouw liedjes voor de Domsteen doorgeven. Zo meteen ook de 6. Maar nu eerst Cool in the Gang op radio. Sheriff's.

0: toch wel absurd dat de man zonder baard Frank Beer heet.
1: Ja, dat is toch een mooi verhaal.
0: 77 is hij geworden afgelopen week overleden. En jij koos voor deze, de Sharp Dressed Man van ZZ Top. Zometeen natuurlijk de dobbelsteen. Je hebt de dobbelsteen al in je hand, hè?
1: Ik ben al aan het warm draaien.
0: Je bent al aan het warm draaien. Ja. Ik ga zo meteen even de 6 liedjes die jullie hebben doorgegeven aan je bekendmaken. Want jij maakt kans op een sportieve waardebon. Of wil je naar Twente Bloening? Dat kan natuurlijk ook, want daar heb ik ook nog kaarten voor liggen. Straks Margot met het weerbericht. Wat voor weer krijgen we vandaag? En onder welke omstandigheden speelt FC Twente vanavond die belangrijke Europese thuiswedstrijd tegen Karabach? Allemaal te volgen op radio. En wat heb jij mee aan nieuws?
1: We stappen samen in de trein naar Berlijn. En er wordt vandaag gestaakt door heel veel schoonmakers. En dat is misschien wel de belangrijkste groep waarvan je niet wil dat ze staken.
0: Over schoonmakers gesproken, komende zaterdag bij ons te gast Jacco Vonhoff.
1: Ah, heel goed.
0: Ja, ja. Was natuurlijk de man van het MKB, maar heeft natuurlijk ook een eigen schoonmaakbedrijf.
1: Ja.
0: En met hem gaan we het hebben. En morgen Nick Schilder.
1: Kijk.
0: Want die komt in onze provincie optreden, want die doet wat theaters aan. Hij gaat leuke dingen doen in het theater. Morgen gaan we het erover hebben hier op radio's. Want op vrijdag komt er altijd iemand een bakje koffie doen bij Bert. Bij Oost hier op radio's.

0: eerste stap naar meer vrijheid. Bel 0800 2020 voor een gratis brochure of ga naar scootmobielspecialist.nl.
1: Nu bij Velderhof. €650 inruilkorting.
2: Wat een geweldige actie. Daar moeten we op af, Tineke. Maar we zitten net aan de koffie. Het is een actie, dus dan moet je wel in actie komen. Oké, we gaan.
0: Bel 0800 2020 of ga naar scootmobielspecialist.nl.
3: Hey, Remo!
4: Je geniet van een zachtere huid met een Remo waterontharder. Zacht water zonder zorgen. Kijk op remowaterontharders.nl.
5: Ontvang jij toeslag? Check, dan is dit bericht voor jou. Dienst Toeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken via e-mail, sms of WhatsApp. Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl/bank. Check, pas aan en door.
4: Ontdek de voordelen van zacht water op remowaterontharders.nl.
6: De keuken, de plek waar je samen kookt, samen eet en bij elkaar bent. In huis of in de tuin. De zoektocht naar jouw droomkeuken begint bij Bubbles & Cooking in Enter.
7: Een nieuw bed kopen na 2 minuten liggen in de showroom? Dat kan nu echt anders. Beddenspecialist Konijnenbelt maakt gebruik van Slaap ID. Een onafhankelijke analyse van uw slaapgedrag voor u een nieuw matras aanschaft. Ga ook voor heerlijk slapen op een bed van Konijnenbelt. Kijk op beddenspecialistkonijnenbelt.nl of kom naar onze winkel in Nijverdal.
6: Stel je voor, een heerlijke spa-ervaring gewoon bij jou thuis. Relaxed in je eigen badkamer, whirlpool of sauna. Klinkt dat als een droom? Blijf dan luisteren.
8: Ik barbecue deze zomer op zijn Amerikaans. Met grote stukken vlees, côte de bœuf, bavette, lenden van vleeshouwerij Saasveld. Dat is pas lekker.
6: Droom je nou nog steeds over die heerlijke spa-ervaring thuis? Bezoek dan Bubbles & Jets voor jouw droombadkamer, whirlpool of sauna. Kom langs in Enter of kijk op bubbelsandjets.nl.
9: Drie over 1:30 op Radio Stad Regionale Nieuws hier met Wieke Esterdal.
10: Goedemiddag. De proef met medische drones tussen de Isla ziekenhuizen in Meppel en Zwolle gaat door. Die drones hebben het afgelopen jaar al meer dan 800 vluchten gemaakt. Ze vervoeren bijvoorbeeld medicijnen of bloed. En een vlucht over 22 kilometer duurt maar een kwartiertje. Die proef is verlengd tot halverwege volgend jaar. De ervaringen worden ook gebruikt voor een landelijk netwerk van dit soort drones. In de toekomst moeten die drones misschien zelfs organen kunnen vervoeren. Schoonmakers uit het hele land komen vanmiddag naar het hoofdkantoor van de NS om te staken. De onderhandelingen over een cao zijn vastgelopen en de schoonmakers vinden dus dat ze te weinig verdienen. Wie minder dan 6 jaar ergens in dienst is, krijgt ook niet het volledige salaris als ze ziek zijn. Het is de tweede dag op rij dat honderden schoonmakers staken. Gisteren klonk dat zo.
11: Wij vechten voor onze cao. Wij willen onze salaris omhoog.
12: Vanaf 1 juli tot en met 31 december hadden we een loonsverhoging moeten hebben. Maar ze willen niet betalen.
13: Wij houden Nederland schoon. Wij zijn onmisbaar. En daar willen ze niet voor betalen. Schandalig.
10: Ja, vanmiddag worden zo'n 450 actievoerende schoonmakers verwacht bij die grote staking. De internationale trein van Nederland naar Berlijn rijdt binnenkort via Hamburg. Komt onder andere door langdurige werkzaamheden op dat traject tussen Hannover en Berlijn. De ICE-trein zal er naar de Duitse hoofdstad een uur langer over doen en maar 4 in plaats van 5 keer per dag gaan rijden. Wel blijft hij ook 3 keer per dag naar Hannover rijden, maar dat is dan ook het eindpunt. Momenteel moeten mensen die naar Hamburg willen nog in Osnabrück overstappen, maar dat is straks niet meer nodig. Meer nieuws uit onze provincie, dat vind je op oost.nl of in onze eigen app.
9: 1:45, we gaan praten over het weer. Dat doen we met Margot Ribberink. Margot, goedemiddag.
14: Goedemiddag, Bert.
9: Ja, het weer, onweer, las ik bij ons op de site op rtvoost.nl. En ik hoorde je vanochtend daar ook over bij Marcel.
14: Ja, tot nu toe is het nog niet gebeurd. Want de meest actieve buien trokken vanochtend noord van ons langs. Met name over de kop van Noord-Holland, de Waddeneilanden, Friesland en Groningen. En daar gaat het echt tekeer. Flinke onweersbuien, plaatselijk veel regen, windstoten ook daarbij. Code geel voor Friesland en ook voor Groningen vanmiddag tot een uurtje of 5. En bij ons is het tot nu toe nog droog gebleven. Maar vanuit het westen komen er ook een paar buien aan. En die bereiken ons weldra. Het eerst in de kop van onze provincie in de buurt van Blokzijl. Daar valt een eerste bui. Een eerste onweersklap wordt ook al gemeld. Dus vanaf nu moeten we toch rekening houden dat er vanuit het westen een paar buien onze kant binnenschuiven. Niet zo zwaar, dus geen code geel buien. Zoals bijvoorbeeld in Friesland en Groningen. Maar het kunnen wel pittige buien zijn. Zeker in vergelijking met de afgelopen dagen. Een enkele kan gepaard gaan met onweer. Tussendoor hebben we na een bewolkte start ook de zon weer te zien gekregen. En daardoor zijn die temperaturen toch weer boven de 20 graden gekomen. Nu al 20,5 in Heino en 21,2 in Enschede.
9: Voelt best zacht aan nog steeds hoor.
14: Ja, het voelt best zacht aan. En het is wel nu eens even rekening houden met die buien. En ook vanavond kan er nog wel een enkele bui vallen. Maar na een uurtje of 5, 6, dan gaat de kachel uit. En dat betekent dat de buien gaan instorten. Dus het zou maar zo kunnen zijn dat het op heel veel plaatsen vanavond en vannacht droog is.
9: Dus ik kan droog naar een voetbalwedstrijd kijken.
14: Ik geef je geen volledige garantie, maar de kans dat het droog is tussen 8 en 10 is aanzienlijk, ja.
9: Even naar de kop, want morgen is het natuurlijk Corso-dag en het hele weekend is het Corso-feest in Sint-Jans-Klooster. Wat voor weer hebben ze erbij morgen?
14: Ja, morgen krijgen we in de ochtend, net zoals vanochtend, te maken met heel vriendelijk weer. Met zon, ook met opbollende stapelwolken. En 's middags trekken, niet vanuit het zuidwesten, maar dan vanuit het noordwesten weer buien onze kant uit. Die met name in de middag en namiddag, ook bij ons wel misschien code geel buien kunnen worden. Het is nog niet zo ver, het KNMI moet daar nog een ei over leggen. Maar ik houd er rekening mee dat morgenmiddag en morgenavond, begin van de avond, er behoorlijk pittige buien over onze regio trekken. Met onweer, lokaal flink wat regen. En voordat het zover is, gaat die temperatuur ook morgen weer omhoog naar 20 tot 21 graden.
9: Nou, lekker dan. Raccoon staat vanavond in Het binnen het Openluchttheater. En morgenavond staat daar Bluff. En zaterdag geloof ik Ilse de Lange. Dus wat dat betreft zit het daar niet echt even mee. Even naar het weekend.
14: Het weekend wordt langzaamaan wat droog. Ik denk dat we zaterdag nog wel rekening moeten houden met een enkele regenbui. Maar geen code geel buien meer. Temperaturen frisjes 19 of 20 graden. En vanaf zondag, maandag gaan de temperaturen weer omhoog. En blijft het ook weer een aantal dagen droog met flink wat zon. Zondag wordt het 20 graden, maandag 21. En het zou mij niets verbazen als het volgende week woensdag gewoon weer 25 graden wordt.
9: Ah, oké. Okay. Maar eerst nog even een beetje regen, dat is goed voor de natuur.
14: Zo is het. En ik krijg er een goed gevoel bij. Tadaa! Kijk toch eens hier. Dan zeggen dat wandelen eigenlijk stilstaan.
15: Hier aan de kust, de Zeeuwse kust.
14: De Zeeuwse kust.
15: Margotje, Margotje.
14: Fantastisch toch?
9: Margot zit de kracht. Radio Oost. Nou Margot, welke kan ik instarten voor je uit de jaren 80?
14: Ja, ik wilde iets met onweer. Maar ja, er zit geen enkel nummer met onweer wat ik mooi vind uit de 80e jaren. Dus ik kom uit op I'm on Fire van Bruce Springsteen.
9: De donder ook niet.
14: Oh, leuk.
9: Oké, deze is ook mooi. Deze stond 1 in 85. Dankjewel, Margot.
14: Doei.

0: Kak Robin, Thought You Were On My Side, hoor je voorbij trekken.
1: Dit is de Dobbelsteen.
0: Ja, het gaat om een sportieve waardebon van €43. Kun je winnen wanneer jouw liedje, het liedje dat jij hebt aangedragen in de jaren 80, op de radio hoort. En jij bent degene die daarover gaat.
2: Het lot ligt in mijn handen.
0: Het lot ligt in jouw handen. Ja, nee, dat is zo. Carmen Chameleon van de Culture Club. Sil op 1, op 2 de Pet Shop Boys, Always On My Mind. Op 3 Henk Bronsvoort, die kwam met Start Me Up van de Rolling Stones in 1981. Op 4, goedemiddag Bert, een jaren 80 plaat. When Doves Cry, Prince, groeten Otto Wolthuis, groetjes terug Otto. Goedemiddag Bert, graag zou ik voor de Dobbelsteen willen aanvragen. Michael Jackson en Billie Jean, Jaco, nou gedaan, op 5. Ha Bert voor de Dobbelsteen, kan het nog, vraagteken. Eentje met ook nog een B-toeval, Belinda Carlisle. Toeval wil dat ze gisteren of eergisteren jarig was. Met Heaven is a Place on Earth. Ook lang niet meer gehoord. Groet, Richard. Nou,
2: daar gaan we.
0: Wat is jouw voorkeur?
2: Ik hoop op Belinda Carlisle.
0: Oh, je hoopt op Belinda Carlisle. Moet je een zesje gooien, hè?
2: Ik gooi een 3.
0: Een 3?
2: Ja.
0: Even kijken wat 3 is. 3 is Henk Bronsvoort, ga je blij maken. Kijk. Start Me Up van de Rolling Stones.
2: Lekker.
0: 1981, dat liedje. Nou, dan ga ik die even opzoeken en dan ga ik hem meteen draaien. Start Me Up. En Henk Bronsvoort, gefeliciteerd bij deze. Want jij krijgt natuurlijk een sportieve waardebon van €43. Zomaar even van Oost, omdat jij een liedje aan ons hebt gegeven uit de jaren 80. Morgen natuurlijk weer opnieuw een Dobbelsteen. En Wieke, dankjewel, hè.
2: Met alle plezier.

0: Scholtens om even een beetje lekker te maken. Goedemiddag Bert, mooi dat je weer op de radio bent en dat je genoten hebt op Kreta. Het weer is nu niet je van het, maar ach, volgende week gaan we weer naar Malia. Oké, dan moeten we maar weer naar de radio luisteren. Nou, veel plezier op Malia. Ik ga mee. Ja, meteen.
1: Wie zijn er vandaag ook weer jarig? Even bellen met Cor en Marjolein.
2: Hier is een feestje, hier is een feestje.
3: Hiepen
2: de piep,
3: hoera!
0: De laatste minuut voor enen is altijd voor Cor en Marjolein. Even de verjaardagskalender doorwandelen. Nou, wie zijn de jarig? Goedemiddag, Cor en Marjolein.
4: Goedemiddag. Goedemiddag, dat is Ranomi Kromo-Jojo.
0: Ah, de zwemster.
4: 36
0: ja.
4: jaar.
0: 36, ja.
4: Dan Stijn Fransen uit Goede Tijden, Slechte Tijden.
0: Oh, hebben we iemand uit Goede Tijden, Slechte Tijden?
4: Ja, Melinda. 36 jaar.
0: 36, goed zo. Ja,
4: dan de broer van Tom Dumoulin, Samuel Dumoulin.
0: Oké. Okay.
4: 45 jaar.
0: 45.
4: Ja. Dan Eveline de Bruin, 51 jaar.
0: 51, Eveline de Bruin.
4: En de zoon van Piet Reumer, Bart Reumer, is 68 jaar geworden.
0: Bartje Reumer, 68 vandaag.
4: Ja, en de Zweedse prinses, de Zweedse prins Gabriel, 23 jaar. En ja. John de Winter, poppenspeler van Rotterdam, is 60 jaar geworden.
0: Ja. Nou, dankjewel. Tot morgen.
4: Tot morgen.

0: eerste stap naar meer vrijheid. Bel 0800 2020 voor een gratis brochure of ga naar scootmobielspecialist.nl.
1: Nieuwe auto? Bij Ora is je autoverzekering zo geregeld. Fijn, want als je net de sleutels krijgt, wil je en meteen een ritje maken met het hele gezin.
2: Zijn we al.
1: En je team naar de uitwedstrijd brengen. En verzekerd zijn.
3: Oh ja, verzekering.
1: En weer door met de Ora autoverzekering.
0: Bel 0800 2020 of ga naar scootmobielspecialist.nl.

0: Met Toedeloe.
1: Leveringvuurwerken.nl.
2: Rij jij al langere tijd een Suzuki? Grote kans dat je garantie hebt. En die is nu tot 10 jaar. Voor extra lang rijplezier. Doe de garantiecheck op suzuki.nl.
3: Lekker shoppen in de buitenlucht en genieten van de zomerzon? Kom dan naar de Zaterdagmarkt in Enschede. Geniet van al het moois en lekkers op het Van Heekplein in Hartje Centrum. Zaterdagmarkt Enschede. Mooi de grootste.
4: Ja! Het allernieuwste Wildwestavontuur in Slagharen is nu geopend. Skysifter. 2 Wildwestavonturen in 1 epische rit. Ga jij voor goud of zilver? Het is jouw avontuur. Boek nu je tickets of verblijf op slagharen.com.
5: De Ommer Bissing organiseert grootste zomerevenementen in Ommen. Themadagen, braderieën, live muziek en nog veel meer. Kijk op ommerbissing.nl en volg ons op Facebook en Instagram. Ommer Bissing, een mooie zomer voor iedereen. Ja, een...

0: Het hele jaar door gezellig. Welkom in Ommen.nl.
1: Het nieuws in Overijssel. De twee hoofdverdachten van een gewelddadige roofoverval na een date in Hengelo blijven langer vastzitten. De internationale trein van ons land naar Berlijn rijdt binnenkort via Hamburg. Kost je een hoop extra reistijd, vooral door langdurige werkzaamheden. En zowel in Deventer als Glanerbrug zijn vannacht auto's in brand gevlogen. In Deventer wordt opnieuw uitgegaan van brandstichting. Meer nieuws in de app.
0: Radio Oost. Thuis in Overijssel. 1 uur.
2: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Een 53-jarige man uit Apeldoorn is opgepakt voor een verkrachting van ruim 30 jaar geleden. De politie kwam hem op het spoor dankzij DNA-onderzoek. In 1993 werd een vrouw in haar woning in Apeldoorn door een man bedreigd met een mes en verkracht. Er werd nooit iemand aangehouden, maar een DNA-spoor bleef bewaard. Een cold case team besloot een verwantschapsonderzoek te doen en kwam bij de verdachte terecht. Zijn DNA komt overeen met het spoor uit 1993. Een klein dorpje in het westen van Kenia wordt overspoeld door goudzoekers. Er is onlangs per toeval een goudader ontdekt en er zijn meer dan 10.000 mensen op afgekomen. De lokale autoriteiten waarschuwen voor een humanitaire crisis. Er is nauwelijks schoon drinkwater en geen sanitair. En ook drinken de mensen volop illegaal gestookte alcohol en gebruiken ze drugs. Verder graven de goudzoekers zulke grote en diepe gaten dat de kans op ongelukken groot is. En autoriteiten maken zich ook zorgen over het grote aantal jonge kinderen onder de goudzoekers. Justitie zegt dat er 3 nieuwe sterfgevallen gelinkt kunnen worden aan Pillside Funcaps. En mogelijk komen er nog 2 bij. Daarmee zou het totaal aantal sterfgevallen op 23 komen. De eigenaren van de site verkochten zonder de juiste papieren onder meer slaap- en kalmeringsmiddelen en drugs, zonder klanten te wijzen op de risico's. Een proef met drones die medicijnen of bloedmonsters vervoeren tussen ziekenhuizen lijkt succesvol. Afgelopen jaar heeft 800 keer een drone gevlogen tussen de Isala-ziekenhuizen van Zwolle en Meppel. Het ging zonder problemen, ook als de inhoud gekoeld moest worden. Alleen als het hard waait kunnen de drones niet op pad. De proef wordt verlengd. Er wordt nu ook geëxperimenteerd met andere soorten medicijnen en monsters voor laboratoria. Het weer, geregeld buien, soms met onweer of hagel. Op sommige plekken valt veel regen, tussendoor ook af en toe zon. En het wordt maximaal 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Voel je het al? Die avond dat heel Salland weer samenkomt. Arm om de schouder, luidkeels meezingen met Frans Bauer en de Edwin Evers Band. Donderdag 27 augustus, Stoppelhanen. Dus kom, kaarten zijn voor maar €19,50 te koop via stoppelhanen.nl.
0: Cultuuragenda Overijssel. Jouw evenement, voorstelling, festival of expositie bij RTV Oost. Oost adverteren. Sterk voor jouw merk.
4: Hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
5: In 1976, the city of Deventer became a movie set. Hollywood came to town for A Bridge Too Far. Museum de Waag presents A Bridge Too Far, Hollywood in Deventer. More information at abridgetoofar.nl.
0: Radio Oost. Bij Oost in de middag.

0: Het ultieme voorbeeld van flop naar top.
1: Paula Keijzer. Bij Oost in de middag.
0: Want toen het werd uitgebracht was het helemaal geen hit, joh. Niemand luisterde naar Love and Pride van King hoorde je op Radio Oost. Maar ze hadden een optreden op tv gecharterd en opeens dacht iedereen, verrek, dat is lang niet gek. En daar waren ze toch opeens, toen het nummer opnieuw werd uitgebracht, sloeg het wel aan. Je hoorde ze dus hier ook op Radio Oost. Mooi dat je erbij bent en lekker luistert. Een hele goede middag, 7:07 is het. Zometeen tijd voor een Zweeds stukje financiële filosofie. Of is het dan financiële filosofie, hè? Zoals ze dat in Zweden natuurlijk zeggen.

Maar ze heeft wel gelijk, hè? It's all about the money. Ja, werk, geld, pensioen, daar heb je geld. Een dag iets leuks doen, beter ook geld kwijt. Boodschappen, kost ook geld. Alleen de liefde is niet te koop, zeggen we dan maar. Hoewel, dat zit toch anders volgens deze man. Samuel Weltel op Radio Oost. En echte liefde is te koop.

0: De Pointer Sisters op Radio Oost met Fire maakt het 2:05. Zometeen
1: Paula's platenkast.
0: Nou, dat is zeker een pareltje, toch? Ga je straks horen van vinyl. Maar eerst nog genieten van deze Spider-Man.

0: Social Deal Beauty Deals, Take One en Actie Bo.
1: Ontdek de beste beauty deals en meer op socialdeal.nl.
0: Sorry Bo, het is beauty.
1: Oh ja, en waarom staat er dan beauty? Social Deal, deals die je niet mag missen.
2: Wat als je muziek ook kunt zien? In de tentoonstelling Seeing Sounds kijk je met ogen en oren naar het werk van kunstenaars voor wie muziek een manier is om vrijheid te verbeelden. Seeing Sounds, nu in Museum van Bommel van Dam.
1: Ontdek ook de beste beauty deals op socialdeal.nl.
3: Mam, wat als je valt? Kan je dan nog bij je telefoon? Mam?
4: Steeds meer senioren kiezen daarom voor Persave. Met één druk op de noodknop roept u direct hulp in. Als uw contactpersonen niet reageren, neemt de meldkamer het automatisch over. Persave. Rust voor uzelf en uw kinderen. Kijk op persave.nl.
5: In een drukke omgeving goed kunnen horen is moeilijker als uw gehoor verandert. Maak dan eens een afspraak bij Beter Horen. Wij bieden langdurige nazorg. U vindt ons dagelijks in de winkel voor advies. Beter horen, beter leven.
4: Persave, vanaf 10,95 per maand. Kijk op persave.nl.
6: Gelderland levert je mooie streken. Fiets of wandel van hotel naar hotel door de Achterhoek. En ontdek na iedere bocht een verrassing. Boek een compleet verzorgd hotelarrangement op www.hotelsindeachterhoek.nl.
7: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
8: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
7: De marketingmanager? Ja, ben ik ook.
8: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.

0: Solaris op 3000 vierkante meter. De grootste beddenspecialist van Noord-Nederland in Nieuw-Leuzen en Nijverdal. Bosbedden.nl.
1: Avonturenpark Hellendoorn bestaat 90 jaar. Beleef samen de vetste achtbanen, wildwaterpret, spectaculaire shows en avontuurlijke ontmoetingen. Nieuw in Hellendoorn, betreed Oerland en trotseer oerkracht.
2: Een nieuw bed kopen na 2 minuten liggen in de showroom? Dat kan nu echt anders. Beddenspecialist Konijnenbelt maakt gebruik van Slaap ID. Een onafhankelijke analyse van uw slaapgedrag voor u een nieuw matras aanschaft. Ga ook voor heerlijk slapen op een bed van Konijnenbelt. Kijk op beddenspecialistkonijnenbelt.nl of kom naar onze winkel in Nijverdal.
3: Een minuutje over 1:30 is het en daarmee tijd voor het nieuws. En dat krijgen we van Wieke Essedal. Goedemiddag.
4: Goedemiddag. Een proef met medische drones tussen de ziekenhuizen in Meppel en Zwolle gaat door. Die drones hebben het afgelopen jaar al meer dan 800 vluchten gemaakt. Ze vervoeren bijvoorbeeld medicijnen en bloed en het gaat veel sneller dan over de weg. Die proef is verlengd tot halverwege volgend jaar. Alle ervaringen worden gebruikt voor een landelijk netwerk van medische drones. In de toekomst moeten die zelfs misschien organen kunnen vervoeren. Er worden in ons land steeds meer startersleningen afgesloten. Bijna 3 keer zo vaak als 5 jaar geleden. Met zo'n lening kunnen beginners op de woningmarkt makkelijker een eerste huis kopen. En op sommige plekken is die starterslening zo populair dat het geld voorlopig op is, zegt deze makelaar.
5: Op dit moment is eigenlijk het potje nu net leeg in Lelystad. Dus ja, ik word nu vooral geconfronteerd met mensen die aan het zoeken zijn en ja, die nu niets meer kunnen. Je ziet eigenlijk dat die starterslening echt nodig is voor een doelgroep, omdat ze anders gewoon echt niet kunnen kopen.
4: De internationale trein van Nederland naar Berlijn rijdt binnenkort via Hamburg. Komt mede door langdurige werkzaamheden op dat traject tussen Hannover en Berlijn. Die CE-trein naar de Duitse hoofdstad gaat daar langer over doen. Vanuit Deventer sta je nu met die trein in 4,5 uur in hartje Berlijn. Vanaf oktober duurt dat een uur extra. Daar moet je dus even rekening mee houden. Wat wel weer handig is, is dat mensen die vanuit Hamburg naar Osnabrück willen daar nog moesten overstappen, maar dat is straks niet meer nodig. En wie nu al even door een bos of park loopt, kan zomaar denken dat de herfst al is begonnen. Bomen kleuren geel en rood en er liggen veel bladeren op de grond. Maar ja, het is gewoon nog zomer. Volgens biologen komt die verkleuring vooral door de extreme droogte. Bomen zijn verzwakt en laten hun bladeren eerder vallen om vocht te besparen. De regen van de afgelopen dagen helpt een beetje, maar nog lang niet genoeg. Volgens deskundigen heeft de natuur het zwaar door de steeds extremere droogte. Verzwakte bomen kunnen bij een storm bovendien makkelijker takken gaan verliezen of omvallen. Dat is mogelijk iets dat we de komende tijd vaker gaan merken. Meer nieuws uit onze prachtige provincie, dat vind je op oost.nl of in onze eigen app.
3: Dankjewel, Wieke. Hoe zit het dan met die regen vandaag? Nou ja, best wel wat buien vanmiddag in het noorden van onze provincie. Droge ochtend hebben we achter de rug, maar die buien die komen er dus weer aan met af en toe ook wel wat onweer. Het zonnetje die laat zich ook af en toe eventjes zien met een graadje of 20 à 21. En vanavond dan wordt het weer een beetje droger.
6: Bij Oost in de middag.

0: De Frank Boeijen Groep hoorde je met Linda.
1: Paula's platenkast.
0: En van Linda gaan we naar Orchestral Maneuvers in the Dark. Ik heb een mooie plaat van ze meegenomen. Mocht je de tv kijken, dan heb je hem misschien ook al wel zien staan. Want hij staat hier voor me. The Best of OMD. Nou, dan weet je het, hè. Ik heb ze ook wel voor een poosje terug live gezien. Nou, dat was echt fantastisch. Ik was, heel eerlijk, niet zo heel erg onder de indruk van hun muziek. Totdat ik het live beleefde. En toen dacht ik, oh, nu snap ik het. Nu komt het echt heel erg op me over. En elke keer als ik het dan nu weer hoor, ja, dan ben ik weer terug bij dat moment. Hè. Dat herken jij misschien ook wel van dingen die je live hebt gezien. En het bijzondere aan deze band, dat is misschien ook hun kracht wel, is dat ze zeker in het begin heel weinig geld hadden. Dat zal nu wel verholpen zijn, denk ik. Want ze doen het natuurlijk best wel goed. Maar ze hadden echt heel weinig geld. En dat maakte ze ook heel creatief. Want wat ga je doen als je heel weinig geld hebt? Nou, dan ga je niet instrumenten zomaar nieuw kopen. Want dat kost klappen voor geld. En je gaat ook niet zomaar allerlei apparatuur. Denk aan luidsprekers, microfoons. Ga je ook niet allemaal zomaar aanschaffen. Nee, je gaat kijken naar of je goedkopere oplossingen kan vinden. Of je instrumenten tweedehands kan kopen. Of je misschien gratis iets van iemand over kan nemen, of je dingen zelf kan maken. Nou, en vooral dat laatste, dat hebben ze gedaan bij Orchestral Maneuvers in the Dark. En dat zorgt er ook voor dat ze een hele eigen, ja, een heel eigen geluid hebben gekregen. Heel herkenbaar, omdat ze dus zelf aan de knutsel zijn geslagen. Nou, op deze hoor je het al iets minder goed, want ze hadden natuurlijk best wel succes toen deze uitkwam. Maar toch zit die sound er zeker nog in. Ik heb het over Forever Live and Die van OMD.

Fleetwood Mac met Dreams op Radio Oost. De afgelopen week hebben de meiden Lisa en Siel heel wat afgedroomd in Sint-Jansklooster. Daar stonden zij met hun camper geparkeerd en hebben ze dus daar ook in die camper gedroomd. Maar ze hebben daar ook wel heel wat andere avonturen beleefd die natuurlijk allemaal te maken hebben met het Corso. Ga je straks na de klok van 2 meer over horen.

0: tijdelijk waanzinnig veel voordeel op de nieuwe Google Pixel 11 Pro. En ruil je oude toestel in, dan krijg je nu tot €588 inruilvoordeel. Bereken je inruilwaarde en check de voorwaarden op odido.nl/toestelinruil. Mis niks en sla je slag.
1: Gun jezelf een vakantie waarin je volledig ontspant en toch elke dag wakker wordt op een nieuwe bestemming. Vertrek vanuit Nederland naar de mooiste plekken van Noord-Europa. Gun jezelf die Holland-America Line Cruise. Kijk op hollandamerica.com.
0: Hallo, Odido Business hier. Ook ondernemers krijgen waanzinnig veel voordeel tijdens prijzenslag. Mis niks en sla je slag op odido.nl/business.
1: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijn cruise. Boek nu een Noord-Europa-cruise voor volgend jaar en profiteer van aantrekkelijke vroegboekvoordelen. Kijk op hollandamerika.com.
2: Nu bij Velderhof. €650 inruilkorting.
3: Wat een geweldige actie. Daar moeten we op af, Tineke. Maar we zitten net aan de koffie. Het is een actie, dus dan moet je wel in actie komen. Oké, we gaan.
4: Altijd onderweg en weinig tijd. Tijd voor de Leapmotor C10 Pro Max. Meer dan 500 kilometer elektrisch rijbereik en 800 volt snelladen. Dat betekent minder laadtijd en meer tijd voor wat echt belangrijk is. Kies ook voor toptechnologie met een fiscale waarde vanaf slechts €42.500. Boek jouw proefrit op leapmotor.nl. Leapmotor, gewoon een slimme keuze.
5: Lees de nieuwe meeslepende historische roman van Anne Jacobs. Bestsellerauteur van de familiesaga's, Het Weesmeisje en Het Landhuis. Het nieuwste boek van Anne Jacobs. Nu, overal verkrijgbaar.
6: De keuken. De plek waar je samen kookt, samen eet en bij elkaar bent. In huis of in de tuin. De zoektocht naar jouw droomkeuken begint bij Bubbles & Cooking in Enter.
7: De Ommer Bissing organiseert grootste zomerevenementen in Ommen. Themadagen, braderieën, live muziek en nog veel meer. Kijk op ommerbissing.nl en volg ons op Facebook en Instagram. Ommer Bissing, een mooie zomer voor iedereen.
6: Stel je voor, een heerlijke spa-ervaring gewoon bij jou thuis. Relaxed in je eigen badkamer, whirlpool of sauna. Klinkt dat als een droom? Blijf dan luisteren.
8: Ommen, het hele jaar door gezellig. Welkom in ommen.nl.
6: Droom je nou nog steeds over die heerlijke spa-ervaring thuis? Bezoek dan Bubbles & Jets voor jouw droombadkamer, whirlpool of sauna. Kom langs in Enter of kijk op bubbelsenjets.nl.
9: Voor de grootste keuze in

0: 1000 vierkante meter. De grootste beddenspecialist van Noord-Nederland in Nieuw-Leuzen en Nijverdal. Bosbedden.nl.
1: Het nieuws in Overijssel. De twee hoofdverdachten van een gewelddadige overval na een date in Hengelo blijven langer vastzitten. En de proef met medische drones tussen de ziekenhuizen in Meppel en Zwolle gaat door. De drones hebben het afgelopen jaar al meer dan 800 vluchten gemaakt. Ze vervoeren bijvoorbeeld medicijnen en bloed. Je leest er meer over op oost.nl.
2: Radio Oost. Thuis in Overijssel. 2 uur.
3: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De drie Nederlanders die om het leven kwamen bij een zwaar verkeersongeluk in de Amerikaanse staat Ohio waren daar voor een trekkertrekwedstrijd. Dat zegt de vrouw van de man die achter het stuur zat van het busje dat werd geramd door een vrachtwagen. Twee mannen van 55 en een man van 44 overleden ter plekke. 4 anderen raakten gewond, onder wie de bestuurder. Zijn vrouw zegt dat haar man al jaren naar de grootste trekkertrekwedstrijd ter wereld wilde. Een 53-jarige man uit Apeldoorn is opgepakt voor een verkrachting van ruim 30 jaar geleden. De politie kwam hem op het spoor dankzij DNA-onderzoek. In 1993 werd een vrouw in haar woning in Apeldoorn door een man bedreigd met een mes en verkracht. Er werd nooit iemand aangehouden, maar een DNA-spoor bleef bewaard. Een cold case team besloot een verwantschapsonderzoek te doen en kwam bij de verdachte terecht. Zijn DNA komt overeen met het spoor uit 1993. Sinds 2 jaar geldt er geen verjaringstermijn meer voor verkrachtingen. Een bij toeval ontdekte goudader in een dorpje in Kenia heeft 10.000 mensen naar die plek gelokt. Ze hopen daar een goudklomp te vinden in de hoop een betere toekomst op te bouwen. In het dorpje is geen sanitair en amper schoon water. Daarom wordt er gewaarschuwd voor een humanitaire crisis. Een ruimtemissie om een belangrijke telescoop te redden is mislukt. Ruimtevaartorganisatie NASA lanceerde een andere satelliet die de telescoop moest vastgrijpen en terugbrengen in de juiste baan. Nu blijkt dat de reddingssatelliet onbestuurbaar is geraakt. Het ziet er naar uit dat zowel de ruimtetelescoop als de reddingssatelliet binnenkort zullen verbranden in de atmosfeer. De reddingsmissie kostte €20 miljoen, zegt NASA. Het weer. In het hele land komen buien voor, soms met onweer en hagel. Tussendoor schijnt af en toe de zon en het wordt ongeveer 21 graden. Morgen opnieuw regenachtig en dan 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Het allernieuwste Wildwestavontuur in Slagharen is nu geopend. Skysifter. 2 Wildwestavonturen in 1 epische rit. Ga jij voor goud of zilver? Het is jouw avontuur. Boek nu je tickets of verblijf op slagharen.com.
5: Vers vlees en barbecuepakketten? Ambachtelijk met de smaak en kwaliteit van vroeger. Waar vind je dat nog? Bij Vleeshouwerij Saasveld. Kijk op vleeshouwerijsaasveld.nl.
6: Lekker shoppen in de buitenlucht en genieten van de zomerzon? Kom dan naar de Zaterdagmarkt in Enschede. Geniet van al het moois en lekkers op het Van Heekplein in Hartje Centrum. Zaterdagmarkt Enschede. Mooi de grootste.
7: In 1976, the city of Deventer became a movie set. Hollywood came to town for A Bridge Too Far. Museum de Waag presents A Bridge Too Far. Hollywood in Deventer. More information at abridgetoofar.nl.
2: Radio Oost. Met

0: The Beach Boys en God Only Knows. Zometeen eens even een kijkje nemen in Klooster, oftewel Sint-Jans Klooster, waar de voorbereidingen voor het koor zo druk aan de gang zijn. Onze Lisa en Siel die zitten daar al de hele week gestationeerd en die beleven daar heel wat avonturen. Kun je ook elke avond voorbij zien komen in Vandaag in Overijssel. En daar nemen zij ons een beetje in mee. Nou, en het avontuur wat ze gisteren hadden, ik heb me bescheurd. Ik heb op mijn knieën gesmeekt of ze het alsjeblieft ook op de radio wilden vertellen. Nou, ik heb ze zover gekregen. Je wil het niet missen.
1: Radio Oost zet nieuwe muziek uit Overijssel in de spotlight.
2: Schrijf je naam en nummer op de Viltje.
3: Deze week Hart en Tien. Viltje.
1: Dit is de Nieuwe Oost.

0: All Together Now.
1: Corso Sint-Jansklooster.
0: Oeh, nog één nachtje slapen, dan is het zover. Morgen is het bloemencorso in Sint-Jansklooster. En er wordt natuurlijk druk geklust daar om alles voor elkaar te maken. Een week lang verblijven verslaggevers Lisa Knol en Siel van der Zee daar om alles mee te krijgen. Hun avonturen kun je ook meebeleven. Elke avond te zien in Vandaag in Overijssel op tv. Maar we bellen ook elke dag even met elkaar hier in de uitzending. Want Lisa, jullie beleven daar wel heel wat, hè?
2: Hey Paula! Ik ben blij je weer te horen. Ik mis jullie allemaal wel een klein beetje, maar goed. Wij gaan gewoon, wij reilen en zeilen alleen maar door. En we vliegen van hot naar her. En het gaat eigenlijk wel lekker. En we maken inderdaad verschrikkelijk veel mee zo'n weekje op de camping.
0: Nou, en dingen waar je eigenlijk helemaal niet bij nadenkt. Tenminste, daar had ik niet over nagedacht. Als je een week lang daar met je camper staat, dan... moet je wel eens van het een en ander af?
2: Ja, ik durf het eigenlijk bijna niet te zeggen. Maar ik denk dat dit de eerste keer is dat ik een camper van binnen heb gezien. Mm-hmm. Dus ik wist eigenlijk niet zo goed hoe dat werkte. Je moet op een gegeven moment toch naar het toilet, Paula. Dat moeten we allemaal.
0: Ja.
2: En daar schaam ik me ook absoluut niet
0: voor. Nee joh, zelfs de koning gaat.
2: Nou precies, maar in een camper gaat dat toch net wat anders. Want daar zitten natuurlijk geen leidingen.
0: Nee.
2: Dus dat wordt gewoon opgevangen. En dan moet je op een gegeven moment moet je dat legen. Maar ja, wij staan niet op een camping. Dus er is daar geen stortplaats. Dus moesten we toch naar alternatieve oplossingen zoeken.
0: Ja, en wat doe je dan? Nou, dan bel je een camping in de buurt. En je hebt een collega Siel voor dat karretje gespannen. Dat klonk zo.
3: Nou, wij zitten hier voor de bloemencorso. Zitten we hier in een camper. En wij hebben dus een cassette-wc. En mijn vraag is eigenlijk of we die bij jullie er vanaf kunnen komen.
0: Nou, dat vonden jullie helemaal niet ongemakkelijk om te vragen, volgens mij.
2: Nou, Paula, hoe vaak heb jij iemand gebeld of je je cassettetoilet bij hun mag komen liggen?
0: Nou, dat is heel bijzonder, maar dat is op één hand te tellen.
2: Nou, dat bedoel ik.
0: Ja.
2: Het is niet, het went niet, denk ik. Nee, dit was ontzettend ongemakkelijk. Maar goed, gelukkig was de meneer in kwestie enorm lief. En heeft ons helemaal uitgelegd waar we met onze toilet op wieltjes naartoe moesten om hem te legen.
0: En hoe hebben jullie dat toilet op wieltjes vervoerd?
2: We hebben de toilet op wieltjes op de achterbank gezet met de gordel om. Want ja, je wil ook niet dat hij omvalt onderweg. Dus het leek mij verstandig dat we hem wel in de gordels deden. Siel was wat minder enthousiast over de achterbak, want daar ligt haar koffer. Omdat we geen plek hebben voor de koffer in de camper.
0: Nee, er zit geen kledingkast in.
2: Ik wil hem echt niet bij mijn koffer. Dus als je ooit nog met de Paarse cultuurauto gaat, Paula, ga dan niet op de rechte achterstoel zitten.
0: Oh ja, een van de oostauto's hebben jullie gebruikt natuurlijk. Ja.
2: Sst, niet doorvertellen.
0: Oh, nou, we hebben het er verder niet over. Waar we het dan wel nog even over gaan hebben, naast jullie inmiddels weer schone toilet op de camper, is gisteren, behind the scenes, daar waren we allebei bij aanwezig in Sint-Jansklooster. Dat organiseren ze elk jaar, zo'n behind the scenes tour. Dat doen ze 3 keer, 1 keer op de fiets, de zaterdag van tevoren, en dan nog 2 avonden met een hele mooie bus.
2: Ja. Ja, we hebben gisteren allemaal mooie plekjes in Sint-Jansklooster kunnen zien. Was toch best spannend met die auto, Paula, vond je niet? Met die bus door Sint-Jansklooster?
0: Nou, we hebben ook nog even een stukje van de Corso-route gereden. Daar heb ik wel even mijn hart vastgehouden. En mijn maag ook, trouwens.
2: Nou, en die bus is ongeveer 2 keer zo smal als een Corso-wagen.
0: Ja,
2: en die moeten ook door die straatjes. Moet je je dat daar even bij voorstellen? Nee, het was heel leuk bij 3 Corso-groepen, hè, Paula. Het was gewoon was echt mooi om te zien.
0: Het was ontzettend indrukwekkend. Ik had nog nooit zoiets van dichtbij gezien, natuurlijk. Dit was de eerste keer. Nou, dan komt het pas echt op je over hoeveel mensen daar zoveel liefde, zoveel talent insteken, zoveel tijd ook vooral insteken. En wat voor een prachtige dahlia-reuzen daar dan uit voortkomen. We hebben ook op de steigers gestaan, want om de Corso-wagens heen waren steigers aangelegd, zodat je natuurlijk overal goed bij kon. Nu heb ik geen hoogtevrees, maar ik weet niet hoe het met jou zat, Lisa, maar helemaal bovenaan heb ik toch wel een klein beetje met knikkende knietjes gestaan.
2: Ja, ja, dat snap ik helemaal, Paula. Wij zijn er natuurlijk sinds zaterdag. En zaterdag ging ik absoluut die trap niet op.
0: Nee.
2: Maar goed, op een gegeven moment moet je wel. Dus nu gaat het me toch net iets beter af. Misschien als jij nog 2-3 keer gaat, dat jij ook geen knikkende knietjes meer hebt.
0: Nou, ik betwijfel het, Hé, hey, maar hebben jullie al voldoende koffie ingeslagen? Want vanavond wordt een lange nacht, hè?
2: Ja, vanavond gaan wij de hele nacht door. Dit is de nacht waar je bij moet zijn. En voor ons is dit een ervaring die we niet willen missen. Dus we gaan gewoon vannacht alle wagens af. We gaan overal kijken. We gaan helpen waar nodig. En we gaan alles voor jullie vastleggen.
0: Ja.
2: Zodat je er niets van mist.
0: Alle Corso-bouwers die gaan de hele nacht door om nog de puntjes op de i te zetten. En ervoor te zorgen dat alles morgen voor de optocht, de parade, mooi gaat worden. Nou, en dat wordt het sowieso. Komende zaterdag kun je dat allemaal zien op TV Oost. Maar af en toe krijg je al een sneak peek dus bij Vandaag in Overijssel. Lisa, dankjewel. Succes nog, hè, daar.
2: Dankjewel.

0: We kunnen het hebben over design, over een stijlvolle bank of stoel van Prominent, over het lijnenspel, over stiksels, kleuren, over slimme technologie en zorgvuldig gekozen materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, dan voel je het meteen. Dan zit je echt goed. Prominent.
1: Ontvang jij toeslag? Check, dan is dit bericht voor jou. Dienst Toeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken via e-mail, sms of WhatsApp. Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl/bank. Check, pas aan en door.
2: De komende weken is het hebbes bij Ben. Nu het eerste halfjaar 50% korting op alle bundels. Zo heb je 30 gig en 200 minuten niet voor 10, maar voor 5 euro. Combineer deze bundel met bijvoorbeeld de Samsung Galaxy A57. Ga snel naar ben.nl.
3: Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. Gun je gewrichten wat extra aandacht met Vitepro. Het bevat namelijk Boswellia serrata. En dat helpt om je gewrichten lekker soepel te houden. Probeer Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
4: Wat als je muziek ook kunt zien? In de tentoonstelling Seeing Sounds kijk je met ogen en oren naar het werk van kunstenaars voor wie muziek een manier is om vrijheid te verbeelden. Seeing Sounds, nu in Museum van Bommel van Dam.
3: Probeer Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
5: Ja,

0: Let's go!
1: Tennissen? Pluto Sport. Rackets, schoenen en kleding? Pluto Sport. Nike, Adidas en de Indië Maharaja? Pluto Sport. Pluto Sport. Dat is makkelijk scoren.
2: Noodsituatie? Als Nederland uitvalt, blijft Radio Oost gewoon uitzenden. Zo blijf jij tijdens stroom- of internetuitval op de hoogte met relevante informatie. Dus check de juiste frequentie van Radio Oost op denkvooruit.nl/radio. Noodsituatie? Alleen signaal op regionaal.
3: Voel je het al? Die avond dat heel Salland weer samenkomt. Arm om de schouder, luidkeels meezingen met Frans Bauer en de Edwin Evers Band. Donderdag 27 augustus, Stoppelhanen. Tuuscom. Kaarten zijn voor maar €19,50 te koop via stoppelhanen.nl.
4: 2 minuutjes over 3:30 is het. Tijd voor het nieuws. Wieke Essendal, goedemiddag.
5: Goedemiddag. De 2 hoofdverdachten van een gewelddadige overval na een date in Hengelo blijven vastzitten. Een man had online een afspraak gemaakt met een vrouw, maar in zijn huis verschenen ineens 2 mannen met bivakmutsen. Ze bedreigden hem met een wapen en hebben hem mishandeld. De mannen namen ook het slachtoffer mee naar een pinautomaat waar geld werd uitgehaald en ook zijn telefoon werd afgepakt. In totaal zijn 5 mensen aangehouden. De 2 hoofdverdachten blijven nog 90 dagen vastzitten. Een vrouw en 2 andere verdachten zijn inmiddels vrijgelaten. Schoonmakers uit het hele land zijn vanmiddag bij het hoofdkantoor van de NS om te staken. De onderhandelingen over hun cao zijn vastgelopen. Schoonmakers vinden dat ze te weinig verdienen. Het is dag 2 op rij dat honderden mensen dus staken. Gisteren gebeurde dat ook al bij Schiphol.
6: Wij vechten voor onze cao. Wij willen onze salaris omhoog.
7: Vanaf 1 juli tot en met 31 december hadden we een loonsverhoging moeten hebben. Maar ze willen niet betalen.
8: Wij houden Nederland schoon. Wij zijn onmisbaar. En daar willen ze niet voor betalen. Schandalig.
5: Ja, er worden bijna 500 schoonmakers verwacht. En dat is dus een enorme groep. En daar kunnen we natuurlijk ook niet zonder. Dus als zij staken, dan zal je dat direct merken. De nieuwe coronaprikronde komt eraan. Dit jaar is de groep die een prik kan halen wel een heel stuk kleiner. Alleen mensen van 70 jaar en ouder krijgen automatisch een uitnodiging. Ook mensen met bepaalde aandoeningen kunnen een prik halen. Het geldt ook voor zorgmedewerkers die contact hebben met kwetsbare patiënten. Die prikronde begint op 21 september en loopt tot en met eind november. De belangstelling voor zo'n coronaprik loopt al een paar jaar terug. En FC Twente maakt zich op voor vanavond. Ze spelen tegen het Azerbeidzjaanse Karabach. Het is de 1 na laatste hobbel richting de hoofdfase van de Conference League. En Twente-trainer Sjont van der Brom die weet wel wat voor ploeg er vanavond tegenover Twente op het veld staat.
9: Deze ploeg die staat altijd voor mooie voetballers. Voetballers die allemaal graag de bal willen hebben. Maar ook voetballers die allemaal heel goed met de bal overweg kunnen. Zij denken heel veel in balbezit. Het is een beetje, bijna een beetje Zuid-Europees, Zuid-Amerikaans. Die invloeden die zitten ook een beetje in dit team. En zo spelen ze. En ja, daar moeten we gewoon beducht voor zijn.
5: Ja, vanavond. Dan gaan we het zien en horen, ook hier live op de Oosttribune op Radio Oost. Vanavond thuis in Enschede wordt er om 8:00 afgetrapt. Meer nieuws uit onze provincie, dat vind je op oost.nl of in onze eigen app.
4: Ik heb er een woord bij geleerd.
5: Ah.
4: Ja, ik kende het woord beducht niet.
5: Beducht?
4: Ja.
5: Wel een mooi woord.
4: Heel mooi.
5: Je zegt het ook niet zo heel vaak zo even tussendoor in spreektaal.
4: Nee.
5: Maar het is wel een mooi woord.
4: Ja, ja. Een beetje dat je moet ergens verdacht op zijn.
5: Een beetje rekening houden met.
4: Je moet er beducht op zijn. Nou, die sla ik op.
5: Tik even mee en sla me op inderdaad.
4: Precies. Ik stel voor dat we een nieuw woordenboek beginnen. Niet de Vandalen, maar het woordenboek van Brom.
5: Bij deze.
4: Ja. Okay. Oh, jij was al klaar, hè?
5: Ja,
4: ik was
5: einde.
4: Nog op je dingetjes. Ja, sorry. Punt. Oké, okay, dankjewel.
5: Oké, doei, dag.
4: Het weer dan nog. Ja, dat krijg je dan natuurlijk weer van mij. Een graadje of 20 momenteel, maximaal. Het is wat buiig, had je vast al wel gemerkt. Het noorden van onze provincie krijgt het merendeel daarvan. Kan ook nog een beetje onweer gaan komen. Af en toe laat de zon zich zien. In de loop van de avond is het dan weer een beetje droger. Vannacht koelt het af naar een graadje of 13. En het onstabiele weer, dat gaan we morgen ook zien. Ook dan overdag flinke regen- en onweersbuien. Ook lokaal kan er nog behoorlijk wat regen en ook wat wind gaan waaien. Nou, laten we hopen dat het morgen in elk geval droog blijft als het gaat om het corso. Hè. Ik snap dat alles water nodig heeft, goed voor de natuur. Maar het is toch wel fijn voor het bloemencorso als het daar in elk geval een beetje droog is. Want die bloemetjes die kunnen niet al te veel water meer hebben. En laten we nou zo meteen voor dat corso kaarten weggeven. Hoe je die kan winnen, hoor je zo.
0: Tot 4 uur. Bij Oost in de middag.

0: Graag gedaan hoor. George Michael en Queen op Radio Oost.
1: De Corso Quiz.
0: En in die Corso Quiz maak je natuurlijk kans op tickets voor het Corso in Sint-Jansklooster morgen. We geven 4 kaarten weg voor morgenavond. Het verlichte Corso is dat. Grootste van Nederland. En ik dacht zelfs het grootste verlichte Corso ter wereld. Maar misschien dat ik dan verkeerde dingen zeg. In elk geval is het heel erg mooi en heel indrukwekkend. Ik heb gisteren al een voorproefje mogen krijgen van alle wagens. Nou, het ziet er echt prachtig uit. Het gaat heel wat beloven, dus voor morgen. Je moet er wel iets voor doen. Die 4 kaarten krijg je niet voor niks. Heel simpel, een vraag beantwoorden. Die vraag gaat natuurlijk ook over het bloemencorso. Het antwoord mag je dan insturen via de Oost-app of door even te bellen 074-2456-665. En de vraag luidt, welke kleur dahlia bestaat van nature niet? Is dat A, een rode dahlia, B, een paarse dahlia of C, een blauwe dahlia? Dus welke kleur dahlia bestaat van nature niet? A, een rode dahlia, B, een paarse dahlia of C, een helder blauwe dahlia? Stuur het antwoord maar in en dan maak jij kans op 4 kaartjes voor het avondcorso van morgen in Sint-Jansklooster. Het insturen dat kan via de Oost-app, WhatsAppen 06-4567-1331 of bel 07-424-56-665. Kom maar door.

0: Miles Smith en Niall Horan op Radio Oost. En drive safe.
1: De Corso Quiz.
0: En naast mij is ook Tineke erbij. Tineke, goedemiddag.
2: Goedemiddag.
0: Jij wel eigenlijk liever niet op de radio?
2: Nee, liever niet.
0: Nee, waarom niet dan? Het is toch helemaal niet eng?
2: Ah, dat weet ik niet. Ik hou niet zo van belangstelling.
0: Oh. Nou ja, bij deze is het dan toch mislukt.
2: Ja, helaas.
0: Helemaal in het middelpunt sta je nu, want jij maakt nu kans op die kaarten voor het Corso morgenavond.
2: Oké.
0: Waar kom je zelf vandaan, Tineke?
2: Wetering.
0: Waar ligt dat?
2: Tussen Zeewolde en Blokzijl.
0: Oh, nou dat is mooi in de buurt.
2: Ja.
0: Ja, is het op de fiets nog te doen naar Sint-Jansklooster?
2: Er is wel, maar s'avonds is donker, dan liever niet.
0: Nee, dat snap ik. Want het zijn inderdaad kaarten voor het avondcorso. Mooie, verlichte bloemencorso dan natuurlijk in Klooster. En daar moet je natuurlijk dan wel even een vraag goed voor beantwoorden. En die luidt als volgt. Welke kleur dahlia bestaat van nature niet? Is dat A, rood, B, paars of C, helderblauw?
2: Volgens mij is het C, helderblauw.
0: Volgens mij ook. Hartstikke goed. En heb je dan toevallig ook al op TVO's gezien hoe ze die bloemen dan wel blauw maken?
2: Ik heb het gelezen. Volgens mij in een betonmolen.
0: Ja, grappig hè? In een betonmolen. En dan stoppen ze daar een soort blauw verfpoeder bij in. En dan heb je opeens blauwe dahlia's. Nou, morgenavond ga je ze zelf ook mogen bewonderen, want de 4 kaarten zijn voor jou. Gefeliciteerd.
2: Nou, dankjewel.
0: Blijf nog heel even aan de telefoon, dan gaan we het regelen, oké?
2: Oké, bedankt.
0: Veel plezier en een fijne dag.
2: Fijne dag.
0: Hey, en je hebt het overleefd op de radio.
2: Ja.
0: Goed, man.
3: Ik leef niet meer voor jou. Voorbij zijn alle jaren waarin ik heb geloofd.

0: dementie? Bij dagelijks leven woont u gewoon als thuis.
1: Ik mag graag tuinieren.
2: Elke dinsdag ga ik naar de markt.
3: Koken, wassen, poetsen. Ik help elke dag.
4: Ik niet.
0: Kleinschalig wonen met dementie en toch betaalbaar. Ook met een AOW. Dat is dagelijks leven.
5: Door dementie heb je veel in je hoofd. Van zorg regelen tot geldzaken en van omgaan met veranderend gedrag tot hoe je je leven inricht. Wij zijn er voor je. Alzheimer Nederland geeft hulp en advies aan iedereen die met dementie te maken krijgt. Ga naar dementie.nl.
0: Betaalbaar wonen met dementie? Kijk op dagelijksleven.nl.
5: Kijk voor alles over omgaan en leven met dementie op dementie.nl.
6: Nu bij Velderhof. €650 inruilkorting.
7: Wat een geweldige actie. De motto op af, Tineke. Maar we zitten net aan de koffie. Het is een actie, dus dan moet je wel in actie komen.
8: Oké, we gaan.
9: Psst, Hollands Nieuwe heeft iets nieuws. Woehoe! Nu 1 jaar internet en tv voor €25 per maand. Woehoe! Dat is minder dan €1 per dag. Dus woehoe! Naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
10: Een verse maaltijd op tafel, zonder zelf te koken. Dat is Maaltijd Thuis.
11: Hallo, eet smakelijk voor straks.
10: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
12: Leren mediteren? Zen.nl.
10: Probeer nu 4 maaltijden voor €24. Maaltijdthuis.nl.
13: Leren mediteren? Zen.nl.
14: Lekker shoppen in de buitenlucht en genieten van de zomerzon? Kom dan naar de Zaterdagmarkt in Enschede. Geniet van al het moois en lekkers op het Van Heekplein in Hartje Centrum. Zaterdagmarkt Enschede. Mooi de grootste.
15: Yeehaw! Het allernieuwste Wildwestavontuur in Slagharen is nu geopend. Skysifter. 2 Wildwestavonturen in 1 epische rit. Ga jij voor goud of zilver? Het is jouw avontuur. Boek nu je tickets of verblijf op slagharen.com.
16: De Ommer Bissing organiseert grootste zomerevenementen in Ommen. Themadagen, braderieën, live muziek en nog veel meer. Kijk op ommerbissing.nl en volg ons op Facebook en Instagram. Ommer Bissing, een mooie zomer voor iedereen.
17: Bij Galerie en Beeldentuin Mariënheem vindt u kunstwerken in diverse materialen die ook te koop zijn. In ons 3 hectare grote landschapspark kunt u genieten van een heerlijke lunch in onze orangerie of op ons buitenterras. Galerie en Beeldentuin Mariënheem. Geopend van dinsdag tot en met zondag van 10 tot 6 uur.
18: Ommen, het hele jaar door gezellig. Welkom in ommen.nl.
19: De hoofdpunten van het nieuws in Overijssel. Het aantal WW-uitkeringen is in 14 van de 25 gemeenten in Overijssel gestegen vergeleken met vorig jaar. De internationale trein naar Berlijn doet er vanaf oktober een uur langer over. En op het zwarte pad tussen Deventer en Twello langs het spoor is een enorme hoeveelheid afval gedumpt. Je leest er meer over in onze app.
20: Radio Oost. Thuis in Overijssel. 3 uur.
21: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Het KNMI heeft code geel afgegeven voor alle kustprovincies vanwege onweersbuien die overtrekken. Die kunnen gepaard gaan met veel neerslag in korte tijd, windstoten en hagel. Het verkeer kan daar last van hebben en ook buitenactiviteiten moeten rekening houden met het weer. Boven zee zijn ook waterhozen gezien. Daarbij kunnen lokaal zware windstoten voorkomen. Een missie om een belangrijke telescoop in de ruimte te redden is mislukt. Het gaat om de SWIFT-telescoop die meer dan 20 jaar onderzoek deed naar gammastralen. In de loop van de jaren verloor hij steeds meer hoogte en daarom lanceerde ruimtevaartorganisatie NASA een andere satelliet die de telescoop moest vastgrijpen en terugbrengen in de juiste baan. Nu blijkt dat de reddingssatelliet onbestuurbaar is geraakt. Het ziet er naar uit dat zowel de ruimtetelescoop als de reddingssatelliet binnenkort zal verbranden in de atmosfeer. De reddingsmissie kostte €20 miljoen, zegt NASA. Een klein dorpje in het westen van Kenia wordt overspoeld door goudzoekers. Er is onlangs per toeval een goudader ontdekt en daar zijn meer dan 10.000 mensen op afgekomen. De lokale autoriteiten waarschuwen voor een humanitaire crisis. Er is nauwelijks schoon drinkwater en geen sanitair. Ook drinken de mensen volop illegaal gestookte alcohol en gebruiken ze drugs. Autoriteiten maken zich ook zorgen over het grote aantal jonge kinderen onder de goudzoekers. De ziekenhuizen in Zwolle en Meppel gaan door met hun proef om medicijnen en bloedmonsters heen en weer te brengen met drones. Afgelopen jaar heeft er 800 keer zo'n drone gevlogen. Dat ging altijd goed, ook als er iets gekoeld moest worden. Vanaf nu wordt er geëxperimenteerd met andere soorten medicijnen en monsters voor laboratoria. Het weer dan, niet overal code geel, maar wel in het hele land kans op buien. Soms met hagel en onweer. Tussendoor schijnt af en toe de zon en het wordt ongeveer 21 graden. Morgen is het regenachtig en dan 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Noodsituatie? Als Nederland uitvalt, blijft Radio Oost gewoon uitzenden. Zo blijf jij tijdens stroom- of internetuitval op de hoogte met relevante informatie. Dus check de juiste frequentie van Radio Oost op denkvooruit.nl/radio. Noodsituatie? Alleen signaal op regionaal.
4: Barbecue-specialisten opgelet. Voor de beste barbecue-pakketten ga je naar Vleeshouwerij Saasveld. Ambachtelijk bereid. Dat is pas lekker.
22: Een nieuw bed kopen na 2 minuten liggen in de showroom? Dat kan nu echt anders. Beddenspecialist Konijnenbelt maakt gebruik van Slaap ID. Een onafhankelijke analyse van uw slaapgedrag voor u een nieuw matras aanschaft. Ga ook voor heerlijk slapen op een bed van Konijnenbelt. Kijk op beddenspecialistkonijnenbelt.nl of kom naar onze winkel in Nijverdal.
23: In 1976, the city of Deventer became a movie set. Hollywood came to town for A Bridge Too Far. Museum de Waag presents A Bridge Too Far, Hollywood in Deventer. More information at abridgetoofar.nl.
24: Radio Oost. Bij Oost in de middag.

Talk Talk en It's My Life op Radio Oost. En zometeen gaan we even mee in het leven van onze verslaggever Oene Loonstra. Die is namelijk weer op pad en hij gaat een kijkje nemen bij Park Drostenkamp.

0: IJssel.
1: Grappig, Deep Blue Something. Ja, blauw was ook de kleur die dahlia's van nature niet hebben. En voor de klok van drieën hoorde je hoe daarmee kaarten werden gewonnen voor het corso van morgen. De avondcorso-kaarten gaven we weg in Sint-Jansklooster. Morgen, dan ben ik er niet. Ik ben bij het corso namelijk voor de uitzending die wij gaan maken voor komende zaterdag. Dan kan je namelijk het corso zien op TV Oost. Maar morgen zit hier dus iemand anders voor je. Astrid is er, Astrid de Jong. En die geeft ook kaarten weg, niet voor het corso van morgen natuurlijk, want ja, dat is dan al, maar wel voor het Corso Festival in Sint-Jansklooster van komende zaterdag. Komt trouwens ook een berichtje binnen van Dini uit Den Ham. Die zegt, hallo Paula, in Den Ham begint het wat te rommelen. Ik zag net een flits, ja. Het is inderdaad een beetje onrustig in de lucht. Er gaat ook nog wel behoorlijk wat regen vallen. Er zit ook wel behoorlijke kans van onweer in. En blijkbaar is dat in Den Ham dus al begonnen. We hoorden net ook al van Wieke in het nieuws dat sommige bomen al hun bladeren laten vallen. Ja, dat heeft dan weer te maken met een tekort aan vocht. Het lijkt wel herfst daardoor. Maar de bomen die denken, ik moet mijn krachten sparen. Dus ik stop het beetje vocht wat er uit de regen komt, wat ik uit de grond kan halen. Dat stop ik vooral in mijn mooie takken en niet in mijn blaadjes. En daarom vallen die er al een beetje af. Maar wist je dat je ook al kan zien dat de natuur de winter aankondigt, zich daar al op voorbereidt? Nou, ik wist het niet, maar onze Oene die is op pad en dat doet hij in Raalte bij Park Drostenkamp, waar hem dat allemaal verteld wordt, hè Oene?
2: De natuur geeft op dit ogenblik, midden in de zomer, al een voorbode op de winter die gaat komen. Natuurgids voor Landschap Overijssel, G. Halman. Ja, we zitten midden in de zomer. De natuur laat al de komende winter zien. Op welke manier?
3: Nou, ik kan je dat hier bij deze boom wel laten zien. Dit is een hazelaar. En je ziet dat de hazelaar, die bloeit normaal gesproken in december, begin december tot zeg maar eind februari. En daar zitten nu de bloemknopjes al in. De mannelijke bloemknopjes, dat zijn de katjes die er aankomen. Die snotterballen waar we allemaal zo'n hooikoorts van krijgen. Maar dat kun je nu al terugvinden. Dus dat betekent dat nu de boom, de struik, de winter al laat zien.
2: En, knopjes ga ik juist een beetje. Iets wat in de lente thuis hoort. Of zeg je dan rare dingen?
3: Nou, in het verleden hoorde dat ook in de lente thuis. Want in het verleden ging de hazelaar maar februari, maart bloeien. Maar tegenwoordig zie je al in begin december zie je hem al bloeien. Op sommige plekken. En dan veroorzaakt hij dus ook die hooikoortspollen in de lucht al. En deze pollen die komen door die katjes die er aankomen, die snotterbellen. En die zie je nu dus al zitten. Dus
2: ja, dat is over de hazelaar. Wettelijke kenmerken in de natuur, het komt nog meer de winter aan.
3: Nou, we hebben, als we even verder lopen, dan zien we daar de zwarte els. En ook hieraan zie je weer dat de knoppen voor. We zien dat de knotsen van vorig jaar die zijn zwart. De knotsen van dit jaar zijn groen. En we zien hier aan het begin van de takjes zien we ook alweer de knotsen voor volgend jaar. De mannelijke bloeiwijze en de vrouwelijke bloeiwijze is nu al te onderscheiden tussen die twee. En ook die plant die bloeit in januari en februari tegenwoordig. Dus dat geeft aan dat hij dus nu al aankondigt van ik ga straks weer lekker bloeien in die periode. En weer lekker hooikoorts verspreiden.
2: Nu ben ik een leek, dus als ik langs die planten loop of die bomen loop, kan ik niet meteen zien van, oh hier, die kon het de winter al lekker aan. Maar hoe kunnen we dat oplossen?
3: Niet. We kunnen het alleen maar zien als we er goed naar de natuur kijken. En als we hier bij deze boom kijken, bij de berk, dan zien we ook al dat daar ook de knopjes voor volgend jaar al volop aan zitten. Terwijl de zaadjes van dit jaar nog niet eens van de boom komen, want hij is nog niet rijp. En de bloeiwijze voor volgend jaar is daar ook nu al zichtbaar. Die bloeit tegenwoordig in maart, april. Dus direct na de winter. Maar je kunt nu al de knopjes zien. Dus als je goed oplet kun je alle winterse perikelen in de natuur en dus voorjaar in de natuur nu al terugvinden.
2: Duidelijk. We staan in Raalte. Mensen die zeggen van ja, maar ik wil dat even zien. En bij welk park of door welk park moeten ze lopen om dat eventueel te kunnen zien?
3: Nou, loop even een rondje op Drostenkamp, rondom de vijver van Drostenkamp. En kijk eens naar de struiken en de bomen. En je zult zien dat je allemaal al dingen ziet waar je normaal nooit bij stilstaat, want je loopt er gewoon langs. Maar nu kun je dus, als je het goed eenmaal weet, kun je rustig even gaan kijken en dan zul je zien dat je heel veel dingen al ziet.
1: Mooi. We kunnen dus gewoon al zien hoe de natuur zich voorbereidt op de winter. Wist jij dit al? Ik niet, maar ik weet wel wat ik straks ga doen als ik naar huis rijd. Goed uit mijn raam kijken. Ja, ik ben wel benieuwd of ik het dan al kan zien. Nou, misschien even een rondje extra lopen. Kijken of ik de sporen al kan ontdekken.

0: verse maaltijd op tafel, zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
1: Hallo, eet smakelijk voor straks.
0: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
2: We kunnen het hebben over design, over een stijlvolle bank of stoel van Prominent, over het lijnenspel, over stiksels, kleuren, over slimme technologie en zorgvuldig gekozen materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, dan voel je het meteen. Dan zit je echt goed. Prominent.
0: Probeer nu 4 maaltijden voor €24. Maaltijdthuis.nl.
3: Hoe leg je in het Spaans uit dat de omvormer van je elektrische auto stuk is? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. We repareren of regelen vervangend vervoer. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB en gaan.
4: Gelderland levert je mooie streken. Fiets of wandel van hotel naar hotel door de Achterhoek. En ontdek na iedere bocht een verrassing. Boek een compleet verzorgd hotelarrangement op www.hotelsindeachterhoek.nl.
5: Als we dit huis echt willen, moeten we bieden zonder voorbehoud.
6: Lieverd, bewaar je drama voor je series.
5: Ja, maar wat als we de hypotheek dan toch niet rondkrijgen?
6: Ontspan. Frits heeft ons helemaal gecheckt en we hebben een bieden zonder voorbehoud garantie. Frits, goed bekeken hypotheken. Ga eens praten met Frits op ikbenfrits.nl.
7: Pas je eindelijk het perfecte...

0: direct uit het juiste potje. Open nu een rekening op Buut.com en krijg 25 euro startegoed. Buut, de bank die het een tikkie anders doet.
1: Yeeha! Het allernieuwste Wildwestavontuur in Slagharen is nu geopend. Skysifter. 2 Wildwestavonturen in 1 epische rit. Ga jij voor goud of zilver? Het is jouw avontuur. Boek nu je tickets of verblijf op slagharen.com.
2: Cultuuragenda Overijssel. Jouw evenement, voorstelling, festival of expositie bij RTV Oost. Oost adverteren. Sterk voor jouw merk.
3: Voor de grootste keuze in

0: 5000 vierkante meter. De grootste beddenspecialist van Noord-Nederland in Nieuw-Leuzen en Nijverdal. Bosbedden.nl.
1: Lekker shoppen in de buitenlucht en genieten van de zomerzon? Kom dan naar de Zaterdagmarkt in Enschede. Geniet van al het moois en lekkers op het Van Heekplein in Hartje Centrum. Zaterdagmarkt Enschede. Mooi de grootste.
2: Het is 3:30 en daarmee tijd voor het nieuws. En het nieuws krijgen we van Wieke Essendal. Wieke, goedemiddag.
3: Goedemiddag. Een uitje naar de grootste trekker-trek-wedstrijd ter wereld is voor een groep Nederlanders geëindigd in een drama. In de Amerikaanse staat Ohio botste een busje waarin ze zaten op een vrachtwagen. 3 mensen kwamen om het leven, 4 anderen raakten gewond. En onder hen is ook een boer uit Markelo. Hij zat achter het stuur en ligt zwaar gewond in het ziekenhuis. Zijn zoon loopt stage bij een boer in Amerika en kon gelukkig naar het ziekenhuis komen. En ook vanuit Markelo zelf komt veel hulp op gang. Buren helpen bijvoorbeeld mee op de boerderij waar alle koeien worden verzorgd. Over de oorzaak van het ongeluk in Amerika is nog weinig bekend. De politie is hard bezig met het onderzoek. Het stroomnet zit op veel plekken vol. En daarom roepen Hengelo en Raalte mensen met plannen voor nieuwe huizen of scholen op om zich te komen melden. De gemeente verzamelen plannen voor de komende 10 jaar. Zo kunnen ze die op tijd aanmelden bij de netbeheerder voor een plekje op de wachtlijst. Het is nodig, want er is dus beperkte ruimte op het stroomnet. Wie een nieuwe of zware aansluiting nodig heeft, moet daarom een tijdje wachten. Een flinke berg met troep blokkeert het Zwarte Pad tussen Twello en Deventer. Het gaat om 5 kuub aan spullen, echt van alles. Stoelen, servies, kinderspeelgoed, een kerstboom. Er zitten ook heel veel kleren daar met prijskaartjes er nog aan. BOA's hebben inmiddels ook een adres gevonden in die stapel met troep. De gemeente gaat nu uitzoeken wie dat afval heeft gedumpt. En Paula, dit voelt een beetje als terug in de tijd.
2: Ja.
3: Telcel, ken je dat nog?
2: Oh ja, dat was. Was dat dit?
4: En als we het over snel hebben, in de tijd die we voorheen nodig hadden om een belegd stokbroodje in te pakken op de traditionele manier, pakten we er minimaal 3 in op de Raptastic manier.
3: Raptastic. Een voorbeeld. Je kent het misschien wel. Als je dan een dagje ziek was of een beetje zat te hangen op de bank, dan zette je langs Telcel. Die ene zender was het bij een heel lang programma waar ze in allerlei troep verkochten. Een buikspierapparaat of iets handigs voor in de keuken bijvoorbeeld.
2: Ja, en van die moppen, dat je de vloer kon schoonmaken.
3: En er zat altijd zo'n dramatisch filmpje bij hoe vreselijk het leven was zonder zwabber. Mm-hmm. En hoe geweldig het was met die ene gouden zwabber van Telcel. Dat ding komt terug in Nederland. Dat programma gaan we weer zien. Het bekende merk is nu overgenomen. De nieuwe eigenaar begint dus opnieuw met Telcel, met ook een webshop en allerlei spullen. Je gaat dat mogelijk dus binnenkort ook weer op televisie zien. En dat voelde toch een beetje nostalgisch.
2: Ja, maar het is ook wel goed om de hand op de knip te houden, hoor. Want ik ben daar wel gevoelig voor. En ik heb dat ook als je dan in een winkel komt, draait zo'n reclamefilmpje. Ik heb ooit een keer zo'n tang gekocht voor mijn moeder. Dat kon je als spatel gebruiken. En je kon het als slaschep gebruiken. En je kon dingen uit warm water ermee halen. Nou, eerlijk, we gebruikten hem ook wel overal voor. Maar goed, dat hadden we ook met elke andere tang kunnen doen.
3: Heel goed, blijf een beetje scherp, inderdaad. Het is ook een hoop onzin. Goed, toch even besproken. Meer nieuws, dat vind je op oost.nl of in onze eigen app.
2: Yes, dankjewel Wieke. Regenachtige dag vandaag. De buien die trekken vanmiddag vooral in het noorden door onze provincie heen. Ook kans op een beetje onweer. Af en toe dan laat toch ook de zon zich nog zien bij maximaal een graadje van 20 à 21. Vanavond wordt het iets minder regenachtig en koelt vannacht ook af naar een graadje of 13. Maar die onstabiele weerperiode die blijft ook morgen nog. Ook dan kunnen we rekenen op regen en op onweer. Dan de situatie op de weg op de A1 tussen Oldenzaal-Zuid en de Duitse grens staat momenteel 3 kilometer en dat zorgt voor 5 minuten vertraging. Ook op de N35 heb je vertraging. Daar is namelijk tussen Heino-Zuid en Raalte een vertraging van 8 minuten. Ja, en dan de N48. Je had het vast al meegekregen, want het is al een poosje gaande. Tussen Delensvaart en knooppunt Hogeveen is de weg beide kanten op afgesloten in verband met wegwerkzaamheden. En dat duurt nog tot 29 augustus.
5: Tot 4 uur. Bij Oost in de middag. Radio Oost. Can't touch this. Can't touch this. Can't touch this.

99 Luftballons hoor je van Nena op Radio Oost. Bijna 3:15 is het. Het is tijd om een feestje te vieren. En dat doen we samen met Amar uit Deventer. Je hoort Stem in je hart.

0: Cheap Trick, I Want You to Want Me.
1: De 6 voor 7.
0: En I want you to send in verzoekjes voor de 6 voor 7.
2: What a beautiful bridge.
0: Yes, I'm very good in English. Yes. I speak English very well, nog niet zo snel, maar dat komt nog wel.
2: Zo is het. Blijf oefenen. En we gaan ook oefenen op het spel. Ik moest even 3 keer lezen voordat ik wist wat het over ging.
0: Canopolo.
2: Ja, precies. Een beetje
0: Canopolo.
2: Canopolo. Ja. Maar het is Canopolo.
0: Ah.
2: Ja, dat is echt een sport die ik nog niet kende.
0: Nee, dan zit je in een kano in plaats van op een paard.
2: Dat heb je aardig goed. Ah. Alsof polo, ja, polo op een paard kan ook inderdaad.
0: Oh, ik dacht dat het
2: zijn er ook andere
0: originele
2: polo's eigenlijk, weet ik niet.
0: Ja, die je aandoet. Kan dragen, ja. Ja. Marco Polo is er ook nog.
2: Dat is ook nog zeker. Misschien komt daar het polo wel vandaan. Weet ik eigenlijk niet eens. We moeten er nog wat dieper in duiken, merk ik wel. Maar het is de bedoeling dat je plaatjes bedenkt bij kano polo.
0: Oké. Okay.
2: Nou, alles van kajak werd aangevraagd. Ja, ik vind het briljant.
0: Ja, heel leuk.
2: Ja, dat is al een van de dingen die binnen is gekomen. En heb jij ook een goed idee over iets met paddles en met roeien? En dat in de muziek. Rock the Boat bijvoorbeeld. Ja, zeker. The Boats on the River van Styx zie ik al aankomen.
0: The Waterboys, Hall of the Moon.
2: Oh, The Waterboys binnen natuurlijk
0: door,
2: sowieso.
0: Jacques en Tilly, ja.
2: Oh, helemaal geweldig. The Waterfront, Simple Minds, zegt Siska. En een klomp met een zeiltje van Wilma mag ook niet ontbreken.
0: Ach, natuurlijk.
2: Ja, daar ben je de wedstrijd niet mee met een klomp met een zeiltje, denk ik. Bij het Canopolen.
0: Oh, het Canopolen. Ik dacht dat jij dacht van die hoef ik niet op de radio.
2: Nou, dat is een leuk, heel gezellig plaatje. Zeker, ja. Vorig jaar nog heel goed aandacht aan besteed met haar gouden singeltje.
0: Ja, dat die gouden plaat toch nog ergens was gevonden.
2: Ja, geweldig. Mooi.
0: Het IJsselduo zie ik ook nog met roeien met de riemen. Of Oh, The River van Bruce Springsteen.
2: Och, kijk toch eens.
0: Nou,
2: het wordt weer een mooi compleet verhaal straks.
0: Nou, dat zie ik inderdaad al. Heb jij nou ook nog zo'n mooie suggestie? Stuur hem dan vooral in. Dat kan dus via de Facebookpagina van Radio Oost of de Oost-app.

Mr. Big and To Be With You. En over bijen zijn gesproken. Na de klok van vieren zijn Jan-Willem en Wieke er. Morgen ben ik er niet. Ik ben een dagje in Sint-Jans-klooster. Maar Astrid is er wel voor je. Veel plezier daarbij.

0: Lees de nieuwe meeslepende historische roman van Anne Jacobs. Bestseller-auteur van de familiesaga's, Het Weesmeisje en Het Landhuis. Het nieuwste boek van Anne Jacobs. Nu, overal verkrijgbaar.
1: Uw kleinkind voorlezen voor het slapen gaan. Schilderen in uw hobbykamer. Dat zijn de momenten die u wilt blijven beleven. Ook als traplopen lastiger wordt. Een traplift van TKE geeft u die vrijheid. TKE trapliften. Maak bereikbaar.
2: Mam, wat als je valt? Kan je dan nog bij je telefoon? Ah, mam?
3: Steeds meer senioren kiezen daarom voor Persave. Met één druk op de noodknop roept u direct hulp in. Als uw contactpersonen niet reageren, neemt de meldkamer het automatisch over. Persave. Rust voor uzelf en uw kinderen. Kijk op persave.nl.
1: TKE trapliften. Meer dan 70 jaar ervaring in kwaliteit en veiligheid.
3: Persave. Vanaf 10,95 per maand. Kijk op persave.nl.
4: Door dementie heb je veel in je hoofd. Van zorg regelen tot geldzaken en van omgaan met veranderend gedrag tot hoe je je leven inricht. Wij zijn er voor je. Alzheimer Nederland geeft hulp en advies aan iedereen die met dementie te maken krijgt. Ga naar dementie.nl.
5: Hey, Remo!
6: Je wasgoed voelt veel zachter aan met een Remo waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remowaterontharders.nl.
4: Kijk voor alles over omgaan en leven met dementie op dementie.nl.
5: Hey, Remo!
6: Ontdek de voordelen van zacht water op remowaterontharders.nl.
7: In een drukke omgeving goed kunnen horen is moeilijker als uw gehoor verandert. Maak dan eens een afspraak bij Beter Horen. Wij bieden langdurige nazorg. U vindt ons dagelijks in de winkel voor advies. Beter horen, beter leven.

0: Let's go!
1: Voetballen? Pluto Sport. Voetbalschoenen, kleding en ballen? Pluto Sport. Nike, Adidas en Cruyff? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
2: Noodsituatie? Als Nederland uitvalt, blijft Radio Oost gewoon uitzenden. Zo blijf jij tijdens stroom- of internetuitval op de hoogte met relevante informatie. Dus check de juiste frequentie van Radio Oost op denkvooruit.nl/radio. Noodsituatie? Alleen signaal op regionaal.
3: Voel je het al? Die avond dat heel Salland weer samenkomt. Arm om de schouder, luidkeels meerzingen met Frans Bauer en de Edwin Evers Band. Donderdag 27 augustus, Stoppelhanen. Dus kom, kaarten zijn voor maar €19,50 te koop via stoppelhanen.nl.
4: De hoofdpunten van het nieuws in Overijssel. Het aantal werkloosheidsuitkeringen is vorige maand in 14 van de 25 gemeenten gestegen, vooral vergeleken met vorig jaar. En Summercamp Heino viert dit weekend het 65-jarige bestaan. Maar het feest kan nog voor problemen gaan zorgen. De eigenaar van het omliggende landgoed wil namelijk dat het feest niet doorgaat. Je leest daar meer over op oost.nl.
5: Radio Oost. Thuis in Overijssel. 4 uur.
6: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De natuurbrand in de Belgische Ardennen is grotendeels onder controle. Dat hebben de regionale autoriteiten bekendgemaakt. Als het weer zo blijft, zal de brand zich ook niet verder verspreiden. Aan de oostkant van het gebied, in de Hoge Venen, zijn brandweerlieden nog bezig de brand in te dammen. Aan de westkant is dat al gelukt. Blushelikopters en vliegtuigen van verschillende Europese landen blijven nog tot zondag in België, voor het geval ze weer nodig zijn. De Duitse brandweer, die was komen helpen, gaat morgen weer naar huis. Een vastgoedbaas in China moet levenslang de gevangenis in voor fraude, omkoping en verduistering. De 67-jarige WK Jan bouwde zijn vastgoedimperium Evergrande op door lening op lening te stapelen. 5 jaar geleden ging de projectontwikkelaar failliet en kwam China in een vastgoedcrisis terecht. Naast de oprichter zijn nog 56 mensen veroordeeld. De 3 Nederlanders die om het leven kwamen bij een zwaar verkeersongeluk in de Amerikaanse staat Ohio waren daar voor een trekkerwedstrijd. Dat zegt de vrouw van de bestuurder van het busje dat werd geramd door een vrachtwagen. 2 mannen van 55 en een man van 44 overleden ter plekke. 4 anderen raakten gewond, onder wie de bestuurder uit Markelo. Volgens zijn vrouw wilde hij al jaren naar de grootste trekkertrekwedstrijd ter wereld. De Isala-ziekenhuizen in Zwolle en Meppel gaan door met hun proef om medicijnen en bloedmonsters heen en weer te brengen met drones. Afgelopen jaar heeft er 800 keer zo'n drone gevlogen. Het ging vrijwel altijd goed, ook als er iets gekoeld moest worden. Vanaf nu wordt er ook geëxperimenteerd met andere soorten medicijnen en monsters voor laboratoria. Het weer. In het hele land komen buien voor, soms met onweer en hagel. Daarvoor geldt code geel in de noordelijke helft van het land, behalve in Flevoland. Tussendoor schijnt af en toe de zon en het wordt ongeveer 21 graden. Ook vanavond nog buien. Vannacht is het in het binnenland droog, met temperaturen rond 13 graden. En ook morgen buien en dan een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
7: Ook files komen voor. Die staan onder meer op de A1. De dagelijkse richting Duitse grens is 3 kilometer lang en 5 minuten vertraging geeft dat. Die bij Wierde in beide richtingen op de N35 3 kilometer en 8 minuten de vertraging. En verder is het ook langzaam rijden en stilstaan op de N48 Hogeveen. Nee, dat is niet langzaam rijden en stilstaan. Die weg is gewoon dicht. Dat duurt nog een paar weken. Maar de N50 daar wel langzaam rijden en stilstaan tussen Kampen Noord en Knooppunt Hattemerbroek. 5 kilometer file en 10 minuten de vertraging op dit moment.
8: De Ommer Bissing organiseert grootste zomerevenementen in Ommer. Themadagen, braderieën, live muziek en nog veel meer. Kijk op ommerbissing.nl en volg ons op Facebook en Instagram. Ommer Bissing, een mooie zomer voor iedereen.
9: De keuken, de plek waar je samen kookt, samen eet en bij elkaar bent. In huis of in de tuin. De zoektocht naar jouw droomkeuken begint bij Bubbles & Cooking in Enter.
10: Ommen, het hele jaar door gezellig. Welkom in ommen.nl.
9: Stel je voor, een heerlijke spa-ervaring gewoon bij jou thuis. Relaxed in je eigen badkamer, whirlpool of sauna. Klinkt dat als een droom? Blijf dan luisteren.
11: Bij Galerie en Beeldentuin Marienheem vindt u kunstwerken in diverse materialen die ook te koop zijn.
0: In ons 3 hectare grote landschapspark kunt u genieten van een heerlijke lunch in onze orangerie of op ons buitenterras. Galerie en beeldentuin Mariënheem. Geopend van dinsdag tot en met zondag van 10 tot 6 uur.
11: Droom je nou nog steeds over die heerlijke spa-ervaring thuis? Bezoek dan Bubbles & Jets voor jouw droombadkamer, whirlpool of sauna. Kom langs in Enter of kijk op bubbelsandjets.nl.
12: Radio Oost. De dag van Oost.

0: It's Only Love, Bryan Adams en Tina Turner.
1: Jan Willem Cobus en Wieke Essendal. De dag van Oost.
2: Ja, goedemiddag.
0: En het was me wel weer een dag van Oost ook.
2: Nou, dat kan je zeggen. We zitten volop in de provincie vandaag. Er is een hoop te beleven. We gaan onder andere straks samen, jawel, naar het volleybalveld. En dan niet hier, maar in Azerbeidzjan.
0: Dat is eventjes om de hoek. Ook kijken we terug op de zonsverduistering en de gevolgen daarvan.
2: Hoeveel mensen hebben zonder bril toch in die eclips gekeken? Daar horen we straks meer over. En we duiken in de introductietijd van de nieuwe studenten in Twente.
0: En natuurlijk hebben we ook nog een 6 voor 7 die vandaag gaan over, ik moet echt goed zeggen, kano-polo.
2: Ja, ik hoorde net al kanopolo.
0: Ja,
2: vond ik heel schattig.
0: Monopoly.
2: Ja, kano-polo. Een combinatie van kanoën en polo, waterpolo.
0: Ja, het is hockey op het water en dan...
2: Het is echt vet.
0: Ja.
2: Ik zag het laatst een keer, het is een hele spectaculaire sport.
0: Ik zie Wieke ook nog wel een keer drijvend dit gaan doen.
2: Half verzuipend, leuk.
0: Ook dat, ook niet overdrijven denk ik dan.
2: We gaan het erover hebben, het sporten op de IJssel. Liedjes over bootjes en water.
0: Ja, kan dat wel nu? Of zit je op het droge?
2: Je zit op het droge.
0: Ja, ja. Okay. Dat is beter om te oefenen. Kun je ook niet omslaan. Laten we het nu vooral proberen.
2: Ja.

0: van Flash and the Pan.
1: De 6 voor 7.
0: En dat gaat vandaag over een bijzondere sport waar ik eerlijk gezegd nog nooit van had gehoord.
2: Ja, kano polo. De naam die zegt het al een beetje. Kano gecombineerd met waterpolo. En in Deventer doen ze dat op heel hoog niveau. Klein probleempje, de IJssel staat gigantisch laag en dus kan trainen op hun eigen plekje niet meer.
0: En daarom zijn ze nu uitgeweken naar de binnenhaven van Deventer. Omdat de sluizen dicht zijn, varen daar nu geen schepen en is het waterpeil nog op acceptabel niveau. Tom Winters van de Kano Polo Vereniging die ging met onze verslaggever Emiel Hoebe naar hun eigen trainingsplek.
3: Nou, normaal gesproken hebben we ongeveer, nou, je ziet de pontons, die liggen zo normaal in het water liggen. Minstens 2 meter water in het midden. En ruimte genoeg om te kanoën.
4: Hoeveel water zit hier nu nog in?
3: Ik denk dat we in het midden ongeveer 40 centimeter water hebben. Dus dat is veel te weinig. Als je nu omgaat, dan lig je met je kop in het zand.
4: En na een paar honderd meter lopen met de kano's zijn we bij de binnenhaven van Deventer. Hier gaat iedereen het water in. U ook, meneer. Blij dat het toch nog kan hier dan?
5: Ja, op de IJssel was er helemaal niks meer. Echt niet in de haven. En vies en te laag water. En ja, dit is de uitkomst. Geen schepen. Normaal mag het niet. Nu is er geen scheepvaart. Dus ja, het is gewoon hartstikke mooi dat het nu kan.
4: Hoe diep is het hier?
5: Dat is een goede vraag. Niet eens zo groot, maar ik denk wel een beetje of 2. Gewoon keem op.
4: Dus meer dan genoeg?
5: Meer dan genoeg, ja. Het moet minimaal

0: centimeter zijn. Dus hier voldoet het uitstekend.
1: Ja, wanneer verwacht u dat u weer naar de eigen plek kunt?
0: Ik denk dat het nog, als we pech, nog heel wat maanden gaat duren. Want er moet eerst water en ijzer komen. Ik denk dat de IJssel lager, ik denk zeker 50, 60 centimeter lager staat dan de ingang van de haven. Dus ja, er moet echt wel wat water bij komen. Dus voorlopig zit het er echt nog niet in.
1: En tot die tijd is dit een mooie uitkomst.
0: Zolang de sluizen niet gebruikt gaan worden, zullen wij hier gebruik van mogen maken. Maar als ze de sluizen in gebruik voor schutten, liggen hier schepen. Ja, hier daar zo, van het eerste stuk. Ja, dat is de vraag of het kan. Maar vooral voor de jongens die dus dit jaar naar die EK gaan, naar die WK gaan, ja, is dit natuurlijk een uitkomst dat ze toch kunnen blijven trainen.
1: Nu het water in en lekker poloen.
0: We gaan genieten. Ja, mooi zo. Ga ik zeker doen. Bedankt. Yes!
2: Ja, het klinkt wel hartstikke goed.
3: Dat doet het zeker. Laten we hopen dat ze uiteindelijk weer op hun eigen plekje terugkomen. En tot die tijd dan maar even in de haven van Deventer. Het kano-poloen. Dingen doen op het water, sporten bij de IJssel. Het is het thema van de 6 voor 7.
2: En daar dus muziek bij bedenken. En die geef je dan door op 0645671331.

0: FC Twente in de play-offs van de Conference League. Vanavond de eerste van twee wedstrijden tegen FK Karabach uit Azerbeidzjan. De wedstrijd in de Grolsvesten voor een plek in de groepsfase is live te volgen op Radio Oost. Met de voorbeschouwingen vanaf 7 uur en de wedstrijd vanaf 8 uur.
1: Tsaruki, kappen draaien, Tsaruki.
0: FC Twente Karabach, vanavond live op Radio Oost.

0: Veel Nederlanders voelen zich niet helemaal zeker over hun verzekeraar.
1: Ach, verzekeraars, die komen altijd met kleine lettertjes.
0: Nou, ANWB niet. Die helpen je direct, zoals je van ze gewend bent. En als ANWB-lid profiteer je ook nog eens van extra voordeel. Van fiets- en woon- tot reisverzekeringen. ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
2: Hey, Remon!
3: Schoonmaken is een fluitje van een cent met een Remon waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remonwaterontharders.nl.
4: Gelderland levert je mooie streken. Fiets of wandel van hotel naar hotel door de Achterhoek. En ontdek na iedere bocht een verrassing. Boek een compleet verzorgd hotelarrangement op www.hotelsindeachterhoek.nl.
3: Ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
5: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met 0 euro eigen bijdrage en een brilvoucher ter waarde van 100 euro. Wacht even hoor, een hoortoestel voor 0 euro en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen, daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
6: Bezoek het grootste en meest luxueuze kasteel van Nederland. Kasteel De Haar is het dagje weg voor jong en oud. Waan je in een wereld vol rijkdom en geschiedenis. Bestel je tickets op kasteeldehaar.nl.
7: Dat zomerse gevoel. Energiek, helder en opgeladen. Terug naar binnen. Achter je scherm is dat gevoel snel weer weg. Sunbooster brengt je dat gevoel terug. Met nabij infrarood licht. Zonlicht dat binnenshuis ontbreekt. Meer energie, scherpere focus en een betere stemming. Kijk op sunbooster.nl.
6: Boek nu tickets voor een bezoek in de zomervakantie. Via kasteeldehaar.nl.
8: Een nieuw bed kopen na 2 minuten liggen in de showroom? Dat kan nu echt anders. Beddenspecialist Konijnenbelt maakt gebruik van Slaap ID. Een onafhankelijke analyse van uw slaapgedrag voor u een nieuw matras aanschaft. Ga ook voor heerlijk slapen op een bed van Konijnenbelt. Kijk op beddenspecialistkonijnenbelt.nl of kom naar onze winkel in Nijverdal.
9: Avonturenpark Hellendoorn bestaat 90 jaar. Beleef samen de vetste achtbanen, wildwaterpret, spectaculaire shows en avontuurlijke ontmoetingen. Nieuw in Hellendoorn betreedt Oerland en trotseer Oerkracht.
10: Lekker shoppen in de buitenlucht en genieten van de zomerzon? Kom dan naar de Zaterdagmarkt in Enschede. Geniet van al het moois en lekkers op het Van Heekplein in Hartje Centrum. Zaterdagmarkt Enschede. Mooi de grootste.
11: In 1976, the city of Deventer became a movie set. Hollywood came to town for A Bridge Too Far. Museum de Waag presents A Bridge Too Far. Hollywood in Deventer. More information at abridgetoofar.nl.
12: De dag van Oost.
13: Op de dag van Oost is het op dit moment zo'n 17,5 graden in Nijrees, Egede 19 graden en in Leeuwte 18 graden. Het nieuws erover, zo krijg je van Wieke Essendal.
14: Goedemiddag. Grote verslagenheid in Markelo na een verkeersdrama in de Verenigde Staten. Een veehouder uit Markelo raakte daar zwaar gewond bij een ongeluk. 3 andere Nederlanders kwamen om het leven. De man was met een groepje onderweg naar een trekkertrekwedstrijd in de Amerikaanse staat Ohio. Er zou vandaag een grote wedstrijd te zien zijn. Het busje waarin die man zat werd op een kruispunt geraakt door een vrachtwagen. De man uit Markelo zat achter het stuur. Hij liep onder meer een klaplong en gebroken ribben op en ligt in het ziekenhuis. Zijn vrouw zegt dat het naar omstandigheden oké met hem gaat. En hun zoon, die toevallig stage loopt in Amerika, is inmiddels bij hem in het ziekenhuis. En thuis, op de boerderij in Markelo, komt veel hulp op gang. Buren en andere boeren springen erbij om het werk met de koeien even over te nemen. Regio-burgemeester Hubert Bruls wil dat de politie overal in ons land ingrijpt als boeren met trekkers de snelweg opgaan. Volgens hem moeten daar landelijk dezelfde regels voor gaan gelden.
15: Als over een kilometer of 10 over verschillende gemeentegrenzen heen die acties plaatsvinden, ja, dat snap je wel. Is voor de politie ondoenlijk als dan elke burgemeester met zijn eigen richtlijnen komt. Dus dat moet je niet alleen regionaal afstemmen. Maar sommige punten, bijvoorbeeld hoe ga je om met die snelwegen, dat moet je echt landelijk doen, want die strekken zich door het hele land uit natuurlijk.
14: Ja, hij gaat het ook bespreken met de minister van Justitie en Veiligheid. En hij benadrukt trouwens dat deze lijn geldt voor alle demonstranten die de snelweg gebruiken en niet alleen voor boeren. Bij een ongeluk in Enschede zijn vanmiddag twee auto's op elkaar gebotst. Door de klap kwam één van de auto's bovenop de ander terecht. Omstanders hielpen direct en hebben eerst de hulp verleend. Daarna meerdere ambulances naar de plek van het ongeluk. Er is iemand naar het ziekenhuis gebracht. Hoe het met diegene gaat is niet duidelijk. De politie doet nog volop onderzoek naar hoe dat ongeluk kon gebeuren. En de gemeente Dalfsen heeft een verkeerde vergunning gegeven voor een motocrossclub, zegt de rechter vandaag. Met die vergunning mocht de club vaker trainen, vaker wedstrijden houden. Buren die baalden ervan, omdat ze veel meer geluidsoverlast verwachten. Volgens de rechter heeft de gemeente niet goed uitgelegd waarom die extra overlast acceptabel is. Ook waren afspraken over het aantal wedstrijden en een geluidswal niet duidelijk genoeg. Die nieuwe vergunning gaat dus van tafel. De gemeente gaat nu eerst eens even praten met alle partijen. En dan kijken ze samen naar een goed vervolg in dit verhaal. Meer nieuws uit onze provincie. Dat vind je op oost.nl of in onze eigen app.
13: Neem een kijkje richting de files. Er staan er heel wat op dit moment. Voornamelijk ook wel buiten de provincie. Maar daar kun je als doorreizer wel last van hebben. Laten we beginnen met de A35. Enschede-West richting Borne. Daarvoor staat 7 kilometer en 6 minuten vertraging. Verder bij Wierde 3 kilometer 7. Van de andere kant af is er geen file op dit moment volgens de ABB op de N35. Wel op de N36 tussen Adorp en Wierde. 4 kilometer en 6 minuten. Op de N50 Emmeloord richting Zwolle tussen Kampen Noord en knooppunt Hattemerbroek. 5 kilometer 7 minuten. En even kijken, nee, de rest is zo'n beetje buiten de provincie op dit moment. Verder zijn de wegen in de provincie filevrij. Het brengt ons bij het weer en inmiddels is de zon af en toe hier en daar een keer te zien. Op dit moment even niet als ik naar buiten kijk. Al kan het lokaal ook flink doorregenen soms met onweer en misschien wel wat hagel zelfs. Het is hooguit zo'n 20 graden geworden vandaag. Morgen een onstuimige dag, veel wind, regen, onweer. Ook op zaterdag vallen er overdag nog een paar buien. Zondag wordt het droog, meer ruimte voor de zon. En vanaf maandag wordt het warmer.

0: Radio Oost zet nieuwe muziek uit Overijssel in de spotlight.
1: Schrijf je naam en nummer op je Fieltje.
2: Deze week Hart en Tien. Fieltje.
0: Dit is de Nieuwe Oost.

0: De nieuwe oogst. En zet je naam en nummer op een viltje.
1: Je zal het maar in je hoofd hebben.
0: Ja, dat is zo'n liedje. Als je dat één keer gehoord hebt, dan kun je hem zomaar meedoen. Daarom is je ook Nieuwe Oogst. Wij steunen natuurlijk regionaal talent bij Radio Oost. En dat is hart en tien ook zeker. Je naam en nummer op een viltje. Ja, over dat gesproken. Ik denk dat dat de komende dagen ook wel gebeurt.
2: De introweken van de Universiteit Twente, oftewel de kick-in, zijn in volle gang. Gisteren was dag nummer 1, vandaag dag nummer 2.
0: Ja, hij herinnert zich nog als de dag van gisteren dat hij zelf in deze fase zat. Verslaggever Jamal Hussein, goedemiddag.
3: Hallo, goedemiddag. Nou, dat is al even geleden hoor. Ik sta hier op de campus bij de Universiteit van Twente in Enschede. En het is hier een waar feest. Je ziet verschillende studentenverenigingen die natuurlijk hun leden proberen binnen te halen. Je hebt een stormbaan vol modder waar je doorheen moet kruipen. Waar je over moet buikglijden. En een van de personen die over die stormbaan is geweest is Finn. En het is ook zijn introductieweek. Finn, hoe was het op de stormbaan?
4: Ja, echt prachtig. Het was werkelijk waar een hele ervaring. Het is van kruipen door de modder, onder touwen door, tot glijden.
3: Ja, want dat was heftig volgens mij, hè? Ja. Want ik zag een paar militairen staan met een net over de grond, flink veel modder. En die gaan ook echt op het net staan, zodat je niet omhoog kan komen. Ja. Maar je moet wel onder het net door.
4: Ja, dat klopt. Als je er onderdoor ging, dan gingen zij op het net inderdaad staan, zodat jij er heel moeizaam onderdoor kon komen. En dan gingen ze nog tegen je schreeuwen. Allerlei militaire fratsen zaten erbij. Dus
3: hoe was dat?
4: Ja, het was wel een ervaring op zich. Maar ik vond het prima, want het was ook zo weer klaar. Maar ja, het was wel grappig.
3: Wil je ook het leger in?
4: Het leger hoef ik nog niet in. Maar misschien was dit een voorproefje, je weet.
3: En wat is er nog meer te doen?
4: Ja, echt van alles. Vandaag was de stormbaan vooral het grote evenement. We hebben straks nog een band battle in een grote tent. Een soort muziekshow. En ja, sportevenementen en allerlei andere soorten evenementen zijn er ook op de campus. Dus je kan je eigenlijk gewoon niet vervelen hier.
3: En het is jouw introductieweek ook. Hoe gaat het tot nu toe?
4: Ja, echt fantastisch. Aan het begin ben ik ingedeeld in een doegroep. En dat is dan 12 eerstejaars leerlingen. Die worden begeleid door ouderejaars.
3: En ik weet niet wat een doegroep is. Ja. Kun je me dat uitleggen?
4: Ja, dat is zeg maar hoe ze het groepje dat wordt gemaakt noemen. En dat zijn dus 12 eerstejaars. En die worden begeleid door de ouderejaars. En daar ga je eigenlijk de hele keiweek mee door. Dus je gaat met ze de stad in. Je gaat met ze feesten. Maar je gaat ook gewoon een beetje de culturele dingen natuurlijk bekijken. En ja, die ouderejaars die verzorgen er eigenlijk voor dat het niet echt misgaat. En dat iedereen weet hoe alles zit.
3: En zitten er een beetje leuke mensen bij die doelgroep?
4: Ja, zeker. Je hebt allerlei soorten mensen. Ze hebben er wel voor gezorgd dat de ene helft uit het buitenland komt en de andere helft uit Nederland. En dat zorgt er wel voor dat je vaak Engels moet praten. Dus dat is wel even wennen. Maar het zorgt er ook weer voor dat je heel veel nieuwe soorten mensen en met nieuwe culturen in aanraking komt. Dus het is een ervaring, maar het is zeker heel leuk.
3: Ja, want het is ook de bedoeling dat je een beetje vrienden gaat maken hier natuurlijk. Heb je al wat vrienden gemaakt?
4: Ja, ik ben in principe vrienden met iedereen in mijn doelgroep. Ik heb ook al op de feesten wat andere mensen gesproken. Social media uitgewisseld. Dus vrienden maken komt voor mij wel goed.
3: En bij zo'n introductieweek denk je vooral aan feesten volgens mij. Komen er veel feestjes voorbij?
4: Ja, je hebt in principe elke avond heb je wel een groot feest. Gisteravond was de eerste dag dan.
3: Dus je hebt een kater?
4: Ik heb geen kater. Ik heb op zich nog wel rustig eraan gedaan. Maar ja, ik heb natuurlijk ook nog 9 dagen om te gaan. Dus we moeten even kijken hoe het gaat. Maar gisteren was een pubcrawl. En dan kon je naar allerlei verschillende kroegen in de stad die daaraan meededen. En zo kon je ook een beetje de stad leren kennen. Dus,
0: Okay. Ja, die kant van het studentenleven ken je wel, Jamal. Even een vraagje. Ga je zelf ook nog even die stormbaan op zo?
3: Nee, ik wilde dus heel graag de stormbaan op. Maar het mocht niet, vanwege de veiligheid. Ja, precies. Dus, maar ik ben ook wel weer blij, want ik ben op dit moment in pak. Dus om dan met een volledig pak over die stormbaan te glijden, vol modder en water, dat heeft me ook wel een beetje gered.
1: Dankjewel, Jamal. Fijn voor jou, maar we hadden toch graag gezien en gehoord. Hoe dan ook, het blijft nog lang gezellig op de campus in Enschede. Dankjewel.
5: De Dag van Oost. Jan-Willem Kobus en Wieke Essendal. Op Radio Oost.

0: Mike Oldfield en Maggie Reilly en To France.
1: De 6 voor 7.
0: Daarin zoeken we kano-plaatjes.
2: Ja, het is een ingewikkeld onderwerp, misschien om iets bij te bedenken. We hebben het over watersport op de IJssel. En dan vooral het kanoën, het waterkanoën, het polo-kanoën. Het is een bijzondere sport. Ja. Hoe dan ook, dingen over rivieren en bootjes.
0: Ja, dat is het idee. En wat natuurlijk ook daar heel goed bij past, is alle muziek van Kajak. Ah. Bobby valt dat tegen de wintertime het weer oké is met het water in de IJssel. Want tjonge jongen zeg, het staat wel heel erg laag. Het is meer droog kanoën wat er op dit moment gaande is in Deventer. Welke muziek past erbij over dat kanopoloën?

0: 3 miljoen dahlia's, metershoge corsowagens en duizenden bezoekers. Tijdens het bloemencorso is Sint-Jansklooster kleurrijker dan ooit. RTV Oost volgt deze week de voorbereidingen van dichtbij. En we laten natuurlijk het indrukwekkende bloemencorso zien. Corso Sint-Jansklooster. Zaterdagavond op TV Oost.
1: Mensen vragen me vaak: hey Gullit, helpt dat Vitapro nou echt? Tja, voor mij dus wel. Anders zou ik het toch niet gebruiken? Kijk, het houdt bijvoorbeeld mijn spieren lekker soepel, want er zit dus vitamine D in Vitapro. Nou, ik zou het gewoon lekker zelf proberen en een keer bestellen op vitapro.nl.
2: Gelderland levert je mooie streken. Fiets of wandel van hotel naar hotel door de Achterhoek. En ontdek na iedere bocht een verrassing. Boek een compleet verzorgd hotelarrangement op www.hotelsindeachterhoek.nl.
1: Dus, heb jij Vitapro al besteld op vitapro.nl?
3: Je hebt minder last van een droge huid met een Remol waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remolwaterontharders.nl.
4: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld, Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. En wat ik nog vergeet te zeggen, uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
3: Hey, ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
5: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
6: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
5: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
6: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.

0: 1000 vierkante meter. De grootste beddenspecialist van Noord-Nederland in Nieuw-Leuzen en Nijverdal. Bosbedden.nl.
1: Het allernieuwste Wildwestavontuur in Slagharen is nu geopend. Skysifter. 2 Wildwestavonturen in 1 epische rit. Ga jij voor goud of zilver? Het is jouw avontuur. Boek nu je tickets of verblijf op slagharen.com.
2: Padellen? Pluto Sport. Racket, schoenen en tassen? Pluto Sport. Adidas, Het en Babolat? Pluto Sport. Pluto Sport. Dat is makkelijk scoren.
3: Het nieuws in Overijssel. Hengelo en Raalte roepen mensen met plannen voor nieuwe huizen of scholen op om zich te melden. Die gemeenten verzamelen plannen voor de komende 10 jaar. Zo kunnen ze alles op tijd aanmelden bij de netbeheerder, nu het stroomnet voller dan vol zit. En een enorme bult gedumpt afval langs de spoorbrug bij Deventer al lijkt de dumper per ongeluk informatie te hebben achtergelaten. Je leest er meer over in onze app.
4: Radio Oost. Thuis in Overijssel. 5 uur.
5: Clemens Peters met het NOS Journaal. In Rotterdam zijn 3 mensen opgepakt nadat gisteren een dode man werd gevonden in zijn appartement in Rotterdam. De verdachten zijn een man van 33 en 2 vrouwen van 27 en 40 jaar. Het lichaam van de man werd gistermiddag gevonden in de woontoren Het Statendam in het centrum van de stad. Een bekende had alarm geslagen omdat hij of zij geen contact met de man van 38 kon krijgen. Volgens nog onbevestigde berichten werden de 3 verdachten afgelopen nacht in een auto klemgereden door de politie en toen gearresteerd. Een jongen van 17 die een explosief liet afgaan bij een gebouw op de Amsterdamse Zuidas is veroordeeld tot 5,5 maand jeugddetentie. Het grootste deel daarvan voorwaardelijk. Hij hoeft niet meer de cel in. De explosie was in maart en was onderdeel van een reeks aanslagen op Amerikaanse en Joodse doelwitten. De jongen bekende dat hij het explosief liet afgaan en zei dat hij dat deed voor geld. De mogelijke opdrachtgever zit vast in de VS. Die man wordt verdacht van het coördineren van 18 aanslagen. De natuurbrand in de Belgische Ardennen is grotendeels onder controle. Dat hebben de regionale autoriteiten bekendgemaakt. Als het weer zo blijft, dan zal de brand zich ook niet verder verspreiden. Aan de oostkant van het gebied in de Hoge Venen zijn brandweerlieden nog druk bezig de brand in te dammen. Aan de westkant is dat al gelukt. Blushelikopters en vliegtuigen van verschillende Europese landen blijven nog tot zondag in België. KNMI waarschuwt in meerdere provincies in het noorden en oosten van het land vanwege onweersbuien die overtrekken. Die kunnen gepaard gaan met veel neerslag in korte tijd. Windstoten en hagel. Het verkeer kan daar last van hebben en ook buitenactiviteiten moeten rekening houden met het weer. Net buiten Dokkum is een fietser zwaar gewond geraakt bij een blikseminslag. Het weer. In het hele land komen buien voor, soms met onweer en hagel. Tussendoor schijnt af en toe de zon en het is ongeveer 21 graden. Vannacht in het binnenland droog en temperaturen rond 13 graden. En ook morgen buien en dan wordt het een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
6: Door de regenbuien verwacht ik dat het komt. Dat er wat meer files staan dan normaal. Het is echt een drukke avondspits met op de A35 Enschede richting Almelo tussen Enschede West en Delden. 5 kilometer en 7 minuten vertraging. Verderop bij Nijverdal, oftewel bij Wierde, op die N35 overgang. 3 kilometer en 10 minuten vertraging. Vanaf de andere kant ook 4 kilometer file vanaf Nijverdal op die N35 en 8 minuten vertraging. Dan voor het verkeer buiten de provincie. Dat gaat vooral om Apeldoorn. Richting Arnhem. Ook daar zijn veiligheidsmaatregelen. Is er een spitsstrook dicht. En dat betekent meer dan 11 kilometer file. Als je die kant op moet. En ruim een kwartier vertraging op dit moment. Kijken we ook nog naar de N50. Emmeloord richting Zwolle. Tussen Ens en knooppunt Hattemerbroek. Ook daar een lange file. 8 kilometer en 14 minuten de vertraging.
7: De dag van
6: gaat zometeen verder met het laatste nieuws uit Overijssel dat we voor je op een rijtje zetten. En we kijken ook alvast met een schuin oog naar de wedstrijd van vanavond. FC Twente zijn we bij. Het EK volleybal komt eraan. En de nasleep van die zonsverduistering van vorige week.
8: De keuken. De plek waar je samen kookt, samen eet en bij elkaar bent. In huis of in de tuin. De zoektocht naar jouw droomkeuken begint bij Bubbles & Cooking in Enter.
9: Lekker shoppen in de buitenlucht en genieten van de zomerzon? Kom dan naar de Zaterdagmarkt in Enschede. Geniet van al het moois en lekkers op het Van Heekplein in Hartje Centrum. Zaterdagmarkt Enschede. Mooi de grootste.
10: Stel je voor, een heerlijke spa-ervaring gewoon bij jou thuis.
8: Relaxed in je eigen badkamer, whirlpool of sauna. Klinkt dat als een droom? Blijf dan luisteren.
7: Cultuuragenda Overijssel. Jouw evenement, voorstelling, festival of expositie bij RTV Oost. Oost adverteren. Sterk voor jouw merk.
8: Droom je nou nog steeds over die heerlijke spa-ervaring thuis? Bezoek dan Bubbles & Jets voor jouw droombadkamer, whirlpool of sauna. Kom langs in Enter of kijk op bubbelsandjets.nl.
4: Radio Oost. De dag van Oost.

0: Anita Meijer. En eventjes lekker terug in de tijd met Blame It On Love.
1: Jan-Willem Cobus en Wieke Essendal. De dag van Oost.
0: Die nemen we weer met je door. We zetten al het nieuws van vandaag voor je op een rijtje. En beginnen met 18 mensen die oogschade hebben opgelopen nadat ze vorige week tijdens de zonsverduistering rechtstreeks naar de zon hebben gekeken. Onder hen zijn 5 kinderen. Oogartsen van ziekenhuizen en klinieken, ook in Overijssel, hebben geteld hoeveel mensen met klachten bij hen terechtkwamen. We horen zometeen meer over de klachten en of die schade ook blijvend is.
2: Een uitje naar de grootste trekkertrekwedstrijd ter wereld is voor een groep Nederlanders geëindigd in een drama. In Ohio, de Amerikaanse staat, botste het busje waarin ze zaten op een vrachtwagen. 3 Nederlanders kwamen om het leven, 4 anderen raakten gewond. En onder die gewonden is ook een veehouder uit Markelo. Hij zat achter het stuur en ligt in het ziekenhuis. En zijn zoon loopt stage bij een boer in Amerika en kon gelukkig snel naar het ziekenhuis komen. En ook vanuit Markelo komt de hulp op gang. Boeren, buren helpen mee op de boerderij. En over de oorzaak van het ongeluk in Amerika is nog niet zoveel bekend.
0: Regio-burgemeester Hubert Bruls wil dat de politie in heel Nederland ingrijpt als boeren met hun trekkers de snelweg opgaan. Hij vindt het niet uit te leggen als de politie op de ene plek wel ingrijpt en op de andere niet.
3: Als over een kilometer of 10 over verschillende gemeentegrenzen heen die acties plaatsvinden, ja, dat snap je wel, is voor de politie ondoenlijk als dan elke burgemeester met zijn eigen richtlijnen komt. Dus dat moet je niet alleen regionaal afstemmen, maar sommige punten, bijvoorbeeld hoe ga je om met die snelwegen, dat moet je echt landelijk doen, want die strekken zich door het hele land uit natuurlijk.
0: Bruls wil daarover afspraken maken met de minister van Justitie en Veiligheid. Die duidelijke landelijke lijn moet volgens hem ook gelden voor andere demonstranten die de weg blokkeren. Deze week liet de Twentse burgemeester al weten dat ze bestuurders van trekkers op de snelweg harder willen aanpakken.
2: Een proef met medische drones tussen de ziekenhuizen in Zwolle en Meppel wordt verlengd tot ergens volgend jaar. Tussen die ziekenhuizen zijn het afgelopen jaar al ruim 800 vluchten uitgevoerd. Die drones die vliegen dan bijvoorbeeld met medicijnen of bloed en dat gaat extra snel. En naast het snel en veilig transporteren kan die drone ook helpen bij spoedsituaties.
0: NFC Twente maakt zich op voor vanavond. Ze spelen tegen het Azerbeidzjaanse Karabach. Het is één na laatste hobbel richting de hoofdfase van de Conference League. Twente-trainer John van den Brom weet wat voor ploeg Twente kan verwachten.
4: Deze ploeg die staat altijd voor mooie voetballers. Voetballers die allemaal graag de bal willen hebben. Maar ook voetballers die allemaal heel goed met de bal overweg kunnen. Zij denken heel veel in balbezit. Het is een beetje, bijna een beetje Zuid-Europees, Zuid-Amerikaans. Die invloeden die zitten ook een beetje in dit team. En zo spelen ze. En ja, daar moeten we gewoon beducht voor zijn.
0: En daar hoor je van alles over vanavond vanaf 8 uur. Dan wordt er afgetrapt. Je hoort het op de
5: FC Twente in de play-offs van de Conference League. Vanavond de eerste van 2 wedstrijden tegen FK Karabach uit Azerbeidzjan. De wedstrijd in de Grootvesten voor een plek in de groepsfase is live te volgen op Radio Oost. Met de voorbeschouwingen vanaf 7 uur en de wedstrijd vanaf 8 uur.
6: Met Saruki, Saruki, kappen draaien, Saruki.
5: FC Twente Karabach, vanavond live op Radio Oost.

0: Taylor Swift. En I Knew It, I Knew You hoorde je op Radio Oost.
1: Ja, het was nogal een happening vorige week. Ook op heel veel plekken in onze provincie kon je op mooie plekken kijken naar de zonsverduistering. Na 27 jaar kon je hem weer zien, de maan die voor de zon schoof, en daardoor werd het een beetje donker.
0: Ik heb hem niet gezien, ik had er een heel stuk bos tussen zitten. Het was even op de verkeerde plek. Ja. Maar om ernaar te kijken had je bescherming nodig. Bijvoorbeeld zo'n eclipsbrilletje, want zonder kon je een flinke oogschade aan overhouden. En daar werd ook veel voor gewaarschuwd.
2: Zonder eclipsbril kijken naar de zon is gevaarlijk.
3: Ja, nou, wat je ook doet als je naar die zon wil kijken, heb je toch echt zo'n ding nodig.
4: De zonsverduistering, daar komt toch een hoop licht bij vrij. Hè? Ook al is de zon voor groot deel verduisterd.
3: Doe het niet zonder zo'n speciale eclipsbril.
2: Je kan er serieuze schade aan je ogen door oplopen.
4: De schade die je aan je oog kunt krijgen is wel levenslang.
0: Nou, op alle wijze, op allerlei kanalen werd ervoor gewaarschuwd. En zojuist bracht het Nederlands Oogheelkundig Gezelschap naar buiten hoeveel mensen oogschade hebben opgelopen. We praten erover met Rachel Kalman, oogarts en betrokken bij het onderzoek naar die oogschadeklachten. Goedemiddag.
5: Goedemiddag.
0: Ja, er is gewaarschuwd. Een gewaarschuwd mens stelt voor twee, maar toch is het een beetje misgegaan. Hoeveel mensen hebben dat probleem gekregen?
5: We hebben 18 meldingen gekregen. We hebben, naar de eclipse hebben we een verzoek aan alle oogartsen in het land gedaan om, als een patiënt zagen met klachten hierbij passend, dat ze dat aan ons zouden melden. 51 ziekenhuizen of klinieken hebben gereageerd. Hè. Het kan zijn dat niet alle patiënten zijn gemeld. Maar er zijn dus 18 patiënten gemeld.
1: Ja, ook ziekenhuizen in onze provincie hebben daaraan meegedaan aan dat onderzoek. Nou hoor je dat getal van 18. Is er ook iets te zeggen over wat daar is gebeurd? Zijn dat mensen die eigenwijs zijn of enthousiast?
5: 18 patiënten, dat is op zich, valt het wel mee. Hoewel elke patiënt één te veel is. Dus als je nagaat hoe ontzettend veel mensen hier bij betrokken zijn geweest, hè, die enthousiast zijn gemaakt, valt het nog wel mee. Maar zoals gezegd, 18 is 18 te veel. Ik denk toch dat er mensen toch eigenwijs zijn geweest. We hebben toch gehoord dat er door cd's gekeken is. Of mensen die langs hun brilletje gekeken hebben. Dus dat is toch gebeurd, helaas.
0: Ja, je krijgt natuurlijk sowieso wel eens een keer de zon even in je ogen. Op een onbegemerkt moment, zeg maar. Wat is hier nu echt anders? Is dat je wat langer tuurt of waar gaat het mis?
5: Nou ja, omdat er natuurlijk heel veel ophef over gemaakt is en mensen heel enthousiast zijn gemaakt, wordt er toch langer gekeken. Ook om te kijken van wat zie ik nou, wat gebeurt er nou. En normaal is je kijkt echt niet lang in de zon. Dat houdt een mens niet vol. Dus dat is nu toch anders geweest.
0: Wat zijn de gevolgen? Want hoe moet ik me dat voorstellen? Kun je gewoon niks meer zien? Of zie je een deel van het zicht niet meer?
5: Je krijgt echt schade precies in de gele vlek. Hè. De gele vlek is het deel van het netvlies waar je scherp mee ziet. En dan krijg je, simpel gezegd, een soort heel klein brandwond.

0: rondje. En als je het kan variëren van wat vlekken zien tot echt een blinde vlek in het midden. Dus een echte gezichtsveld-uitval.
1: En blijft dat ook? Gaat het niet meer over?
0: Nou, in milde gevallen kan het echt nog een stuk verbeteren. Dat kan echt een tijd duren, tot wel een half jaar tot een jaar. Maar als het erger is, kan het blijvend zijn. En er is helaas helemaal niets aan te doen.
1: Ja, ook het ziekenhuis in Zwolle heeft cijfers aangeleverd. Ze hebben daar 0 klachten binnengekregen. Dat is positief, maar toch viel me ook op dat in de landelijke klachten 5 kinderen voorbij komen. Dat klinkt wel zorgwekkend.
0: Ja, dat is zeker zorgwekkend. En dat is natuurlijk toch aan de ouders heeft dat toch natuurlijk gelegen. Dat die kinderen misschien wel een brilletje op hebben, maar je weet hoe kinderen zijn, die zetten hem af of kijken er langs. Het hangt natuurlijk ook een beetje af van de leeftijd van de kinderen. Daar weet ik niks van. En kinderen zijn misschien toch minder voorzichtig.
2: Ja, dat
0: heeft natuurlijk heel erg met voorlichting te maken.
2: Ja, de eerstvolgende zonsverduistering in Nederland die duurt nog eventjes. Dus wat dat betreft hebben we genoeg tijd om die voorlichting weer te geven. Maar we zeggen het nog maar eens. Gewoon ook normaal al niet in de zon kijken. U zegt zelf al, dat hou ik helemaal niet vol. Want is het zelfs ook pijnlijk? Ik heb het nooit gedaan, dus ik weet het niet. Maar
0: het is pijnlijk om in de zon te kijken. Ja. En daarom doe je het gelukkig ook niet. Nee. Er is wel een soort hype momenteel op internet met sungazing, waarbij mensen dat propageren door in de zon te kijken, dat ze daar meer energie van krijgen. En dat is dan krijg je precies dezelfde schade als je nu door die eclipse krijgt. En dat is natuurlijk een heel slecht idee, dus dat wordt zeer, zeer, zeer afgeraden.
1: Ja, wat is de mens toch een wonderlijke diersoort, denk ik wel eens bij dit soort berichten. Ja, ongelooflijk.
0: Ja.
1: Goed. Ja. Fijn dat we er nogmaals aandacht voor hebben gehad. En dank voor het onderzoek en de uitleg. Rachel Kalman, oogarts en hoogleraar over de oogschade rond de zonsverduistering.

0: 3 miljoen dahlia's, metershoge corsowagens en duizenden bezoekers. Tijdens het bloemencorso is Sint-Jansklooster kleurrijker dan ooit. RTV Oost volgt deze week de voorbereidingen van dichtbij. En we laten natuurlijk het indrukwekkende bloemencorso zien. Corso Sint-Jansklooster. Zaterdagavond op TV Oost.
1: Dit is Willem van Oranje, de musical. Het verhaal van onze vader des vaderlands. Overweldigend, briljant en spectaculair volgens pers en publiek. Boek nu op willemvanoranje.nl.
2: Nu bij Velderhof. €650 inruilkorting.
3: Wat een geweldige actie. Daar moeten we op af, Tineke. Maar we zitten net aan de koffie. Het is een actie, dus dan moet je wel in actie komen. Oké, we gaan.
4: Leren mediteren? Zen.nl.
5: Bij Vitepro geloven we in het ondersteunen van bewegen. Daarom bevat Vitepro mangaan. Want dat is goed voor de aanmaak van kraakbeen in je gewrichten. Probeer Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
6: Leren mediteren? Zen.nl.
5: Probeer Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
7: Hi, I'm Andrew van Australië, New Zealand reisspecialist Travel Essence. Al 20 jaar is het onze specialiteit het reisbudget van onze klanten zo slim mogelijk te benutten. Die kennis en expertise gebruiken wij ook voor uw droomreis. Kijk voor meer informatie op travelessence.nl.
8: Bezoek het grootste en meest luxueuze kasteel van Nederland. Kasteel De Haar is het dagje weg voor jong en oud. Waan je in een wereld vol rijkdom en geschiedenis. Bestel je tickets op kasteeldehaar.nl.
7: Onze kennis en expertise gebruiken ook voor uw droomreis. Kijk op travelessence.nl.
8: Boek nu tickets voor een bezoek in de zomervakantie. Via kasteeldehaar.nl.
9: Bij Galerie en Beeldentuin Marienheem vindt u kunstwerken in diverse materialen die ook te koop zijn. In ons 3 hectare grote landschapspark kunt u genieten van een heerlijke lunch in onze orangerie of op ons buitenterras. Galerie en Beeldentuin Marienheem. Geopend van dinsdag tot en met zondag van 10 tot 6 uur.
10: Het allernieuwste Wildwestavontuur in Slagharen is nu geopend. Skysifter. 2 Wildwestavonturen in 1 epische rit. Ga jij voor goud of zilver? Het is jouw avontuur. Boek nu je tickets of verblijf op slagharen.com.
11: Voel je het al? Die avond dat heel Salland weer samenkomt. Arm om de schouder, luidkeels meezingen met Frans Bauer en de Edwin Evers Band. Donderdag 27 augustus, Stoppelhanen. Dus kom. Kaarten zijn voor maar €19,50 te koop via stoppelhanen.nl.
12: In 1976, the city of Deventer became a movie set. Hollywood came to town for A Bridge Too Far. Museum de Waag presents A Bridge Too Far. Hollywood in Deventer. More information at abridgetoofar.nl.
13: De dag van Oost.
14: Even over 5:30 staat de thermometer in Noord-Deuningen op 21 graden. In Eikelhof een stukje frisser, 17,5 en Marije Kampen 16 graden. Buiig weer, het nieuws uit Overijssel, dat krijg je nu van Wieke Essendal.
15: Goedemiddag. Het aantal mensen met een WW-uitkering is in Overijssel flink gestegen het afgelopen jaar. In meer dan de helft van de gemeente waren er vorige maand meer werkloosheidsuitkeringen dan een jaar eerder. De grootste stijging is te zien in Tubbergen. Daar ging het aantal met 26% omhoog. Landelijk gaat het om 6%. Er zijn ook gemeenten waar het aantal juist is gedaald. In Ommen is de daling het grootst. En ook in Wierde en Twenterand zijn er duidelijk minder WW-uitkeringen. Het stroomnet zit op veel plekken hartstikke vol. Daarom roepen Hengelo, Deventer en Raalte mensen met plannen op als je een nieuwe school of woning wil bouwen. Gemeenten verzamelen de plannen voor de komende 10 jaar. Zo kunnen ze die op tijd aanmelden bij de netbeheerder voor een plekje op die o zo lange wachtlijst. Het is nodig omdat er dus beperkt ruimte is op het stroomnet. Wie een nieuwe of zware aansluiting nodig heeft, moet daarom een tijdje wachten. De internationale trein die naar Berlijn rijdt, doet er vanaf oktober een uur langer over om in Berlijn aan te komen. Het heeft te maken met werkzaamheden aan het spoor in Duitsland. De trein die in Deventer en Hengelo stopt, wordt omgeleid via Hamburg en gaat niet meer langs Hannover. Betekent dat je vanuit Deventer in 5,5 uur in Berlijn bent, in plaats van de huidige 4,5 uur. Die nieuwe route wordt in elk geval tot eind volgend jaar gebruikt. Supportersvereniging Vak P roept fans van Twente op om vanavond allemaal naar het stadion te komen. De fanatieke aanhang wil de spelersbus ontvangen voor de wedstrijd tegen Karabach. Ze roepen ook iedereen op om met sjaals en vlaggen klaar te staan en de ploeg aan te moedigen. Volgens de supportersvereniging is er de afgelopen tijd genoeg gezegd en geschreven over FC Twente. Vanavond willen ze vooral samen achter hun ploeg gaan staan. Het is inderdaad al een tijdje onrustig rond de club, vertelt onze eigen Joran Zwart.
16: Ja, nou, rommelen wil ik het misschien niet zeggen. Het is wel een beetje onrustig. Ja, het heeft misschien toch wel met die competitiestart te maken dat je verliest bij Heerenveen en dus die uitschakeling bij Ferencvaros. Maar ja, ook het spel was de eerste paar wedstrijden niet je van het. Was het afgelopen weekend tegen PEC Zwolle wel ietsjes beter. PEC Zwolle werd ook met 3-1 verslagen. Ook het applaus voor Sam Lammers, toch de gepasseerde spits die dan toch in het zonnetje wordt gezet door de thuissupporters. Misschien een beetje overdreven, maar het zegt ook iets over dat Wout Weghorst nog niet presteert bij FC Twente. Heeft tot dusver nog maar 1 doelpunt gemaakt tegen Ferencvaros. Maar die onrust is een beetje onnodig. Wordt ook niet echt gepruimd door de selectie. Daan Rots sprak zich bijvoorbeeld heel erg over uit na afloop van het gewonnen duel tegen PEC Zwolle.
15: Ja, hopelijk valt het vanavond allemaal gewoon weer mee en is het gezellig in het stadion. We gaan het horen en zien. Om 8 uur wordt er afgetrapt in de Goalsvesten. Meer nieuws uit onze provincie, dat vind je op oost.nl of in onze eigen app.
14: Dan even naar de files op de wegen. En dat zijn er best redelijk wat. Wat langere files op dit moment. A28 Amersfoort richting Zwolle tussen Harderwijk en Elspeet 6 kilometer. Dan de A35 Enschede Delden 8 kilometer en 13 minuten de vertraging. Het is een beetje wennen aan de stevige regenval van dit moment volgens mij. Ook op dezelfde A35 de andere kant op tussen Almelo en Hengelo-Zuid. 13 kilometer file. Een half uur vertraging en ben je uit die file en wil je door naar Enschede, dan kom je voor Enschede Oost in 5 kilometer en 7 minuten vertraging. En dan nog doorreizend verkeer richting Arnhem. Dat komt vanaf Apeldoorn in 10 kilometer file. De spitsstrook is dicht vanwege veiligheidsmaatregelen en dat geeft zo'n 20 minuten vertraging. Weer terug naar het oostelijk deel van de provincie, de N35 tussen Almelo en Wierde en Nijverdal en Wierde, beide richtingen 3 kilometer en 11 minuten vertraging. Ten slotte de N50 Emmeloord richting Zwolle tussen Ens en knooppunt Hattemerbroek 10 kilometer en 17 minuten vertraging. En dan ook nog in Zenderen een file, daar staat 2 kilometer en 10 minuten vertraging voor de rotonde. Ik zei het al, het regent op heel wat plekken. En als dan even het zonnetje erdoor piekt, we kregen een mooie foto binnen van Yveske, die in Nederland zit. En daar een prachtige hele regenboog. Hè? Dus begin tot eind.
17: Ik zit even te kijken of ik een tweede zie, maar die kan ik niet zien. Soms is er een dubbele boog. Ik heb ook de foto hier voor me. Prachtig hoor, en dat heb je natuurlijk met zon en ook met regen. In dit geval zijn het buien die vanmiddag pas op gang kwamen en van zuidwest naar noordoost over de provincie trekken en nog steeds trekken. Want tot 6 uur is er code geel van kracht. Het betreft toch pittige onweersbuien die op sommige plaatsen eigenlijk niet zo heel veel achterlaten. Bij onze waarnemers is er minder dan 2 millimeter gevallen. Maar ik heb ook een melding uit Geesteren. En daar is een hele emmer vol gevallen. 10,4 tot dit moment. En er zitten nog steeds behoorlijk actieve buien. Met name in Twente. Ook daar rommelt het flink door. En aan de andere kant van de provincie. Bij Zwolle en ook bij Steenwijk. Daar rommelt het en regent het nog wel even door. Ik denk dat pas in de tweede helft van de avond dat de buien dan instorten als de temperatuur naar beneden gaat. Want die is vandaag tot 23 graden gekomen, maar liefst. En als die temperatuur naar beneden gaat, dan zakken ook de buien bij ons in en wordt het eventjes droog.
14: Ja, eventjes droog, want hoe zit dat de komende dagen?
17: Nou, morgen beginnen we ook waarschijnlijk weer droog. Met behoorlijk wat zon ook daarbij. Maar dan neemt in de loop van de middag vanuit het noordwesten de kans op stevige buien toe. Die trekken dan in de middag en namiddag, begin van de avond, van noordwest naar zuidoost over de provincie. En dat kunnen net zoals vandaag buien zijn die lokaal flink wat regen brengen. Onweer kan erbij zitten. Een vlagerige wind uit het noordwesten. En die temperatuur ligt ietsjes lager tussen de buien door. Wordt morgen zo'n 20 of 21 graden. Zaterdag valt er nog een enkele regenbui. En vanaf zondag is het aantal dagen droog. En volgende week wordt het gewoon weer 25 graden.
14: Ja, komt de zomer nog even weer terug.
17: Zeker.

0: Alex Warren en de Fever Dream. We zijn toe aan een potje volleybal.
1: De prachtige sportzomer dendert in volle vaart door. Morgen dan begint namelijk het EK volleybal. Nederland speelt dit weekend de eerste poolwedstrijd tegen Roemenië.
0: En daar speelt Overijssel een belangrijke rol in. Bij Oranje zitten meerdere speelsters uit onze provincie. En een van hen is Florien Rezink uit Borne. Goedemiddag, Florien.
2: Hallo, goedemiddag.
0: Hallo, je zit nu in Baku, Azerbeidzjan. Nederland speelt 5 poolwedstrijden. Is Baku al helemaal in volleybalsfeer?
2: Nou, we zijn gisteravond laat aangekomen, dus ik heb nog niet veel van de stad gezien. Ik weet eigenlijk niet hoe volleybal hier leeft. Ik weet dat een paar jaar geleden was het groot hier, maar nu geen idee.
1: Weet je wel waar je gaat spelen en hoe dat eruit ziet, die stadia of die plekken waar je dan terecht gaat komen de komende week?
2: Nee, we hebben nog niet getraind in de wedstrijdhal. We hebben zo meteen de eerste training en ik denk morgen in de wedstrijdhal, dus dan weten we het.
1: Sowieso al fijn dat jullie überhaupt zijn aangekomen, want het was nog even spannend om de overstap te redden.
2: Ja, dat klopt. We vlogen eerst naar Istanbul en toen hadden we een klein uurtje eigenlijk om normaal over te stappen, maar iets vertraging, dus dan is het altijd even rennen. Maar gelukt.
0: Ja, nou zijn jullie daar met veel speelsters, maar ook een paar uit Overijssel, onder wie Marije te Brinken, net als jij uit Borne. Is dat ook nog dat jullie dan een beetje naar elkaar toetrekken of is het gewoon één grote gezellige boel?
2: Nee, het is wel één grote gezellige boel. Marije ken ik natuurlijk wel heel goed, ook al bij de club mee samen gespeeld en nou, allebei uit Twente, maar in principe met iedereen is het heel gezellig.
0: Ja, ik zeg wel gezellige boel, maar het is natuurlijk topsport. Keihard werken, dat wordt echt een pittig toernooi wat jullie gaan spelen. Vorige EK werd Oranje derde. Wat is jullie prognose voor nu?
2: Ja, klopt. Hoeveel 3 jaar geleden ondertussen alweer hadden we brons tegen Italië gewonnen, wat toen echt wel bizar was. Nu hebben we een poolfase die we hopelijk winnend af kunnen sluiten. En dan zien hoe ver we kunnen komen. Mooi zijn om natuurlijk te evenaren, maar dat is heel lastig.
1: Ja, maar goed, jullie gaan er alles aan doen, dat durf ik wel te zeggen. Zaterdag is jullie eerste wedstrijd. Wat staat er nou de komende dagen nog op de planning? Word je dan een klein beetje geleefd door een soort van schema?
2: Ja, het is een vast schema. Vandaag dus trainen, vanochtend was een fotoshoot, morgen trainen en dan is zaterdag al de eerste wedstrijd. Dus het gaat heel snel. Dus niet veel tijd.
0: Nou, in ieder geval, die voorbereiding, dat is echt van minuut op minuut waarschijnlijk allemaal geregeld. Of er nou veel fans ook die kant op komen, is natuurlijk nog maar eventjes de vraag. Want dan is Baku net even niet om de hoek.
2: Nee, ik heb eigenlijk geen idee of de familie of vrienden komen. Van mij in ieder geval niet. Dus, maar het is allemaal live op tv te zien, dus ik hoop dat iedereen vanuit Nederland kijkt. Maar hier verwacht ik niet heel veel fans.
1: Ja, je zegt het al even. Het is even de vraag welke familieleden wel of niet gaan afreizen. We hebben in elk geval één dingetje wat we je graag even willen laten horen.
3: Lieve Florien, we zijn enorm trots op jou. Het is toch wel heel bijzonder dat je nu voor de tweede keer op een Europees kampioenschap staat. Je hebt al een WK gespeeld, of twee al. Gezorgd dat ze in de finals kwamen. Prachtig gedaan. Je hebt een Olympische Spelen meegemaakt. En nu ga je voor de tweede keer het EK in. We wensen je heel veel succes en geniet ervan.
1: Ja, Florien, die ken je wel, hè?
2: Ach, ja, mijn vader, dat is wel heel lief.
1: Ja, dat is zeker lief. En fijn om dat misschien nog even te horen. Even zo'n laatste pep talk. Al moeten jullie elkaar onderling nog even gaan oppeppen daar ter plaatse.
2: Ja, dat komt wel goed.
1: Hartstikke goed. Florien Rezink uit Borne, heel veel succes de komende periode. We gaan het allemaal volgen. Het prachtige volleybalavontuur staat op het punt van beginnen.
4: De Dag van Oost. Jan-Willem Kobus en Wieke Essendal. Op Radio Oost.

0: Oosttribune.
1: Zaterdagavond, Heerenveen, PEC Zwolle. Zondagmiddag, Go Ahead Eagles, ADO Den Haag. En maandagavond, Jong FC Utrecht, Heracles Almelo. Volg deze wedstrijden uit de Ere- en Eerste Divisie op de Oosttribune bij Radio Oost.

0: Mam, wat als je valt? Kan je dan nog bij je telefoon? Ah, mam?
1: Steeds meer senioren kiezen daarom voor Persave. Met één druk op de noodknop roept u direct hulp in. Als uw contactpersonen niet reageren, neemt de meldkamer het automatisch over. Persave. Rust voor uzelf en uw kinderen. Kijk op persave.nl.
2: Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. Gun je gewrichten wat extra aandacht met Vitepro. Het bevat namelijk Boswellia serrata. En dat helpt om je gewrichten lekker soepel te houden. Probeer Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
1: Persave. Vanaf €10,95 per maand. Kijk op persave.nl.
2: Probeer Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
3: Zullen we dit keer eens wat dichter bij huis blijven?
4: Wat een goed plan.
3: NRV. Wat dacht je van Athene, Delphi en Olympia?
4: Of Florence en de ruïnes van Pompeii?
3: NRV. Of misschien Lissabon en de Algarve? NRV. Reizen met een groep of liever privé? NRV neemt je mee. Kies uit 500 rondreizen op nrv.nl.
5: Hey Remo!
6: Je draagt bij aan een beter milieu met een Remo waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remowaterontharders.nl.
3: Boek nu jouw wereldwijde groepsreis, privéreis, familiereis of cruise op nrv.nl.
5: Hey Remo!
6: Ontdek de voordelen van zacht water op remowaterontharders.nl.
7: Oplopende schulden, stijgende prijzen. En jij moet daardoor steeds harder werken. Wil je begrijpen hoe ons geld echt werkt en hoe het beter kan? Nederland kan stukken beter. Lees Geldgeluk, een optimistisch boek van Martin Schuurman. Nu in jouw boekhandel. Geldgeluk.
8: De Ommer Bissing organiseert grootste zomerevenementen in Ommen. Themadagen, braderieën, live muziek en nog veel meer. Kijk op ommerbissing.nl en volg ons op Facebook en Instagram. Ommer Bissing, een mooie zomer voor iedereen.
9: Noodsituatie? Als Nederland uitvalt, blijft Radio Oost gewoon uitzenden. Zo blijf jij tijdens stroom- of internetuitval op de hoogte met relevante informatie. Dus check de juiste frequentie van Radio Oost op denkvooruit.nl/radio. Noodsituatie? Alleen signaal op regionaal.
10: Ommen, het hele jaar door gezellig. Welkom in ommen.nl.
11: Padellen? Pluto Sport. Racket, schoenen en tassen? Pluto Sport. Adidas, Het en Babolat. Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
12: Een nieuw bed kopen na 2 minuten liggen in de showroom? Dat kan nu echt anders. Beddenspecialist Konijnenbelt maakt gebruik van Slaap ID. Een onafhankelijke analyse van uw slaapgedrag voor u een nieuw matras aanschaft. Ga ook voor heerlijk slapen op een bed van Konijnenbelt. Kijk op beddenspecialistkonijnenbelt.nl of kom naar onze winkel in Nijverdal.
13: Het nieuws in Overijssel. 12 brandweerlieden uit Twente en IJsselland helpen tot en met zondag bij het blussen van een enorme natuurbrand in België. FC Twente heeft samen met 5 andere grote voetbalclubs de eerste gezamenlijke CAO in het vrouwenvoetbal afgesloten. Tot deze zomer had elke club een eigen CAO. In die nieuwe zijn afspraken gemaakt, onder meer over doorbetaling. Je leest er meer over in onze app.
14: Radio Oost. Thuis in Overijssel. 6 uur.
15: Clemens Peters met het NOS Journaal. Het asielzoekerscentrum in Balk in Friesland blijft nog 3 jaar open. Dat hebben het ministerie van Justitie en Veiligheid en het COA besloten. Het AZC in Balk ging 10 jaar geleden open voor een periode van 5 jaar. Die periode werd daarna een paar keer verlengd. In oktober van dit jaar zou het AZC definitief dichtgaan. Maar omdat er niet genoeg alternatieve opvangplekken zijn, is dat volgens het COA niet haalbaar. De gemeente De Frieske Marren, waar Balk onder valt, is teleurgesteld en zegt juridische stappen voor te bereiden. Roemenië heeft een zeedrone vernietigd. Die was opgedoken bij een Roemeens booreiland op de Zwarte Zee. Volgens Roemenië was het een drone uit Rusland. De drijvende kleine maritieme drone was geladen met explosieven. De Roemeense president spreekt van onverantwoordelijke acties van de zijde van Rusland. Roemenië heeft vaak te maken met drones uit de oorlog tussen Rusland en Oekraïne. Deze werden ook al eerder gevonden bij hetzelfde booreiland waarop honderden mensen werken. Het samenscholingsverbod in het centrum van Almere blijft nog ruim 1 jaar van kracht. Burgemeester Hein van der Loo zegt dat het helpt om de overlast terug te dringen. Hij stelde het samenscholingsverbod eind februari in omdat de overlast van vooral groepen jongeren zou toenemen. Van der Loo sprak over overlast door drugshandel, intimidatie van voorbijgangers en vechtpartijen die via sociale media werden georganiseerd. De politie heeft 3 mensen opgepakt nadat gisteren een dode man was gevonden in zijn appartement in Rotterdam. De verdachten zijn een man van 33 en 2 vrouwen van 27 en 40 jaar. Het lichaam van de man werd gistermiddag gevonden in een woontoren in het centrum van Rotterdam. Een bekende had alarm geslagen omdat die geen contact met de man van 38 had kunnen krijgen. Het is onduidelijk wat er precies is gebeurd. Volgens nog onbevestigde berichten werden er 3 verdachten afgelopen nacht in een auto klemgereden en daarna gearresteerd. Het weer, vanavond nog buien, vannacht in het binnenland droog en temperaturen rond 13 graden. Ook morgen buien en dan wordt het een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
16: 6:02, nog een hele rij files op de A35 Almelo richting Enschede. Tussen knooppunt Aaslo en Hengelo-Zuid. 6 kilometer, 5 minuten vertraging. En op de N50 Emmeloord richting Zwolle. Daar staat tussen Kampen-Noord en Hattemerbroek. Op dit moment 7 kilometer file en 7 minuten vertraging. En verderop ook nog op het stukje wat je dan door kunt rijden richting Apeldoorn. Ook daar nog 4 kilometer file. Dan zijn ze dat wel op dit moment, de files volgens de ANWB. Zometeen nemen we je mee de avond in.
17: Bij Galerie en Beeldentuin Mariënheem vindt u kunstwerken in diverse materialen die ook te koop zijn. In ons 3 hectare grote landschapspark kunt u genieten van een heerlijke lunch in onze orangerie of op ons buitenterras. Galerie en Beeldentuin Mariënheem. Geopend van dinsdag tot en met zondag van 10 tot 6 uur.
18: Lekker shoppen in de buitenlucht en genieten van de zomerzon? Kom dan naar de Zaterdagmarkt in Enschede. Geniet van al het moois en lekkers op het Van Heekplein in Hartje Centrum. Zaterdagmarkt Enschede. Mooi de grootste.
19: Cultuuragenda Overijssel. Jouw evenement, voorstelling, festival of expositie bij RTV Oost. Oost adverteren. Sterk voor jouw merk.

0: Madonna, pas nog in Nederland.
1: Ja, dat is ook zo.
0: Ja, ze kwam in één keer voorbij vliegen.
1: Ja, gezellig.
0: Bijzonder vrouw.
2: Jan-Willem Cobus en Mieke Essendal. De dag van Oost.
1: Ja, de dag zit erop en de avond die komt eraan.
0: Zo is het. We kijken ook een beetje vooruit naar de dag van morgen. Dat doen we zo meteen met het overzicht van wat er allemaal nog gebeurt in onze provincie. De avond nemen we mee. En we hebben het ook over wat er aan de hand was met het kano-poloën.
1: Ja, wat is het toch een wonderlijk woord en een wonderlijke sport. Kano-polo wordt op hoog niveau bedreven in Deventer. Althans, dat gebeurt normaal gesproken in de hoogstaande IJssel. Maar het waterpeil gooit roet in het eten.
0: En daarom zoeken we plaatjes over dat kanoën en dat lage water en alles wat er maar bij te bedenken is. Je hebt nog eventjes een minuut of 10 om ze door te geven. En even na 6:30 hoor je de 6 voor 7 op Radio Oost.

0: Joost. Het zet de tijd op 6:15. Tijd om vooruit te blikken op de dag van vandaag. De avond, om preciezer te zijn. FC Twente moet namelijk vanavond het veld op tegen Karabach. Het is een van de laatste hobbels richting Conference League. En vanavond even flink winnen zou goed zijn voor Twente, vertelt commentator Joran Swart.
1: Allereerst om natuurlijk de groepsfase van de Conference League te bereiken. Daar gaat het natuurlijk allemaal om in dit tweeluik, de play-offs van de Conference League. Maar ook om dat goede gevoel weer een beetje terug te krijgen. Want ja, het is toch een beetje die lastige seizoenstart voor FC Twente met de uitschakeling in Europa. Een nederlaag in de competitie tegen Heerenveen. Ja, dan is het lekker als je toch de groepsfase van de Conference League kan bereiken.
0: Om 8:00 wordt afgetrapt in Enschede. Je volgt het allemaal van minuut tot minuut op de Oosttribune op Radio Oost.
2: Iets verderop in Enschede is er ook van alles te doen vanavond rond de introductietijd van nieuwe studenten. De kick-in van de Universiteit Twente is in volle gang en dat gaat nog wel even door, zegt de organisatie.
3: Morgen hebben we de Vax of de Staddag, waar de studentenverenigingen echt alles kunnen laten zien wat ze hebben en ook de stad wat meer. Er komt een sportsdag waar alle sportsverenigingen dat kunnen doen met een hele hoop ruimte voor hun activiteiten. Er komen 2,5 dag nog voor echte studieverenigingen, gewoon specifiek voor de studies, om daar alles uit te vogelen ook. Er wordt ook uitgelegd hoe al het praktische werkt met studeren aan de universiteit. En verder zijn er nog een paar algemene dagen met meer dan genoeg ruimte voor leuke dingen en feestjes.
2: Volgende week, wou ik zeggen, dan zijn er nog meer. Bijvoorbeeld het Saxion en Windesheim in Zwolle. Er zit nog genoeg leuks aan te komen.
0: Zeker. Kijken we naar morgen. Morgen staan opnieuw twee mannen terecht voor geweld tegen Go Ahead Eagles supporters. Bij een tankstation langs de A1 gingen supporters van Go Ahead en FC Twente met elkaar op de vuist. De verdachten uit Wieren en Hellendoorn hebben volgens supporters uit Deventer hebben volgens supporters de Deventer supporters mishandeld. Twee andere verdachten stonden begin van de maand al terecht in deze zaak.
2: Morgen is er weer een fietsactie om aandacht te vragen voor veiligheid van vrouwen. Die fietstochten waren er vorig jaar ook, nadat Lisa van 17 in de buurt van Amsterdam werd vermoord toen ze alleen naar huis fietste. De Dolle Mina's, ook in onze provincie, roept iedereen op om met een fel verlichte fiets en heel veel herrie aandacht te vragen voor veiligheid in de nacht voor iedereen.
0: Dan sluiten we af met wat vrolijks, ja. Want morgen dan maken we ons op voor het Corso van Sint-Jans Klooster. In de ochtendshow hoor je op radio een van de speakers van het evenement. En de rest van de dag nemen we je ook mee met de voorpret richting Corso van Sint-Jans Klooster.
2: Ja, leuk hè?
0: Zeker. Paula op de radio. Ach. Is even niet, want die zit dan in Sint-Jans Klooster. En dat zie je zaterdag op TV Oost.

0: huisje aan de zee.
1: Ja, huisje aan de zee.
2: Wat is dit?
1: Dit is Zoe Livé met een huisje aan de zee.
2: Leuk.
1: Ja, het is gewoon een lekker vrolijk praatje.
2: Ah, ze had dat liedje met Snelle, toch? Hiervoor?
1: Ja, klopt. Ja, ja, ja. Ik zing. Dat is inderdaad een hele goede ook. En dit is een lekker vrolijk liedje. Ja. Alleen dat huisje aan de zee, dat is steeds verder weg. Het gaat steeds lager, dat water.
2: Ja.
1: Maar het komt wel weer terug, langzaam maar zeker.
2: Eind goed, al goed.
1: Zo is het. Over dat lage water gesproken. Toch. Zometeen 6 plaatjes over het kanopoloen.
2: Canopolo.
1: Canopolo.

0: Reizen is ontdekken en ontspannen. Hoge datakosten horen daar niet bij. Altijd online op vakantie zonder roamingstress? Met Golden eSIM ben je wereldwijd direct verbonden als je aankomt. Vanaf 2,50. Reis slim met Golden eSIM.
1: I'm Andrew van Australië, New Zealand reisspecialist Travel Essence. Droomt u van Down Under? Ieder droom is anders. Om toch een idee te krijgen wat u van ons kunt verwachten, vindt u op onze website tientallen voorbeeldreizen. Kijk daarom voor inspiratie op travelessence.nl.
0: Download de app of ga naar goldeneasin.com.
1: Onze kennis en expertise gebruiken ook voor uw droomreis. Kijk op travelessence.nl.
2: Klaar voor het perfecte nazomeravontuur? Dan zijn de Opel Private Lease Deals er voor jou. Ontdek Duitse technologie en design als standaard. Met nu tijdelijk 20 euro korting op je maandbedrag. Of je nu kiest voor de compacte Corsa, de ruime Frontera of de stoere Grandland. Er is altijd een Opel die past bij jouw volgende avontuur. Dit is het moment om in te stappen. Ga dus snel naar jouw Opel verkooppunt of kijk op opel.nl.
3: Je weet dat je doodgaat, maar tot die tijd leef je. Ik ben Dominique en ik heb nu officieel 8 jaar Parkinson. Van Parkinson word ik niet meer beter. Maar door palliatieve zorg voel ik me wel beter. Gesprekken met een psycholoog en yoga, dat is wat mij helpt om in balans te blijven. Zo kan ik van elke dag nog iets bijzonders maken.
4: Alles over palliatieve zorg vind je op leventotlaatst.nl.
5: De jackpot van Eurojackpot staat deze vrijdag op 31 miljoen. Pak nu je kans. Koop je lot in de winkel of op eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18 plus.
6: Noodsituatie? Als Nederland uitvalt, blijft Radio Oost gewoon uitzenden. Zo blijf jij tijdens stroom- of internetuitval op de hoogte met relevante informatie. Dus check de juiste frequentie van Radio Oost op denkvooruit.nl/radio. Noodsituatie? Alleen signaal op regionaal.
7: Voor de grootste keuze in

0: 1000 vierkante meter. De grootste beddenspecialist van Noord-Nederland in Nieuw-Leuzen en Nijverdal. Bosbedden.nl.
1: Het allernieuwste Wildwestavontuur in Slagharen is nu geopend. Skysifter. Twee Wildwestavonturen in één epische rit. Ga jij voor goud of zilver? Het is jouw avontuur. Boek nu je tickets of verblijf op slagharen.com.
2: Voel je het al? Die avond dat heel Salland weer samenkomt. Arm om de schouder, luidkeels meerzingen met Frans Bauer en de Edwin Evers Band. Donderdag 27 augustus, Stoppelhanen. Dus kom. Kaarten zijn voor maar €19,50 te koop via stoppelhanen.nl.
3: De dag van Oost.
4: Even over 6:30 zien we dat in Noordmeer het nu nog 20 graden is. In Elshof 17,5 en Masterbroek, daar is het 17 graden. Het nieuws in Overijssel, Wieke Essendal.
5: Goedenavond. 12 brandweerlieden uit Twente en IJsseland helpen de komende dagen bij het blussen van een enorme natuurbrand in België. De brandweerlieden gaan te voet dat gebied in met waterzakken, motorkettingzagen en een bladblazer. Daar pakken ze de brandhaarden aan op plekken waar wagens niet kunnen komen. Die brand in België is lastig te bestrijden, omdat het vuur ook in de bodem kan blijven zitten. De Nederlandse ploeg is gespecialiseerd en helpt dus hun Belgische collega's. Of de brandweer ook na zondag nog langer in België blijven, is nog niet duidelijk. De nieuwe coronaprikronde komt eraan, maar dit jaar is de groep die een prik kan halen een stukje kleiner. Alleen mensen van 70 jaar en ouder krijgen automatisch een uitnodiging. Ook mensen met bepaalde aandoeningen die kunnen in aanmerking komen voor een prik. Het geldt ook voor zorgmedewerkers die contact hebben met kwetsbare patiënten. Die prikronde begint over een maand en loopt tot en met eind november. 18 mensen in ons land hebben oogschade opgelopen nadat ze vorige week tijdens de zonsverduistering toch recht in de zon hebben gekeken. Onder hen ook 5 kinderen, meldt het Oogheelkundig Gezelschap. Oogartsen van 50 ziekenhuizen, ook in Overijssel, hebben gemeld en geteld hoeveel mensen bij hen terechtkwamen. Deze oogarts vertelt om wat voor soort klachten het precies gaat.
6: Je krijgt echt schade precies in de gele vlek. Hè. De gele vlek is het deel van het netvlies waar je scherp mee ziet. En dan krijg je, ja, simpel gezegd, een soort heel klein brandwondje. Het kan variëren van wat vlekken zien tot echt een blinde vlek in het midden. Dus een echte gezichtsveld-uitval.
5: Ja, en of mensen ook kunnen herstellen, dat is niet duidelijk. Het herstel kan weken tot maanden gaan duren. Oogartsen blijven patiënten daarom volgen de komende tijd. En FC Twente heeft samen met 5 andere clubs de eerste gezamenlijke CAO in het vrouwenvoetbal afgesloten. Ook PSV, Ajax, AZ, Feyenoord en Hera doen daaraan mee. En de afspraken zijn gemaakt met de vakbonden. Tot de zomer had elke club nog een eigen CAO, maar nu zijn dus afspraken gemaakt. Onder meer over doorbetaling bij ziekte of zwangerschap. Ze hopen ook dat meer clubs zich aansluiten, zodat het vrouwenvoetbal verder kan professionaliseren. Dat wat betreft de vrouwen, de mannen van Twente, die moeten zo aan de bak. Kun je volgen in de Oosttribune. Meer nieuws uit Overijssel, dat vind je op oost.nl of in onze eigen app.
4: Ja, voor ons nog geen files richting het stadion. Ah. Dus, althans, geen files op de wegen in de provincie, meldt de ANWB. Dus kunnen we meteen door naar het weer. En Margot Ribbering, vertel het maar.
7: Beste buien vandaag die op sommige plaatsen de regenmeters goed hebben gevuld. Het was ook onweersachtig. Vanavond en vannacht als de temperatuur gaat dalen, dan zakken die buien in. En het wordt komende nacht overwegend droog met wolken, opklaringen. Een afnemende zuidwestelijke wind kan een beetje nevelig worden. En de minimumtemperatuur ligt rond 13 graden. Morgen is het wisselend bewolkt. En vooral in de middag en namiddag dan trekken de buien met onweer en flink wat regen weer over onze provincie. Dit keer vanuit het noordwesten richting het zuidoosten. En tussen die buien door wordt het 20 of 21 graden. Nou, dat is ook de temperatuur voor zaterdag. Dan kan er na een fris nachtje met 10 graden en mist lokaal ook nog een regenbui vallen, maar geen onweer meer. En dan zien we vanaf zondag de temperatuur weer oplopen. Het wordt ook weer droog en de zon die komt er weer bij. En volgende week wordt het misschien wel weer 25 graden.
4: Oké, dankjewel Margot.
7: Graag gedaan.
8: De nieuwsplaten uit 6 decennia in 6x7.
4: Schepen kunnen niet varen, maar er zijn meer problemen door het lage water.
5: Dat kan je zeggen. Onder andere bij de Kano-Polo-vereniging in Deventer op hoog niveau sporten. Dat
9: dat is lastig in het water, als er bijna geen water is.
4: En dus zoeken we daarbij muziek voor de 6 voor 7. Zometeen hoor je Rock the Boat van Forrest.
9: Blijf maar lekker bij elkaar, samen op de ferry, Brian Ferry. Ja, ja. Let's stick together.
4: Wat? Polo, stick?
9: Ja.
4: Roofless Queen van Kajak.
9: Ah, kijk, Waterboys, die kunnen we natuurlijk goed gebruiken. En The Hole of the Moon.
4: En ze kunnen niet wachten om weer te zwemmen in die water Rondon Rosenbaum.
9: Deze mag echt niet ontbreken. Styx, Boat on the River.

0: De nieuwsplaten uit 6 decennia in 6 voor 7.
1: De 6 voor 7 gaan vandaag over het lage water en dan kun je dus niet kanopoloën.
2: Ja, had je er ooit van gehoord?
1: Dat is voor mij voor het eerst.
2: Ah, hoe dan ook. Een bootje op de rivier, hoorde je net, van Styx.
1: En als je goed aan het poloën bent, dan rock die boot ook nog met Forrest.
2: Let's stick together met Brian Ferry.
1: Zometeen nog The Hole of the Moon van de fans van dat kanopolen.
2: We hebben zin om weer onder water te dompelen. Swimming into deep water, Don maar... Rosenbaum.
1: Sorry, ik zit al even door je heen. Dat is een chaos met dat lage water. En dus ook nog deze. Want welke kunnen we anders draaien over die kanootjes? Roofless Queen van Kayak.
0: De 6 voor 7.

0: FC Twente in de play-offs van de Conference League. Vanavond de eerste van twee wedstrijden tegen FK Karabach uit Azerbeidzjan. De wedstrijd in de Grootsvesten voor een plek in de groepsfase is live te volgen op Radio Oost. Met de voorbeschouwingen vanaf 7 uur en de wedstrijd vanaf 8 uur.
1: Met Saruki, Saruki, kappen draaien, Saruki.
0: FC Twente Karabach, vanavond live op Radio Oost.

0: 3 miljoen dahlia's, meterzoge corso-wagens en duizenden bezoekers. Tijdens het bloemencorso is Sint-Jansklooster kleurrijker dan ooit. RTV Oost volgt deze week de voorbereidingen van dichtbij. En we laten natuurlijk het indrukwekkende bloemencorso zien. Corso Sint-Jansklooster. Zaterdagavond op TV Oost.
1: Wie was je aan de beurt?
2: Mag ik voor 2 euro kibbeling, alsjeblieft?
3: Voor die 2 euro haal je nog geen bakje vis. Maar maak je wel kans op de hoogste jackpot van Nederland. Koop nu je lot voor maar 2 euro in de winkel of op eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
4: Je weet dat je doodgaat, maar tot die tijd leef je. Ik ben Raymond en ik leef al 8 jaar met longfibrose. En palliatieve zorg helpt mij zo goed mogelijk te leven. Hulp bij mijn vermoeidheid bijvoorbeeld. Sinds 4 jaar krijg ik extra zuurstof. Zo kan ik nog op pad met mijn vrouw. Dat zijn de dingen die mijn leven kleur geven.
5: Alles over palliatieve zorg vind je op leventothetlaatst.nl.
6: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijn cruise. Boek nu een Noord-Europa-cruise voor volgend jaar en profiteer van aantrekkelijke vroegboekvoordelen. Kijk op hollandamerika.com.
7: Social deal, beauty deals, take one en actie, Bo.
8: Ontdek de beste beauty deals en meer op socialdeal.nl.
7: Sorry, Bo, het is beauty.
8: Oh ja, en waarom staat er dan beauty? Social deal, deals die je niet mag missen.
9: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld, Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor 1 toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. En wat ik nog vergeet te zeggen, uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
8: Ontdek ook de beste beauty deals op socialdeal.nl.
10: Lekker shoppen in de buitenlucht en genieten van de zomerzon? Kom dan naar de Zaterdagmarkt in Enschede. Geniet van al het moois en lekkers op het Van Heekplein in Hartje Centrum. Zaterdagmarkt Enschede. Mooi de grootste.
11: De keuken. De plek waar je samen kookt, samen eet en bij elkaar bent. In huis of in de tuin. De zoektocht naar jouw droomkeuken begint bij Bubbles & Cooking in Enter.
12: Hockeyen? Pluto Sport. Stik, schoenen en kleding? Pluto Sport. Die Indian Maharaja, Brabo en Ries? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
11: Stel je voor, een heerlijke spa-ervaring gewoon bij jou thuis. Relaxed in je eigen badkamer, whirlpool of sauna. Klinkt dat als een droom? Blijf dan luisteren.
13: Ik barbecue deze zomer op zijn Amerikaans. Met grote stukken vlees, côte bœuf, bavette, lende van vleeshouwerij Saasveld. Dat is pas lekker.
11: Droom je nou nog steeds over die heerlijke spa-ervaring thuis? Bezoek dan Bubbles & Jets voor jouw droombadkamer, whirlpool of sauna. Kom langs in Enter of kijk op bubbelsandjets.nl.
14: Radio Oost. Thuis in Overijssel. 7 uur.
15: Clemens Peters met het NOS-journaal. Het asielzoekerscentrum in Balk in Friesland blijft nog 3 jaar open. Dat hebben het ministerie van Justitie en Veiligheid en het COA besloten. Het AZC zou in oktober van dit jaar definitief dichtgaan. Maar omdat er niet genoeg alternatieve opvangplekken zijn, is dat volgens het COA niet haalbaar. De gemeente de Friese Marren, waar Balk onder valt, is teleurgesteld en zegt juridische stappen voor te bereiden. Het samenscholingsverbod in het centrum van Almere blijft nog ruim 1 jaar van kracht. Burgemeester Hein van der Loo zegt dat het helpt de overlast terug te dringen. Hij stelde het samenscholingsverbod eind februari in omdat de overlast zou toenemen. Volgens Van der Loo wordt de overlast door verschillende groepen veroorzaakt.
16: Dat zijn jongere, oudere mensen, mensen die met drugs in aanraking zijn. En het varieert ook. Dus het is niet aanwijsbaar 1 groep mensen. Het is echt een grote diversiteit aan mensen die hier de oorzaak van zijn.
15: Deskundigen zijn kritisch over de maatregel. Ze noemen het een paardenmiddel. Roemenië heeft een zeedrone vernietigd. Die was opgedoken bij een Roemeens boereiland op de Zwarte Zee. Volgens Roemenië was het een drone uit Rusland. De drijvende kleine maritieme drone was geladen met explosieven. De Roemeense president spreekt van onverantwoordelijke acties van de zijde van Rusland. Roemenië heeft vaak te maken met drones uit de oorlog tussen Rusland en Oekraïne. De Belgische brandweer heeft een zeldzame korhoenhaan gered uit het gebied in de Hoge Venen dat volledig door de brand is verwoest. Het dier is overgebracht naar een opvangcentrum. Het korhoen is een ernstig bedreigde vogelsoort in België. Via een herintroductieprogramma probeert men het dier al enkele jaren opnieuw een vaste plek te geven in de Belgische natuur. Maar door de natuurbrand is het leefgebied van de korhoenders zwaar aangetast. 13 vogels droegen hun GPS-zenders en van de helft van hen ontbreekt nog elk spoor. Het weer. Het KNMI waarschuwt in het noorden en oosten van het land voor onweersbuien met kans op veel regen. Vanavond nog buien, vannacht in het binnenland droog en dan temperaturen rond de 13 graden. Ook morgen buien en een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
17: Een nieuw bed kopen na 2 minuten liggen in de showroom? Dat kan nu echt anders. Beddenspecialist Konijnenbelt maakt gebruik van Slaap ID. Een onafhankelijke analyse van uw slaapgedrag voor u een nieuw matras aanschaft. Ga ook voor heerlijk slapen op een bed van Konijnenbelt. Kijk op beddenspecialistkonijnenbelt.nl of kom naar onze winkel in Nijverdal.
18: De Ommer Bissing organiseert grootste zomerevenementen in Ommen. Themadagen, braderieën, live muziek en nog veel meer. Kijk op ommerbissing.nl en volg ons op Facebook en Instagram. Ommer Bissing, een mooie zomer voor iedereen.
19: In 1976, the city of Deventer became a movie set. Hollywood came to town for A Bridge Too Far. Museum de Waag presents A Bridge Too Far, Hollywood in Deventer. More information at abridgetoofar.nl.
20: Ommen, het hele jaar door gezellig. Welkom in ommen.nl.

0: Radio Oost. Thuis in Overijssel. Radio Oost. De Oosttribune. Paul Schabbing.
1: 7:04 en weer een aflevering van de Oosttribune op Radio Oost. De play-offs van de Conference League. We horen een gedeelte van de tune al. En natuurlijk ook de hymnes van beide ploegen die we vanavond gaan volgen. FC Twente thuis in de Enschedese Grolsvesten tegen FK Karabach. Een ploeg die ze ook al jaren geleden ooit eens ontmoet hebben. Karabach uit Azerbeidzjan, niet te onderschatten ploeg en... Over twee wedstrijden gaat het erom wie dan de beste is... en uiteindelijk ook in de groepfase van de Conference League zal worden geplaatst. Een van onze verslaggevers ter plekke is Joran Zwart. Die zit al in de Grolsvesten. Joran, goedenavond.
2: Goedenavond.
1: Is dat druk?
2: Nou, het druppelt langzaam een beetje binnen. Het uitvak is al wat voller dan de thuistribunes. Maar de supporters houden zich nog lekker schuil bij de drankplekjes. Want ja, het is op zich wel druk. Er worden zo'n 24.000 supporters verwacht. Niet helemaal uitverkocht. Maar ik heb zojuist wel genoten van de binnenkomst van de spelers van FC Twente. Die echt werden verwelkomd door vak P. Die ook een oproep hebben gedaan om vanavond massaal achter de ploeg te gaan staan. Vanaf de warming-up. En dus eigenlijk al vanaf de binnenkomst van de spelers. Dus het belooft vanavond wel een spektakel te worden.
1: Ja, want er staat echt wel wat op het spel vanavond. De Conference League is niet het hoogste Europese niveau. Maar je wilt daar toch wel graag in die groepsfase zitten. Ook al was het alleen voor het geld. En natuurlijk ook de punten en de coëfficiëntie. En ja, wat voor wedstrijd ga je dan verwachten tegen een ploeg die relatief onbekend is?
2: Ja, relatief onbekend inderdaad. Al heeft de FC Twente, zoals je eerder al zei, al wel eerder tegen Karabach gespeeld. In 2009 en in 2014. Ja, vandaag is dan wel weer een ander verhaal. Karabach is in die laatste paar jaren wel heel erg gegroeid. Zowel nationaal als internationaal. Het speelde vorig seizoen bijvoorbeeld nog in de groepsfase van de Champions League. Bereikte zelfs de knock-out fase. Werd daarin wel kansloos uitgeschakeld door Newcastle United. Maar het heeft dus wel al wat ervaring opgedaan in Europa de laatste jaren. Maar het gaat dit jaar wel ietsjes minder. Ze werden ook geen kampioen in eigen land. En ze werden al in de tweede voorronde van de Europa League uitgeschakeld door CSKA Sofia na penalties. Ja, en dan werd FC Twente natuurlijk ook in de tweede voorronde uitgeschakeld door Ferencváros. Maar Karabach is toch wel wat minder in vorm dus dan afgelopen seizoen in de Champions League. En ja, FC Twente heeft natuurlijk wel wat vertrouwen opgedaan door van PEC Zwolle te winnen afgelopen zondag. Dus ik zie het eigenlijk wel een beetje rooskleurig in voor vanavond. En dat moet ook, want je moet vandaag een goed resultaat neerzetten om met een goed gevoel richting Baku te gaan volgende week. En misschien dat FC Twente kan gaan profiteren van het feit dat Karabach afgelopen maandagavond nog in de eigen competitie in actie moest komen. En daarna dus nog die lange reis richting Nederland moest ondergaan. Dus wellicht wat vermoeide benen aan de kant van de Azerbeidzjanen. En daar moet FC Twente dan vanavond van zien te profiteren.
1: Straks mag je weer melden. Dan zul je ook ongetwijfeld de opstellingen der beide elftallen hebben. Wie gaan we horen vanavond, Joran? Buiten jouw zoetgevoelige stem om.
2: Nou, ik mag vanavond gezellig naast Bert en Jan zitten. Ja, Bert die werd deze keer wat vriendelijker begroet in de perskamer dan afgelopen zondag was het. Dus het is allemaal weer goed hier in Enschede en ze hebben er ook zin in. Zij zitten nog even lekker een kopje koffie te drinken beneden, maar zij zullen zich zo dadelijk ook hier bij mij melden. En ja, ik weet niet of je het nu misschien al wil hebben, maar ik heb al wel de opstelling van FC Twente door. Daar kan ik heel kort en bondig over zijn, want het zijn dezelfde 11 namen als afgelopen zondag. Dus dat betekent Daan Rots op 10 en Marco Piaccia als rechtsbuiten. En verder dus helemaal geen wijziging. Thorvaldsen, de aanwinst is dus nog niet van de partij vanaf de aftrap. Maar die gaan we vast wel zien vanavond. Dus zo dadelijk nog 52 minuten zie ik op het grote bord tot de aftrap. En dan gaan we zien wat het vanavond gaat brengen.
1: Straks meer van onder meer Joran Zwart en natuurlijk ook Bert Verlosseren en onze huisanalist Jan van Sta. In dit uur natuurlijk muziek. We gaan luisteren naar John van der Brom, de trainer van FC Twente. Zometeen ook nog Ramiz Serouki, die gisteren ook aanschoof in de afsluitende persconferentie. En dan om 8:00 live en integraal het duel in de play-offs om de Conference League. Het eerste duel tussen FC Twente en Karabach FK. Blijf er dus bij op Radio Oost van de Oosttribune.
0: De Oosttribune. Paul Schabbing.

0: Jan en Din, Surf City op Radio Oost. Een Oosttribune dus op deze donderdagavond. Weer een Oosttribune. Europees voetbal, FC Twente thuis tegen Karabach. Er zijn natuurlijk veel meer wedstrijden, zowel in de Conference League als ook in de Europa League. Ajax bijvoorbeeld op bezoek bij Sion. Ook daar zullen we u van op de hoogte houden voor wat betreft de tussenstand van die wedstrijd. Ook in de play-offs om de Conference League. Gisteren was de afsluitende persconferentie in de Grolsvesten. En voor FC Twente schoven achter de tafel aan de trainer van FC Twente, natuurlijk John van den Brom, maar ook Ramiz Serouki. En die kreeg onder meer de vraag hoe deze wedstrijd tegen Karabach FK leeft in de groep.
1: Heel erg natuurlijk. Lang voor gewerkt en uiteindelijk moet het nu gaan gebeuren. En het gaat over twee wedstrijden. Maar we hopen morgen al een hele belangrijke stap daarin te zetten.
2: Ja, merk je ook dat het bij jullie nu beter begint te draaien?
1: We waren denk ik iets zoekende. Maar het was ook niet zo erg als je wel eens hoort. We waren natuurlijk uitgeschakeld in de Europa League, wat heel teleurstellend was. Maar dat was ook geen grote schande, heel eerlijk gezegd. Tijdens de wedstrijd hebben we hele goede momenten gehad. En dingen die beter konden. En in de uitwedstrijd hebben we gewoon ons niveau niet gehaald. En dan komen we uiteindelijk toch nog bijna terug. En dan ga je naar de Conference League en dan moet je die wedstrijd gewoon winnen. En dat hebben we gedaan. En nu staan we in de play-offs en zijn we er klaar voor.
2: Ja, wat weet je van je komende tegenstander?
1: Het is een ervaren ploeg. Ze willen graag voetballen. Zoeken altijd de voetballende oplossing. Dat is wel eigenlijk wat we op dit moment van hun weten. Morgen op het veld zullen we zien wat de echte verhoudingen zijn.
2: Ja. Jij vormt op het middenveld onder andere een koppeltje met Wijdman. En als ik die nu zie spelen, dan kan ik er best wel van genieten, van zijn techniek. Kan je eens uitleggen hoe dat voelt op het veld en wat je van hem vindt als collega middenvelder?
1: Nee, Douda is een uitstekende speler. Heeft bepaalde kwaliteiten die niet iedereen heeft. En hij doet het goed nu, dus dat is super mooi. Ik denk dat ik ook wel een goede klik heb met hem. Hij moet vooral zo doorgaan, hij moet fit blijven. En dan kan hij van een meerwaarde zijn voor ons.
2: Ja, is dat een jongen die de absolute top kan halen?
1: Ja, is altijd gewaagd om te zeggen. Maar wat ik net zeg, hij heeft bepaalde kwaliteiten die niet iedereen heeft. Dus wie weet, als hij zich doorontwikkelt, zou je een hele mooie toekomst tegemoet kunnen gaan.
2: Ja. Wat weet je eigenlijk van je trainer en zijn ervaring in de Conference League?
1: Ik weet dat hij ver is gekomen met een Poolse club.
3: Je weet niet eens bij welke Poolse club ik...
1: Leg Poznan, toch? Okay. Ja.
2: Hij wil het even spannend maken.
1: Kwartfinale volgens mij.
2: Ja, ja, John.
3: Klopt.
2: In dat jaar werd je uitgeschakeld in de Champions League, volgens mij in de voorrondes met Leg Poznan, tegen...
3: Karabach.
2: Ja.
3: Ja, ik weet
2: dus
3: het.
2: Dus je kent ze?
3: Ik ken ze, zeker. Het is natuurlijk een ploeg die, wat Ramiz ook al zegt, een hele ervaren groep heeft. Trainer die er al heel lang zit. Is dezelfde coach als waar ik was volgens mij 2021 tegengespeeld heb. Maar het is ook een team wat volgens mij de laatste jaren hoger heeft gespeeld dan de Conference League. Laat ik het zo netjes uitdrukken. En dat zegt denk ik genoeg over de kwaliteiten van dit team.
4: De Oosttribune op Radio Oost.

0: FC Twente in de play-off van de Conference League. Vanavond de eerste van twee wedstrijden tegen FK Karabach uit Azerbeidzjan. De wedstrijd in de Grootvesten voor een plek in de groepsfase is live te volgen op Radio Oost. Met de voorbeschouwingen vanaf 7 uur en de wedstrijd vanaf 8 uur.
1: Met Saruki, Saruki, kappen draaien, Saruki!
0: FC Twente Karabach, vanavond live op Radio Oost.

0: Ja, dat was hem dan. We gaan het hebben over de Conference League. Dus straks om 8:00 die wedstrijd tussen FC Twente en FK Karabach, zo heet het voluit. Er zijn meer wedstrijden, ik zei het al. Ajax speelt onder meer tegen Sion, een Zwitserse ploeg, ook in de play-offs van de Conference League. Er zijn ook al wedstrijden gespeeld of nu aan de gang in de Europa League. Ik neem u even mee. Kaira tegen Anderlecht is geëindigd in 0-3. Anderlecht is op pole position voor een plek in de groepsfase van de Europa League. Mjelby tegen Salzburg, nog 20 minuten, 0-0. Jagiellonia Bialystok tegen Iberia, 3-0. Beziktas tegen Zalgiris, 2-0. Leg Poznan tegen Toen, 3-0. Craiova tegen Ararat Armenia, 0-1. Trabzonspor tegen Ferencváros, de vorige tegenstander van FC Twente. De Hongaren, Ferencváros, dus leiden daar met 0-1. En lijken dus op weg te zijn om daar goede zaken te doen. Ignatia Rogozinje tegen Lillestrøm. Daar is het nog 0-0 na een klein half uur. Creta, Ovi Creta tegen CSKA Sofia. Die wedstrijd begint om 8:00. Dat geldt ook voor Rode Ster Belgrado tegen Victoria Pilsen. STVV Omonia Nicosia. En dan om 9:00 nog in die Europa League Benfica tegen Aarhus. Dat is de Europa League. Dan hebben we de Conference League. FC Inter tegen FC Kopenhagen, daar is het nog 0-0 na 70 minuten. Lincoln Red Imps tegen Larne 0-0. Midtjylland tegen Rijeka 1-0. Nordsjælland tegen St. Gallen, daar is het ook 1-0 na een klein half uur. Tromsø tegen Brighton en Hove Albion 0-0 nog. En Kiel tegen Riga, die wedstrijd staat op punt van beginnen. Begint om 19:30. Om 19:15 nog in de Conference League. PAOK Saloniki tegen Brandbergen dus. En dan om 20:00 Drita tegen Interclub Desaldes, zoals gezegd, FC Twente tegen Karabach. Die wedstrijd kunt u dus live en integraal volgen. Dan ook Vikingur Reykjavik tegen Borac Panjaluka. Gornik Sarpsen tegen AS Monaco. Sion tegen Ajax. Die wedstrijd begint om 20:15. Om 20:30 nog Lugano tegen Maccabi Tel Aviv. KAA Gent tegen Hibernian. Atalanta Bergamo tegen Hapoel Tel Aviv, Morwell tegen Sportclub Freiburg, Panathinaikos tegen Hardets Kralove, Rangers FC uit Schotland tegen Jablonec om 20:45, Half of Midlothian uit Schotland tegen Rapid Wien om 20:45 en om 21:00 nog in de Conference League. De volgende wedstrijden, Hajduk Split tegen Rako Šestogova, Braga tegen Austria Wien, Getafe uit Spanje tegen Partizan Belgrado, Dynamo Tirana tegen Pavos, die ploeg komt uit Cyprus, Shamrock Rovers tegen Koeps, en dan heb ik ze allemaal gehad. Straks onder meer ook nog geluid, zoals wij dat noemen, van John van der Brom, de trainer van FC Twente, die gisteren ook aanschoof tijdens de afsluitende persconferentie, zoals dat altijd gewoon is voor een Europees treffen. Allereerst maar eens even luisteren naar de nieuwe oogst van deze week.
1: Radio Oogst zet nieuwe muziek uit Overijssel in de spotlight.
2: Schrijf je naam en nummer op de Fieltje.
3: Deze week Hart en Team, Fieltje.
1: Dit is de nieuwe oogst.

0: Hart en Tien, de nieuwe Oost van deze week. En Filtje op Radio Oost. Om 8 uur gaan we het dus volgen. De wedstrijd FC Twente tegen Karabach FK, de ploeg uit Azerbeidzjan. En die ploeg uit Azerbeidzjan die moest afgelopen maandag... nog de eerste wedstrijd in de competitie daar afwerken. En dat terwijl FC Twente toch wel wat meer vrij heeft gehad om zich voor te kunnen bereiden op deze wedstrijd. En dat kwam de trainer van FC Twente, John van der Brom, niet heel slecht uit. Want die heeft dat natuurlijk ook allemaal gevolgd. En kan die extra tijd wel gebruiken.
1: Ik was daar best wel blij mee, eerlijk gezegd. Dat wij ook verrast waren dat hun nog afgelopen maandag weliswaar de eerste competitiewedstrijd van het nieuwe seizoen gespeeld hebben. We weten ook dat het naar Karabach sowieso 6 uur vliegen is. Ik snap ook wel dat de trainer bij hun er niet heel blij mee is in de voorbereidingstijd richting onze wedstrijd. En ik hoop dat wij daar morgen misschien dit gedeelte, want we begonnen met Karabach, een hele ervaren groep. Die weet echt wel waar het om draait. En die moeten dit soort reizen bijna elke keer maken als ze Europees spelen. Dus voor hun is dit niet nieuw. Voor ons volgende week wordt dat wel een dingetje. Nou, daar hebben we proberen goed op voor te bereiden. Maar we zijn nu bezig met de wedstrijd van morgen. Maar nogmaals, ik ben er niet ongelukkig mee. Het schijnt dat ze ook wat probleempjes hebben opgelopen in die wedstrijd. We zullen het zien morgen. Maar ik zeg al, ze hebben genoeg goede spelers om het ons moeilijk te maken.
2: Er wordt ook wel eens gezegd van het is lekker om in dat ritme te blijven van 2 wedstrijden, 3 wedstrijden in de week. Hoe kijk jij daarnaar?
1: Nee, dat klopt. Dat vind ik zelf ook. Alleen het is wel een gewenning. Dit zijn natuurlijk 2 finales waar je over praat. En als je dan gelukkig ook nog met de reis die erbij komt één dag extra of rust hebt in dit geval, doordat je niet hoeft te spelen het weekend. Dat is absoluut een voordeel. Ook omdat we al heel veel wedstrijden in een hele korte fase achter elkaar gespeeld hebben. Dus we zijn blij met de beslissing die we ergens al in mei hebben moeten nemen richting de KNVB om te zeggen van tussen de play-offs finale willen wij geen schema in de competitie. En dat heeft de KNVB gewoon aangegeven. Dus dat is mooi.
2: Ramis, aansluitend voor jou. Hoe is dat voor spelers om juist een week rust te hebben in plaats van die 2, 3 wedstrijden in de week?
3: We hebben een best pittige periode achter de rug. We spelen natuurlijk elke week 2 keer dubbel programma. Dus eerlijk gezegd komt het wel even lekker uit dat je tussen deze 2 finales, zoals de trainer zegt, even een weekendje geen wedstrijd hebt en dat je je vol kan focussen op deze finales. En ik denk ook dat je daarin beter kan trainen, omdat je niet na de wedstrijd nog 1, 2 dagen moet herstellen. Dus dat is heel fijn.

0: Herschrijf jij mee aan de nieuwe top 10 van 1982? Ga naar de Radio Oost Facebookpagina. En luister zaterdag van 2 tot 6 naar de toppers van toen en nu op Radio Oost.
1: Toppers van toen en nu.

0: Belinda Carlisle en Leave a Light On. We gaan weer schakelen met de Grolsvesten. Waar het richting 8 uur gaat en dus de wedstrijd tussen FC Twente en Karabach FK gaat beginnen. Die wedstrijd, ik zei het al eerder, zal worden gevolgd door onze verslaggevers Bert van Loster en Joran Zwart. En natuurlijk ook onze huisanalist Jan van Sta is erbij. Nou mannen, de opstelling van Twente, daar hebben we al van Joran gehoord, is niet veranderd ten opzichte van de opstelling van afgelopen zondag. Maar allereerst Jan, wat voor wedstrijd verwacht je?
1: Nou, ik verwacht in ieder geval een elftal wat heel verdedigend zou spelen bij Karabach. Want ik zit ook naar de bank te kijken. Je hebt alleen maar middenvelders en verdedigers nog als wisselspelers. Ze hebben er maar 5 meegenomen, plus 2 keepers is voldoende. Maar ik verwacht nou niet gelijk een offensief Karabach. Daar is vaak de ploeg niet naar. Het zou mij verbazen als ze dat in een uitwedstrijd gelijk wel doen. Ik denk gewoon goed verdedigen, een resultaat meenemen, een kleine nederlaag en dan thuis te proberen af te maken. Dat is een beetje het Europese beeld, lijkt mij, van tevoren.
0: Ja, dat gaan we dan zien of dat daadwerkelijk zo is. Bert, dan wel Joran. Wat kun je zeggen over die middenvelders die Jan noemt bij de opstelling van die trainer Gurbanov die er al zo lang zit?
2: Nou, Karabach is, Jan zegt het, dat hij verwacht dat ze verdedigend gaan spelen. Maar Karabach staat toch bekend als het Barcelona van de Caucasus. Dat hebben ze te danken aan de aanvallende speelstijl onder Gurbanov. Die er inderdaad al sinds 2008 zit. Dus wat dat betreft moet het aanvallend zijn. Maar ik verwacht net zoals Jan ook vandaag een verdedigend ingestelde Karabach. Dus ook met de middenvelders dat ze in een defensief blok gaan spelen. Dus ik denk dat FC Twente een soortzelfde wedstrijd kan gaan verwachten als afgelopen zondag tegen PEC Zwolle. Dat ze veel de bal zullen hebben, maar tegen een verdedigend blok komen te staan. En dan moeten ze de ruimtes zien te gaan krijgen en dan ook de kansen gaan benutten.
0: Nou Bert, even jouw voetbalverstand testen. Hoe zou je beginnen als je FC Twente was?
3: Als FC Twente, nou het is een tweeluik, dus twee wedstrijden. Dus eerst even kijken wat de tegenstander doet. Maar ik zou in de eerste fase meteen vol druk gaan zetten. Dus even kijken hoe die ploeg zich houdt, de tegenstander in dit geval. En dan moet Twente ook thuis, want de supporters zijn er allemaal klaar voor. En Twente, hier heeft FC Twente vorig jaar om gestreden om een plek in Europa. Nou, de Europa League is dan niet gelukt, dan maar de Conference League. En dan moet Twente vanavond wel een antwoord geven richting de thuis. Fans. En ik denk dat FC Twente meteen vol druk gaat zetten. Spelen dus in dezelfde opstelling. Maar ja, Karabach speelde vorig jaar gewoon Champions League. En die hebben eigenlijk eenzelfde wegje afgelegd dan FC Twente. Want in de Europese campagne verzoeken ze Vestri 2-maal met 3-0. Speelden tegen CSKA Sofia 2 keer 0-0. En werden pas uitgeschakeld in de Europa League na strafschoppen. En ze wisten in de ronde in de Conference League de vorige ronde te winnen van Kiev. En daarom staan ze dus vandaag tegen FC Twente. Maar ik verwacht een FC Twente die meteen druk gaat zetten tegen Karabach, toch?
1: Ja, hier proberen natuurlijk gelijk het publiek mee te krijgen. Hè? Want iedereen weet dat dit soort wedstrijden, het moet nu gebeuren de komende 2 wedstrijden Europees gezien. Dus wat dat betreft, je moet er wel alles aan doen. En dat kan alleen maar door aanvallend te spelen. Zonder nou gelijk die poort open te gooien. Maar bij hun, Joran, er staat eigenlijk maar 1 spits, 3 erachter. Het is eigenlijk een 4-2-3-1. Nou ja, dat geeft vaak al aan dat er 1 zo snelle spits loopt of een aanspeelpunt. Nou, we gaan het zien vandaag. Maar Twente, die moet het in de thuiswedstrijd eigenlijk de basis leggen.
2: Ja, dat hebben ze ook gezegd. Er moet vandaag een goede uitgangspositie worden neergelegd. Zodat er met een goed gevoel kan worden afgereisd naar Azerbeidzjan volgende week. En inderdaad, wat Jan zegt, ze hebben snelle aanvallers voorop. Daarmee proberen ze zo dadelijk in de omschakeling gevaarlijk te worden. Maar FC Twente moet het vooral zelf gaan doen vanavond. Het zelf gaan halen. Het publiek is er klaar voor. Het is nog een kleine 10 minuten tot de aftrap hier in de Grolsvesten. Waar we wachten op de aftrap.
0: Straks meer van onze mannen daar ter plekke. We gaan nog Triggervinger draaien, dan de reclame en het nieuws dat we vooruit hebben gehaald. Om dat in ieder geval goed te laten verlopen. Zodat u niks hoeft te missen van de wedstrijd.

0: voel je het al? Die avond dat heel Salland weer samenkomt. Arm om de schouder, luidkeels meezingen met Frans Bauer en de Edwin Evers Band. Donderdag 27 augustus, Stoppelhanen. Dus kom, kaarten zijn voor maar €19,50 te koop via stoppelhanen.nl.
1: De Ommer Bissing organiseert grootste zomerevenementen in Ommen. Themadagen, braderieën, live muziek en nog veel meer. Kijk op ommerbissing.nl en volg ons op Facebook en Instagram. Ommer Bissing, een mooie zomer voor iedereen.
2: Het allernieuwste Wildwestavontuur in Slagharen is nu geopend. Skysifter. Twee Wildwestavonturen in één epische rit. Ga jij voor goud of zilver? Het is jouw avontuur. Boek nu je tickets of verblijf op slagharen.com.
3: Ommen. Het hele jaar door gezellig. Welkom in ommen.nl.
4: Hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
5: Al dus de reclame en het is nu 3,5 minuut bijna voor 8. Zometeen om 8 uur gaan we gelijk beginnen met die wedstrijd tussen FC Twente en Karabach FK. Je ziet de spelers al richting de spelerstunnel gaan en nu eerst. Dus alvast het nieuws van het NOS en de reclame, de korte reclame die daarna komt. Daarna de wedstrijd.
6: Clemens Peters met het NOS-journaal. Het asielzoekerscentrum in Balk in Friesland blijft nog 3 jaar open. Dat hebben het ministerie van Justitie en Veiligheid en het COA besloten. Het AZC zou in oktober van dit jaar definitief dichtgaan, maar omdat er niet genoeg alternatieve opvangplekken zijn, is dat volgens het COA niet haalbaar. De gemeente de Frieske Marren, waar Balk onder valt, is teleurgesteld en zegt juridische stappen voor te bereiden. Het samenscholingsverbod in het centrum van Almere blijft nog ruim een jaar van kracht. Burgemeester Hein van der Loo zegt dat het helpt de overlast terug te dringen. Hij stelde het samenscholingsverbod eind februari in omdat de overlast zou toenemen. Volgens Van der Loo wordt de overlast door verschillende groepen veroorzaakt.
7: Dat zijn jongere, oudere mensen, mensen die met drugs in aanraking zijn. En het varieert ook. Dus het is niet aanwijsbaar één groep mensen. Het is echt een grote diversiteit aan mensen die hier de oorzaak van zijn.
6: Deskundigen zijn kritisch over de maatregel. Ze noemen het een paardenmiddel. Roemenië heeft een zeedrone vernietigd. Die was opgedoken bij een Roemeens boereiland op de Zwarte Zee. Volgens Roemenië was het een drone uit Rusland. De drijvende kleine maritieme drone was geladen met explosieven. De Roemeense president spreekt van onverantwoordelijke acties van de zijde van Rusland. Roemenië heeft vaak te maken met drones uit de oorlog tussen Rusland en Oekraïne. De Belgische brandweer heeft een zeldzame korhoenhaan gered uit het gebied in de Hoge Venen dat volledig door de brand is verwoest. Het dier is overgebracht naar een opvangcentrum. Het korhoen is een ernstig bedreigde vogelsoort in België. Via een herintroductieprogramma probeert men het dier al enkele jaren opnieuw een vaste plek te geven in de Belgische natuur. Maar door de natuurbrand is het leefgebied van de korhoenders zwaar aangetast. 13 vogels droegen hun GPS-zenders en van de helft van hen ontbreekt nog elk spoor. Het weer. Het KNMI waarschuwt in het noorden en oosten van het land voor onweersbuien met kans op veel regen. Vanavond nog buien, vannacht in het binnenland droog en dan temperaturen rond de 13 graden. Ook morgen buien en een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
8: Cultuuragenda Overijssel. Jouw evenement, voorstelling, festival of expositie bij RTV Oost. Oost adverteren. Sterk voor jouw merk.
9: Avonturenpark Hellendoorn bestaat 90 jaar. Beleef samen de vetste achtbanen, wildwaterpret, spectaculaire shows en avontuurlijke ontmoetingen. Nieuw in Hellendoorn betreedt Oerland en trotseer Oerkracht.
10: Een nieuw bed kopen na 2 minuten liggen in de showroom? Dat kan nu echt anders. Beddenspecialist Konijnenbelt maakt gebruik van Slaap ID. Een onafhankelijke analyse van uw slaapgedrag voor u een nieuw matras aanschaft. Ga ook voor heerlijk slapen op een bed van Konijnenbelt. Kijk op beddenspecialistkonijnenbelt.nl of kom naar onze winkel in Nijverdal.

0: Radio Oost. Thuis in Overijssel. Radio Oost. De Oosttribune. Paul Schabbing.
1: En die zegt om bijna 1:08 dat we gelijk gaan schakelen met de Grootsvest in Enschede. Want de wedstrijd tussen FC Twente en Karabach, de eerste in de play-offs om een plek in de groepsfase van de Conference League, is begonnen. En dus gauw voor de eerste helft naar onze verslaggevers Joran Zwart en Bert van Losde. En natuurlijk onze uitnodigst Jan van Sta. Veel plezier bij de eerste helft.
2: Vandaag, precies 17 jaar geleden, stonden beide ploegen ook tegenover elkaar. Toen werd het 3-1 voor FC Twente door doelpunten. Twee keer Brian Ruiz en Van Douglas. En vandaag dus opnieuw een confrontatie tussen FC Twente en Karabach. We zitten in de tweede minuut van de wedstrijd. Stand nog steeds 0-0. Nog niet veel gebeurd. En een rustig begin vanaf de zijde van Karabach. Want die zijn op dit moment in balbezit. Een inworp aan de linkerkant van het veld. Die wordt dan naar een van de medespelers gespeeld. Dan gaat de bal weer naar achteren. En bij Karabach natuurlijk veel Brazilianen, Portugezen. En het doelman die komt uit Bosnië, Herzegovina. Doelman die heel wat interlands heeft gespeeld. Nu de lange bal van Karabach meteen richting de voorwaarts. Moet Prupper achter de bal aan. Maar Oenestal staat op zijn plek. En die heeft het eerste balcontact in deze wedstrijd. Tweede minuut, Oenestal in balbezit.
3: Gooit uit naar Robin Prupper, de aanvoerder die zich de laatste weken mede door blessures achterin van Staf Lemkin weer heeft teruggeknokt in het elftal. Hij staat vandaag rechts centraal. Naast hem Ruud Nijstad, die heeft nu de bal aan de voet, speelt hem weer terug richting Prupper. Bal is niet helemaal op maat en zo belandt de bal aan de voet van Van Rooij. Die moet eventjes terug omdat hij onder druk wordt gezet. En zo gaat Karabach tot verrassing van Jan van Staar onder andere toch wel druk zetten in de openingsfase. De lange bal van Oenestal wordt opgevangen door FC Twente uiteindelijk. Met Weghorst die de bal probeert door te spelen op Urja Setter. Die bal komt niet aan. Vervolgens probeert Adelgaard de bal binnen te houden. Lukt niet. Ingooi voor Karabach. Maar toch een verrassende start van deze wedstrijd, Jan.
4: Ja, maar goed, het begin van die wedstrijd, hè, van waar liggen de ruimtes? En ze spelen toch echt met één diepe spits en dan lopen de mensen vanaf het middenveld. En dan moet je maar kijken of ze dat heel lang volhouden. Wat is meer het balbezit bij Twente, of ze die bal wat langer in de ploeg kunnen houden. En daar gaat het uiteindelijk om, dat je wat meer op hun helft terecht gaat komen. En dan zullen ze ongetwijfeld wat terugzakken. Maar het is in ieder geval een open begin, Bert.
2: Balbezit Adelgaard met de inworp aan de linkerkant van het veld, halverwege de helft van FC Twente. Adelgaard laat het over aan Wijman, die speelt de bal naar Adelgaard, speelt de bal meteen weer diep richting Weghorst. Krijgt een duwtje, probeert de bal te verlengen, kan niet weggewerkt worden door Vargoni, een van de twee centrale verdedigers in het hart van de verdediging bij Karabach. Dan wordt Oyasetter geprobeerd aangespeeld te worden, maar dat mislukt dan. Dan gaat de bal over de zijlijn en dan mag Karabach gaan inwerpen. Ja, het smeertje is goed, want vak P heeft een oproep gedaan van, dit is de wedstrijd, deze twee lijkt. We willen graag Europa. En nou, dit is de kans voor FC Twente om in de groepsfase te komen van de Conference League. En dan moet dan over twee wedstrijden ten koste gaan van Karabach. Prupper. Prupper speelt de bal richting Weghorst. Dan Arjasette kan hij in balbezit komen in het duel met Silva, de Braziliaan. De laatstgenoemde heeft de bal, speelt de bal naar voren. En zo komt Karabach in balbezit. Nu kan het gevaarlijk worden in de omschakeling. Dan moet FC Twente oppassen. Karabach is op de helft van FC Twente.
3: Met Kasjuk, de Oekraïner aan de rechterkant van het veld, wordt onder druk gezet door Wijkman. Moet daar eventjes terug. Houdt wel balbezit in de ploeg. Dan gaat de bal naar die rechtsback. Dat is Silva. En zo houdt Karabach eventjes de bal in de ploeg. Is het nu FC Twente dat terugplooit op de eigen helft. Maar ja, Betje zei het al. Het zweetje zit er goed hierin. En ja, je hebt vorig jaar natuurlijk het hele seizoen gespeeld om Europa te halen. Dan moet je het nu ook gaan benutten als je zo dichtbij bent. En een goede uitgangspositie neerzetten voor het duel van volgende week in Azerbeidzjan. Nog altijd het balbezit aan de voet van de middenvelder van Karabach rondom de eigen middenlijn. En je wacht tot de druk komt van Weghorst. Dan wordt daar de opening gespeeld naar Langa, de linksback van Karabach. Die moet eventjes terug met de borst. Doet dat op Mouadib, de Fransman. De linksbuiten van Karabach scoorde vorige week nog tegen Kiev. FC Twente probeert druk op de bal te zetten, maar krijgen even geen voet aan de bal. Nu misschien wel als die bal te kort is. En dan kan FC Twente eruit met Piaccia aan de rechterkant van het veld. Geef mee aan Daan Rots. Staat vandaag dus op de teampositie, maar even aan de rechterkant van het veld. Geeft mee aan Van Rooij. Voorzet op Weghorst. Dan gaat hij de lucht in. Kan net niet bij die bal. Goede voorzet van Van Rooij. Opgepikt door Adelgaard aan de andere kant van het veld. Dit was de eerste goede aanval van de wedstrijd. Jammer dat Weghorst die bal niet kan verlengen, want dan is gelijk een grote kans. Maar een goede aanval van de Tukkers. En dat was dus het eerste gevaar van deze wedstrijd.
2: Wil je ze nog mooier hebben, Jan?
4: Nee, dit was een lekkere voorzet. En dan kom je wel of niet goed uit met je passen. Heb je goed getimed om omhoog te gaan. Maar ja, dit zijn wel de ballen waar Weghorst wat mee moet doen. En het was een geweldige voorzet. En hij deed er ook wel echt alles aan. Maar hij kwam er misschien net niet goed uit. Of Die zit ernaar te kijken van waar ligt dan die fout. Maar de voorzet was perfect, hè?
3: Ja, je ziet bij FC Twente vooral die chipballetjes richting de tweede paal de laatste weken. Zeker bij Ferencvaros heb ik me daar kapot aan geërgerd. Maar dit was echt een heerlijke strakke voorzet van Verhooy. Waar je als spits eigenlijk alleen maar tegenaan hoeft te lopen. Ja, misschien dat hij toch net ietsjes te scherp was of dat Weghorst te laat was. Maar kortom, daar was het eerste gevaar van FC Twente dat de bal opnieuw heeft. Maar nu Weidman ziet inleveren.
2: Balbezit voor Karabach. Wordt de bal breed gespeeld. Dat is vaak niet de beste oplossing. Karabach blijft in balbezit. Wordt de bal meteen diep gespeeld richting die Fransman Mouadib. Speelt onder andere bij Lille. Nu FC Twente in balbezit. Dat is goed. Serouki krijgt terecht applaus. Weidman kan de bal meteen verplaatsen richting Oriasetter. Oriasetter draait om zijn tegenstander heen. Nu in de as. Aan de rechterkant komt hij nu uit. Oriasetter nog steeds in balbezit. Speelt de bal naar Piazza. Piazza aan de rechterkant had zojuist die mooie voorzet. Nu Van Roy. Van Roy. Nou, terugleggen. Is daar iemand? Nou, binnenschieten. Oh. Nee, weer niet. Oriasetter stond daar nog. Met links wordt die bal binnengeschoten, maar geblokt door een verdediger van Karabach. Het is een hoekschop voor FC Twente. Mogen duidelijk zijn, FC Twente begint goed aan de wedstrijd. Eerst al die goede voorzet vanaf de rechterkant. En nu komt weer het gevaar van rechts. Oriasetter aan de rechterkant met links. En via het spelen van Karabach gaat die bal over de achterlijn. Wat nu rechts is natuurlijk een hoekschop voor FC Twente vanaf de linkerkant. Wordt het eerste paal, daar komt de bal wel terecht. Wordt die weggewerkt door de verdediging. Wordt die weer opgepikt door FC Twente. Adelgaard stond er nog voor de rechtsverdediging. En die speelt de bal naar Lars Oenestad.
3: Ja, dan moet hij eigenlijk ietsje sneller handelen. Dan kan FC Twente een nieuwe aanval gaan opzetten. Maar hij wacht tot de bal bij hem komt en wordt dan onder druk gezet. Moet helemaal terug naar de doelman. En daardoor kan FC Twente wel weer iedereen de posities innemen. Waaronder Rami Serouki. Oh, daar was een hele goede loopactie van Daan Rots. Maar Serouki houdt de bal in bezit. Rots die wijst nog even naar Serouki dat hij die bal gewoon moet geven. Want er ligt enorm veel ruimte achter die verdediger, achter die verdediging van Karabach. En nu kan ook Weidman de diepte ingestoken worden. Maar FC Twente is geduldig, speelt de bal veelvuldig rond. Een goede bal van Roy op Rots. Die wordt neergelegd. Nou, Chaya, dit is gewoon een vrije trap. Wordt daar heel erg makkelijk weggewuipt. En vervolgens geeft hij wel een vrije trap aan de uitploeg. Ja, hier maakt hij zich niet geliefd mee, Jan.
4: Nee, maar wij zitten heel ver weg. Maar we zien zelf al dat dit een overtreding is op Rots gemaakt. Maar goed, hij wuift dat dan weg. En dan denkt hij weer, ja, gaat er makkelijk liggen. Maar dan is het een overtreding. Nou, dan denk ik van ja, als je dan een beetje scheidsrechter bent, laat je dit ook doorgaan.
3: Ja, misschien wel een beetje hetzelfde geval als afgelopen zondag bij Twente PEC. Het ene geval werd er niet gefloten voor een overtreding op Prupper. En vervolgens twee minuten later wel van Weidman. Dat gebeurde hier dus eigenlijk ook een beetje. Maar ja, ik had jullie al een beetje gewaarschuwd voor deze arbiter. Want ik heb hem vorig jaar in Lyon gezien met Go Ahead. Toen floot hij ook een dramatische wedstrijd. Ik hoop dat hij vanavond iets beter voor de dag komt. Maar het begin is niet goed. Wel is het balbezit nu voor de uitploeg met Karabach. Die rustig wacht tot de druk gaat komen van Weghorst. Die lokt de bezoekers. Zoekers richting de rechterkant van het veld. Gaat de bal over de zijlijn via Weidman. En zo mag Karabach gaan ingooien.
2: Karabach aan de rechterkant van het veld. Kwam dus al een paar keer goed weg. In het centrum bij Karabach ook Husseinov. Hij is de aanvoerder. Die nu in balbezit is. 35 jaar. Speelt al sinds 2012 voor Karabach. De international van Azerbeidzjan. Nu het balbezit voor Karabach op de eigen helft. Karabach had het tempo even uit de wedstrijd. Vargoni, de Hongaar, net binnen bij Karabach. En een van de beste spelers. Ja, ik ben zijn naam even kwijt. Maar het schijnt dat een van de beste spelers van Karabach onlangs vertrokken is. En daardoor is Karabach ook een klein beetje ontmanteld. Wordt de bal weer naar de laatste linie gespeeld. Maar de doelman wil wel opbouwen. Krijgt de bal weer terug van een medespeler. Daardoor zet FC Twente hoog druk. Varconi, ja, hier komen ze wel aardig uit. Dit is een overtreding. Goed de voordeelregel toegepast. Heel goed eronder uitgespeeld door Karabach. Kurbanli nu aan de linkerkant van het veld. Daar is een voorzet. En dat is de ruimte aan de rechterkant. Maar dat is net niet te belopen. Maar dit is wel keurig van achteruit opgebouwd. Onder druk er onderuit komen, Jan.
4: Ja, nou, je ziet wel, want dit is natuurlijk gewoon in principe een goede counter. Want die spelen ze van achteruit helemaal door met veel lef. En ze draaien goed weg. Maar ja, die eindpaas is dan gelukkig voor Twente niet goed. Dus dat scheelt al een beetje. Maar het is wel een typische ploeg die kan omschakelen. Maar ja, Twente kiest er heel vaak voor als ze de bal niet hebben om dat terug te zakken. En dan geef je ook vaak het initiatief weg. Ook hier in een thuiswedstrijd. Nou, daar kiezen ze voor. Weghorst is dan de diepste man. Staat ook op eigen helft. Ja, en dan wacht op een foutje van de tegenstander lijkt het vaak. Dus dan denk je van, ik heb het initiatief wel als tegenstander. Maar het wordt je eigenlijk gewoon gegeven, Joran.
3: Ja, zeker. Maar nu was was wel een keertje hoog druk zetten wat FC Twente deed. En daar voetbalde Karabach zich uitstekend onderuit. Nu het balbezit voor FC Twente in de achterhoede. Omdat de bal via een speler van Karabach over de achterlijn ging. Wordt er rustig van achteruit opgebouwd. Een slordige paas van Adelgaard die bij lange na niet bij Weghorst terechtkomt. Lijkt mij dit buitenspel voor de spits van Karabach. Maar er mag worden doorgespeeld. Dan is daar de diepteloopactie een hakje. En dan wordt die simpel onderschept door Adelgaard. En die begint toch slordig aan de wedstrijd. Speelt de bal nu ook zomaar over de zijlijn. En zo kan Karabach op zo'n 25 meter van het doel gaan ingooien. Dus ondertussen gedaan op Lobato. De Portugees van Karabach. Die speelt de bal terug. En zo is de bal aan de voet van Vakonyi, de Hongaar van Karabach.
2: Vakonyi in balbezit. Nu het balbezit voor Jankovic. De man uit Montenegro. Op het middenveld. Belangrijke speler. Balverlies bij Karabach. En Oriaceter op snelheid. Oriaceter op snelheid nog steeds. Krijgt Weghorst de bal. Maar ja, Weghorst komt niet in balbezit. En dan hoor je het groezemoes alweer richting Weghorst. Maar ja, daar kon Weghorst trouwens niet te doen. Karabach wel in balbezit. Aan de linkerkant van het veld met Mouadib. Mouadib, de Fransman, met Van Rooij tegenover zich. Tweede keer verslikt Van Rooij zich in Mouadib. Mouadib met de bal bij een medespeler. Kan Karabach zomaar gevaarlijk worden. Goed ingreep van Prupper. Krijgt daarvoor terecht applaus dan FC Twente. Met wat ruimte. Met Rots aan de rechterkant van het veld. Rots meteen door richting Piazza. Piazza probeert dan via zijn directe tegenstander bij een andere speler van FC Twente te komen. Twente lijkt een vrije trap te krijgen. Piazza werd onderweg aangeraakt door Bruno Langa, de man uit Mozambique. Speler aan de linkerkant van het veld. Het spel ligt even stil. Dan is er een blessurebehandeling voor Piazza. Het is af en toe wel lekker snel, hè, van beide kanten.
4: Ja, ze zoeken allebei de omschakeling met name. Maar dat heeft ook te maken dat dan de ruimte ook met name heel groot is waar je in kan spelen. Nou, de type als Oriaceter en Rots, dat zijn natuurlijk de spelers die in de diepte kunnen komen. Ja, en dan krijgt hij weg, was een beetje ongelukkig, die bal half achter hem. Maar in dit spel waar de omschakeling heel snel moet, daar is zijn spel gewoon niet op aangepast. Hij is de man, zeg maar, in de 16, aanspeelpunt zou die moeten zijn. En dan als er de ballen van de flank komen. Maar in de omschakeling vanaf de middenlijn, Joran?
3: Nee, daar moet je hem niet gaan zoeken. Terwijl ondertussen wat woede is bij het thuispubliek en ook bij John van der Brom en Prupper en Van Rooij. Omdat die bal over de zijlijn wordt gespeeld, omdat Piazza even geblesseerd is. Maar vervolgens mag Piazza het veld niet meer in. Die moet een minuut langs de kant gaan toekijken. Dat zijn die nieuwe regels. En dus houdt Prupper de bal nu rustig aan de voet. Want die denkt, ja, dan gaat die minuut wat sneller en rustiger voorbij. Dan wordt hij onder druk gezet door Kubanyi, de spits van Karabach. En houdt het fluitconcert aan. Want FC Twente speelt dus eventjes met een mannetje minder. Nijstad die denkt dat Piazza rechtsbuiten staat. Maar speelt de bal zomaar over de zijlijn. Want Piazza staat dus nog altijd aan de zijkant. En dus nu een ingooi voor Karabach. En is nog altijd wachten totdat Piazza van de vierde official weer binnen de lijnen mag gaan komen. En eigenlijk als Karabach slim is, dan gaan ze nu het tempo wat omhoog gooien.
4: Ja, maar dit is ook zo'n regel waarvan je denkt, er wordt een overtreding gemaakt door een speler van Karabach ten opzichte van een speler van Twente. Dan wordt die speler van Twente een minuut weg. Dan in wezen de dader die blijft staan. En de geblesseerde speler, eigenlijk zouden ze allebei naar het veld een minuut eraf moeten.
2: Nou, en hij werd niet eens behandeld. Blijven staan, hè?
4: Ja, dat weet ik. Maar nu zit je te kijken. Hoe lang staat hij daar al niet? Een minuut duurt toch lang, Joran?
2: Ja.
3: Oh. Ja, nou, gelukkig is Karabach een beetje lief voor FC Twente. Spelen ze die bal weer op de zijlijn. Mag Piazza nu eindelijk weer het veld in. En dan wordt John van den Brom ook tot rust gemaand. Jij zegt een minuut is lang. Dat zal voor John van den Brom ook hebben gevoeld. Maar ondertussen is het gelukkig weer 11 tegen 11. En kan het tempo bij FC Twente weer wat omhoog. Ingooi ondertussen genomen door Wijkman. Die speelt de bal op Adelgaard. De diepte in op weg. Ze laat de bal zomaar onder zijn voet doorglippen. Wint vervolgens wel het tweede duel van Hussein of de aanvoerder van Karabach. En dan gaat de bal opnieuw over de zijlijn. Eigenlijk een beetje een slordige fase van de wedstrijd. Waarin FC Twente dus wel de beste mogelijkheden heeft gehad via Uriacete. En die bijna kopkans van Weghorst van aan kwartier is nog wel 0-0.
2: Balbezit voor FC Twente. Inworp net op de helft van Karabach. Weghorst laat de bal lopen. Daardoor Rots, die speelt de bal te snel diep richting Oriaceta. Dat was niet te lopen voor de Noor. Balbezit dus voor Slomislic, de Bosnische international. Een ervaren doelman. Hij dus met het balbezit wacht even of Weghorst heel erg dicht in de buurt komt. Pakt dan de bal op. En dan moet hij binnen 8 seconden de bal weer in het spel brengen. Nou, de scheidsrechter gaat tellen. 5, 4, 3. En dan komt de uittrap van de doelman van Karabach. Die bal die gaat aan de rechterkant uit het veld. Dus aan de linkerkant een inworp voor FC Twente. Adelgaard, eerste kwartier.

0: Van Roy speelt de bal breed naar Wijnman. Wijnman naar Nijstad. En zo is het balbezit even in deze fase voor FC Twente. Staan er op dit moment veel stil van FC Twente. Staat Karabach heel erg gegroepeerd. Nu Piazza vanaf de rechterkant. Meteen weer de dubbele dekking. Kan balletje weer uithalen van Roy. Van Roy naar Tseruki. Tseruki naar Piazza. Piazza naar Wijnman. En die heeft ruimte om te voetballen. Wijnman richting de 16. Weghorst wordt ingespeeld. Dan Tseruki. Dus naar het driehoekje. En dan nu ineens de voorzet. Die komt niet. Piazza met een schuimbeweging. Piazza met de voorzet, afvallende bal. Wijnman komt niet in balbezit. En zo komt Karabach hier weer uit en blijft het 0-0.
1: Ja, uitkijken voor de counter. Kastjouk is snel, loopt Tseruki eruit. Dan moet Nijstad er naartoe. Gevaarlijke uitbraak van de bezoekers. Maar Nijstad loopt het gat dicht. Nog altijd Kastjouk en met Tseruki erbij. Nijstad tikt de bal dan over de achterlijn. Kastjouk gaat heel makkelijk liggen. Weer een strafschopbal. Wordt duidelijk over de achterlijn gespeeld door Nijstad. Maar nu geeft de scheidsrechter een doeltrap. En dan is Kastjouk het absoluut niet mee eens. En dan staat er ook een videoanalist van Karabach op het videoplatform met zijn handen in het haar, want dit was toch een duidelijke hoekschop. Maar goed, het streept zich allemaal weer mooi tegen elkaar weg. En zo heeft FC Twente ondertussen alweer de doeltrap genomen met Prupper. Er ligt heel veel ruimte aan de linkerkant bij Urjasette. Maar Prupper die vindt de linksback, dat is Adelgaard. En die heeft ook ruimte. Eigenlijk moet hij nou een keertje tempo gaan maken.
2: Ja, hij zou zeker tempo moeten maken. En met name, je ziet al, als ze de wisselpaas spelen, dan doen ze nu ook weer met Nijstad. Geweldige paas. Ja, dan speel je die achterhoede kapot. Dus je hoopt dat er in ieder geval een eindactie en genoeg mensen in de 16 gaan komen, Bert.
0: Met Rots speelt de bal naar Piazza. Piazza met de voorzet wordt hij weer weggewerkt door Karabach. Opgepikt door Van Roy. Die leidt dat balverlies op een plek waar hij geen balverlies moet leiden. Ze zijn wel heel erg snel in de omschakeling. Want Karabach weer diep op de helft van FC Twente. Met de spits Turbanli. Turbanli van de bal afgezet. En dit doet FC Twente goed. Terecht applaus. Nu heel veel ruimte om te voetballen voor Twente. Rots naar Piazza. Piazza vanaf de rechterkant. Dan is het tempo weer uit de aanval. Piazza richting de as. Naar Wijnman. Wijnman. Dan moet Twente het aan de linkerkant breed houden. Dat doet Adelgaard. Dan maar de bal naar Piazza. Die heeft heel veel ruimte. Heel veel ruimte. Adelgaard staat daar vrij aan de linkerkant van het veld. Adelgaard nu in balbezit met tegenover zich Silva. Adelgaard haalt de bal uit richting Wijnman. Wijnman op de helft, diep op de helft van Karabach, speelt de bal breed richting Prupper. Weer de opsluiting van FC Twente van Karabach. Dan de bal naar de zijkant en naar Rots. Rots kijkt. Rots speelt de bal naar Piazza. Het is goed. En dan ineens voor en dan bij de tweede paal. En daar is helemaal niemand, want de bal die verdwijnt over de achterlijn. Dit is alweer, ja, je zei het al, Jan, een goede bal van Rots. Ineens lekker meegestoken.
2: Ja, dan zit er ook snelheid in zo'n aanval. En dan zie je dat de laatste bal, die moet dan eigenlijk goed zijn. En ja, dat begrijpt iedereen wel. Dat zullen die spelers ook weten. Maar dan doe je er eigenlijk te weinig mee. Je kon keurig op de achterlijn. Hoe zijn de loopacties voor het doel? Dan zit je daar te kijken. Maar dan waait die bal gewoon 10 meter voorbij het doel. Ja, en dan kan je als aanvaller niks mee. Dus het is jammer van de aanval, want het ziet er aardig uit.
1: Ja, zeker. FC Twente is vooral gevaarlijk over die rechterkant. En als ze een beetje tempo in zo'n aanval gooien en een diepteloopactie maken, dan zijn ze ook gelijk gevaarlijk. Nu dus nog de eindpaas. Eindpaas is nu wellicht goed van Karabach als de linksbuiten de diepte in wordt gestuurd, maar uitstekend dichtgelopen door Van Roy. Wel een ingooi voor de bezoekers. Die wordt door Mouadib gegooid, denk ik. Even kijken, want er staat een camera voor. Heeft de bal in de handen gepakt en dan begint de scheidsrechter te tellen. Ja, dat zijn ook die nieuwe regels. Nog 1 seconde, anders wordt de ingooi voor FC Twente. Dus wordt er snel gegooid. De bal gaat eruit richting Jankovic. Die vindt Mouadib. Dat is toch wel een bedrijvige speler, die Fransman. Wordt onder druk gezet door Daan Rots en speelt de bal dan naar Hussein, op de aanvoerder van Karabach, naar de rechterkant van het veld, naar Silva. En die vindt Kasjuk, dat is de Oekraïner. Dat is toch wel een gevaarlijk spelletje. Heeft al een paar keer Adelgaard de hielen laten zien. Maar ook hij heeft nog niet de goede eindpaas weten te vinden. En zo staat het dus na 19 minuten en 19 seconden nog altijd 0-0. Is balbezit nu even langdurig voor Karabach. Die houden de bal rustig in de ploeg met Jankovic en Lobato, de twee defensieve middenvelders van Karabach. En is de FC Twente dat afwachten tot ze er een keertje gevaarlijk uit kunnen om druk te gaan zetten. En dan loeren op de counter. De bal gaat de rechterkant op naar die rechtsback. Dat is Silva tegenover Adelgaard. Gooit er een schaar uit, maar ja, dat levert eigenlijk helemaal niks op. Moet dan terug naar Lobato. En zo is de bal weer bij de centrale verdedigers van Karabach rond de middenlijn.
0: Karabach met z'n allen op de helft van FC Twente. Met Varekoni, de Hongaar. Die wacht en die kijkt of er beweging is. Dan wordt de bal weer breed gespeeld richting Hussein of de aanvoerder. En zo is het balbezit even nu voor Karabach. Dan is er druk van Weghorst. En zo blijft Karabach in balbezit. Net op de helft van FC Twente wordt de bal diep gespeeld richting Langa. De man uit Mozambique is die bal binnengebleven. Dat is zo. Dan moet Twente oppassen in de 16. Want Karabach is daar levensgevaarlijk. Nog steeds het balbezit langdurig balbezit van Karabach. Twente even in de problemen. Silva met de voorzet wordt hij weggewerkt door Tseruki. Weer opgepikt door Lobato. Dan wordt die bal weer ingebracht en dan gaat hij over alles en iedereen heen. En dan mag FC

0: Twente gaan gooien. En zo zitten we in de 21ste minuut. Is het best wel een verheffend potje om naar te kijken, Jan?
1: Ja, het is een open wedstrijd. We geven het al aan. Ze proberen in ieder geval Karabach. Maar ja, dat heeft meer te maken met Twente, met het terugzakken. En dan druk gaan zetten op eigen helft. Want ja, dan geef je het initiatief een beetje weg. Merk je ook aan het publiek een beetje. Die hopen dat ze gelijk 1 tegen 1 durven te gaan spelen. En ja, dat is toch wat lastiger schijnbaar met deze ploeg. Want ja, Piaccia is niet het type dat gelijk al het moment gaat kiezen. Weghorst, die is dan vaak de enige. En die rent een beetje tussen die verdedigers in. Maar echt 1 tegen 1 spelen. Als je achterin steeds een man over wil houden, lukt dat ook bijna niet. Dus ja, dat ze zo lang in balbezit kunnen blijven, wordt niet gewaardeerd op de tribunes.
2: Nee, en ook niet door de spelers op het veld. Want ik zag bij dat druk zetten zojuist van Weghorst dat Piaccia en Unia zetten niet helemaal aan de taken voldeden zoals ze het achterin graag wilden zien. Nu wordt er een overtreding gemaakt op Van Rooij. Scheidsrechter ziet het niet. En Jan, jij zag ook een overtreding.
1: Ja, als je zonder de bal te spelen in één keer speler op de grond ziet liggen bij een duel, ja, dan moet er ergens gefloten worden, lijkt mij. Want die gaan meestal niet zomaar liggen. Maar ja, het is een beetje het verhaal van, kan je met deze spelers die dat misschien van nature wat minder hebben. Ze willen wat, Piaccia ook, die wil vaak aan de bal komen, dan een actie maken. Maar dat druk zetten met de drie voorsten en dan met Rots daar kort achter. Ja, dat moet een afstemming zijn en dat moet je vaak spelen. Dus ja, of dat er ooit erin gaat komen op hun helft, af en toe is, lijkt mij.
2: Ja, het loopt nog niet helemaal. Misschien nu wel in balbezit. Als de bal van Urniazet richting Piaccia gaat, wordt dichtgelopen door Fakonji. Wel een ingooi voor FC Twente op zo'n 10 meter van de achterlijn. En we weten dat Bart van Rooij ver kan gooien. En dus gaat hij zich ook melden daar aan de zijlijn om die bal de 16 binnen te slingeren. En dus gaan er ook wat lange mannen richting de eerste paal, waaronder Weghorst. Daan Rots meldt zich daar ook. Prupper gaat doordekken, kan dus niet in de 16 komen. En ook Nijstad die loopt richting de 16, maar blijft er nog wel buiten. Daar komt de ingooi van Rooij op het hoofd van Weghorst, wilde ik zeggen. Bal belandt op zijn knie, houdt de bal ook niet in bezit. Wordt weggehaald door de verdediging van Karabach. En als die bal goed wordt verlengd, dan is het heel gevaarlijk. Want daar gaat Gurbanli. De spits wordt eventjes vastgepakt door Prupper. En die gaat de eerste gele kaart van de wedstrijd krijgen. Ja, tikt de spits daar heel lichtjes aan. En ik denk dat dit gewoon een gele kaart is, omdat daar heel veel ruimte lag voor Karabach. Want het was geen zware overtreding.
0: Veelbelovende aanval, hè? Dus terecht de gele kaart, denk ik. Want ja, de scheidsrechter stond er kort op. En de aanvaller ging naar de grond getrokken door Prupper. Wel heel erg gretig, maar wel ontzettend handig gedaan door die speler van Karabach. En zo krijgt Karabach een vrije trap. Even nog op de eigen helft. Er staan heel wat spelers bij. Even het tempo wordt weer uit de wedstrijd gehaald. Dan wordt die bal meteen naar de andere kant gespeeld door Jankovic. Wel goed de bal verlegd. Buitenom komt Silva. Nu weer het balbezit voor Karabach met Lobato. Lobato leidt balverlies. Dan de overname FC Twente. Goed gedaan door Adelgaard. Adelgaard, Oriasette. Dit is Oriasette in zijn kracht op snelheid richting Adelgaard. Er zijn mensen voor, onder andere Piazza. Weghorst is in de 16. Is dit een overtreding? Nee, zegt de scheidsrechter. En dus is de inworp voor Karabach. Ja, de scheidsrechter die ken jij goed toch, Jordan? Dat is een déjà vu toch? Want Go Ahead Eagles, welke wedstrijd was het?
2: Ja, Lyon Go Ahead Eagles inderdaad. Nou, ik ken hem niet heel goed, maar ik word niet heel vrolijk van de manier waarop hij fluit vanavond. Of aan de andere kant, ja, je kan ook zeggen dat het juist wel heel lekker is, want hij fluit niet veel. Maar dingen waar hij wel moet fluiten, doet hij dus ook niet. Maar dat doet hij op dit moment best wel eerlijk, want het gaat beide kanten op. Dus mogen we er ook niet te veel over gaan klagen. FC Twente moet vooral naar zichzelf gaan kijken vanavond, als het een goede uitgangspositie wil gaan zoeken. Dus laten we het niet te veel over de scheidsrechter hebben ingooien voor FC Twente. Weghorst meldt zich, houdt de bal goed in de ploeg, wilde ik zeggen. Maar speelt de bal heel slecht terug richting Wijkman. En dus kan Karabach er weer gevaarlijk uit. Maar uitstekend dichtgelopen door Bart van Rooij. Is misschien niet heel goed aan het seizoen begonnen. Maar ik vind hem vanavond prima spelen tot dusver, Jan.
1: Ja, je speelt prima. Maar je ziet ook gelijk weer dat hij dan aan het opkomen en buitenom gaat. En daar zit een bepaalde agressie dan in. Ja, en dan zit hij ook gelijk in de duels. En dit was natuurlijk een heel slim schouderduwtje om hem even uit balans. Dan loopt hij dat gaatje dicht. Maar ja, ik ben altijd weer blij als hij op zijn oude niveau gaat komen. Want dan is hij gewoon een van de beste vleugelverdedigers in Nederland. Dus ja, wat dat betreft hoop ik dat hij dit de hele wedstrijd vol gaat houden.
0: Nou, dat Barcelona van Azerbeidzjan, dat geloof ik wel. Want ze zijn in balbezit best wel behendig, Karabach, in deze wedstrijd. Ze durven wel te voetballen, nemen ook soms risico. Gewoon even een balletje recht door het midden. Dat lieten ze net ook weer zien. En ja, net ook een paar minuten geleden die fantastische aanval van de ploeg uit Azerbeidzjan. Nu aan de rechterkant, ook weer in balbezit. Want het balbezit is best wel veel voor Karabach. Nu de ervaren speler, de aanvoerder Husainov, in balbezit. Speelt de bal naar Varagoni. Dat is de Hongaar, de andere centrale verdediger. Hij speelt links centraal, nu weer naar het rechter. De centrale deel van het veld. Dan is er een overtreding van Adelgaard. Er wordt niet voor gefloten. En dan is de inworp voor FC Twente. Of tenminste, ja, die is voor FC Twente. Adelgaard, volgens mij was dit een vrije trap, toch of niet?
1: Ja, nou, ik zit naar Joran te kijken. Want die kende de scheidsrechter al wat beter. En dan vraag ik eigenlijk al, heeft hij zich dan verbeterd dit half jaar? Of denk je van, nou, het is een beetje hetzelfde. Je weet niet wat je aan hem hebt. De ene moment denk je van, nou, hij fluit niet. En de volgende moment laat hij alles weer doorlopen. Dus ja, dan denk je bij je eigen, doet hij dat expres? Of denkt hij van, nou, dit is ongeveer zijn niveau. Maar het is, je moet gewoon doorspelen.
2: Nou, het was een uur voor de wedstrijd toen we de opstellingenblaadjes beneden zagen. En toen waarschuwde ik jullie gelijk al. Ja. Volgens mij heb ik geen woord te veel gezegd. Maar FC Twente is ondertussen in de aanval met Piatje aan de rechterkant. Balletje tussen Rots en Van Rooij in. En dan doet die middenvelder van Karabach dat heel erg slim. Jankovic wacht eerst op de slijding van Rots. Draait dan de andere kant op en speelt de bal dan tegen Van Rooij aan. Zo helpt hij zichzelf uit de nesten daar aan die linkerkant van het veld. Kan Langa zo dadelijk de ingooi gaan nemen. De scheidsrechter telt alweer af. De bal gaat richting die spits, Gurbanli. En dan zit Van Rooij er wederom uitstekend tussen met hulp van Prupper. En zo is balbezit weer voor FC Twente. Ja, het valt me eigenlijk op dat Adelgaard best wel laag speelt elke keer. Terwijl er best wel veel ruimte is aan die linkerkant van het veld. Maar FC Twente zoekt het voornamelijk richting de rechterkant bij Piatja. Maar voor de verandering zou het goed zijn om ook eens via de linkerkant te gaan zoeken. Nu gaat Adelgaard daar tussen de linies proberen vrij te komen. Waardoor Öyasette wat meer vrijkomt aan de linkerkant. Maar FC Twente houdt de bal aan de rechterkant aan de voet van Prupper. Nu moet daar eigenlijk die diepteloopactie komen aan de linkerkant. En die vindt hij dan ook. Goede paas, zeg, van de aanvoerder bij Öyasette. Nou, 1-1. Zijn man voorbij. Dat is Silva, maar die komt er niet voorbij. Silva gaat wel makkelijk naar de grond. Houdt wel balbezit. En dat is een uitstekend verdedigde van die rechtsback. Gaat dan vervolgens opnieuw naar de grond. Glijdt uit. Ingooi voor Karabach.
0: Oh. Allebei een kaart. Ja. Gaat hij dat doen? Nee toch, joh, scheidsrechter. Kom op, ja. Ja, het is wel een artiest hoor. Twee kaarten. Silva krijgt de gele kaart. En Adelgaard krijgt de gele kaart. En zo zijn we nog geen half uur onderweg. Drie gele kaarten in een wedstrijd waar eigenlijk heel weinig gebeurt. Maar goed, die rechtsback is wel een voetballer die wil voetballen ook. Die laat zich niet zomaar heel gemakkelijk in de luren leggen. Door Öyasette is ook wel redelijk snel die Silva aan de rechterkant. De Braziliaan krijgt dus ook de gele kaart. En dan is de inworp of de vrije trap voor Karabach. Silva die blijft nog even liggen. Ja, die kent alle regels wel. Want als er nu een blessurebehandeling is, dan hoeft hij niet één minuut aan de zijlijn te wachten om weer te kunnen beginnen. Omdat Adelgaard ook geel heeft gekregen. Ja, en zo is het tempo weer uit de wedstrijd. Dat is allemaal in het voordeel van Karabach. Want Karabach speelt heel vaak wel op de nul. Heeft in de Europese cyclus nog maar één goal tegengekregen tot dusver.
1: Ja, nou, maar goed, deze ploeg die speelt al jaren op een internationaal plateau. En dat is gewoon zo. En dat zie je dan vaak terug. We hebben het gisteren bij NEC gezien. Tegenstanders die gewoon heel gegroepeerd spelen. Ja, en die dan op de counter spelen. Die dan ook vaak dodelijk zijn, met name ook. Ze hebben individueel altijd een aantal klassen. En ja, dat zie je dan ook vanavond wel weer terug. Maar goed, dat heeft het maken met Twente. Kijk, Twente speelt nergens 1-1 achterop. Dat kan ook bijna niet met Prupper. Dus we hebben het gezien, wanneer hij een overtreding moet maken, dan komt hij in de grote ruimte. Dat moeten we niet hebben, maar daar kan bijna nooit 1-1 spelen. Met Lemkin was het iets makkelijker, die is sneller. En nu hebben ze voor een variant gekozen, maar ja, het is een beetje gelijkwaardig ook allebei wel. Het is niet dat je zegt van, nou, Twente is zoveel beter. Ze hebben wat meer mogelijkheden gehad over de buitenkanten. Alleen, ja, echt de laatste trap op een goal. Ik vind Weidman een beetje te ver van de 16 afspelen. Die zou ik liever dieper hebben, want die gaat nu steeds de bal een beetje ophalen. Maar Weidman is de man van de bedenken, van de creativiteit. En het zou mooi zijn als ze hem wat dieper, heb ook een lekkere trap nog eens een keer. Dus Joran, we zitten te wachten op een toch wat offensiever Twente.
0: Maar de eerste 10 minuten waren best wel aardig.
2: Nou, wacht Karabach net zo lang met ingooien tot die 8 seconden voorbij zijn. Dus is de ingooi genomen door FC Twente. Misschien dat dit even de wedstrijd nodig heeft. Silva staat daar aan de zijkant. Die wil het veld in. Maar het moet eventjes wachten van de scheidsrechter. FC Twente dus even met een mannetje meer. Maar deze vervelende situatie zojuist daar aan de zijlijn kan misschien positieve effecten hebben voor FC Twente. Dan moet de tempo nu omhoog met Prupper aan de rechterkant. Van Rooij gaat de diepte. Maar Prupper kan die bal nu ook zelf de 16 ingooien. Komt de bal richting de tweede paal en is eigenlijk de bezetting niet goed. Slecht weggewerkt. Maar er staat niemand van FC Twente om daarvan te profiteren. Opnieuw slordig van Karabach. Balbezit weer voor FC Twente. Met Rots de diepte ingestuurd door Prupper. Probeert daar voorbij Langa te gaan. Maar goed verdedigd door die verdediger van Karabach. Die gelijk de diepte zoekt. Maar daar staat Nijstad om de bal op te vangen. En dan moet die bal naar de linkerkant naar Weidman. Want die staat inderdaad te laag op het veld vandaag. kan nu misschien wat meters gaan maken aan de linkerkant van het veld. Nog altijd heeft FC Twente een mannetje meer, omdat die minuut nog niet voorbij is.
0: Bij... Ja, maar hij heeft toch een gele kaart gekregen, Adelkaart, directe tegenstander.
1: Jij bent scheidsrechter, ja. jij kent die regels. Alleen ja, deze mensen die weten het niet volgens mij.
2: Nee, dat idee heb ik ook vanavond.
0: Ja.
2: Maar daar mag hij eindelijk het veld in. Is het weer 11 tegen 11 met FC Twente nog altijd aan de rechterkant van het veld. Goeie bal van Vrooy. Hakje van Rots richting Piaccia. Net op tijd geblokt door een verdediger van Karabach. Eventjes druk van FC Twente met Van Rooij. Veel speelt de bal in de as. Adelkaart, nou schiet een keertje jongens. Want FC Twente is dan wel het meest dreigend geweest. Maar nog geen schot tussen de palen. Dat is de voorzet van Urja zetten. Maar een makkelijke prooi voor de doelman van Karabach. En zo zitten we ondertussen in de 32e minuut. Is het wachten op de eerste echte doelpoging van de wedstrijd. Maar zit FC Twente de laatste paar minuten wel weer iets beter in de wedstrijd.
0: Balbezit Karabach. Farakoni wordt op de huid gezeten door Weghorst. Speelt de bal naar de linkerkant. Met die Fransman die meteen weer een vrije trap krijgt. Die is wel goed hoor. Die Mouadib aan de linkerkant. Die speelt tegenover Van Rooij. Die begaat de overtreding. En dus is weer het tempo uit de wedstrijd. Karabach gaat voor een resultaat vanavond hier in de Grolsvesten. Aan de linkerkant de vrije trap. Die wordt gespeeld richting de ervaren Husseinov, de aanvoerder. Rechts centraal speelt hij. Speelt de bal naar Silva. Die is weer helemaal opgelapt. Heeft dan nog even kunnen uitrusten natuurlijk. Nu aan de rechterkant Karabach. Karabach met Silva. Silva speelt zich vrij voorbij Orje Setter. Weghorst weg. Dan komt hij Wijnman tegen. Dan steekt hij de bal richting Kasjouk. En die komt dus niet in balbezit. Dan gaat de bal over de achterlijn. Zitten we in de 32e minuut van de wedstrijd. Ja, de eerste 10 minuten. Een voorzet van Piazza richting Weghorst. Dat was misschien wel de grootste mogelijkheid. En nog een heerlijke steekbal van Rots. Maar echte uitgespeelde kansen heb ik tot dusver nog niet gezien hier in de Grolsvesten. Wel een aardig wedstrijdje. Oeh, Oenestal, wat doe je? Maar goed, die lokt de tegenstander. En Oenestal speelt de bal naar Nijstad. Krijgt de bal weer terug. Oenestal wordt meteen weer onder druk gezet. Dan Prupper. Ja, dat ging afgelopen zondag tegen Pek Zwolle niet goed. En ja, nu weer het gefluit. Want Oenestal, wat moet Oenestal doen, Jan?
1: Hij moet de Wijdman bereiken.
0: Ja.
1: Die staat links op het middenveld. Je hoeft hem alleen maar, wat is het, 25 meter naar voren te schieten. Maar nu zet je je eigen achterhoede onder druk. En dan moet je kijken waar die ballen dan, waar je weg moet komen. Het is onnodig. En je merkt dan gelijk weer, Oenestal is niet de beste speler al op het veld. Hij is keeper. Maar hij kan niet echt lekker die ballen wegleggen. Maar Wijdman moet dan die bal krijgen. En dat is toch je meest creatieve speler,
0: maar
1: lijkt mij.
0: Oenestal is er om ballen tegen te houden. Daarom heeft FC Twente denk ik ook een drommel voor de nabije toekomst opgehaald, toch?
1: Ja, als je meevoetballende keeper met een lange trap, want die heeft dan heel vaak de omschakeling ook nog, zowel vanuit de handen als vanaf de grond. Maar dit soort momenten is dat je niet je verdedigers in de problemen moet helpen. Zeker gezien de afgelopen week niet, Joran.
2: Nee, zeker niet. Wat mij wel opviel, er werd gelijk een beetje wat gemor vanaf de tribunes, wat duidelijk hoorbaar was. En Prupper die schudde even met het hoofd en toen dacht hij vervolgens van, nou laat ik er maar wat positiefs van maken. Ik ga het publiek daarbij vak P even oppeppen. En dat werd wel positief ontvangen. Dus ging de ploeg weer eventjes achter, of de supporters gingen weer even achter de ploeg van John van den Brom staan. Nu een gevaarlijk balbezit voor Karabach. Ja, hier moet hij ook een gele kaart geven aan Wijdman. Maar die moest daar ook wel even aan de noodrem trekken. Omdat Rots daar gevaarlijk balverlies leed, kon Karabach er gevaarlijk uit. Vooral aan de rechterkant lag heel veel ruimte. En Wijdman neemt een gele kaart voor lief in de dienst van de ploeg. Want dat was wel nodig, Jan.
1: Ja, maar ik zit me af te vragen, als je nou gisteren een speler van Twente bent en je zit gisteravond te kijken bij NEC, waar ook dat doelpunt uitvalt. Zo'n bal die ingespeeld wordt en die dan onnodig verloren wordt door je nummer 10. Dan is het een omschakelmoment. En ja, Wijdman moet nu wel een gele kaart. Hè? Die moet hij pakken, want anders lopen ze misschien zomaar door. Maar je moet toch lezen van wat er gevraagd wordt op het moment dat je die bal aangespeeld krijgt. Maar Rots, ja sorry, maar dan heb je weer dat een tegenstander ja, zomaar weg kan sprinten. Dus het is heel vervelend. Maar nu, ja, de Karabach mag dan weer doorgaan.
0: Ja, oh, buitenspel.
1: Ja, Bertse vlaggen wel.
0: Ja, nou, zeker was ook buitenspel van de spits Kurbanli. Wat me opvalt is dat het soms heel erg snel gaat bij Karabach. En dan heb je een paar spelers die met Twente het niet kunnen afknipperen. Rots net dus ook. Die moet gewoon in de bal en dan gewoon balbezit spelen Twente. Dat gebeurt dan niet. Karabach positioneel en in balbezit best wel aardig vanavond hier in de Grolsvesten tot dusver. Nu de bal richting Weghorst. Verliest het duel van Varagoni. En zo komt Karabach weer in balbezit. Karabach zeker niet minder dan FC Twente. Nu Wijnman voor het eerst op een positie waar hij hem graag wil hebben. Wijnman nog steeds. Wijnman kan hij de bal steken. Hij schiet. Ja, hij had de bal moeten steken op Piazza of op Weghorst. Maar ja.
1: Ja, maar wat wij bedoelden, hè, dat zei ik straks al. Je moet Wijkman wel daar hebben. En dan maakt hij een verkeerde keuze in het eind. Want hij moet Piaccia gewoon inspelen. Dat was het meest logische. Want die kant ging niet op. Maar je hebt vaak bij dat soort spelers het onverwachte. En hij had nu al bedacht, halverwege Joren, dat hij zou gaan schieten.
2: Ja, je zou hem wel aankomen dat hij ging schieten. Uitstekende actie, alleen het schot.
0: Ja. Je zag hem ook denken van, nou, weg was, kan niet zo snel lopen. Dus ik kan best
1: steek
0: hem
1: niet diep.
2: Nee. Nou, dan helpt het ook mee dat je afgelopen zondag natuurlijk op dat doel hebt gescoord tegen PEC Zwolle. Dus hij zag hem er alweer invliegen, maar raakte de bal helemaal verkeerd. Doeltrap dus voor Karabach, die is ondertussen genomen. Bal aan de voet van Langa. En dan laat Rotster daar heel makkelijk zijn tegenstander uit de rug lopen. Kan Karabach het gevaarlijk uit, maar Nijstad loopt het goed dicht. Wel ten koste van een nieuwe ingooi. Maar er lag opnieuw even ruimte daar bij Mouadib. Dat is toch wel de gevaarlijkste aanvaller van Karabach. We zitten ondertussen in de 36e minuut. Moet FC Twente weer even terugplooien op eigen helft. Is het wachten tot er een druk moment gaat komen. Maar Karabach kan de bal rustig rondspelen op eigen helft. Ja, en Silva die gaat steeds wat hoger spelen daar aan die rechterkant van het veld. Daar moet FC Twente wel rekening mee gaan houden. Want ook Adelgaard staat dus al op een gele kaart. Al 3 gele kaarten voor FC Twente na 36 minuten. Dus Karabach weet waar ze het moeten zoeken. In elk geval niet over de zeilen, want dit is een verschrikkelijke paas.
0: Ja, zeker. Van de Hongaar Vargoni. En dus mag FC Twente gaan ingooien. Precies op de middenlijn. Iets over de middenlijn op de helft van Karabach aan de linkerkant van het veld. Wijnman die meldt zich. Heeft nu ook het balbezit. Wijnman kan niet in de vooruit dan, maar via Oenestal. Oenestal kan dan de bal naar Prupper spelen. Dat gebeurt dan ook. Prupper de aanvoerder. Meteen weer druk van Karabach. Karabach ook druk op de man die aan de linkerkant speelt. Centraal natuurlijk Nijstad. En zo is het balverlies bij Twente. En Karabach is, Jan, ja, ik blijf het zeggen, zeker niet minder dan FC Twente. Met name in balbezit zijn ze best wel behendig. Nu aan de linkerkant met Mouadib. Mouadib speelt de bal naar het centrum. En zo is Karabach weer in balbezit. Met aan de linkerkant van het veld Langa. En via Langa zijn we nu weer bij de doelman van Karabach. En die speelt de bal richting de rechterkant, richting Silva. Silva richting Kasjuk, de Oekraïner. Speelt de bal, die verspeelt de bal aan Oriasetten. Misschien is dit dan de mogelijkheid voor FC Twente. Oriasetten nog steeds. Weghorst wacht, doet. Weghorst randje 16. Weghorst nog steeds. Speelt de bal breed richting Piazza. Er is misschien de mogelijkheid. Piazza in de 16. Oh, probeert in de korte hoek te schieten. Terecht. Applaus voor Piazza, maar het is wel de hoek van de doelman. En Slomislic ligt daar goed. Het is een hoekschop voor FC Twente. De eerste schietkans in deze wedstrijd. Marco Piazza doet dat goed. Krijgt de bal van Weghorst. Heerlijke actie van hem. Maar de doelman ligt daar goed in de korte hoek. En daarom is het nu een hoekschop voor FC Twente.
2: Die wordt genomen door Wijkman. Die gooit één hand de lucht in. Dan gaat er weer een verdediger van Karabach liggen. Ligt het spel dus eventjes stil. Moet Wijkman wachten tot hij die corner kan gaan nemen. Zegt de Chaya, zegt even tegen de mannen daar in de 16. Niet aan elkaar komen, niet doen, want dan gaat de bal of op de stip of er komt een vrije trap voor Karabach. Hij gaat ook nog eventjes naar de doelman, want daar staat Adelgaard volgens mij bij in de buurt. Of is het Zerouki? En die moet natuurlijk de keeper wel wat ruimte geven daar in die 5 meter. Nou, gaat hij nog een keertje zeggen dat ze niet aan elkaar moeten komen. Kan dan nu eindelijk die hoekschoppen worden genomen door Wijkman. Die gaat opnieuw zijn passen uitmeten. Zou hem eventueel ook terug kunnen leggen op Van Rooij. Die is er helemaal vrij op randje 16. Nu komt daar die hoekschop van Wijkman. Bij de eerste paal gaat de rots net onder die bal door. Gaat de bal via het hoofd van Langa over de achterlijn. En dus volgt er een nieuwe hoekschop. Maar FC Twente heeft natuurlijk wel voldoende lengte daar in de 16 om gevaarlijk te worden. Dan moet die bal van Wijkman iets omhoog. Het publiek gaat er nog maar een keertje achter staan. Zij voelen dat dit een goed moment is voor FC Twente om toe te slaan. Zo'n 7 minuten voor rust komt daar de hoekschop van Wijkman op de penalty stip. Goede bal gaat wel. Prupper de lucht in. Die blijft liggen. Wil een penalty. Komt wel opnieuw voor de voeten van Wijkman. Opnieuw richting de tweede paal. Wordt verlengd door Hussein. Nieuwe hoekschop voor FC Twente. Tot ongenoegen van doelman van Karabach. Maar die aanvoerder verlengde die bal wel degelijk over de achterlijn. Maar een goede fase van FC Twente. Nu moet je toeslaan.
0: Nu de hoekschop aan de linkerkant. Wijnman gaat zich daarmee belasten. Dit is een fase dat FC Twente even wat druk heeft op de goal. En op de laatste linie van Karabach komt dan de hoekschop vanaf de linkerkant met rechts. Dus een indraaier. Prupper staat klaar. Weghorst ook. Nou, komt de voorzet van Wijnman bij de tweede paal richting Weghorst. Die kan wel koppen. Maar heeft ook een overtreding begaan. Dus een vrije trap voor Karabach. in de 40ste minuut van de wedstrijd. Even een fase dat FC Twente dreigend was. Begon dus met die actie van Piazza en een drietal hoekschoppen, Jan.
1: Ja, nou goed, je ziet al op dit soort momenten dat de tegenstander wel heel, heel professioneel is. Dat ze hebben ook bijna geen jonge spelers. Ze zijn allemaal geroutineerde spelers. Die maak je niet zo gauw gek. En ja, die hebben het fysieke vermogen. Maar ze zijn rustig aan de bal. Ze proberen toch nog balbezit te spelen. Komt ook door Twente dat die gewoon denken van nou, rond de middenlijn ga ik eens een keer met weggoors lopen. Maar voorop lopen toch een paar handenbinders. En ja, die moet je toch wel in de gaten houden, dit soort type spelers. En nu is er een corner voor Karabach.
2: Ja, weer via Mouadib gevaar aan die linkerkant van het veld. De bal gaat via Van Rooij over de achterlijn. En dus mag Mouadib een corner gaan nemen. Maar dat laat hij over aan Kadi, de nummer 10 van Karabach. Ja, hij draagt nummer 20, maar hij speelt op de 10 positie. Corner is kort genomen op Mouadib. Die daagt daar Adelgaard een beetje uit. Speelt terug op Kadi. Die haalt de bal weer verder uit naar Langa. Dan verwacht je eigenlijk een breedte paasje. Maar Langa zoekt de actie, leeft in. Nu moet FC Twente tempo gaan maken in de omschakeling met Weidman. Ah, kan die bal net niet meetikken op Urja zetten. En zo zit Kadi er weer tussen. Weghorst zet druk daar op Lobato. Maar die draait daar slim weg. En zo ligt de ruimte voor de bezoekers aan de rechterkant van het veld. Geeft hem mee aan Silva. 1 tegen 1 met Daan Rots. Goed verdedigd wilde ik zeggen. Maar het balbezit blijft voor Silva. En Lobato houdt de bal verder in de ploeg. Omdat Urja zetten er net niet bij kan. Maar eigenlijk die halve momentjes daar. Daar moet de FC Twente toeslaan. Die bal moet je hebben. Dan kun je gevaarlijk zijn in de omschakeling. Want dat is eigenlijk het enige waar FC Twente vandaag gevaar uit kan stichten. Als ze snel het spel verplaatsen van de ene kant naar de andere kant. Of bij balverlies van de bezoekers die nu een eerste echte poging van de wedstrijd hebben. Maar het schot van Mouadib, ja, je ziet het, die is eigenlijk stijf links. Want dit boogballetje met links of met rechts gaat makkelijk over het doel van Oenerstal. En dus geen echt gevaar. We zitten met zo'n 3,5 minuut voor rust. Het publiek gaat er nog een keertje achter staan. FC Twente op jacht naar de openingstreffer. Maar ze moeten echt wel uitkijken voor die gevaarlijke uitbraken van Karabach.
0: Balbezit voor Oenerstal, de doelman van FC Twente. Heeft nog weinig te doen gehad. Waarom wacht je zo lang? Ja, daarom ook weer het gefluit van het publiek. Dan Prupper met de lange bal richting Weghorst. Die heeft nog geen duel gewonnen. Krijgt nu wel de vrije trap mee. De overtreding van de centrale aanvoerder, de centrale verdediger Husseinov in duel met Weghorst. Door de lucht is Weghorst vaak te kloppen door de twee centrale verdedigers. Want daar is weinig winst te boeken. Het moet toch via de zijkant komen. Misschien via Orias Setter. Ook al een tijdje niet meer gezien. Zijn bal is wel goed richting Rots. Ja, de doelman komt eruit. Slimovic. En die heeft hem. En zo is het balbezit voor Karabach. Even FC Twente. Dus Orias Setter begon wel heel erg goed. Ook een fase niet gezien. Nu weer het balbezit aan de linkerkant met Langa. Langa probeert altijd wel de voorwaarts te zoeken. Nu krijgt Karabach de vrije trap. Prupper oppassen. Niet te veel. Mekkeren tegen die scheidsrechter. Die krijgt zo een gele kaart. En je hebt al een gele kaart van die scheidsrechter. Dus laat even. Want Adelkaart heeft al een gele kaart. Prupper en Weidman. Het zijn de drie bij Twente. En Silva is de speler van Karabach die geel heeft gekregen van de scheidsrechter. Nu weer bij Slomislic. De doelman van Karabach speelt de bal naar de linker centrale verdediger Langa. De bal wordt dan meteen weer verlengd. Dan moet Prupper oppassen. Dit doet Kadi heel slim aan de linkerkant van het veld. Is Kurbanli. Kurbanli, nu weer gevaar. Nou, is dit de kans op Karabach? Nee! Slim van Oenerstal voordat Kadi gevaarlijk kan worden. En zo zijn er wat speldenprikjes van Karabach. Zitten in de 44e minuut van de aanval van de wedstrijd. En in deze aanval kan muziek zitten.
2: Ja, goed meegegeven van Oenerstal die er eerst goed tussen zit. Daarna meegeeft aan Zerouki. Snel gegooid door de doelman. Dus kan Weidman naar de actie zoeken. Moet eventjes terug. Goed meegeven wilde ik zeggen aan Urja zetten. Maar er zit weer een verdediger tussen. En Adelgaard komt vervolgens zijn man niet voorbij. Nee, dat is toch wel een beetje de dissonant vanavond in het elftal, vind ik, van John van den Brom. Adelgaard. Er lukt niet veel bij de Deen die overkwam van Go Ahead Eagles. Maar hij gaat nu wel de ingooi nemen. Doet dat op. Wout Weghorst moet de bal in de ploeg houden. Zet zijn lichaam er goed tussen. Goed hakje nu wel van Adelgaard. Legt de bal terug op Weidman. Kan die de actie zoeken of de bal meegeven aan Adelgaard? Hij gaat voor de actie. Gooit de bal dan voor. Maar ja, Weghorst was net in die hoek. En dus staat hij niet voor de goal. En nu moet FC Twente gaan uitkijken dat het vlak voor rust niet tegen een tegentreffer aan gaat lopen. Want Karabach kan de gevaarlijke uitbal naar de linkerkant. Naar Mouadib. Staat 1 tegen 1 met Van Rooij. Gaat de 16 binnen. Legt de bal voor richting de tweede paal. Nee, gaat schieten. En een geweldige redding van Oenerstal. Want als hij er niet aan zit, gaat die bal binnen, hoor.
1: Ja, dit zijn ballen die dan normaal gesproken altijd wel goed kan verwerken. Hij verwerkt hem nu ook naar corner. Maar je ziet het in de omschakeling. omschakeling. We geven het in het begin van de wedstrijd. Wat verwacht je nou voor een wedstrijd? Nou, ze spelen heel lang op balbezit. Maar die omschakelmomenten hebben we aangegeven. Ja, zo'n type ploeg lijkt het wel behendig. Een paar snelle mensen. En ze maken wel goede keuzes om mensen aan te spelen. Ja, en bij Twente, net hebben we ook eens een actie gezien. Ja, laten ze toch even liggen. Nu weer een corner van Karabach vanaf rechts.
0: 45e minuut loopt hier in de Grosvesten, staat 0-0. Terechte tussenstand, wedstrijd in evenwicht. Karabach misschien positioneel beter dan FC Twente. 2 minuten extra tijd gaat erbij komen. Wordt die bal weggewerkt door Weghorst. Oh, daar krijgt Karabach zomaar weer een mogelijkheid. Is het Kasjuk die bal laat liggen, dan wil Oenestal de bal meteen diep spelen. Wordt dat belet door een speler van Karabach. En dan moet Oenestal oppassen. Nog 3 tellen. En dan komt er weer een beroerde uittrap van de doelman van FC Twente. En dan meteen weer het balbezit voor Karabach aan de linkerkant van het veld. Het thuispubliek gaat er nog eens achter staan. Het begin was goed van FC Twente. De eerste 10 minuten. Maar ja, dat kwam Karabach goed door. Die 10 minuten zonder kleerscheuren. En ik moet zeggen dat de wedstrijd nu wel in evenwicht is. Nu balbezit voor Prupper. Aan de rechterkant. Prepper probeert de bal eens diep te spelen. Richting Rots. Rots zit ook niet echt lekker in de wedstrijd. Dit is denk ik net een niveautje te hoog voor Rots. Deze tegenstander Karabach. Karabach met weer een risicootje. Het loopt allemaal weer goed af voor de ploeg uit Azerbeidzjan. Nu aan de linkerkant in balbezit. Dit is wel goed van Piazza. Piazza op Rots. Rots nu meteen weer omsingeld. Krijgt de bal bij Saruki. Is dit dan de mogelijkheid? En de kans? Wijman vanuit de tweede lijn. Schot geblokt, dan is er misschien de mogelijkheid voor Weghorst. Maar die komt niet in balbezit. En dus is het gewaar geweken voor Karabach. Zitten we in de 2e minuut van de extra tijd bij deze 0-0.
2: Ja, dan moet Wijman eigenlijk ietsje sneller handelen, zodat hij echt tot een goede doelpoging kan gaan komen. Hij moet de bal nog een keertje klaarleggen voordat hij echt lekker kan schieten. En dan wordt het schot gekraakt. Probeert hij vervolgens de bal met het hoofd nog bij Weghorst te krijgen. Maar de bal belandt in de handen van doelman Slomislic, die de bal gaat uittrappen richting de spits. Die gaat het duel aan met Nijstad, maar die hoeft niet te koppen, want Prupper staat erachter. Die verlengt de bal richting Urjasette. Die moet achter Silva aan. Dat is toch wel een aardig backje hoor. Die rechtsback van Karabach speelt de bal terug naar Lobato. En is ondertussen nog maar zo'n 7 seconden te spelen in de eerste helft. Kijkt scheidsrechter Chaya al naar de klok. En haalt hij nu de fluit naar de mond. En zo gaan we rusten met een stand van 0-0. Nou ja, hij wacht nog altijd met de fluiten. Nu gaat hij affluiten voor de eerste helft. FC Twente begon dus goed. Kreeg ook een goede kans via Piazza. Zo'n 10 minuten voor rust. Maar ook Mouadib, de linksbuiten van Karabach, heeft een goede mogelijkheid gehad. Verder ja, is het wel een beetje in evenwicht, zoals Bert al zei. En dus een terechte tussenstand, 0-0 bij rust.
3: Aldus Joran Zwart, Bert van Losser en onze huisjournalist Jan van Sta. Straks na de klok van 9, de tweede helft van die wedstrijd tussen FC Twente en Karabach FK 0-0. Dus dat geldt ook voor Sion in Zwitserland tegen Ajax, ook in de playoffs om de Conference League. Daar is het ook nog 0-0.
4: De Oosttribune

0: Oosttribune.
1: Zaterdagavond, Heerenveen, PEC Zwolle. Zondagmiddag, Go Ahead Eagles, ADO Den Haag. En maandagavond, Jong FC Utrecht, Heracles Almelo. Volg deze wedstrijden uit de Ere- en Eerste Divisie op de Oosttribune bij Radio Oost.

0: Dahlia's, metershoge corsowagens en duizenden bezoekers. Tijdens het bloemencorso is Sint-Jansklooster kleurrijker dan ooit. RTV Oost volgt deze week de voorbereidingen van dichtbij. En we laten natuurlijk het indrukwekkende bloemencorso zien. Corso Sint-Jansklooster. Zaterdagavond op TV Oost.
1: Voel je het al? Die avond dat heel Salland weer samenkomt. Arm om de schouder, luidkeels meezingen met Frans Bauer en de Edwin Evers Band. Donderdag 27 augustus, Stoppelhanen. Dus kom, kaarten zijn voor maar €19,50 te koop via stoppelhanen.nl.
2: Iedere zaterdag de gezelligste markt van Twente. Kijk op weerselozemarkt.nl wat er allemaal te doen is.
3: Noodsituatie? Als Nederland uitvalt, blijft Radio Oost gewoon uitzenden. Zo blijf jij tijdens stroom- of internetuitval op de hoogte met relevante informatie. Dus check de juiste frequentie van Radio Oost op denkvooruit.nl/radio. Noodsituatie? Alleen signaal op regionaal.
4: Het allernieuwste Wild West avontuur in Slagharen is nu geopend. Skysifter. 2 Wild West avonturen in 1 epische rit. Ga jij voor goud of zilver? Het is jouw avontuur. Boek nu je tickets of verblijf op slagharen.com.
5: Tennissen? Pluto Sport. Rackets, schoenen en kleding? Pluto Sport. Nike, Adidas en de Indië Maharaja? Pluto Sport. Pluto Sport. Dat is makkelijk scoren.
6: Radio Oost. Thuis in Overijssel. 9 uur.
7: Clemens Peters met het NOS-journaal. In het centrum van Almere blijft het samenscholingsverbod nog ruim een jaar van kracht. Het verbod werd ingesteld vanwege drugshandel, vechtpartijen en intimidatie van voorbijgangers, vooral door groepen jongeren. Burgemeester Van der Loo van Almere zegt dat het samenscholingsverbod effectief is. Deskundigen zijn kritisch over de maatregel. Ze noemen het een paardenmiddel. Het asielzoekerscentrum in Balk in Friesland blijft nog 3 jaar open. Dat hebben het ministerie van Justitie en Veiligheid en het COA besloten. Het AZC in Balk ging 10 jaar geleden open voor een periode van 5 jaar. En dat werd daarna een paar keer verlengd. In oktober van dit jaar zou het AZC definitief dichtgaan. Maar omdat er niet genoeg alternatieve opvangplekken zijn, is dat volgens het COA niet haalbaar. Ziekenhuizen pakken het onderzoek naar medische missers niet altijd goed aan, zegt de inspectie Gezondheidszorg tegen Nieuwsuur. Er wordt te veel gekeken naar de fouten van artsen en verpleegkundigen en te weinig naar de omstandigheden die tot die fouten hebben geleid. En daardoor neemt de kans op fouten al jaren niet echt af. In Nederland worden jaarlijks ongeveer 11.000 medische missers gemeld. Een rechtbank in Namen in België heeft een man veroordeeld tot 17 jaar cel voor poging tot moord op zijn buurman. De man was ervan overtuigd dat de buurman zijn stiefzoontje had misbruikt. Hij mishandelde de buurman tot hij bijna dood was. De zaak maakt veel los in Wallonië. Veel mensen staan achter de dader. Deze vrouw vindt 17 jaar cel bijvoorbeeld een veel te hoge straf.
8: Voilà, une peine minimale, vraiment une réduction de peine, mais 17 ans, c'est lamentable.
7: Het slachtoffer ligt nog in het ziekenhuis en kan niet praten of zelfstandig eten. Het weer, vanavond nog wat buien, in het noorden met kans op onweer. Vannacht alleen nog aan de kust wat neerslag. Morgen opnieuw geregeld buien met lokaal onweer. En dan wordt het 18 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: 1000 vierkante meter. De grootste beddenspecialist van Noord-Nederland in Nieuw-Leuzen en Nijverdal. Bosbedden.nl.
1: De Ommer Bissing organiseert grootste zomerevenementen in Ommen. Themadagen, braderieën, live muziek en nog veel meer. Kijk op ommerbissing.nl en volg ons op Facebook en Instagram. Ommer Bissing, een mooie zomer voor iedereen.
2: Een nieuw bed kopen na 2 minuten liggen in de showroom? Dat kan nu echt anders. Beddenspecialist Konijnenbelt maakt gebruik van Slaap ID. Een onafhankelijke analyse van uw slaapgedrag voor u een nieuw matras aanschaft. Ga ook voor heerlijk slapen op een bed van Konijnenbelt. Kijk op beddenspecialistkonijnenbelt.nl of kom naar onze winkel in Nijverdal.
3: Ommen, het hele jaar door gezellig. Welkom in ommen.nl.

0: Radio Oost. Thuis in Overijssel. Radio Oost. De Oosttribune. Paul Schabbing.
1: En dan is het alweer bijna 9:04 en zal zometeen de tweede helft gaan beginnen van die wedstrijd tussen FC Twente en Karabach FK. Een wedstrijd in de play-offs voor een plek in de groepsfase van de Conference League. Eerste wedstrijd bij rust 0-0. En ik kan u nog vertellen dat in dezelfde Conference League play-offs Ajax met 1-0 achterstaat bij rust in Zwitserland tegen het Zwitserse Sion, FC Sion. Wij gaan gauw weer voor de tweede helft van die wedstrijd tussen FC Twente en Karabach naar onze mannen ter plekke. De verslaggevers Bert van Losser, Joran Zwart en natuurlijk onze huisanalist Jan van Staan. Veel plezier bij de tweede helft.
2: 45 seconden onderweg. Het staat 0-0. Zojuist de grootste kans voor Karabach. Wat een opbouwfout. Was het Bruns die net binnen was?
3: Nee,
2: Nijstad was het. Die zomaar de bal in de voeten speelde van een speler van Karabach. En in de omschakeling was Karabach dicht bij de openingsgoal in deze wedstrijd. Mouadib schoot de bal snoeihard tegen de paal. Geluk dus voor FC Twente. Ja, je zal maar achterkomen in deze fase, Jan.
3: Ja, dat moet je helemaal niet hebben. Want je hebt weinig gecreëerd. Dat is ook logisch. De ploegen zijn aan elkaar gewaagd. Maar ja, dan moet je niet in de counter lopen. Maar Nijstad die wilde de paas echt helemaal over de rechterkant gooien. Maar ja, hij kwam niet omhoog die bal. En dan zie je hoe kwetsbaar je bent als je in de opbouw al een foutje maakt, Joran.
4: Nou ja, het is eigenlijk ongelooflijk dat je zo slecht begint aan een helft. Eén balletje van Zerouki vanaf de aftrap terug op Nijstad. Die wil de bal openen. Dus iedereen gaat naar voren. En dan raak je hem helemaal verkeerd. En dan ligt het helemaal open. 3-2 was het Bruns die dus is ingevallen voor Prupper die al met geel belast was. Hij moest het dichtlopen. En toen was het Kadi volgens mij die de paal raakt op aangeven van Mouadib. En daar kwam FC Twente dus heel erg goed weg in de openingsfase van deze tweede helft. Dit soort fouten moet je dus niet maken tegen deze ploeg. Een geslepen Europese ploeg. Vorig jaar nog de knock-outfase van de Champions League behaald. Dus ja, die weten dat ze dit soort fouten ook af moeten straffen. Dat deden ze gelukkig voor FC Twente nu niet. Nu moet Oenestal even tempo maken omdat hij onder druk wordt gezet. En dan hij raakt de bal eindelijk een keertje goed, zo'n lange bal bij Weghorst. Die houdt de bal ook in de ploeg bij Weidman. En vervolgens kan FC Twente doorvoetballen met Zerouki. Moet eigenlijk open draaien naar de rechterkant van het veld. Maar houdt hem op links bij Urias zetten. Raakt die bal ook niet helemaal lekker. Wel een ingooi voor FC Twente aan de linkerkant van het veld. Het publiek gaat erachter staan. Zijn bekomen van de schrik van die bal op de paal. En FC Twente heeft nog een helft om een goede uitgangspositie te creëren voor het uitduel van volgende week.
2: Ja, want de tweeluik. Volgende week wordt het natuurlijk in Baku beslist in Azerbeidzjan. Karabach tegen FC Twente. Halverwege dus 0-0. Karabach zojuist dus met het schot tegen de paal. Goede actie van Weidman. Weidman meteen op Urias zetten. Draait om zijn as heen. In dit geval is het rots. Dan wordt de bal naar de rechterkant. Naar Van Rooij gespeeld. Piazza stijf aan de rechterkant. Piazza probeert via zijn directe tegenstander een medespeler te bereiken. In eerste instantie komt hij niet voorbij. Langa. Nu speelt hij de bal breed richting Zerouki. Zerouki speelt de bal weer terug naar Weidman. Weidman naar Zerouki. Zerouki speelt de bal aan de linkerkant naar Adelgaard. Adelgaard richting de as. Dan naar Van Rooij. Hij nu dus de aanvoerder. Van Rooij probeert de bal voor te zetten. Dan zit er een speler van Karabach tussen. Dat is die Fransman, zijn directe tegenstander. En zo krijgt FC Twente zomaar de bal op een presenteerblaadje. Is het nu een doeltrap? Dat was even een foutje van Mouadib. En daar kon FC Twente bijna van profiteren. We zitten in de 4e minuut na rust bij die 0-0 tussenstand. De eerste helft in evenwicht. Het begin in deze wedstrijd was voor FC Twente. Maar de laatste fase werd Karabach steeds brutaler. Nu het balbezit voor Karabach. Dat gaat bouwen aan een aanval. En ja, dit doen ze weer fantastisch.
4: Ja, dit is uitstekend opgebouwd. Langa vrijgespeeld. Oh, nou, dan levert hij vervolgens de bal helemaal in. Kan FC Twente nu toeslaan. Maar draait Weidman de verkeerde kant op. En is Karabach er weer vandoor. Met Kadi raakte dus al de paal. Kan nu heel veel meters maken. Weidman in de achtervolging. Uitstekend gedaan door Weidman. Die zijn fout goed maakt. Met een uitstekende tackle op de bal. Rots. Oh, die wil de bal de diepte inspelen. Schiet de bal tegen de rug van scheidsrechter Chaya aan. Ja, die kan hier niks aan doen. Hij doet niet alles goed vanavond. Maar dit was een beetje ongelukkig.
3: Nou, je hebt soms het idee dat ze die scheidsrechter echt willen raken. Nee, omdat hij denkt van nou, ik schiet er gewoon die ballen in zijn rug. Nee, dit was een mogelijkheid. Want ja, hier aan de linkerkant was natuurlijk de ruimte. Dat hadden ze ook gezien. Maar ja, hier had de scheidsrechter een beetje pech. Hier kon hij zelf weinig aan doen.
2: Loopactie van Rots. De ruimte ligt er aan de rechterkant. Piazza komt in balbezit. Piazza met de aanname. Piazza naar zijn directe tegenstander. Zerouki ineens door richting Urias Setter. Ja, die zit ook nog niet echt lekker in de wedstrijd. Begon wel voortvarend. En deze bal gaat over de noorden heen, over de achterlijn. En dus is het balbezit voor Karabach aan de rechterkant van het veld. Ja, de sfeer is natuurlijk weer uitstekend hier vanavond in de Grolsvesten. Er was een brief van vak P. We gaan vanavond achter FC Twente staan met z'n allen. Want dit is namelijk de tweeluik waar we het om willen gaan doen. We willen graag Europa in. En Twente zit in de 51ste minuut op 0-0 in de thuiswedstrijd. Met Bruns in balbezit, de vervanger van Prupper. De loopactie van Rots. Die loopactie is voor niets geweest dan Van Roy. Van Roy speelt de bal breed richting Nijstad. Ik hoop dat hij van de schrik bekomen is. Nijstad dribbelt met de bal over de middenlijn. Speelt de bal naar de linkerkant. En weer een klote bal van Orias Seter. Omdat Nijstad speelt hem goed in. Maar Orias Seter door de lucht te laten hem lopen. En ook over de grond. En dus is de inworp voor Karabach.
4: Ja, snel genomen. FC Twente heeft de bal alweer via Wijkman. Gooit er een akker uit. Vrije actie. Meegeven aan Weghorst. Dan moet dat balletje eigenlijk ook weer goed zijn op Wijkman. Maar balverlies van Weghorst. Die vervolgens ook de overtreding maakte op Jankovic. Ja, misschien is het publiek van FC Twente ook iets te kritisch op Wout Weghorst. Want werkelijk elk balmoment, balcontact van Weghorst wordt eigenlijk een beetje met gefluit en gemor behandeld door het publiek. Nu had hij de bal wel degelijk beter mee moeten geven aan Wijkman. Maar er zat een verdediger tussen. Vervolgens zet hij wel goed druk. Wel ten koste van een overtreding. Vrije trap is ondertussen genomen. Van Roy zit er goed tussen. Kopt de bal naar Piaccia. En die levert de bal zomaar in bij Muadib. Heeft een fraaie actie in huis. Wel met een beetje geluk er voorbij. Muadib gaat de 16 binnen. Legt terug. Blijft die bal liggen. Kadi. Het is 0-1 voor Karabach.
2: Voelt het aankomen, jongens.
4: Ja, een beetje geluk voor Muadib daar bij die actie. Dan legt hij de bal daar in de 16 bij Koubali. De spits van Karabach. Die tikt de bal heel zachtjes terug op Kadi Borges. De nummer 20 van Karabach. En die kan heel eenvoudig van een meter of 10 binnenschuiven. Heel matig verdedigd van FC Twente. Goede aanval van Karabach. Dat moet gezegd worden. En FC Twente moet in de achtervolging.
2: Ja, je voelt het al eigenlijk halverwege de eerste helft. Twente begint heel erg goed aan de wedstrijd. En Karabach die laat Twente een beetje razen. En zij zijn in balbezit gewoon heel erg behendig. Op het middenveld zetten ze veel eerder druk. Het middenveld heeft Twente ook niet naarmate de wedstrijd vordert. Want Wijnman, Seruki en Rots is niet het middenveld wat beter is dan het middenveld van Karabach, Jan.
3: Nee, maar goed, we geven al aan als je dan ziet hoe zo'n doelpunt weer ontstaat. We geven al een fase aan dat je heus slordig balverlies leidt. Welke linie dan ook. En het reizen. Dit is dan een aanval over de zijkant. Die dan heel wat gelukkig meegaat. Maar ja, prima uitgespeeld natuurlijk. Maar goed, als je dan kijkt van hoe de situatie op het veld staat. Ja, dan is dat gewoon, laten we zeggen, niet goed. Verdedig het niet goed.
4: Ja, je mag ook nooit die bal verliezen als Piaccia zijnde.
3: Nee, nou ja, daar heb je het alweer. Het begint altijd met een individuele fout, lijkt het wel. En ja, bij Twente, elke counter die geplaatst wordt, die levert gevaar op. En die verdediging, ja. Ik denk dat de afstemming ook op het middenveld nu met deze twee middenvelders. Wijdman en dan heb je ook nog een keer Rots, dat geen echte middenvelder is. Ja, dan moet zich Rookie, ja, die is niet in zijn beste doen, maar die moet het eigenlijk alleen doen. Verdedigend, ja, dan vraag je om de problemen. En tegen dit soort ploegen, we hebben het al aangegeven, geroutineerde ploegen, fysieke ploegen, en die maak je niet gek. Dus wat dat betreft, eigenlijk is het de tweede helft een logische tussenstand.
2: Balbezit voor FC Twente, Oenestal. Twente dus achter met 1-0. Kadi zojuist dus met de openingsgoal na een fout dus van Piazza. Maar ja, er zijn ook nog verdedigers achter Piazza. Die konden ook niet ingrijpen, maar dat heeft Karabach goed uitgespeeld. En zo staat de ploeg uit Azerbeidzjan met 1-0 voor hier in Enschede. Oenestal. Oenestal krijgt de bal van Bruns. Bruns en Oenestal heeft de bal doorgespeeld richting Nijstad. Nijstad aan elkaar draait weer om zijn as heen. Ja, waar dan naartoe? Dan wil Bruns de bal wel. Daar gaat de bal ook naartoe aan de rechterkant. Hij dus recht centraal. Bruns met zijn indribbel. Speelt de bal naar Van Roy. Van Roy speelt de bal weer terug naar Bruns. 54 minuten wedstrijd. Stand 0-1. Bal bezit Bruns. Bruns speelt de bal breed naar Nijstad. Nijstad kijkt. Waar is de beweging? Ja, Rots wil wel diep. Krijgt de bal niet. Bruns. Bruns kijkt. Dan is er de loopactie van Orias Seter. Die zegt van nou geef hem maar. Maar er zit weer Silva tussen. En in tweede instantie komt de bal toch bij Orias Seter. Goed balletje van Seruki. Dan probeert Orias Seter Weghorst te bereiken. Maar dat lukt niet. En dan weer. Oeh, daar heeft Twente geluk. Goede actie van Adelgaard. Want zo blijft FC Twente in balbezit. En Van Roy heeft de bal gespeeld op Piazza.
4: Nou, Piazza, maak je fout maar goed. 1 tegen 1 met Langa aan de rechterkant van het veld. Van Roy gaat er overheen. Wordt gezocht ook door Piazza. Maar er zit weer een speler van Karabach tussen. Doep te maken. Kadi speelt de bal dan over de zijlijn. En het publiek gaat erachter staan. Dit is mooi om te zien. Ondanks die 0-1 achterstand gaat het publiek volledig achter de ploeg van John van den Brom staan. Die op jacht moeten naar de gelijkmaker. En dan het tempo omhoog moeten spelen. Urias heeft er vrijgespeeld. Of is het Rots? Rots die schiet Komt de bal bij Weghorst. Slim duwtje in de rug van die verdediger van Karabach. Blijft de bal liggen bij Pjatje. Gooit bal voor. Dit moet hem zijn. Urjazetter. Er wordt hem zo vaak een gebrek aan rendement verweten. Hier moet hij die bal toch helemaal vrij binnenkoppen. Op die voorzet van Pjatje. Heeft de bal voor het binnenknikken daar bij de eerste paal. Maar hij kopt hem naast. Dit had een heel snel antwoord moeten zijn van FC Twente. Maar FC Twente is wel op jacht naar de gelijkmaker.
2: Balbezit voor Karabach. Wat een vrije kopkans voor Urjazetter, de buitenspeler van FC Twente. Nu zijn we aan de linkerkant bij Langa. Langa speelt de bal in op de spits. Kurbanilli, die komt niet in balbezit. Overname FC Twente met nu Seruki. Seruki over de as. Seruki speelt de bal breed richting Wijnman aan de linkerkant van het veld. Urjazetter meteen weer de dekking van Silva. Urjazetter komt niet voorbij Silva. Dan de bal uithalen richting Adelgaard. Ja, dit moet dan allemaal sneller. Adelgaard, kijk. Waar kan ik de bal naartoe spelen? Dan maar weer breed richting Bruns. Bruns op de helft van Karabach. Speelt de bal naar de rechterkant. Naar Van Rooij. Van Rooij meteen weer druk van Karabach. Dan de bal weer terug naar Bruns. Bruns speelt de bal breed richting Nijstad. Dit moet allemaal hoger, dit tempo bij FC Twente. Want zo speel je de laatste linie van Karabach niet stuk. Nu misschien Urjazetter. Urjazetter vanaf links. Urjazetter dreigend naar binnen. Dan Wijdman. Wijdman speelt de bal weer naar Urjazetter. Urjazetter kijkt. Speelt de bal breed richting Van Rooij. Dan is weer het snelheid die aanval. Dan vanaf de rechterkant. Rots krijgt de bal van Piazza. Rots probeert een actie. Rots met een actie. Het is een hoekschop voor FC Twente. Oh. Nee! Het is een doeltrap. Nou, ik zag er een hoekschop in. Maar goed, de assistent scheidsrechter die gaat erover. En die beslist een doeltrap voor Karabach.
4: Ja, doeltrap voor Karabach. Daar is niet iedereen het in het stadion mee eens. Want iedereen zag net zoals wij dat een hoekschop had moeten zijn. Rots krijgt hem niet. Gaat nog even in conclave met de arbiter. Maar dat heeft geen zin. De arbiter gooit wel weer de handen de lucht in dat de tempo moet worden gemaakt. Dat vind ik dus wel een goede regel. Dat de tempo moet worden gemaakt bij die doeltrappen. De bal is ondertussen genomen. Silva heeft alweer ingeleverd bij Adelgaard. Maar die vindt Urjazetter niet. En dan is hij goed verdedigd van Nijstad. Heeft Bruns de bal. Maar ja, ik baal toch nog een beetje van die kans van Urjazetter. Die bal echt helemaal vrij voor het inkomen. Ja, Jan, als je 1-0 achterkomt, dan moet je eigenlijk gelijk toeslaan als je zo'n kans krijgt.
3: Ja, maar goed, we roepen het al vaker. We hebben het afgelopen weekend ook gezien. Dan had hij er ook al 2-3 op de schoen. En ja, het is altijd een speler waar je van denkt, hij heeft een enorme dreiging en drive heeft hij. Ja, het eindschot. En heeft hij wel een fase gehad vorig seizoen dat hij dan in

0: daar een overtreding begaan, wel een slimme overtreding, ja, want anders lag er ruimte. Van Rooij die houdt de bal dan in de handen. En dan komt daar de vierde gele kaart van de wedstrijd voor Zerouki. Ja, op deze is er weinig af te dingen, want Zerouki haalt de counter eruit omdat de aanname daar niet goed is. Vrije trap dus voor Karabach. Daar kunnen ze wel eventjes de tijd voor gaan nemen. Scheidsrechter Chaya heeft dus al 5 gele kaarten gegeven binnen het uur. We zitten in de 59ste minuut. FC Twente dus tegen een 0-1 achterstand aan te kijken door dat doelpunt van Kadi. En zo moeten ze in de achtervolging. Vrije trap gaat zo dadelijk worden genomen door Hoesijnov. Die heeft een bal breed gespeeld. En FC Twente gaat op jacht naar de gelijkmaker.
1: Twente met de steun van het thuispubliek. Nu het balbezit van Karabach aan de rechterkant van het veld. Zo. Silva met een schoonheidsfoutje, want die laat de bal zomaar over de zijlijn lopen. Weghorst die het vanavond weer lastig heeft. En nu is de bal voor Karabach. Ja, Weghorst, als Weghorst aan de bal is, dan hoor je het gemor vanaf de tribunes. Dat heb je ook goed gehoord, Jordan. Ja, het is wat dat betreft wel heel erg lastig, denk ik ook, voor Weghorst. Die dus van Ajax overkwam, de international. En ja, die het bij FC Twente nog maar 1 keer gescoord heeft in de wedstrijd tegen Ferencváros. En keihard werkt en nu een vrije trap tegen krijgt. Overtreding begaat hij op Jankovic. En niemand vindt het een overtreding behalve de scheidsrechter. Maar ik denk dat hier de scheidsrechter ook wel een klein beetje gelijk had. Van die 5 gele kaarten had hij er 2 niet hoeven te geven. Die aan Silva en die aan Adelgaard. De andere kaarten voor de spelers van FC Twente waren terecht. En Karabach heel erg professioneel probeert weer het tempo uit de wedstrijd te halen. Badavi Hoesijnov, de aanvoerder, met het balbezit voor Karabach.
0: We gaan zo een wissel krijgen bij FC Twente. 2 wissels zelfs, want ik zie ook Linsson klaarstaan. Maar de andere is Sam Lammers. En ik zag dat de vierde official het bord al even aan het testen was. Wout Weghorst gaat zo dadelijk het veld verlaten. En dan gaat Lammers in de punt komen. Dan ben ik benieuwd wat voor geluid er ditmaal van de tribunes gaat klinken. Want ja, zondag werd Sam Lammers met veel gejuich begroet. En Piaccia is de andere speler die het veld gaat verlaten. Het is wachten tot die wissel kan plaatsvinden. Daar zegt scheidsrechter Chaya dat die wissel kan worden doorgevoerd. Een dubbele wissel dus bij FC Twente na een uur spelen. Marco Piaccia gaat het veld verlaten voor Christian Linsson. Dat betekent dat Daan Rots naar de rechtsbuitenpositie gaat. Een applaus voor Piaccia die in de eerste helft dicht bij een doelpunt was. Maar zijn inzet in de korte hoek gekeerd zag worden. En daar is de tweede wissel na een uur spelen. En dat is het Wout Weghorst. Die van het, ja, dat is zeg wel genoeg, hè?
2: Ja, maar goed, we zien dat hij moeite heeft met zichzelf, wat hij moet laten zien. Het zit hem nooit bij hem in het werken, hè. Laten we daar helemaal kort in zijn. Maar het zit hem gewoon ook niet mee. De scherpte, alles wat hij doet, het gaat allemaal moeizaam. Hij heeft ook, laten we zeggen, toch een probleem op dit moment om de eigen vorm te vinden. Dat is nou eenmaal, dat valt dan wel eens een keer weg. Maar ja, de andere kant zeggen, ja, we hebben 3 goede spitsen. Ja, ja. Maar goed, dan moet je maar wisselen.
1: Ja, van 3 naar nummer 2 nu Sam Lammers. Hoe zou Vennegoor of Hesseling daarmee omgaan? Want vorige week stond hij nog in de basis, Jan.
2: Ja, maar goed, dat is een jonge speler. Die weet dan best wel dat zijn kansen moeten gaan komen. En we hebben het al vaker gezegd. Die heeft van een wedstrijd in Europees verband kunnen spelen. Maar goed, dat was dan ook niet echt dat je denkt van, nou, die heb op de deur geklopt en er staat een enorm talent. Hij werkt. Het is eigenlijk een beetje een Weghorst in de verjongde uitvoering.
1: Maar Weghorst hadden ze ook veel langzamer moeten brengen, denk ik.
2: Nou, je wil hem ook een beetje beschermen.
1: Ja,
2: en als club zijn.
1: Een weekje vakantie gehad na het WK. Ja, je had ook moeten zeggen van, joh, jouw tijd komt nog wel in Enschede. Rustig aan. En die hadden ze bijvoorbeeld afgelopen weekend moeten brengen. Nog een half uurtje in de thuiswedstrijd. De eerste thuiswedstrijd van het seizoen tegen PEC Zwolle. Dan help je Weghorst, je helpt Lammers. En je hebt dat hele gezeik niet.
2: Ja, nee, maar goed. Je weet zelf, als je een speler van het Nederlands elftal en Ajax gaat halen, dan wordt er een verwachtingspatroon. En die jongen, dat speelde al een verleden mee. Die wil hier graag spelen. Nou, hij heeft het nog toe een enorme druk. En hij kan het nog niet waarmaken. Maar het heeft te maken dat hij de vorm nog niet heeft. Nou, dat is helemaal geen schande. Maar dan had je misschien, wat jij terecht geeft, die route had beter geweest. Maar het goed, een speler die zelf gaat zeggen van die statuur, ik ben fit, trainer, ik wil spelen. Ja, dan is dat altijd lastig. Dan is dat lastig. Maar goed, aan de andere kant, we hebben nu wel gezien dat hij gewoon wat meer rust nodig heeft.
0: Aanval van FC Twente via de rechterkant van het veld. Daan Rots is daar nu dus geposteerd als rechtsbuiten. Linsson met zijn eerste balcontact krijgt de bal mee van Van Rooij. Probeert dan zijn tegenstander uit te spelen. Lukt ook wel, maar de bal gaat ook over de zijlijn. En dus een ingooi voor Karabach. Geen geslaagde eerste actie dus voor Christian Linsson. De clubtopscorer van vorig seizoen. Hij moet het dus ook doen met een plaats op de bank. Maar hij krijgt een half uur van trainer John van der Brom om te laten zien waarom hij vorig jaar zo belangrijk was voor FC Twente. Ingooi ondertussen genomen. genomen. Goed driehoekje daar weer gespeeld. Maar FC Twente zit ertussen met Lammers. Lienzon vrijgespeeld. Wijkman, nou schiet een keertje. Geeft de bal mee.

0: Aan Urja zetten, eigenlijk de kleine ruimte, probeert Lammers ertussen te komen. Balbezit weer voor FC Twente, omdat Adelgaard opvangt. Ja, als je zo het momentum te pakken hebt, moet je ook gaan toeslaan met Adelgaard. Aan de linkerkant van het veld wordt op de huid gezeten door Kasjuk, de Oekraïner. De rechtsbuiten van Karabach normalite, een hele gevaarlijke speler. Dat vanavond op de beginfase na weinig gezien. Een kaatsje van Lammers die links om de diepte in probeert te spelen. Maar die bal mislukt en zo is balbezit weer even voor Karabach.
1: Goed van Seruki. Seruki speelt de bal richting Oriasetter. Oriasetter aan de linkerkant van het veld. Komt daar de kans aan. Oriasetter voorbij Silva. Nou, Wijdman krijgt hem bij Linsson. Linsson krijgt hem niet bij Lammers. Wijdman met het schot. En de redding van Siomislic. De doelman die daar goed staat opgesteld. Dit was weer een mogelijkheid voor FC Twente. Wel een aardig aanval trouwens. Vanaf de linkerkant Wijdman dus in de 16 met het schot gepakt door de doelman. Ja, als je toch een goal wil maken is dit wel terecht, Jordan. De fase voor FC Twente. Karabach nu in balbezit. Weer een balverlies aan de zijde van de ploeg uit Azerbeidzjan. Nu Seruki. Seruki speelt de bal naar Adelgaard. Adelgaard diep op de helft van Karabach. Speelt de bal naar de linkerkant naar Oriasetter. Nou, nog zo'n actie. Oriasetter weer. Naar binnen, Oriasetter, nu met zijn rechter. Oh. En die bal die gaat richting Lammers. En die schat die bal niet goed in. Lammers dacht, daar zit wel een verdediger bij. Maar de verdediger Vargoni laat de bal vakkundig aan zich voorbij gaan. Zojuist dus de mogelijkheid voor Wijdman. En zo heeft FC Twente wel wat mogelijkheden bij elkaar gespeeld. Maar tot echt 100% uitgespeelde kansen, die heeft FC Twente vanavond ook nog niet echt gehad, hè?
2: Nee, maar deze toch wel. Dit was het moment. Maar je ziet gelijk als Linsson erin komt en Lammers erin komt, dan zie je een snelle combinatie ook. En dat zijn toch spelers die dan vanuit het centrum gewoon iets kunnen creëren. En je ziet dat er een andere dynamiek is. Want bij Wout heb je natuurlijk heel snel de lange bal en een kaatser en een aanspeelpunt. Maar je moet combineren. En daar is Twente toch normaal gesproken altijd goed in.
1: Maar waarom speel je dan als trainer Russische roulette eigenlijk? Want tegen Ferenc Varos al. Nou, dit is een goede voorzet. Nou, Lammers.
0: Komt net te kort om die bal van Van Rooy binnen te koppen. En dan krijgt hij ook nog een vrije trap tegen. Nou? Omdat daar een botsing is. En krijgt rotsgeel voor protesteren. Lammers gaat ook nog richting de arbiter dat hij daar echt niks doet. Nou, hij gaat gewoon de lucht in om die bal te koppen. En dan raakt hij heel misschien naar een verdediger van Karabach. Die ook weer heel snel gaat staan. Omdat hij weet dat hij zo dadelijk een minuut naar de kant moet. Als die mannetjes het veld in gaan komen. Nou, die zijn er al. Dus Husainov moet nu naar de zijkant. Ja, hij blijft staan. Maar scheidsrechter Chaya zegt terecht, aanvoerder naar de zijlijn. Je moet een minuutje buiten het veld, dan gooit vak P met allemaal bekers bier richting het veld. Dat moet ze natuurlijk ook niet doen, maar ik begrijp de woede wel even. Want er gebeurde helemaal niks. Daar Husainov gaat slim naar de grond. Ja, dat is ook misschien die Europese geslepenheid waar ik het eerder al over had. Maar hij moet nu toch wel echt door die nieuwe regels een minuut naar de kant. En dan moet FC Twente het tempo erop houden.
1: Gele kaart.
0: Ja, maar dat was in de eerste helft ook zo.
1: Ja, en toen, dat heeft de scheidsrechter niet goed.
0: Nou, hij wees in eerste instantie wel naar de zijkant dat hij die kant op moest. Maar het blijft dus 11 tegen 11. Vrije trap is genomen door de doelman. En dan komt er nog een gele kaart daar voor de trainer Gurbanov. En is de vrije trap dus ondertussen genomen. Maar
2: dat kan helemaal niet dit. Hij loopt nog naar de zijkant toe om een gele kaart te geven. Dus ze gaan gewoon de bal weer terugspelen naar de keeper.
1: Berghuis krijgt geel. We zien dat het een broertje is van Steven Berghuis. Heel rustig, timide. En stond nu binnen een paar tellen al binnen de lijn ook. Nou, gaan we. Ja, dit helpt FC Twente allemaal niet, hè. Helse fluitconcert hier in de Grolsvesten. Nog iets meer dan een kwart wedstrijd bij die 0-1. De goal al een tijdje geleden gescoord door Gadi Borges. Zo heet hij volledig. De bal richting de voorwaartse. Overtreding van Karabach. Vrije trap voor Seruki op de eigen helft. Thuispubliek gaat er nog een keer achter staan. Seruki met zijn rechter zet die Oriasetter aan het werk. Maar Matteo Silva zit er goed tussen. En dan moet Adelkaart aan de bak. Adelkaart doet dat. Blijft Twente in balbezit? Nee. Het is Karabach. Het is even een strijd op leven en dood. Maar via Wijdman. Goede voetballer is dat toch. Komt Bruns in actie. Terecht applaus voor Wijdman. Misschien wel een van de betere spelers vanavond. Aan de zijde van FC Twente. Rots. Rots speelt de bal naar Seruki. Die bal is ook weer niet lekker van Rots. Die bal die moet gewoon strak ingespeeld worden. Nu zit er weer een speler van Karabach tussen. En daardoor is die snelheid uit de aanval. Wordt de bal weer naar de linkerkant gespeeld. Richting Nijstad. Nijstad naar Orias Setter. Orias Setter meteen weer de dubbele dekking bij Karabach. Dan is er ruimte voor Adelkaart. Adelkaart gewoon schieten. Dat doet hij. Schiet Huizoog over. Eindelijk weer eens wat vuur bij FC Twente. 68 minuten wedstrijd. Maar de doeltrap is voor Karabach.
0: Ja, je ziet dat Karabach het wel iets minder goed kan belopen. Logisch natuurlijk ook, want ze speelden maandagavond nog in de eigen competitie. Toen wonnen ze met 3-1. En ten opzichte van dat duel staan er gewoon 7 dezelfde spelers binnen de lijnen. Dus die vermoeidheid, zeker met die lange reis ook nog in de benen, moet toch een keertje gevoeld gaan worden door de ploeg uit Azerbeidzjan. Nu de rechterkant daar, Daanrots vrijgespeeld. Kan er niet langskomen. Wel een ingooi, wil hij dan snel nemen. Maar tot 2 keer toe wordt die bal weggetikt door een speler van Karabach. En dus kan Rots niet gooien. Ondertussen heeft Van Rooij al een andere bal te pakken. En die gaat de bal de 16 binnenslingeren. Wacht wel tot wat meer mensen zich daar gaan melden. Nog een dikke 20 minuten te gaan. FC Twente moet het tempo omhoog gaan gooien om die vermoeidheid bij Karabach echt te laten toeslaan. Van Rooij goed vrijgespeeld naar Nijstad in de as van het veld. Op zo'n 30 meter van het doel van Karabach legt de bal breed op Adelgaard. Ja, hier gaat het tempo er dan weer uit. Eigenlijk ben je op zo'n 20, 30 meter van het doel van Karabach. En dan moet je de zijkanten gaan zoeken. Niet terug in de as, maar ondertussen heeft FC Twente zichzelf vrijgespeeld bij Weidman. Goede actie weer voorbij aan Kostjuk. Gaat naar binnen, legt de bal breed op Siruki. Die kan net niet schieten, legt de bal nog een tikje breed op Van Rooij. Die gooit de bal voor. Is geen bezetting, want Urjazet stond nog te ver aan de zijkant. Gaat die bal erop de arm. Ja, het publiek wil
1: eigen lichaam.
0: Het is inderdaad het eigen lichaam. Maar ik snap wel dat het publiek daar ziet dat die bal op de hand komt. Want dat was wel degelijk het geval. Maar absoluut geen penalty, want de bal gaat via de borst van Silva op de hand. FC Twente nog wel in de aanval met Daan Rots aan de rechterkant van het veld. Moet zijn tegenstander opzoeken. Legt de bal terug op Van Rooij. Die gooit de bal de 16 in. Wordt opnieuw weggekopt. Kan FC Twente opvangen? Nee. Siruki nu wel in balbezit. FC Twente heeft de druk erop.
1: Ja, Van der Brom gaat ook nog even naar de vierde official. Maar ja, de bal komt van zijn eigen lichaam. Dus het kan nooit een handsbal zijn. En het thuispubliek, dat stuwt FC Twente naar voren met Linsson. Linsson naar Rots. Nu het balbezit van Rooij speelt in op Lammers. Dit doet Lammers hartstikke goed. Oh, heerlijke bal van Lammers van Rooij. Nou, in tweede instantie niet nu. Ook geen hands. Nee. Orias Setter mist hem. Maar wat een heerlijke bal van Lammers. Van Rooij bijna met de gelijkmaker. En dan wordt die bal weer ingebracht richting de voorwaartse. Richting Weidman. Ja, dit is de fase dat FC Twente moet toeslaan in deze wedstrijd. Weidman speelt de bal naar Adelgaard. Die had al lang moeten lopen. Dat zegt Weidman ook. En dan wordt de bal gespeeld richting Lammers. Maar wat een heerlijke actie van Sam Lammers.
3: Ja, nee, maar hiervoor ga je naar het voetballen.
1: Ja.
3: Ja, nee, maar we hebben het er vaker over gehad. Het is niet het verheerlijken van een speler, maar het combinatiespel.
1: Maar dat wordt ons wel verweten.
3: Nee, nou ja, dat maakt mij niet uit. Ik ben een liefhebber van een combinatievoetbal. Maar dit zag er natuurlijk geweldig uit. En ja, de verkeerde mensen krijgen de kansen.
1: Ja, Van Rooij en Weidman.
3: Maar dit is wel een Europese avondje nu.
1: Ja. Maar die keeper zat er ook goed bij trouwens bij Van Rooij. En in tweede instantie werd die goed geplokt. 71 minuut wedstrijd. Balbezit Twente.
0: Max Bruns toont op. Ja, FC Twente volop op jacht naar de gelijkmaker. Bal naar de rechterkant van het veld. Naar Rots. Je ziet toch wel dat er meer automatismen zijn aan die rechterkant. Met Rots als rechtsbuiten. En Van Rooij die er wat meer overheen kan. Nu wil het publiek opnieuw een vrije trap. Maar volgens mij werd daar goed de bal gespeeld door Langa. Wel alweer het balbezit voor FC Twente. Dat echt de regie in handen heeft. En nu moet gaan toeslaan. Bal aan de linkerkant van het veld bij Adelgaard. Vindt Urjazetter. Nou, 1 tegen 1. Zoek je mannetje op. Gaat naar binnen. Dan is daar rugdekking. Moet hij dus eventjes terug op Adelgaard. Maar je ziet dat er meer mensen van FC Twente vrijkomen tussen de linies. Urjazetter kan zijn man gaan opzoeken. Adelgaard gaat er overheen. Bal komt bij Linsson. Aanname niet goed. Bal springt van de schoen. En zo kan Karabach opruimen. Gaat de bal de diepte in. Maar FC Twente vangt op. Die spits Koulibaly die loopt niet eens meer op die diepte loopacties. Op die diepe ballen. Want Nijstad is veel en veel sneller en veel fitter. FC Twente gaat op jacht naar de gelijkmaker. Met Daan Rots aan de rechterkant van het veld. Dan gaat Van Rooij er alweer overheen. Wordt in de as gevonden. Dan is daar Siruki. En dan is de bal geopend naar de linkerkant van het veld naar Weidman. Die gaat natuurlijk naar zijn rechterbeen. Speelt de bal dan door op Urjazetter. Nou moet je tempo maken als je even 1 tegen 1 staat. Of die bal voor de goal slingen. Lammers meldt zich. Kaatsje op Weidman. Die kan gaan schieten. Weidman schiet ook. Schot gekraakt. En dan moet FC Twente wel uitkijken voor de tegenstoot. Goed verdedigd door Nijstad. Die vervolgens vervolgens nog een keertje duel aan moet gaan. Kopt de bal naar voren. Balbezit weer voor Twente.
1: Heerlijke bal van Lammers. Lekker strak ingespeeld. Dan blijft de vaat in de aanval. Nu Saruki aan de rechterkant. Met het balbezit voor Rots. Weer van Roy. Van Roy die loopt een tegenstander omver. Dus is de vrije trap voor Karabach. Ja, hier zag de scheidsrechter een overtreding in. Hij begint meteen ook weer te draaien. Het automatisme. Op 10 dus Linsson en Lammers. Ja, ik snap er helemaal niets van voetbaltrainers soms. Als je het goed hebt staan. Ja, als je goed eindigt, dan moet je ook zo beginnen. Maar goed, dat is mijn bescheiden mening. En dan kun je die andere spelers wel later in het seizoen brengen. Maar balbezit en de vrije trap is voor Karabach. Net buiten de 16 aan de linkerkant van het veld is het de doelman. Die goed staat te keeper trouwens. Die Slomislic, de man uit Bosnië. De international met de lange bal richting de voorwaartse. Saruki duwt. Karabach blijft in balbezit. Fel op de bal van Roy. En nu het balbezit voor Jankovic op het middenveld. En aan de linkerkant nu Langa. Langa leidt balverlies ten opzichte van Linsson. Want Linsson heeft nu de bal, maar krijgt een vrije trap tegen. Ja, het thuispubliek is fel tegen de scheidsrechter. Het moedigt FC Twente aan, waar het kan wat dat betreft een heerlijke Europese avond, toch Jan?
3: Ik had me voorbereid op deze scheidsrechter.
1: Ja, had je? Ja, dankzij Joran.
3: Ja, tuurlijk, namens Joran, want ja, die kende hem al. Dus ik denk, nou, ik ga er eens goed voor zitten. Maar hij heeft me nu teleurgesteld in zijn afwezigheid. Nee joh, maar het is... Volgens de regels zal hij best goed fluiten. Want jij bent ook scheidsrechter. Jij ziet soms wel eens een keer wat wij niet zien. Maar aan de andere kant, het is vaak wat een beetje onrustig.
1: Niveau,
3: nee, maar die spelregels zijn overal hetzelfde bed. Ja, dus dat maakt mij niet uit. Maar je ziet wel bij Twente door de omzettingen dat er wat meer voetbal is ingekomen. En bij Karabach is het beste er wel af, Joram.
0: Ja, zeker. Daar zie je echt wel dat de vermoeidheid toeslaat. We zien ook dat er een wissel klaar staat. Dat is nummer 18. Dat is Dani Bolt. Gelukkig niet zo moeilijk Azerbeidzjaanse naam die erin gaat komen.
1: Wel een mooie achternaam.
0: Ja. Volgens mij is hij wel snel, denk je niet?
1: Ja.
0: Maar de Braziliaan gaat zo dadelijk het veld inkomen. Dat wordt dan de eerste wissel van Karabach. Bal aan de voet van aanvoerder Husainov. Die opent de bal naar de linkerkant van het veld, naar Langa. Die moet het duel aangaan met Van Roy. Van Roy wint dat duel. Gaat de bal wel over de zijlijn. Dus een ingooi voor Karabach. En die gaat Langa nemen. Maar die moet eventjes wachten tot die ingooi genomen kan worden. Want daar is de invalbeurt van Bolt. Hij komt in het veld voor Moussa Gurbanli, de spits. En zo een verdedigende wissel van de trainer Gurban Gurbanov. Die er dus in 2009 en 2014 ook al bij was toen Karabach hier speelde. In 2009 kwam FC Twente ook op een 1-0 achterstand. Toen won het uiteindelijk nog met 3-1. En in 2014 ging het hier missen in de voorrondes van de Europa League. Het werd weliswaar 1-1. Maar op basis van uitdoelpunten ging Karabach door naar de groepsfase van de Europa League. En op dit moment heeft de ploeg uit Azerbeidzjan ook de beste papieren om de groepsfase van de Conference League te bereiken. Want zij staan op een 1-0 voorsprong. Vrije actie van Langa. Dat is toch wel een prima linksback hoor. Die speler uit Mozambique haalt er nu ook een hoekschop uit. Die zo dadelijk voor dat uitvak kan worden genomen. Het uitvak dat een stuk voller zit dan tijdens de duels met Ferencváros en Dutch. En zij gaan zien dat Mouadib, de gevaarlijkste speler van vanavond, die hoekschop gaat nemen.
1: 0-1 nog steeds hier in de Grolsvest. Minuut 76 loopt. De korte hoekschop. Nu de doelpuntenmaker even in balbezit. Gadi Borges en zo Karabach even op de helft van FC Twente. Lange tijd niet gezien. Met Husainov, de aanvoerder, heeft de bal gespeeld naar de rechterkant. Naar Silva. Silva ineens door. En Bolt met het eerste balcontact. Dan moet Nijstad oppassen. Want er is meteen druk van Karabach in de persoon van de Oekraïner Kashnu. En zodoende komt de bal in handen van Karabach. Karabach krijgt de inworp. Wijnman denkt van, hé, die is voor ons. Maar Nijstad raakt inderdaad de bal als laatste. En Bolt gaat zich daarmee belasten. Ja, 5-4 en de inworp is genomen. Ja, de spelers moeten ook nog een beetje wennen aan die nieuwe regels in Europees verband, maar ook in de nationale competities. Nu het balverlies van Lobato. En misschien dat Twente dan meteen gevaarlijk kan worden. En Lobato maakt zijn fout dan weer goed. En dan is het de vrije trap voor FC Twente met Linsson. Dit duurt dan weer een minuutje dat Twente kwijt is geraakt. Omdat Karabach even op de helft te vinden was van FC Twente. Bruns, ja, waar naartoe? Beweging moet er zijn. Beweging is er niet. Dan maar de bal naar Van Roy. Van Roy speelt de bal naar Nijstad. Nijstad moet dan het spel zo snel mogelijk proberen te verplaatsen. Nijstad speelt de bal naar Adelkaart. Meteen druk van Bolt. Nijstad wordt dan weer ingespeeld. Nijstad wacht dan. En dan zijn ze weer aan het loeren. Karabach. Oenestal met een lastige bal. Daar mag Linsson geen balverlies leiden. Twente blijft in balbezit, maar Linsson wordt in de rug gelopen. Dus een terechte vrije trap. Maar ja, je had ook voordeel kunnen geven, want Twente was gewoon in balbezit. Maar Twente heeft nu de bal, want Linsson heeft de vrije trap genomen en Seruki in balbezit.
0: Ja, de stormloop op het doel van Slomislić is een beetje gaan liggen. Misschien dat Urja Zetten daar nu gevaar kan gaan stichten aan die linkerkant van het veld met Weidman. Geeft de bal mee aan Adelgaard, die wel iets hoger op het veld is gaan spelen in de tweede helft. Weidman goed tussen de linies doorgespeeld op Seruki, kan gaan schieten, legt de bal breed op Linsson. Die wil daar een combinatie aangaan met Lammers, maar daar is de ruimte echt heel klein en dus kan simpel worden verdedigd door Karabach. Wel weer balbezit van FC Twente, dat nu dus weer eventjes de druk opvoert met Van Rooij aan de rechterkant van het veld. Seruki diepgang bij Linsson, daardoor kan Seruki naar binnen bewegen, kan schieten, legt de bal breed op Linsson, die schiet, schot gekraakt en dan moet Rots die bal winnen, anders is het heel gevaarlijk. Doet Rots uitstekend, geeft mee aan Bruns. Nou is daar de voorzet van Linsson aan de rechterkant van het veld, wordt verlengd door een verdediger van Karabach. Gaat die bal over de achterlijn of kan Bolt die bal binnenhouden? Nou, hij blijkt echt snel te zijn, want hij houdt die bal binnen, legt de bal terug op zijn ploeggenoot en die gaat de bal naar voren schieten. Nee, geeft mee aan Bolt, die wordt dan onder druk gezet door Öyasetter en is dat een gevaarlijk hoekje waar die staat, maar hij haalt wel slim een doeltrap uit door de bal tegen Öyasetter aan te schieten.
1: 79e minuut wedstrijd. Je kan wel zien dat het een ervaren Europese ploeg is, want vorig jaar speelde Karabach nog in de Champions League en nu speelt Karabach de bal, de keeper, richting de voorwaartse. Wordt die bal nog even verlengd door Kasjuk en nu heeft Oenestal het balbezit. Oenestal heeft de bal gespeeld naar Nijstad. Nijstad speelt de bal naar Weidman. Weidman terug op Nijstad. Gebeurt allemaal nog op de helft van FC Twente. Seruki zegt kom op tempo maken. Daar gaan we. Öyasetter nu aan de linkerkant van het veld. Öyasetter met Silva tegenover zich. Öyasetter weer naar binnen. Öyasetter met zijn rechter speelt de bal richting Linsson. Deze is te scherp. Ja, dat finesse wat Linsson heeft, wat Weidman heeft, dat heeft Öyasetter in de passing niet, Jan.
3: Nee, maar hij is dan zo snel en dan heeft hij eigenlijk, nu gaat hij echt dit bal spelen, terwijl hij gewoon een heel zacht tikkie moet geven. En dan kan je zo doorsteken. Maar ja, als hij dat ook nog gaat beheersen, dan is het helemaal een geweldige buitenspeler. Nee, maar dat is zo zonde, want alles wat hij dan doet, tot aan die laatste bal, ja, die gaat dan weer te hard. En dan is het zonde voor de loopactie van Linsson ook nog eens een keer. Maar ik moet wel heel eerlijk zeggen dat er een fase nu is dat je zegt van, ik zie in ieder geval weer een aardige combinatie.
0: Ja, hij moet ook voor dat gevaar gaan zorgen, want het komt wat minder van de rechterkant de laatste paar minuten. Nu ligt er opnieuw ruimte bij de Noor, maar het gaat even via een tussenstation. Dat is Weidman. Ja, niet zo laconiek met de buitenkantje voet. Want als die bal echt wordt onderschept door Bolt, dan ligt er heel veel ruimte voor Karabach. Het loopt goed af. Weidman baalt een beetje van zijn eigen actie, maar hij moet weer meters gaan maken om zich te melden op het middenveld. Staat nu op de linksbackpositie. Bal aan de rechterkant van het veld bij Van Rooij. Rots gaat de diepte in. Bal richting Lammers. Maar die bal is te hard om hem lekker aan te nemen. Wil de bal volgens mij ook gewoon uitkaatsen. Maar Lammers raakt die bal niet goed. Wel minder gemor dan bij een foutje van weg. Dus dat valt echt wel op. Maar de bal gaat over de achterlijn. Doeltrap wordt zo dadelijk genomen door Slomislić. En dan is het nog een 10 minuten tot het blessuretijd gaat in die er dan ingaat. Ja, dan moet de FC Twente toch wel een beetje tempo gaan maken.
1: Oh, dat is zo.
0: Aardig inglijden daarvan. Ja. Doelpunt te maken Borges. Maar hij raakt gelukkig niemand. Maar FC Twente moet de tempo omhoog gaan gooien. Misschien dat Van der Brom nog wat nieuwe elan. Oh, wat een fout van Brunt zegt. Levert de bal zo in bij Langa. Die er gevaarlijk uit kan. Er gaat zijn Oekraïense ploeggenoot de diepte in. Dat is Katsjuk. Die schiet de bal. En een goede redding van Oenestal. Maar dit zijn fouten die je echt niet mag maken, Jan.
3: Nee, maar als je dan in de opbouw zit. Je bent de laatste lijn. En je bent daar verantwoordelijk voor. Ja, dan moet je heel zuinig kunnen spelen. Maar goed. Bruns heeft vaak, en het Nijstad hebben dat ook tegelijk na de rust gezien. Ja, dat zijn jonge spelers. Die zijn soms nog even te veel risico nemen. Maar op dit niveau kan je geen enkel risico nemen.
1: Balbezit voor FC Twente, voor Bruns. Bruns heeft de bal gespeeld naar de aanvoerder. Omdat Prupper in de kleedkamer in de rust is achtergebleven. Van Rooij. Van Rooij nu naar Seruki. Seruki met Adelkaart. Adelkaart speelt de bal naar Weidman. Weidman aan de linkerkant van het veld. Weidman. Lammers beweegt in de punt van de aanval. Dan wordt de bal naar Adelkaart gespeeld. Weidman. Kijkt, Weidman speelt de bal naar Nijstad. Nijstad, Twente, de omsingeling van Twente. Speelt de bal diep richting Öyasetter. Aan de linkerkant meteen Silva tegenover zich. Weidman krijgt de bal, Weidman kijkt. Linsson staat daar helemaal vrij. Dat is een goede actie. Linsson. Is dit het moment voor FC Twente? Adelgaard. En de doelman heeft hem weer.
4: Ja,
3: ja, maar dit is een terugspeelballetje. Ja, dit is, nee. Het is er geen...
1: Hij moet het met rechts knallen.
3: Ja, wat er gebeurt, gebeurt er.
1: Links, maar het zag er weer dreigend uit. Maar daar stond Linsson wel helemaal vrij. En dit had zomaar een kans kunnen zijn. Het is een schietpoging geworden van Adelgaard. Maar die had de trekker vol moeten overhalen. En dat deed hij niet.
5: Maar hij mist echt overtuigingen in zijn pogingen. Eigenlijk is het bij elke kans van FC Twente de verkeerde speler die in de positie komt om te scoren. Want ja, Adelgaard is natuurlijk, ja, hij maakt een doelpunt tegen Ferencvaros. Maar is niet een speler die heel veel doelpunten maakt. Ja, was wel een uitstekende inspeelpaas van Weidman overigens. Dit is weer een dramatische bal van Verhoor. Die speelt de bal zo over de zijlijn aan de andere kant van het veld. En ik zie opnieuw twee wissels klaarstaan bij FC Twente. Waar Fennegoor of Hesselink in de ploeg gaat komen. En ook de aanwinst Thorvaldsen komt in de ploeg. Ik zie dat Adelgaard zich gaat melden aan de zijlijn om gewisseld te worden. Even kijken wie van het veld gaat. Het is inderdaad Adelgaard die het veld gaat verlaten. En ook Weidman gaat naar de kant. En zo is John van der Brom door zijn wissels heen. Aanvallende wissels, want FC Twente weet dat het vanavond een goed resultaat moet gaan halen. Want in Baku zal het volgende week wel een lastig verhaal worden. Maar vanavond is er nog alles om voor te spelen. Want FC Twente heeft de druk erop. Het moet alleen nog een keertje toeslaan.
1: Spits nummer 3 erbij naast Lammers en ook Thorvaldsen. Maar ja, 0-1. Ik zou niet de poort helemaal opengooien. Want een uitdoelpunt telt niet meer in Europees verband, toch Jan?
3: Nee, dat telt niet meer. Dus ja, wat dat betreft, ja. Tuurlijk, je probeert er alles aan te doen om toch in ieder geval de gelijkmaker nog te forceren. Want ja, dan ziet de wereld er weer heel anders uit. Maar ja, Twente is wel zeker de tweede helft de bovenliggende partij. Maar ja, de kansen die dan gekomen zijn, het zijn niet de hele grote kansen, maar wel mogelijkheden. En ja, je hoopt altijd nog een keer dat ze toeslaan en dat de goede mensen aan de bal gaan komen, Joran.
5: Ja, zeker. Met nu Nijstad moet eventjes terug op Zerouki. Maar ik moet eerlijk zeggen, ik begrijp wel dat John van der Brom het risico neemt. Want na die wissel van de spits is Karabach met 5 verdedigers gaan spelen. Dus je kan ook wel een aanvaller extra binnen de lijnen brengen. Met nu Van Rooij, die wordt vrijgespeeld aan de rechterkant van het veld. Neemt misschien iets te veel hooi op zijn vork, maar herstelt, houdt de bal in de ploeg. Met Nijstad nu op de helft van Karabach. Alles en iedereen op doelman Oenestal na op de helft van Karabach. Bal aan de linkerkant van het veld bij Urjazet. Het draait goed weg bij Bolt. Dat is toch echt wel een mindere verdediger dan Silva. Misschien dat Urjazet daarvan kan gaan profiteren. Lammers nu ook aan de linkerkant van het veld. Die moet zich daar toch voor de goal gaan melden. Bruns vindt Van Rooij. Opening is ondertussen gevonden aan de rechterkant van het veld. Thorvaldsen. Zijn eerste balcontact wordt met gejuich ontvangen. Maar moet wel eventjes terug. Ja, dat is toch een speler die voor de actie moet gaan zorgen. En dan moet hij ook lef en durf gaan tonen. En de bal niet terug gaan spelen op Van Rooij. Ondertussen de bal alweer aan de linkerkant van het veld. Bij Urjazet zetten. Maar het gaat allemaal uit
3: vanuit stand. Ja, het is vanuit stand. En ja, die verdedigers hebben het zo makkelijk. Die zijn heel gegroepeerd. En kom er dan maar door. In dit tempo kom je er niet door. Het zal toch heel snel moeten nu over de buitenkanten weer.
1: Aan de rechterkant. Thorvaldsen maakte zijn debuut afgelopen weekend in de thuiswedstrijd tegen PEC Zwolle. Nu vanaf de rechterkant. Dan moet er een voorzet komen. Die komt er ook. En ja, dat zijn allemaal makkelijke ballen voor Slomislić. Dat is een lange doelman. Heeft meteen weer de bal gegooid. Want Karabach is weer weg aan de rechterkant van het veld. Met Kasjuk, de Oekraïense international. Die wacht even. Het balbezit is er voor Karabach. Nu Silva meegekomen. Silva tegenover Nijstad. Dat doet Silva goed. Ja, die backs die zijn wel aardig bij Karabach. Die willen wel voetballen. Zijn ook niet bang om een bal onder druk in ontvangst te nemen. En zo heeft Karabach even weer de bal met Vargoni. De Hongaar heeft de bal gespeeld naar de man die in de eerste helft het meest gevaarlijk was. Muadib. Muadib krijgt een vrije trap. Een overtreding van Van Rooij. En zo heeft Karabach even weer wat rust. Krijgt het een vrije trap op de helft van FC Twente. Twente heeft nog iets minder dan 4 minuten en wat extra tijd. De bal wordt diep gespeeld richting de man die erbij is gekomen. Bolt. Bolt. De 1-2. Nee, Bolt krijgt de bal niet mee. Karabach probeert even de bal in de ploeg te houden. Silva. Silva met Lammers tegenover zich. Silva speelt de bal diep. En er is een handigheidje ook. Want Nijstad raakt de bal als laatste. En zo heeft Karabach even de ruimte. Bolt. Bolt heeft snel ingegooid. Nu het balbezit voor Borges, de doelpuntenmaker. Want ja, dat is alweer een tijdje geleden. Karabach begon de fase naar rust sterk. In eerste instantie al meteen een bal tegen de paal. En even later was het dan raak. En FC Twente kan nu een bal opvangen via Lammers. Die krijgt de bal van Linsson. nu aan de linkerkant Oria Setter. En die wordt tegengehouden. De bal gaat over de zijlijn. Twente op de helft van Karabach in balbezit.
5: Ingooi ondertussen genomen door Nijstad. Op de borst gegooid van Linsson. Die speelt daarmee ook de bal weer terug op Nijstad. En die kan opstomen. Geeft de bal weer terug aan Linsson. Is erg druk daar aan die linkerkant. Dus eventjes uithalen richting Bruns. En dan moet de opening gevonden worden aan de rechterkant van het veld. Daan Rots heeft zich weer in de as gemeld. Sinds de invalbeurt van Thorvaldsen. En Lammers is ietsjes lager op het veld gaan staan. Vennegoor of Hesselink in de punt. Lammers zoekt een 1-2'tje met Nijstad. En meldt zich dan weer in de punt van de aanval. Maar ja, ik zei het net al. De bewegingen, de diepgang. Dat is iets wat ontbreekt bij FC Twente. En dus ook een beetje gemor vanaf de tribunes. Thorvaldsen gaat naar binnen. Moet het veld eigenlijk breed gaan houden op dit moment. Want het is al zo vol. Zo klein daar in het centrum. Nijstad kan meters maken. Nou, maak tempo Nijstad. Zoekt dan de buitenkant bij Urjazetter. 1 tegen 1 met Bolt. Gaat naar zijn rechterbeen. Legt de bal voor. Goede voorzet. Ja, Lammers raakt de bal wel met het hoofd. Maar die bal gaat ook meters naast. En dan wordt Hoesijnhoff gefeliciteerd door zijn ploeggenoten. Dat hij daar Lammers het koppen belette. Gaat deze bal dus over de achterlijn. Zitten we in de 88ste minuut. Gaat de scheidsrechter weer even naar de zijkant. Komt er weer een gele kaart voor iemand van de bank. Ja, ze zijn echt wel gretig met het geven van gele kaarten vanavond.
1: Jan, is dit FC Twente groots vanavond? Want ik hoorde een persconferentie van Saruki van nou, zo slecht was het ook allemaal nog niet. Maar is dit Twente nog in groots te doen?
3: Nou,
1: dit Twente kan nog wel beter, toch?
3: Ja, tuurlijk kunnen ze beter. Maar goed, dat heeft... Kijk, de tegenstanders in Nederland in de competitie over het algemeen zijn minder als dat dit soort ploegen zijn. We hebben Ferencváros hier gezien. Nou, Dutch hebben dan... Die waren helemaal niks. Maar deze ploegen zijn gewoon wat verder in gedachten. In gewoon van het resultaat halen. Nou, dat hebben ze stiekem gedaan zoals het er nu uitziet. En dan hebben ze nog een thuiswedstrijd. Maar het is ook geen ploeg waar je van denkt nu gelijk... Het is een beetje gelijkwaardig, heb ik de indruk. Van beide ploegen willen wel. Zijn niet allebei in goede doen. Alleen hun counter is gewoon heel erg gevaarlijk.
1: Nijstad in balbezit heeft de bal gespeeld naar Oria Setter. Applaus voor Oria Setter. Nu Linsson. Linsson met de voorzet richting Vennegoor of Hesselink. Dan moet FC Twente doordekken. Oppassen voor... Ja, nou juist doordekken. Moet Twente oppassen voor de omschakeling. En Twente heeft weer het balbezit. Bruns heeft de bal gespeeld naar Thorvaldsen. Meteen in actie. Thorvaldsen, dat heeft hij wel. Het is heel een truistige speler. Thorvaldsen, jonge speler. Daar verwacht men veel van bij de FC Twente de komende jaren. Linsson dan speelt de bal breed. Nu Twente weer diep op de helft van Karabach. Bruns naar de zijkant. Thorvaldsen. Nou, komt die voorzet. Thorvaldsen met de voorzet. Wordt die bal weer weggewerkt. Ja, er stond helemaal niemand. Ja, een speler van Karabach. Een beetje blinde voorzet van Thorvaldsen. Nijstad kan weer opvangen. 89ste minuut. Voorlaatste minuut van de officiële speeltijd. Twente zet nog een keer aan. Het publiek gaat er ook nog een keer achter staan. Met Oria Setter. Oria Setter naar binnen. Dit is goed. Oria Setter met schot. Is dit hem? Nee, die keeper is iets te goed vanavond. Slomislic met de redding. En ook is deze mogelijkheid voorbij voor FC Twente.
5: Ja, er zit wel iets meer overtuiging in dan in die poging van Adegaard van zojuist. Maar ook deze is net niet moeilijk genoeg voor de doelman om hem echt tot problemen te dwingen. Ja, de uittrappen van die doelman worden wel minder en minder. Opgevangen door FC Twente. Vennegoor Vesselink wint daar het kop wel verlengd op Lammers. Die leeft de bal dan in. Kan FC Twente daar de bal heroveren op het middenveld? Het antwoord is ja. En dus kan FC Twente op jacht naar een nieuwe aanval. Met Urjazette die daar aan de linkerkant wordt vrijgespeeld door Linsson. Balletje is eigenlijk iets te zacht waardoor Bolt ertussen zit. Ingooi voor FC Twente. Linsson gooit het terug op Nijstad. Ja, FC Twente moet tempo gaan maken als het nog iets wil vanavond. Oeh, Nijstad, dat gaat ook maar net goed. Als die Oekraïne daar iets meer op let, Kostjuk, dan zit hij ertussen en kan die alleen op Oenestal af. Maar het loopt goed af. FC Twente nog altijd in balbezit. Nog zo'n 12 seconden reguliere speeltijd te gaan. Bal bij Linsson. Die gaat natuurlijk naar binnen naar zijn rechtervoet om die bal voor te geven. Nee, zoekt de combinatie met Zerouki. Bal in de as van Roy. Tikje breed op Thorvaldsen en dan een goede voorzet. Of meegeven aan Van Roy. Van Roy legt de bal terug op Thorvaldsen. Dit moet hem zijn. Thorvaldsen krijgt hij nog een herkansing. Een schietschot wordt gekraakt. Goed verdedigd. Maar dat was opnieuw een goede mogelijkheid voor FC Twente. Voor die aanwinst van FC Twente. Maar de bal gaat over de achterlijn via een verdediger. Had inderdaad iets sneller moeten handelen of de bal breed moeten leggen. Maar het wordt nog wel een hoekschop voor de thuisploeg.
1: Hoekschop vanaf de rechterkant. De extra tijd loopt. 4 minuten extra tijd heeft FC Twente om nog een gelijkmaker op het bord te krijgen. Richting de eigen aanhang speelt FC Twente. Dan ligt er weer een bal in het veld. En de scheidsrechter heeft weer wat gezien. En dan komt nu de hoekschop vanaf rechts een indraaier. Komt er weer een bal. Ja, dat moet je ook niet doen. Ja, die bal die wordt tot frustratie van Nijstad diep in vak P geschoten. Komt nu de vrije trap vanaf de, of de hoekschop moet ik zeggen, vanaf rechts. Een indraaier, weggewerkt, afvallende bal. Nee, die bal die wordt verlengd en weggeschoten door Mouadib. En zo komt FC Twente weer in balbezit. Moet Linsson oppassen, want die wordt opgejaagd. Linsson nog steeds in balbezit aan de rechterkant van het veld. Haalt de bal weer uit. Ja, die bal moet naar voren. Want daar valt het te halen. Wordt die bal ingebracht. Wordt die weer weggewerkt. Ja, dit is heel makkelijk verdedigen voor Karabach door de bal in de as te gooien. Dat is heel makkelijk verdedigen. En dat blijkt ook, want Karabach doet het rustig aan. Mag een inworp gaan nemen. Tweede minuut extra tijd loopt. En de linker centrale verdediger die een hele goede wedstrijd speelt. Bruno Langa met de inworp. Bruns speelt de bal naar Van Rooy. Een blinde trap van Van Rooy. Daar is ook het beste wel af. En Saruki, die speelt vanavond trouwens in de tweede helft ook een goede wedstrijd. Tempo zit wel in de wedstrijd. Ook bij Saruki speelt de bal naar de rechterkant. Torvaldsen doet hij het nu wel, Joran.
5: Legt de bal terug op Saruki. Weer iets te traag handel. Bal blijft misschien liggen voor Rots. Maar net op tijd zit Jankovic ertussen. Onder druk gezet, Langa. Maar hij blijft rustig. Speelt de bal terug op Jankovic. Nou, die gaat waarschijnlijk liggen daar op de achterlijn. Of hij probeert hem tegen speler van Twente aan te schieten. Het lukt beide niet. Ingooi voor FC Twente. Op een mooie positie om die bal die 16 binnen te slingeren. Met Van Rooy. Het publiek gaat er nogmaals achter staan. Ja, daar heeft het echt niet aan gelegen vanavond. Ze hebben er vanaf de eerste seconde achter gestaan. Af en toe wat gemor, maar vooral het positieve steun. De ingooi van Rooy. Kan die worden verlengd? Nee. Opgevangen en weggewerkt door Kadi Borges. Bal gaat over de zijlijn op de helft van FC Twente. Nijstad gaat snel gooien. Ja, FC Twente heeft nog anderhalf minuut. Ingooi is snel genomen. Nijstad gaat die bal dan naar voren schieten? Nee, zoekt het breed op Linsson. Verschrikkelijke bal, waardoor Linsson die bal in één keer naar voren moet schieten. Daardoor is hij niet helemaal nauwkeurig. Moet Torvalds het duel aangaan met Langa. Die haalt die bal vrij weg met een omhaal. En dan moet FC Twente daar de bal winnen. Om op jacht te gaan naar een nieuwe aanval. Nou, het kan nog. Nog één minuut te gaan. Saruki legt de bal terug op Linsson.
1: Linsson richting de goal. Linsson met voor zich een directe tegenstander. Daarom moet hij de bal breed leggen. En FC Twente leeft nog deze aanval ook. Bruns brengt de bal in. Bruns richting de 16. Wordt hij weer weggewerkt door Karabach. Wordt hij weer opgepikt door Saruki aan de linkerkant van het veld. Saruki doet hij het. Saruki. Nee, iets te ver naast de goal. Wel weer wat dreiging van FC Twente in de laatste minuut van de verlenging van de extra tijd. Ja, de scheidsrechter die zegt tegen de keeper, kom op, aanmaken. We hebben nog even te gaan. Komt de uittrap van de doelman van Karabach. En zo staat Twente dus nog steeds achter met 1-0. Heeft het wel geprobeerd om de gelijkmaker op het bord te krijgen. Maar de treffer van Gadi Borges gaat waarschijnlijk de winnende worden. Of Twente doet het nog een keer met Lammers. Lammers speelt de bal naar Oria Setter. Nog 20 seconden in die extra tijd. Oria Setter richting de 16. Ja, Oria Setter speelt de bal naar Saruki. Dan moet Vaat in deze aanval. Nijstad speelt de bal breed richting Bruns. Aanslag op Saruki. Aanval loopt door. Torvaldsen aan de rechterkant van het veld. Torvaldsen, kom op. Torvaldsen vanaf de rechterkant. Torvaldsen met de voorzet. Weer een schijnbeweging. Dalmar met linksvoor. Dit is een goede voorzet richting Lammers. Die kopt de bal terug. Twente nog steeds in balbezit. We zitten over de extra tijd heen. Oria Setter richting Lammers. Doet hij het. Lammers in de 16. Lammers met de voorzet. Nee! Weer de redding van de doelman.
5: Nog wel een hoekschop.
1: Maar het is nog een hoekschop.
5: Fluit af. Ja, je zat erop te wachten. Ja, volgens de regels is het tijd. En dan weet je dat hij kan fluiten. Maar ja, zelfs hier op de perstribune vliegen de beekjes bij ons om de oren. Het publiek is woedend. Maar scheidsrechter Chaya geeft geen hoekschop. Tijd is tijd volgens de arbiter uit Albanië. Ja, die is de hele avond al volgens de regeltjes. En FC Twente heeft met 0-1 verloren van Karabach door een slechte fase vlak na rust. Kadi Borges, hij maakt de winnende. En FC Twente moet in de achtervolging wil het de groepsfase van de Conference League bereiken.
1: Wat vond je ervan, Jan?
3: Nou, het was wel een enerverende wedstrijd. En er zaten wel fases in waarin je echt wel weer wat combinatievoetbal zag. Alleen de verkeerde mensen komen in kansrijke posities, ook in de afronding met name. Ja, je kan ze niet verwijten dat ze er alles aan gedaan hebben. Maar goed, het laatste zetje om op het doel te schieten en echte overtuiging. Ja, dan heb je de pech dat er nog een aardige keeper staat. Maar al met al denk ik dat een gelijkspel de verhouding wel was geweest. Sowieso, maar dat is niet zo. Dus je hebt nog één week en nog één wedstrijd, Joran.
5: Ja, een beetje echt een typische Nederlandse-Europese wedstrijd. Ja, we hebben het al zo vaak gezien dat de Nederlandse ploegen echt prima mee kunnen in Europa. Maar uiteindelijk lukt het vaak net niet om dan ook toe te slaan op de momenten dat het moest. En dat is vanavond dus ook bij FC Twente gebeurd. Ja, komt die uitspraak van Ten Hag toch weer als een boomerang terug. Dat de Nederlandse ploegen niet hebben gepresteerd in Europa. Maar FC Twente doet het tot dusver ook niet. En ze moeten echt aan de bak om volgende week alsnog de groepsfase van de Conference League te bereiken. Maar we hebben vanavond gezien dat het er wel degelijk in zit. FC Twente is echt niet minder dan Karabach. Heeft een hele week om zich voor te bereiden. Want de competitiewedstrijd met Telstar is verplaatst. Karabach komt komende week nog wel in actie. Dus FC Twente moet volgende week daarvan gaan profiteren in Azerbeidzjan. Maar het kijkt dus wel tegen een 1-0 achterstand aan.
1: Met dank aan onze mannen ter plekke. Analist Jan van Staan, de verslaggevers Joran Zwart en Bert van Losser. De nabeschouwingen van die wedstrijd zijn natuurlijk terug te vinden op onze website www.rtvoost.nl. En natuurlijk zal er morgen in de Oosttribune op tv, YouTube en de andere online kanalen uitgebreid over deze wedstrijd gesproken worden. Nog een wedstrijd van een Nederlandse club in de Conference League, in de play-offs daarvan. Ajax op bezoek bij het Zwitserse FC Sion. Het stond met 2-0 achter door goals van Zurdev en Suarev, maar er staat nu met 2-3 voor. Wedstrijd om kwart over acht begonnen. Dat door goals van Brandt, de Leonardo Santos en Tolo Arocodare. 2-3 dus voor Ajax, dat de rug daar wel gerecht heeft. Nog een minuutje of acht in die wedstrijd. Wij gaan afsluiten hier met muziek. Dat doen we met Happy Together van de Turtles. En wij wensen u nog een hele prettige avond. Zometeen wat non-stop muziek vanaf 11 uur, ik moet het goed zeggen. Natuurlijk weer zoals u dat van ons gewend bent, met het oog op morgen. Zaterdag is er weer een Oosttribune op de radio, dan weer met het Eredivisie voetbal. PEC Zwolle komt dan in actie. Fijne avond nog.
4: De Oosttribune.

0: Voetballen? Pluto Sport. Voetbalschoenen, kleding en ballen? Pluto Sport. Nike, Adidas en Cruyff? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
1: De Ommer Bissing organiseert grootste zomerevenementen in Ommen. Themadagen, braderieën, live muziek en nog veel meer. Kijk op ommerbissing.nl en volg ons op Facebook en Instagram. Ommer Bissing, een mooie zomer voor iedereen.
2: Avonturenpark Hellendoorn bestaat 90 jaar. Beleef samen de vetste achtbanen, wildwaterpret, spectaculaire shows en avontuurlijke ontmoetingen. Nieuw in Hellendoorn, betreed Oerland en trotseer Oerkracht.
3: Ommen, het hele jaar door gezellig. Welkom in ommen.nl.
4: Voel je het al? Die avond dat heel Salland weer samenkomt. Arm om de schouder, luidkeels meezingen met Frans Bauer en de Edwin Evers Band. Donderdag 27 augustus, Stoppelhanen. Dus kom, kaarten zijn voor maar €19,50 te koop via stoppelhanen.nl.
5: Radio Oost. Thuis in Overijssel. 10 uur.
6: Clemens Peters met het NOS Journaal. Nederland en enkele andere landen veroordelen het besluit van Israël om door te gaan met een illegaal bouwproject op de bezette westelijke Jordaanoever. In een verklaring van onder meer Nederland, Duitsland, Frankrijk en het Verenigd Koninkrijk staat dat het onacceptabel is dat Israël biedingen opent voor een bouwplan van 3400 woningen. Als het plan in bezet Palestijns gebied doorgaat, dan wordt de westelijke Jordaanoever in tweeën gedeeld. Servië heeft hulp gekregen vanuit Rusland om een grote bosbrand te bestrijden. Een Russisch blusvliegtuig vloog gisteravond over Bulgarije het land binnen, ondanks dat EU-sancties dat verbieden. Bulgarije liet het toe, maar het leidde tot kritiek van de Bulgaarse oppositie, zegt correspondent Thijs Kettenis.
7: Die zegt bijvoorbeeld dat Rusland dit blusvliegtuig ook kan gebruiken voor spionage. En dat bekend is dat Servië en Rusland ook samenwerken op het gebied van inlichtingen. Dus daar is wel degelijk kritiek op.
6: Servië onderhoudt goede banden met Rusland en heeft geen gebruik gemaakt van Europese hulp. Ziekenhuizen pakken het onderzoek naar medische missers niet altijd goed aan, zegt de inspectie Gezondheidszorg tegen Nieuwsuur. Er wordt te veel gekeken naar de fouten van artsen en verpleegkundigen en te weinig naar de omstandigheden die tot die fout hebben geleid. De gemeente De Frieske Marren denkt na over juridische stappen nu een AZC in het dorp Balk tegen de afspraken in langer open blijft. Volgens het COA kan de opvang niet dicht vanwege een oplopend tekort aan opvangplekken. Burgemeester Stoel van De Frieske Marren reageert.
8: Dus ik heb niet de illusie dat we op korte termijn een oplossing hebben waarbij het AZC in Balk niet meer nodig is. Desalniettemin, we hebben wel een afspraak met het COA. Ze hebben daar een taak om dat wel na te streven.
6: De opvang in Balk zou in oktober definitief sluiten, maar blijft nu nog 3 jaar open. Het weer, vannacht wordt het niet kouder dan 13 graden. Morgenochtend schijnt af en toe de zon, maar al snel komen er vanuit het noordwesten weer buien onze kant op. Het wordt een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
5: Radio Oost. De avond bij Oost.

0: Oosttribune.
1: Zaterdagavond, Heerenveen, PEC Zwolle. Zondagmiddag, Go Ahead Eagles, ADO Den Haag. En maandagavond, Jong FC Utrecht, Heracles Almelo. Volg deze wedstrijden uit de Ere- en Eerste Divisie op de Oosttribune bij Radio Oost.

0: Of schrijf jij mee aan de nieuwe top 10 van 1982? Ga naar de Radio Oost Facebookpagina. En luister zaterdag van 2 tot 6 naar de toppers van toen en nu op Radio Oost.
1: Je voelt je thuis in Overijssel.
2: Toppers van toen en nu.

0: 3 miljoen dahlia's, metershoge corsowagens en duizenden bezoekers. Tijdens het bloemencorso is Sint-Jansklooster kleurrijker dan ooit. RTV Oost volgt deze week de voorbereidingen van dichtbij. En we laten natuurlijk het indrukwekkende bloemencorso zien. Corso Sint-Jansklooster. Zaterdagavond op TV Oost.
1: Radio Oost. Thuis in Overijssel.
2: Elf uur, Ewout de Jong met het NOS-journaal. Ziekenhuizen pakken het onderzoek naar medische missers niet altijd goed aan. Dat zegt de inspectie Gezondheidszorg tegen Nieuwsuur. Volgens de toezichthouder kijken ziekenhuizen te veel naar de individuele zorgverleners die een fout zouden hebben gemaakt, en te weinig naar omstandigheden die tot de fout hebben geleid. Daardoor neemt de kans op fouten al jaren niet af. In Nederland worden jaarlijks ongeveer 11.000 medische missers gemeld. Bijna 1800 hebben ernstige gevolgen, zoals een verkeerd been dat is geamputeerd. Nederland en enkele andere landen veroordelen het besluit van Israël om door te gaan met een illegaal bouwproject op de bezette westelijke Jordaanoever. In een verklaring van onder meer Nederland, Duitsland, Frankrijk en het Verenigd Koninkrijk staat dat het onacceptabel is dat Israël biedingen opent voor een bouwplan van 3400 woningen. Als het plan in bezet Palestijns gebied doorgaat, wordt de westelijke Jordaanoever in tweeën gedeeld. De landen zeggen dat Israël zo een twee-staten-oplossing ondermijnt. Op een rivier in het noordwesten van Nigeria is een boot omgeslagen en gezonken. Lokale autoriteiten zeggen dat er zeker 47 mensen zijn verdronken, onder wie veel kinderen. Er waren zeker 80 mensen aan boord. En vermoedelijk was het schip veel te vol. In Nigeria komen vaker dodelijke bootongelukken voor. Vooral in het regenseizoen, dat duurt van april tot en met oktober. Dan gaan ook veel vrouwen en kinderen naar een boerderij om te werken. Roemenië heeft op de Zwarte Zee een zeedrone vernietigd. Die was opgedoken bij een booreiland. De drijvende kleine maritieme drone kwam volgens de Roemeense autoriteiten uit Rusland en was geladen met explosieven. Roemenië heeft vaker te maken met drones uit de oorlog tussen Rusland en Oekraïne. De Roemeense president spreekt van onverantwoordelijke acties van de Russen. In België heeft een man die een vermeende pedofiel bijna vermoordde 17 jaar cel gekregen van de rechtbank in Namen. Hij was ervan overtuigd dat zijn stiefzoon door zijn buurman was misbruikt en mishandelde hem zo zwaar dat hij nog steeds in het ziekenhuis ligt en niet kan bewegen of praten. Veel mensen in België hebben hun steun betuigd aan de dader. Toen de man zijn celstraf hoorde, werd er in en buiten de rechtbank geroepen en geschreeuwd. In de play-offs voor een plaats in het hoofdtoernooi van de Conference League heeft Ajax goede zaken gedaan. In Zwitserland werd Sion met 4-2 verslagen. FC Twente was minder succesvol. Thuis in Enschede was FC Karabach uit Azerbeidzjan met 1-0 te sterk. De terugwedstrijden zijn volgende week. En de winnaars plaatsen zich voor de groepsfase van het toernooi. Voor de verliezers zit het Europese avontuur erop. Het weer, vooral in de noordelijke helft nog buien, maar geleidelijk alleen nog aan de kust neerslag en minima vannacht rond 13 graden. Morgenochtend af en toe zon, maar al snel vanuit het noordwesten weer buien. Met een matige noordwestenwind wordt het rond de 20 graden. In de loop van het weekend wordt het droog en de middagtemperatuur blijft een graad of 20. Dit was het NOS Journaal. Ster.
3: 12 lege kerken, 12 transformaties door kunst. Een onvergetelijk cultureel bezoek aan het Ruhrgebied, vlak over de Duitse grens. Deze zomer gratis toegankelijk, Manifesta 16 Ruhr. Kijk op manifesta16.org voor meer informatie.
4: Mijn moeder straalde als ze over Toscane vertelde. Toen het thuis niet meer ging, vroegen ze bij de zorgvilla van Domus Valuas waar ze gelukkig van werd. Van naar limoncello, zei ze. Ze planten een citroenboom en maken limoncello. Net als vroeger.
5: Als thuiswonen niet langer gaat, maken wij er het beste van. Het allerbeste. Domus Valuas.
6: Hoor de natuur eens vrolijk zijn. En dat is niet voor niets. Biologisch zit in de lift. Net als de wijnen van Neleman. Het beste bio-wijnmerk volgens de grote Hamersma. Daar wordt iedereen vrolijk van. Bestel op Neleman.org en proef hoe lekker bio smaakt. Neleman, biologische wijn voor een mooiere wereld.
5: Voor meer informatie over onze woonzorgvilla's, kijk op domusvaluas.nl.
7: Ontdek de tentoonstelling De Muze van in het Katwijks Museum. Centraal staat Sjaantje, de muze van Isaac Israëls. Ook te zien werken van Jozef Israëls, Jan Toorop, Willy Sluiter en vele anderen. Kijk op katwijksmuseum.nl.
8: Een vluchtelingenkamp in Zuid-Soedan. Terug naar huis betekent terug naar de oorlog. Maar blijven betekent geen eten. Voor mensen hier is het honger of je leven. Met jouw gift zorgt ZOA voor voedsel, water en onderdak. Blijf bewogen. Geef op zoa.nl.
9: Waarom vinden ook steeds meer 50, 60 en zelfs 70-plussers de liefde via e-matching? Meld je vandaag nog gratis en vrijblijvend aan en ontdek het zelf. E-matching. Dating voor hbo'ers en academici. Want niemand is te oud voor nieuwe liefde.
8: Help mensen op de vlucht in Zuid-Soedan. Geef op zoa.nl.

0: und ein letztes Glas im Stehen.
1: Dit is Met het oog op morgen. Met een overzicht van de actualiteiten, de krant van morgen en ontwikkelingen en achtergronden van het nieuws. Buiten is het 16 graden. Binnen zit Shaila Sital Singh.
2: Verdroogde bomen laten al geruime tijd gele bladeren vallen uit bescherming tegen de droogte. Daar komen nu plensbuien bij, windvlagen en file op de A4. We zitten midden in een valse herfst die heel veel op een echte lijkt. Dat betekent twee dingen. Een romige warme drank met kruidnagel en kaneel. En opnieuw alle seizoenen van Gilmore Girls kijken. Ik wens u een fijne herfst. En welkom bij het oog. Rusland valt de Oekraïnse voedselvoorziening aan met raketten, waartegen Oekraïne weerloos is. Straks een gesprek met de militair expert en met de Nederlandse boer in Oekraïne die vanmorgen een raket in zijn maïsveld vond. Verder in deze uitzending kunnen de gigantische staatsschulden van zowel Frankrijk als Amerika tot een financiële crisis leiden. Hoe nostalgisch zijn de gevoelens bij de laatste Grand Prix op Zandvoort? En waar ligt het geluk? Theatermaakster Femi van Elshuis maakte een voorstelling over, onder veel meer, haar reis als gelukzoeker naar Suriname. Dat en meer straks, nu eerst het nieuws van vandaag.
3: Donderdag 20 augustus.
4: Het glijdt je toch weer aan.
2: In Abcoude werd stilgestaan bij de moord op Lisa, vandaag 1 jaar geleden. In de kerk werd een herdenking gehouden, vertelde de predikant aan Hart van Nederland.
5: Mensen kunnen binnenlopen om een kaarsje aan te steken, om iets te schrijven op een kaartje dat we aan de familie zullen overhandigen na afloop.
2: Kaartjes met boodschappen uit het hart.
6: Wat schrijf je dan?
7: Nou, dat ik ze veel liefde en warmte wil geven.
2: Want de moord heeft nog iedere dag impact op het dorp.
8: Ik kijk nog steeds om me heen van, ik bel nog steeds, ik laat weten waar ik loop, met wie ik ben.
2: De familie was er niet bij, maar heeft wel van zich laten horen.
9: Onze wereld stortte in en ook de impact op het dorp was immens. En ze bedanken de inwoners van Abcoude voor alle liefde, steun en medeleven die jullie als dorpsgenoten gaven en zijn blijven geven.
2: En het is het gesprek van de dag bij de Britse koffieautomaten.
10: My thoughts are that I'm not especially happy about it.
11: Maybe he's just truly British at the end of the day and he just misses home.
12: I was elated. I think it's great. They're back home.
2: En want het was groot nieuws.
13: Prince Harry en Meghan, the Duke and Duchess of Sussex, plan to move back to the UK.
2: Nadat ze het land 6 jaar geleden onverwachts verlieten.
14: Going it alone, the Duke and Duchess of Sussex announced they're stepping back as senior royals. Even the Queen wasn't told before they broke the news tonight.
2: Netflix shows, een podcast deal met Spotify. Het had alle ingrediënten voor een American dream. Al liep dat toch even anders.
15: Harry and Meghan's commercial operation was struggling significantly, but also Harry just lost interest in his American life and he started to turn his attention back to Britain.
2: De grote vragen zijn nu, hoe gaat de beveiliging eruit zien van Prins Harry en zijn Meghan? En wie gaat dat betalen? De Britse premier Andy Burnham is er duidelijk over. Dit is een privézaak.
16: This is a private matter. It's a matter for Harry and for Meghan. And we wish them well in the move that they're making.
2: In Zandvoort maken Formule 1-fans zich klaar voor een bijzonder raceweekend. Het is de laatste keer dat fans daar kunnen kijken naar...
17: Ja, Max Verstappen. Hey, let's go.
2: En ze hebben er zin in.
18: Ben je er klaar voor?
19: Ja, natuurlijk. Ja. Vorig jaar al.
2: Maar of de Formule 1 in Nederland ook echt voor altijd verdwijnt...
20: Ooit zijn we er weer. Misschien duurt het weer 30 jaar, maar dan zijn we er weer bij.
2: En als u wel eens op de bank in slaap valt met de televisie nog aan... dan kan het zomaar zijn dat u binnenkort weer wakker wordt met een oude bekende.
21: Iedereen houdt van heerlijke gepofte aardappels. Maar niemand houdt van het werk. Dit is een ongelooflijk televisieaanbod. Het geheim is de 10-in-1 Smart Steam technologie. Nu voor een historische lage prijs.
2: Telcel komt terug op tv. Een paar maanden geleden ging het moederbedrijf failliet... maar inmiddels maakt het merk een doorstart.
22: Maar wacht, er is meer.
2: Er is altijd meer en het kon nog altijd gekker. En dat bleek een succesformule.
23: Dat is wel het succes van de filmpjes. Je kijkt het, je denkt, is wat belachelijk... maar na 5 minuten denk je, nou,
6: Ik kan dat eigenlijk best wel gebruiken.
2: Het was online shoppen avant la lettre. En de reclames die werden zo bekend dat ze massaal werden nagedaan.
18: Gooi de rolleke plastic in de wefrap testing en alles komt voor elkaar. Hier, 1, 2, 3, boem, bats, alles lekker luchtdicht. Mijn fraten is nooit zo fris geweest.
22: Dit was Nieuws Vandaag in de media.
18: Frap testing, lekker frap, lekker testing.
2: Gaan we naar de krant vanmorgen met Clemens Peters.
23: Het Parool is meegegaan met een paar dijkinspecteurs. Honderden kilometers dijk rond Amsterdam moet extra worden bekeken vanwege mogelijke scheuren door de langdurige droogte. Zie je hoe lang die scheur doorloopt, zegt Theo Witteman. Op de dijk tussen Wormer en de Zaanse Schans lopen sommige scheuren meters voor hem uit.
2: Theo en zijn collega lopen met een pijlstok in hun hand door de regen die nu eindelijk valt. Maar die zet weinig zoden aan de dijk. Een risico is bijvoorbeeld dat stortbuien via scheuren dieper kunnen doordringen in de dijk, wat de stabiliteit kan beïnvloeden. 500 sensoren brengen permanent de grondwaterstanden in kaart.
23: In een diverse samenleving wordt verschillend gedacht over medisch ingrijpen, schrijft Trouw. En dus ontstaan in de gezondheidszorg conflicten. Een orthodoxe gelovige die een operatie weigert van een homoseksuele dokter, een verzoek om een alternatieve geneeswijze te betrekken bij reguliere zorg en de wens van een jonge vrouw om haar maagdenvlies te laten herstellen in de gezondheidszorg toont zich de diverse samenleving.
2: Reden voor de Universiteit Antwerpen om een nieuwe leerstoel in het leven te roepen. De leerstoel richt zich op het snijvlak van gezondheidszorg en religieuze diversiteit. Mag een Joodse of moslimpatiënt zijn geamputeerde been mee naar huis nemen en zelfs begraven? Wat is belangrijker, medische regels of vrijheid van godsdienst?
23: Steeds minder kinderen kunnen goed fietsen als ze naar de middelbare school gaan. En de reden is, ze oefenen te weinig op de basisschool. En twee groepen springen er daarbij uit. De kinderen van de bakfietsouders en de kinderen van ouders die zelf nooit hebben leren fietsen of die een fiets niet kunnen betalen.
2: Dat moet anders, vindt de directeur van Veilig Verkeer Nederland. Nederland is nog steeds een fietsland, maar we moeten wel actie ondernemen om die cultuur in stand te houden. Met al die auto's voor het schoolplein denken veel andere ouders, ja, daar ga ik mijn kind niet laten fietsen. Daardoor missen kinderen een deel van hun verkeersopvoeding.
23: De introductieweken zijn begonnen, dus duikt de Volkskrant de wereld van de kamerzoekende student in. Nou, en er valt niet mee, is de indruk die de krant krijgt in studentenstad Delft. Het is om moedeloos van te worden en het is dan ook niet verwonderlijk dat het aantal studenten dat op kamers gaat al jaren daalt.
2: Kamerprijzen van €900 zijn geen uitzondering als er al iets te vinden is. Verrassend detail in het artikel: wie wil scoren doet er goed aan Facebookgroepen af te struinen. Best raar, zegt Emma. Ik ken geen enkele student die Facebook nog voor iets anders gebruikt.
24: Deze onderwerpen uitgebreid in de ochtendkranten.

0: Marijn Charlie hoorde u met Coming of Age. Morgen is een dag van rouw afgekondigd in Kiev, nadat afgelopen nacht 15 doden vielen door Russische luchtaanvallen. Door het hele land registreerde de Oekraïnse luchtmacht op 28 plekken raketinslagen. Ik praat over de escalerende strijd met Patrick Bolder, oud-luitenant-kolonel van de luchtmacht en strategisch adviseur van het Haag Centrum voor Strategische Studies, en met Kees Huizinga, een Nederlandse boer die 200 kilometer ten zuiden van Kiev woont. Goedenavond beiden.
1: Goedemorgen.
0: Om met u te beginnen, Kees Huizinga. U stuitte vanmiddag op een Russische kruisraket in uw maïsveld, klopt dat?
1: Klopt. Dat is echt toevallig, ja, of toevallig. Er zijn alles bij elkaar een stuk of 10, 15 van die raketten en drones bij ons op land geland. En we zijn nu net begonnen met de maïsoogst voor de koeien. Dat is snijmaïs heet dat. En dat is een gewas van 2,5, 3 meter hoog. Dus ja, je ziet natuurlijk niet wat er midden in het veld ligt. En we waren dat aan het oogsten. En opeens is er een gat in de maïs. En dan lag daar een enorm lang ding van een meter of, ik weet niet hoe lang die is, 5, 6 meter in een aantal stukken gebroken. Met wat grote vleugels eraan. Grijs, donkergrijs. Onontploft lijkt het. We zijn er niet.

0: voorraad op. Dus de Russen die zijn niet alleen de havens aan de Zwarte Zee bij Odessa in de buurt aan het bombarderen. Voor de graanexport is dat. Maar die zijn ook echt doelgericht distributiecentra voor de supermarkt aan het bombarderen. En dat is voor de interne, voor de nationale voedingsmiddelenmarkt. Voor de supermarkt, zeg maar, voor de Albert Heijn of de Jumbo of de Lidl of de Aldi. Die hebben ook overal van die grote vierkante blokkendozen langs de snelweg staan. Van waaruit de honderden supermarkten in Nederland hebben voorraad worden. En dat is in Oekraïne net zo. En ik denk dat er al, dat ik veel, 10, 15 van die dingen kapotgeschoten zijn van de verschillende supermarkten. En ja, met als gevolg dat wij onze groenten niet meer aan de supermarkt kunnen leveren. Of aan het distributiecentrum kunnen leveren. En vanuit het distributiecentrum kunnen die verschillende supermarkten ook niet meer bevoorraad worden. Dus de schap in de supermarkt raken ook leeg.
1: Ja, dus echt voedselvoorraden die worden getarget. Patrick Bolder, u volgt deze oorlog op de voet. Is dit ook iets wat u ziet? Dat in zijn algemeenheid Rusland echt de voedselvoorraad nu probeert te attackeren?
2: Ja, we zien echt een verbreding van de hele oorlog en van de doelen eigenlijk die geraakt worden aan beide kanten trouwens hoor. Maar we zien nu ook heel duidelijk dat Rusland eerst natuurlijk al bezig was om gewoon het leven voor de Oekraïners moeilijker te maken, met name in de winter, door alle elektriciteitscentrales te bestoken. Maar we zien nu ook de aanvallen op de gewone tankstations die de Oekraïnse bevolking nodig heeft om de auto te tanken. En inderdaad ook wordt het nu verhevigd met aanvallen op de post. Maar ook inderdaad, ja, de gewone warenhuizen, wat Kees ook zegt, waar de gewone Oekraïners ook heel veel last van hebben. En uiteindelijk, ja, is dat bedoeld om de Oekraïners het leven zo moeilijk mogelijk te maken in de hoop dat er dan maar wordt opgegeven. Nou ja, uit het verleden kennen we dit soort terreuraanvallen. Leiden nooit tot een opgave, maar juist tot een, ja, meer rally around the flag. Meer vastberadenheid van de bevolking die getroffen wordt om het toch vol te houden.
1: Ja, en omgekeerd. U zei het al, doet Oekraïne dat ook. Althans, die bestookt distributiecentra in Rusland. Die webwinkel Wildberries hebben we veel over gehoord. Maar dan zul je dat effect ook aan de Russische kant dus zien.
2: Nee, dat klopt inderdaad. Waar Poetin natuurlijk begonnen is met het narratief van we zijn bezig om in Oekraïne het natiebewind te verslaan. We maken de grote oorlog, de Tweede Wereldoorlog noemen ze bij hun de grote oorlog, maken we nu definitief af. Ja, en voor de gewone Rus sprak dat wel aan. Maar nu die oorlog ook naar Rusland wordt gebracht, dat de gewone Rus daar last van heeft. Gebrek aan brandstoffen, ook omdat de Oekraïne heel nadrukkelijk en doeltreffend Russische olieinfrastructuur treft. Maar ook al die Wildberries, waar een heleboel Russen van afhankelijk zijn. Ja, zeg maar de bol.com van Rusland. Dat geeft heel veel problemen. En ook nog eens een keer weten we dat Wildberries heel veel geld heeft uitstaan bij de banken. En als daar een claim op wordt gedaan, ja, dan is dat natuurlijk een enorme dreun voor de economie, voor de Russische economie. En zo komt die oorlog uiteindelijk ook bij de Russische bevolking terecht. En niet ook dat de oorlog nu gaat beëindigen, maar het gaat wel meer weerstand oproepen bij de Russische bevolking richting president Poetin.
0: Mag ik daar nog even wat over zeggen?
1: Jazeker.
0: De Russen die vallen echt doelgericht voedselvoorziening voor de Oekraïners aan. En omgekeerd doen Oekraïners dat niet met de Russen. Die bestoken geen supermarkten of distributiecentra voor supermarkten. Ze bestoken die Wildberries wel, wat is de bol.com. Maar dat is geen voedsel. Worden ook drones voor het leger worden daar via verkocht. Of scherfvest en dat soort dingen. Dus dat is echt wel even iets anders.
1: Ja, dat is echt iets anders dan het eten in de supermarkt. Want meneer Huizinga, u verbouwt allerlei groenten. We hadden het net over uw maïsveld, maar u heeft meer groenten staan. Wanneer moeten die geoogst worden?
0: Nu, die zijn we aan het oogsten. En in die vanochtend het distributiecentrum dat geraakt is, daar hadden wij ook al wat groenten naartoe gebracht. Wat bloemkool, wat broccoli, wat uil. Iemand pompoenen zelfs. En ja, dat is kapot. Dat is weg. Dat is niet zo heel veel op onze hele oogst. Maar het is de tweede keer al. In een ander distributiecentrum hadden wij een week of twee geleden ook een paar honderd ton uien staan. Of hadden naartoe gebracht. En die zijn ook kapotgeschoten. Dus
1: het heeft economische gevolgen voor u. Maar het lijkt me ook een bedreigende situatie om in te leven.
0: Nou ja, dat is ontzettend bedreigend. De hele nacht heeft daar ook niemand gewerkt in het distributiecentrum, omdat het ook al min of meer aangekondigd is door de inlichtingendiensten dat die distributiecentra beschoten zouden gaan worden. Dus uit veiligheidsoverwegingen hebben ze 's nachts er niet gewerkt. over slachtoffers weet ik niet. Er is nog geen nieuws over bekend. Dus, maar dat

0: Ja, mensen willen daar natuurlijk ook niet graag werken. Dus wat ik zei, er zijn al 10, 15 van die dingen beschoten. Dus dat is levensgevaarlijk om daar te werken. In die ballistische raketten, die komen niet alleen 's nachts, maar die komen ook wel overdag. Ja, dat is gewoon levensgevaarlijk om daar te werken. En wij hebben daar 8 jaar gewerkt in dat acht jaar groente aangeleverd aan het distributiecentrum. We hebben groente opgeslagen gehad. We hebben daar zelf ook groente verpakt in zakjes voor de supermarkt. En dan werken daar van ons ongeveer 30, 40 mensen. En die slapen ook in dat gebouw. Daar zijn slaapplaatsen op. Je moet er niet aan denken dat 40 mensen daar van ons sliepen en dat er dan zo'n raket op je dak kwam. Daar waren ze allemaal dood geweest.
1: Patrick Polger, in 2023 was er een graandeal uit onderhandeld om de wereldhandel in graan draaiende te houden en de voedselvoorziening op peil te houden. Kan dat niet opnieuw?
2: Ja, dat zou je hopen, maar daar heeft Zelensky ook voorstellen voor gedaan. Hè, om inderdaad weer te zorgen dat er niet op elkaars schepen wordt gevuurd waar met name graan in zit. Maar dat heeft Poetin van de hand gewezen, want hij zegt daarbij dat ja, dat zou Oekraïne adempauze geven waarin ze zich kunnen herstellen. Ja, dat is natuurlijk flauwekul. Maar wat we zien is inderdaad dat die graantoevoer, en Kees zal daar heel veel last van hebben. Kijk, de haveninfrastructuur in Odessa en langs de Donau zijn ook vannacht weer geraakt trouwens. Betekent dat je daar geen graan kunt opslaan, dat ook schepen niet geladen kunnen worden. En schepen worden getroffen. Dus die kunnen ook niet uitvaren. En uiteindelijk gaat het betekenen dat, kijk, rijke landen die kunnen wel duurder graan betalen, want die prijs van het graan gaat gewoon duurder worden. Dus in Europa, ja, het brood wordt duurder. Maar denk bijvoorbeeld aan Afrika, waar ze minder geld hebben, waar ze minder mogelijkheden hebben om graan te kopen. En sowieso is het er al minder. Ja, ik verwacht dat daar toch wel hele grote gevolgen zullen zijn. Dat honger in Afrika, dat was iets van het verleden misschien, maar misschien ook weer iets van de nabije toekomst.
1: Ja, dus in Afrika en op andere continenten, maar dus nu ook de interne voedselvoorziening in Oekraïne zelf. Het zijn vooral ballistische raketten die schade veroorzaken. En het lukt Oekraïne kennelijk niet om ze te onderscheppen. Hoe kan dat?
2: Ja, dat klopt. De ballistische raket, anders dan een kruisraket, komt die vrijwel loodrecht naar beneden met een enorme snelheid, 7.000, 8.000 kilometer per uur. Ja, en daar is eigenlijk maar één type wapen tegen wat zo'n ballistische raket onschadelijk kan maken, de Patriot PAC-3 raket. Nou, Oekraïne heeft wel Patriot systemen, maar de PAC-3 raketten, ja, die zijn bijna opgeraakt wereldwijd. Alleen Amerika heeft nog een voorraad van zo'n 600 raketten wordt ingeschat. Maar Amerika wil ze niet geven aan Oekraïne, want ja, die zegt dat ze zelf nodig hebben. Europese landen hebben misschien nog een klein beetje. En ik weet dat de Oekraïnse ambassadeurs in de Europese landen die Patriot-systemen en Patriot-raketten hebben, ja, de opdracht hebben gekregen om die raketten, ja, los te peuteren en naar Oekraïne te brengen. Want dat is eigenlijk het enige middel wat werkt tegen zo'n ballistische raket, een Patriot PAC-3, onderscheppingsraket. Ja, als daar tekort aan is en Oekraïne heeft niks om die raketten onschadelijk te maken, ja, dan vrees ik heel erg voor de Oekraïnse bevolking dat die, ja, de komende maanden daar een hele dure tol voor moet betalen met mensenlevens.
1: Ja, dat dan nog doorgaat. Nou, helemaal tot slot, Patrick Polder. Vandaag hebben Roemeense F-16's een zeedrone uitgeschakeld. Commissievoorzitter Van der Leyen die zegt dit is een escalerende campagne van dreigementen. Hoe duidt u dit?
2: We hebben natuurlijk al heel vaak drones gezien. We hebben onze F-35's hebben in het najaar van 2025 drones boven Polen neergeschoten. We hebben de afgelopen week al vaker drones, Russische drones, boven Roemenië gezien. En ook vandaag was er weer zo'n aanval. En dat is dan tegenover de grenzen met Roemenië aan de Donau. Dus de kans dat er iets misgaat is heel groot. Dit was op de Zwarte Zee bij een gasboorstation, als ik het goed heb, van Roemenië. Het past allemaal in die hybride oorlogvoering. Kijk, Rusland zal zeggen van dit was geen drone van ons. En als het aangetoond dat het wel in is, dan zeggen ze Oekraïne heeft die uit koers gedreven. En dat past precies. Hè. Wij moeten als slachtoffer, lopen we altijd achter de feiten aan. Ik noem nu even wij, NAVO-landen, Oekraïne. Lopen altijd achter de feiten aan, omdat je nooit weet wat Rusland kan doen. En het is aan ons eigenlijk om te zeggen, te bewijzen dat Rusland erachter zit. En dan nog, wat kunnen we daartegen doen? Dat is eigenlijk een beetje de vraag. Hè. We willen natuurlijk geen derde wereldoorlog veroorzaken. Dus ja, wat zou ons antwoord moeten zijn tegen dat soort aanvallen, hybride aanvallen, die net onder de grens eigenlijk van het openlijk geweld zitten? En daar hebben we gewoon een probleem mee in Europa.
0: Je moet in Europa, in West-Europa, de Russen absoluut niet onderschatten. En echt de enige manier om die Russen aan te pakken is echt heel hard aanpakken. Dat, als je ook maar een moment verslapt, dan grijpen de Russen een kans en slaan ze toe. En dat is niet de mentaliteit die wij in Europa hebben, gelukkig, zeg ik erbij. Maar op die manier moet je helaas wel met die Russen omgaan.
1: Dank voor de waarschuwing en dank voor de toelichting. Dank Kees Huizinga en dank Patrick Bolder.

0: De diepte van Estien. Terwijl landen als Nederland de overheidsuitgaven en de staatsschuld enigszins in de hand proberen te houden, geldt dat niet zozeer voor de Verenigde Staten en Frankrijk. Beide landen hebben inmiddels een gigantische overheidsschuld opgebouwd. De Verenigde Staten heeft die laten oplopen tot $40 biljoen. Dat is 120% van het bruto binnenlands product. En Frankrijk heeft een schuld ter waarde van 116% van het BBP. Waarom is dat zo en krijgt de rest van de wereld daar mogelijk last van? Goedenavond Bert Colijn, hoofdeconoom bij ING.
1: Eén goedenavond.
0: Hoe komt het dat deze twee landen zo'n enorme schuld hebben opgebouwd? Waar geven ze dat geld aan uit?
1: Dat gaat heel hard de afgelopen tijd inderdaad. En zeker in de VS is dat eigenlijk toch in de afgelopen jaren heel erg snel gegaan. Zeker sinds corona, toen er enorme steunpakketten aangeboden zijn. En daarna, terwijl de Amerikaanse economie daarna eigenlijk het best weer goed deed, zijn ze er eigenlijk nooit mee opgehouden. Dat is zowel onder Biden als nu weer onder Trump is dat het geval. En je ziet dat men zich daar toch echt wel zorgen om begint te maken. Aan de Franse kant zie je dat de schuld al lang erg hoog is. En dat er eigenlijk steeds weer een stuk bovenop komt, omdat Frankrijk ook eigenlijk een zwak groeiende economie heeft. En dat maakt het ook lastiger om het te betalen. Schuld kijken we eigenlijk altijd, zoals u net al aangaf, als percentage van het bruto binnenlands product. Dus eigenlijk als percentage van je inkomen. Ja. Dat is natuurlijk logisch. Hoe rijker je bent, hoe makkelijker het is om een schuld terug te betalen. En in Frankrijk groeit de welvaart niet zo snel als in de Verenigde Staten. Dus sleuren ze dat ook al een tijd met zich mee.
0: Ja, nou is de norm in de EU een overheidsschuld van maximaal zo'n 60% van je bruto binnenlands product. Om het allemaal een beetje behapbaar te houden, ook de aflossing en de rente. Hoe kan Frankrijk nou ongestraft op het bijna dubbele afstevenen?
1: Ja, dat is eigenlijk in de loop der tijd is dat zo omhoog gelopen. En Frankrijk heeft daarin ook best een speciale positie binnen de EU. Het is zo'n groot land met een grote schuld dat er, en dat is ook bij Duitsland wel eens gebeurd, toch wat vaker wel een oogje dichtgeknepen wordt als Frankrijk in de puree zit. En dat is de afgelopen tijd. Zit Frankrijk officieel op het strafbankje. Hun begrotingstekort is veel te hoog. Boven de 5% van het BBP op het moment. Dat mag eigenlijk maximaal zo'n 3% zijn. In Nederland zitten we daar overigens net onder. En in Frankrijk wordt er hun best gedaan om daar iets aan te doen, maar politiek is het in met de huidige regering Macron en al die regeringen die we van Macron de afgelopen tijd gezien hebben, is dat ontzettend lastig. Ze zitten daar in een lastige situatie, maar dat is niet alleen van nu. Eerder hebben we het ook al gehoord. Beroemd is de uitspraak van de vorige commissievoorzitter Jean-Claude Juncker, die zei because it's France. Toen hem gevraagd werd waarom er nou niet echt ingegrepen werd. En dat laat toch wel zien dat Frankrijk toch een positie heeft waarin toch vaker een oogje dichtgeknepen wordt.
0: Ja, precies. De grote uitzondering. Zei u het al een beetje. Het is voor Frankrijk best lastig om die schulden af te bouwen of in elk geval te voorkomen dat die nog harder stijgt. En in de VS worden daar pogingen gedaan om die schuld een beetje af te bouwen? Of?
1: Nee, eigenlijk zie je daar de urgentie helemaal niet. Nou goed, in de afgelopen dagen begint dat een beetje meer te ontstaan, omdat de rente op die staatsschuld die begint toe te nemen. Je ziet dat de rente die Amerikanen moeten betalen op schuld met een langere looptermijn, laten we zeggen 10 jaar, 30 jaar, die begint nieuwe hoogtes aan te tikken. En daar worden ze toch wel wat zenuwachtig van in Washington. Maar eigenlijk zie je de afgelopen jaren dat men zich daar in de VS niet echt zoveel zorgen om maakt. En het is ook zo dat heel veel wereldwijd heel veel beleggers ontzettend graag Amerikaans staatsschuld willen hebben als veilige belegging. Veel pensioenfondsen wereldwijd willen dat. De dollar is nu eenmaal de wereldreservemunt en daardoor wordt er heel veel vraag naar. En daardoor kunnen ze het veel bonter maken dan dat veel landen in Europa dat kunnen. Maar goed, de afgelopen dagen zie je toch wel dat de zenuwen daar ook wel wat toe beginnen te nemen.
0: Ja, want dat is altijd het risico wat je hoort. Hè? Als je hoge staatsschulden opbouwt, dat die rentelast, dat je er op een gegeven moment onder kan bezwijken of dat dan niemand nog jou wil helpen om je schulden te financieren. Maar dat is in Amerika dus nog niet aan de hand.
1: Nee, dat is niet aan de hand. Maar je zag wel vandaag dat de Amerikaanse minister van Financiën, Scott Bessent, die heeft aangekondigd dat ze meer van hun eigen staatsschuld in gaan kopen in de hoop om de markt een beetje te kalmeren. En dat laat toch wel zien dat er wel een beetje wat zorgen aan het ontstaan zijn. Maar goed, als je kijkt naar de Amerikaanse begroting van het moment, de One Big Beautiful Bill van Donald Trump, die vorig jaar is goedgekeurd, ook in het congres, zie je dat daar wel een groot gapend gat in die begroting zit. Dus er zal echt wel wat moeten gebeuren.
0: Ja.
1: Om dat netjes een beetje sluitend te krijgen. En de vraag is inderdaad van waar zijn beleggers tevreden mee? Het zou best kunnen dat met een hogere rente dat toch ook veel beleggers het op een gegeven moment wel weer aantrekkelijker vinden om dan toch die Amerikaanse staatsschuld, dat staatspapier, weer in hun beleggersportefeuille te nemen. Dat daarmee ook de rust weer een beetje weerkeert. Maar vooralsnog zie je toch dat er een klein beetje zenuwen wel ontstaan in de VS.
0: Ja, en de, aan de Franse kant, Frankrijk is een euroland. Frankrijk kan zich veel permitteren binnen de EU, because it's France. Maar niettemin heeft dat nog gevolgen voor de euro.
1: Ja, nou kijk, in Frankrijk is het natuurlijk een langer sluimerend probleem. Maar zien we natuurlijk ook volgend jaar dat er weer verkiezingen aankomen. Eigenlijk zien we dat in het kielzog van de VS dat rentes wereldwijd de afgelopen weken wat aan het stijgen zijn. Maar in Frankrijk naar verhouding wat meer dan in andere Europese landen. Dus je ziet toch dat beleggers daar net weer dan weer een beetje extra zenuwachtig van worden. Dat heeft onder andere te maken met de verkiezingen van volgend jaar. Maar natuurlijk ook omdat ze natuurlijk eigenlijk al een tijd laten zien dat het politiek toch heel lastig is om iets aan die staatsschuld te doen. Waar de VS de druk niet voelt, zie je natuurlijk dat Macron die urgentie ontzettend gevoeld heeft de afgelopen tijd. Maar dat het politiek heel lastig is in Frankrijk om bezuinigingen door te voeren, om dat begrotingstekort onder controle te krijgen. Denk aan de gele hesjes. Denk aan alle kabinetten die gevallen zijn. Exact. En dat zijn natuurlijk de problemen waar Frankrijk eigenlijk mee zit, is dat het gewoon heel lastig is om daar toch de broekriem aan te trekken. Dus daar zie je de twijfels van beleggers ontstaan. Ja, heeft dat inmiddels al echte impact op de euro? Nou, dat valt dan echt ook nog wel weer mee. Maar goed, de rentelasten lopen op. Dat is toch iets natuurlijk waar ook in Frankrijk wat betekent. Ja, dat de bezuinigingsoperatie toch weer lastiger gaat worden. Want hoe hoger de rente is die je op je staatsschuld moet betalen, hoe meer rentelasten je kwijt bent. En dat kan je dan weer niet aan andere dingen uitgeven. Dus het zet wel weer extra druk op Frankrijk op het moment. Maar het is zeker niet zo dat we nu naar een volgende eurocrisis kijken.
0: Ja, dus geen reden tot zorg als ik u goed beluister voor de eurozone.
1: In eerste instantie niet. Tenzij het vertrouwen natuurlijk heel sterk opgezegd wordt. Maar hoe dat er nu voor staat, is dat niet het geval. Maar ja, het is wel zo dat heel veel landen hebben toch een hele moeilijke begrotingsoperatie voor de boeg. Nou, in Nederland stoeien we daar natuurlijk ook mee in aanloop naar Prinsjesdag. Maar in een land als Frankrijk is dat nog steeds lastiger. En met die hogere rentelasten wordt het er niet makkelijker op.
0: Nou, heel hartelijk dank, Bert Colijn.

0: Leon Bridges was dat met Better Man. En Gelukzoekers is een solovoorstelling van de jonge theatermaakster Femi van Elshuis, die direct van het podium naar de studio is gekomen. Welkom.
1: Dankjewel.
0: Je komt net uit het bos, het Amsterdamse bostheater wel te verstaan. Doet dat een beetje denken aan het Surinaamse bos, het Surinaamse regenwoud?
1: Niet zozeer, maar voordat ik in Suriname was geweest, was ik, om heel eerlijk te zijn, niet zo heel erg bezig met natuur. Dus nu ik midden in de natuur ben, doet het me wel meer denken aan Suriname.
0: En het heeft ook geregend, geloof ik, hè?
1: Ja, ja.
0: Voorstelling.
1: Ja, waarschijnlijk word ik binnen een dag of drie ziek. Ik heb echt in een topje gemaakt door mijn moeder net in de regen gespeeld. Dus locatietheater.
0: Ja, en zonder al te veel te verklappen. Je hebt dit theaterstuk, heb je zelf geschreven. Het is een solo stuk. En het gaat ook vooral over Suriname, of niet alleen?
1: Het was eigenlijk de bedoeling dat het ging over migratie. En vooral over mezelf.
0: Mm-hmm.
1: En ja, dan kom ik in mezelf toch terug bij Suriname. Daar komt mijn moeder vandaan en Ghana. En Suriname was eerst aan de beurt. Dus
0: ja, het gaat land van je moeder. Ja. En daar was je niet eerder geweest, hè, voordat je aan dit stuk begon te werken. En hoe kwam dat eigenlijk als je er nooit was geweest?
1: Ik dacht altijd, ik laat het op mijn pad komen.
0: Mm-hmm.
1: Ik voelde altijd een bepaalde recalcitrantie. Iedereen, wit, zwart, rood, geel, maakt niet uit, die vertelde me dag en nacht van, oh, je moet naar Suriname en je gaat het prachtig vinden. En je gaat je thuis voelen. En ik dacht altijd van, nou, een beetje opgelegde druk. En ik moet mijn identiteit vinden. En wanneer het tijd is, dan kom ik er wel. En dit jaar was de tijd.
0: En toen was het tijd. En hoe was het?
1: Het was cliché, maar het was fantastisch. De eerste dagen waren wennen. Het was echt, ik voelde me extreem verdwaald. En op een gegeven moment dan denk je, ik wil hier niet meer weg. Het was ja, heel bijzonder.
0: Voelt dat dan toch als thuis? Als thuis? Want je kent het niet en tegelijkertijd groeien we op met het idee van Suriname. Een soort aanwezigheid op de achtergrond. Voelt dat dan toch als thuis?
1: Nou, het voelde niet als thuiskomen. Ik had het ook niet verwacht. Stiekem land je dan en denk je toch, sluit je één oog en denk je, oeh, misschien voel ik nu wel iets in mijn buik. Maar dat gebeurde niet. Maar naarmate ik daar was en ik het land beter leerde kennen, herkende ik wat ik ken als thuis. Hoe ik bij mijn moeder ben opgegroeid, herkende ik wel in het land terug.
0: Ja.
1: Dus is het wel een beetje thuis geworden.
0: Ja, en dat heeft allemaal zijn plek gevonden in die voorstelling die je hebt gemaakt. Nou lukt theater op de radio niet, want we missen het hele visuele aspect. Maar je zou wel kort iets willen voordragen.
1: Ja.
0: Om een idee te geven, wil je dat even doen?
1: Zeker. Mama Sranang. Ik ben een Surinamer, overgelaten aan de verbeelding. Mama Sranang riep mij. Schiet op. Schiet op, mijn kind. Maak haast. Maar laat je niet opdringen door dat identiteitsgedram. De onafhankelijkheid. Kom omdat je niet meer anders kan. Nergens anders wil. 25 jaar spreken tot de verbeelding verveelt. Ik herinner me dat ik te vondeling ben gelegd. Dat stukje links van de colakreek. Met de stroom mee, eb, vloed, wind mee, tegen, golf, baai, kwam de Maas eindelijk in zicht. De hoogte van de Brienenoordbrug hebben Ghanese handen mij daaruit gevist.
0: Mooi, en dat zit in die voorstelling. Nou, ja. Ik heb hem niet kunnen zien nog helaas, maar wel ik heb het script gelezen en lovende recensies. Daarin wordt ook gezegd dat je met je voorstelling zware thema's als migratie, identiteit, slavernijgeschiedenis licht weet te brengen. Ben je daarmee eens? Je moet volgens mij nooit vragen of je het eens bent met de recensie, maar is dit een duiding die je er ook aan zou geven?
1: Ik versta er waarheid in. In de zin dat ik mezelf ken en ik ben opgegroeid natuurlijk in, nou niet natuurlijk, maar mijn eigen vorm van assimilatie, denk ik, ook al kom ik hier vandaan. Dus dat ik de thema's licht weet te brengen. Ik weet niet of het de bedoeling was dat de thema's licht werden gebracht, maar ik herken wel een bepaald iets in mezelf dat ik het nog moeilijk vind om mensen voor de voeten te lopen en om ruimte in te nemen.
0: Wat bedoel je met voor de voeten lopen?
1: Ja, ik ben opgevoed door een vrouw die naar Nederland is gekomen en die heeft gehoord van hoofd omlaag, niet uit de pas lopen. Dat is toch iemand door wie ik ben opgevoed en iemand die mij de wereld heeft laten zien. Dus er zal nog een bepaalde lichtheid onder zitten van ik die misschien nog niet zo een standpunt in durf te nemen als ik misschien wel zou willen.
0: Ik heb wel het idee dat tweede generatie of derde generatie kinderen van hier zich veel zelfbewuster manifesteren en veel meer ruimte durven in te nemen.
1: Ja, dat toen ik de eerste voorstelling had gemaakt, Ik wil wit zijn, mijn afstudeerwerk, heb ik daar gesprekken met mijn moeder over gevoerd. En ze uitte echt haar verwondering eigenlijk voor de ruimte die ik durfde in te nemen en hoe ik zelfs haar daarin dingen heb geleerd. Ja, dat is een droom.
0: Ja. Nou, is dit een solovoorstelling? Het lijkt me niet alleen buitengewoon griezelig, maar ook heel intiem. Het is alleen jij en het publiek. Je hebt dit eerder op de parade gedaan en nu sta je dan in het Bostheater. Hoe is die interactie met het publiek? Wat voor reacties krijg je?
1: Tijdens de voorstelling zijn mensen vrij stil. Mensen zijn veel aan het luisteren. Ook tijdens het applaus krijg ik nog niet zo heel veel terug. Maar na afloop komen mensen vaak naar me toe en delen ze of hoe ze zich herkennen in de thematiek. Of hoe ze zich er juist niet in herkennen, maar hoe er een bepaalde wereld voor hen is opengegaan. Dus ja, heel bijzonder om mee te krijgen. Er was een vrouw die me echt nadrukkelijk wilde bedanken omdat ze dit moest horen. En ze had het vooral nodig dat andere mensen dit verhaal hoorden. En dat blijft me de rest van mijn leven bij, denk ik.
0: Ja?
1: Ja.
0: Dus je hebt wel het idee dat je een boodschap brengt die voor heel veel mensen nog nieuw is of kwetsbaar is?
1: Misschien kwetsbaar wel, denk ik. Ik wilde graag een soort ode aan migratie doen. Vooral mijn geschiedenis met migratie. Misschien ook wel welkom in deze tijd. En ik denk dat dat best wel goed is gelukt.
0: Nou is de regie van deze voorstelling in handen van Bodil de la Parra, een bekende actrice, toneelschrijfster, niet de minste, een grote dame op theatergebied. Hoe was het om met haar te werken?
1: Ja, dat is fantastisch. Ik heb eerder met Bodil mogen samenwerken en ik ging met haar koffie drinken en toen vertelde ze dat ze heel toevallig op precies dezelfde vlucht zat als mijn moeder en ik naar Suriname. En toen wist ik, dit is gewoon meant to be. Ze stond al beneden met haar camera klaar om ons te filmen toen we voor de allereerste keer het vliegtuig uitliepen. En Bodil is echte verhalen vertellen en dat ben ik ook. Dus we kunnen het heel goed vinden met elkaar.
0: Ja, en ze heeft ook heel persoonlijke voorstellingen gemaakt.
1: Absoluut.
0: Over haar eigen zoektocht eigenlijk naar haar Surinaamse roots. Hè?
1: Ja.
0: Ja. Nou ben jij, zoals dat heet, een jong talent. Mag ik vragen wat jong is?
1: Ik ben een aantal maanden 25 nu.
0: Ja. Dit is je eerste solovoorstelling, geloof
1: Mijn
0: ik?
1: Mijn tweede.
0: Je tweede solovoorstelling. Want je had je afstudeervoorstelling.
1: Ja, exact.
0: En dan is dit je tweede.
1: Ja.
0: Ja. Dit wordt ook heel goed ontvangen, hè, tot dusver. Wat wil je nog met deze thematiek? Hè? Je eerste voorstelling was Ik wil wit zijn.
1: Ja.
0: Zeg ik het goed? Ja. Deze gaat over die zoektocht naar wat Suriname betekent binnen de migratiegeschiedenis waar je deel van uitmaakt. Is dit jouw thematiek? Is dit ook waar je voor voortborduren in volgende voorstellingen?
1: Mijn thematiek is vooral, denk ik, Nederlanderschap. Dus de twee voorstellingen maken deel uit van een serie op Nederlandse bodem. Ik wil wit zijn op Nederlandse bodem, gelukzoekers op Nederlandse bodem. En ik wil heel graag theater maken vanuit mijn perspectief over wat Nederlanderschap is en hoe dat zich manifesteert in mijn eigen leven.
0: Ja, want je hebt het gelukzoeker genoemd. Gelukzoekers met meervoud. Wat is dat voor jou, die zoektocht naar geluk?
1: Voor mij is dat eigenlijk begonnen in een zoektocht naar thuis.
0: Mm-hmm.
1: Dus ook, Ik wil wit zijn gaat bij wijze van spreken door in gelukzoekers. Een plek waar je laatste adem kan uitblazen. Een plek waar je niet buiten de boot hoeft te vallen. Dat is voor mij denk ik geluk. En heel veel andere dingen. Ook dingen die helemaal niks met die zware dingen te maken hebben. Maar hierin wel.
0: Ja, dus het gaat echt om een plek. En kun je meer plekken in je verenigen waar je gelukkig bent? Of heb je uiteindelijk één fysieke plek?
1: Ik denk dat het er meerdere kunnen zijn. Het kunnen personen zijn, steden. Voor mij is Rotterdam een plek waar ik altijd gelukkig ben, bijvoorbeeld. Gevoelens. Ja, ik denk dat je geluk echt in een zak snoep kan vinden. Het is heel persoonlijk.
0: Ik ga je bedanken. Je speelt deze voorstelling nog Vrijdag en zaterdag in het Amsterdamse Bostheater. En er zijn nog kaarten, geloof ik.
1: Er zijn nog kaarten beschikbaar.
0: Oké, okay. Dus mensen, morgen en zaterdag, er zijn nog kaarten. Heel hartelijk dank voor je komst en succes.
1: Femi
0: van Elshuis. Vanaf morgen is er weer 3 dagen Grand Prix plezier in Zandvoort. En zo klonk het vorig jaar.
2: It's a decisive day in the championship battle. Oscar Piastri wins the Dutch Grand Prix to extend his lead in the Formula One World Championship. It's second place for Max Verstappen. Another home podium.
0: Ja, Oscar Piastri, die won de editie van vorig jaar. En Max Verstappen werd voor eigen publiek tweede. Maar na komend weekend is het helemaal uit met de pret. De Grand Prix van Zandvoort verdwijnt van de raceagenda. Goedenavond, Koen Vergeer.
3: Goedenavond.
0: U bent schrijver, Formule 1-liefhebber. Wie heeft het nou besloten dat het verdwijnt?
3: De organisatie die het eigenlijk hierheen heeft gebracht. Die het ook 6 jaar heeft georganiseerd.
0: Ja.
3: En die hebben op een gegeven moment, die moesten zichzelf bedruipen. Die krijgen geen staatssteun, zoals in veel andere landen dat wel gebeurt. En die moesten dus zorgen dat ze iedere keer een uitverkocht huis hadden om een beetje uit de kosten te komen. Er komen ook wel sponsors bij, hoor.
0: Ja.
3: Maar vooral veel publiek. En dat lukte natuurlijk in het begin wel. Maar ik denk dat ze op een gegeven moment zagen dat de belangstelling een beetje minder werd. En toen hebben ze gezegd, nou, we doen het nog 2 of 3 jaar.
0: Ja.
3: En dan stoppen we ermee.
0: Ja, want het publiek is niet meer zo enthousiast, geloof ik.
3: Nou ja, het publiek is nog steeds wel heel enthousiast, hoor. Maar ik denk wel dat, tenminste dat is mijn interpretatie, dat er een zekere verzadiging optreedt. En mensen die 2 Grand Prix hebben gezien, die vinden het soms wel genoeg. En Max wint ook niet meer alles, hè. Dus dan gaan er ook een heleboel supporters die gaan niet meer komen. De mensen die niet voor de race komen, echt voor Max. Vooral voor als Max wint. Dus de organisatie wil gewoon het risico niet nemen. Dat de inkomsten zo laag worden dat ze enorme verliezen gaan draaien.
0: Het is een beetje van die mooi weerfans die alleen maar willen juichen als er een landgenoot wint.
3: Ja, daar heb je er heel veel van. Dat is duidelijk, ja.
0: Het was ook wel een beetje, als je zo van buitenaf keek, had het ook iets carnavalachtigs. Hè? Al die mensen met oranje pruiken en die kwamen feesten.
3: Ja, precies.
0: Jij bent natuurlijk een echte liefhebber. Misschien een purist zelfs wel. Wat vind je daarvan dat het zo'n festival werd? Het live muziekje met DJ's, met al die pruiken.
3: Ja, voor mij hoeft dat niet, hè. Nee, ja, als echt een racepurist, dan hoeft dat allemaal niet dat je tussen de sessies door allemaal met je handjes in de lucht moet gaan staan juichen en zo. Dat vind ik niet nodig. En ik weet wel, het eerste jaar dat ik kwam, vond ik het ook echt wel een monocultuur. Alles was oranje. Terwijl, ja, als je vroeger, hè, toen alles beter was, naar de races ging, dan had iedereen een shirtje aan, of een Williams shirtje, of McLaren. En het was veel kleurrijker. Nu was het alleen maar oranje. En dan zie je ook heel veel mensen, dan als Max langskwam, dan stond iedereen rechtop en te juichen. En dan ging ze weer zitten, wachten tot Max weer kwam. Ja, dat is een beetje, zo beleef ik het zelf niet. En voor mij hoeft het ook niet, hoor. Maar ja, goed, ieder moet het natuurlijk op zijn eigen manier beleven. Prima.
0: Tuurlijk. Nou, maakte Max Verstappen vandaag bekend dat hij zijn contract verlengt bij zijn huidige ploeg. Hij zei ook te hebben overwogen om te stoppen. Denk je dat dat een optie was, dat hij zou stoppen?
3: Ja, dat heeft hij wel mee gedreigd. Maar ik denk dat hij het racen veel te leuk vindt. Als je eenmaal in die wereld zit, en zeker als je veel wint, dan is het heel moeilijk om eruit te stappen. Dus ik denk niet dat hij ooit heel erg serieus heeft gedacht, ik ga niet meer racen. Maar goed, het team doet het allemaal niet zo goed. Dus dan ga je wel twijfelen, dat kan ik me voorstellen. En ook kijken naar andere opties. Maar hij heeft uiteindelijk gekozen voor zijn eigen team, Red Bull.
0: Denk je dat hij zondag nog kans heeft om te winnen?
3: De kans is wel klein. Je moet Max nooit uitschakelen, want hij heeft altijd iets speciaals. En zeker als er ook nog een regenbuitje wil vallen. Dus je moet hem nooit afschrijven. Maar de auto is momenteel gewoon niet goed genoeg. Dus ik denk gewoon dat Lando Norris zondag gaat winnen.
0: Dat is jouw voorspelling. Ga jij nou de Grand Prix missen in Zandvoort?
3: Ja, ik vind het wel jammer dat Zandvoort verdwijnt van de kalender. Want Zandvoort is gewoon een hartstikke mooie baan om Formule 1 te kijken. Ook om het te zijn. langs de baan te staan. Heel lekker in het zand, in de duinen. Dat is echt prachtig. Nou, het is ook een hele mooie baan om op televisie te zien, met al die hoogteverschillen. Die zijn allemaal heel natuurlijk. Dus het is een heel speciaal circuit. Waar de Formule 1 ook wel heel mooi is, zeg maar. En voor mij is ook wel heel persoonlijk. Het is een beetje een sentimentele reden dat ik... veel racefans in Nederland zijn opgegroeid op Zandvoort, weet je. Daar heb je je eerste races te zien.
0: Ja, dus, en dat houdt nu op. Zo. Nou, dank.
3: Ja, geen idee, hoor.
0: Dank, convergeer. Hartelijk dank. En dit was het Oog. Morgen zit hier Marcia Luijten, straks op deze zender. Nooit meer slapen met Femke van der Laan. En ik wens u een hele fijne nacht.

0: Radio 1.
1: Human.
0: In de natuur leven allemaal dieren die vlees eten. Volgens sommige mensen betekent dat dat het ook goed is om vlees te eten. Maar als je zo denkt, maak je volgens de Schotse filosoof David Hume een denkfout. In Wat Blijft spreek ik, Lara Billy Rensen, met voormalig denker der Nederlanden, Marjan Slob, over de 250 jaar geleden overleden filosoof. Over zijn leven en over de betekenis van zijn denken voor de wereld van nu.
1: Luister in de nacht van zondag op maandag. Vanaf 12 uur, Wat Blijft.
0: NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer.
2: Ster.
3: Door dementie heb je veel in je hoofd. Van zorg regelen tot geldzaken en van omgaan met veranderend gedrag tot hoe je je leven inricht. Wij zijn er voor je. Alzheimer Nederland geeft hulp en advies aan iedereen die met dementie te maken krijgt. Ga naar dementie.nl.
4: Autohuur met Sunnycars voelt alsof de kinderen niet mee zijn. Kieselstranden, zand worden, hectisch verkeer, verdwijnt. Vakantie kan chaotisch zijn, maar wie zorgeloos een auto huurt zegt uno, dos, no stress, geen eigen risico, nooit onverwachte kosten, altijd volledig verzekerd. Zo voelt autohuur zonder zorgen. Ga naar je reisadviseur of sunnycars.nl.
3: Kijk voor alles over omgaan en leven met dementie op dementie.nl.
5: We kunnen het hebben over design, over een stijlvolle bank of stoel van prominent, over het lijnenspel, over stiksels, kleuren, over slimme technologie en zorgvuldig gekozen materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, dan voel je het meteen. Dan zit je echt goed. Prominent.
6: 4 eeuwen lang op onbereikbare hoogte. Meesterwerken van Rubens, Jordaens en Van Dijk. Nu, voor het eerst, te zien van dichtbij. Ontdek de 15 mysteriën van de Rozenkrans in het Noord-Brabants Museum.
7: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
6: 15 mysteriën van de Rozenkrans. Nu te zien in het Noord-Brabants Museum.
8: Dementie? Bij dagelijks leven woont u gewoon als thuis.
9: Ik mag graag tuinieren.
10: Elke dinsdag ga ik naar de markt.
11: Koken, wassen, poetsen. Ik help elke dag.
12: Ik niet.
8: Kleinschalig wonen met dementie en toch betaalbaar. Ook met een AOW. Dat is dagelijks leven.
13: Sta je in de file en spot je ruitschade?
14: Opgelost. Autotaalglas.
8: Betaalbaar wonen met dementie? Kijk op dagelijksleven.nl.
15: Radio Oost. Thuis in Overijssel. Middernacht.
16: Christiaan Bonenbakker met het NOS Journaal. In de zoektocht naar een vermiste man in Flevoland zijn de botten gevonden van iemand anders. De politie was eerder deze maand in een bos bij Dronten aan het zoeken naar een man die al ruim 2 jaar wordt vermist. Op de plek waar zijn telefoon voor het laatst een signaal had afgegeven. Er werden botten gevonden, maar uit onderzoek blijkt dat die niet van hem zijn. Van wie wel is onduidelijk. Er is nog geen DNA-match gevonden. De zoektocht naar de man uit Dronten gaat door. Vermoedelijk is hij door een misdrijf om het leven gekomen. In juni werd een verdachte aangehouden. Overhangende takken op de A50 bij Wolfheze zullen nog zeker 2 weken tot files leiden. Voordat ze kunnen worden gesnoeid, moet er volgens de regels eerst een ecoloog naar kijken. En daarna kost het nog tijd om voor het snoeiwerk wegafzettingen te regelen. Tot die tijd mag de spitsstrook op de A50 niet open, omdat de takken in het zicht hangen van de verkeerscamera's. Door de afsluiting staan er, ondanks de vakantieperiode, dagelijks files bij Wolfheze. Het Amerikaanse vliegtuigschip George Washington is vanuit Japan in het Midden-Oosten aangekomen. Daardoor kan een ander vliegtuigschip, de Abraham Lincoln, na bijna 9 maanden op zee eindelijk naar huis. De 5000 bemanningsleden daarvan zijn uitgeput. Sommigen zijn er mentaal slecht aan toe. Ze waren voor 4 à 5 maanden op missie gegaan, maar door de oorlog tegen Iran werd dat 2 keer zo lang. In de play-offs voor een plaats in het hoofdtoernooi van de Conference League heeft Ajax in Zwitserland met 4-2 gewonnen van Sion. FC Twente verloor thuis met 1-0 van FC Karabach uit Azerbeidzjan. De returns zijn volgende week. Wie wordt uitgeschakeld speelt komend seizoen geen Europees voetbal. Het weer, geleidelijk alleen nog aan de kust neerslag, minima vannacht rond 13 graden. In de ochtend af en toe zon, maar al snel vanuit het noordwesten buien bij zo'n 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
15: Radio Oost.

van mijn moeder. Die hoog in de hemel is. Deze brief vind ik vast aan mijn vliegen. Tot zij hem ontvangt, zij

0: Radio Oost. Thuis in Overijssel. 1 uur.
1: Christiaan Bonenbakker met het NOS Journaal. De gemeente Frieske-Marre bereidt juridische stappen voor om het AZC in Balk volgens afspraak op 1 oktober te laten sluiten. Het ministerie van Justitie en het COA willen het opvangcentrum 3 jaar langer openhouden, hebben ze gisteren aan de gemeente laten weten. Het is niet gelukt een andere plek te vinden voor de 300 bewoners. De gemeente noemt dat teleurstellend en frustrerend en wil daarom sluiting afdwingen. Een AZC met 300 plaatsen is overigens precies de taakstelling die Frieske-Marre heeft volgens de spreidingswet. Op een rivier in het noordwesten van Nigeria is een boot omgeslagen en gezonken. Lokale autoriteiten zeggen dat er zeker 47 mensen zijn verdronken, onder wie veel kinderen. Er waren zeker 80 mensen aan boord. Vermoedelijk was het schip veel te vol. De eerste 20 migranten die de VS heeft uitgezet naar Liberia zijn daar de afgelopen dag aangekomen. Het gaat om mensen die niet kunnen worden teruggestuurd naar hun land van herkomst. Liberia heeft toegezegd dit jaar 1200 migranten van de VS over te nemen. Het Afrikaanse land zou daarvoor $5 miljoen ontvangen. Ook met andere landen heeft de VS zulke afspraken gemaakt. In zijn verkiezingscampagne had president Trump de grootste deportatieoperatie ooit beloofd. Het hardhandig oppakken van migranten door de immigratiedienst ICE leidt sindsdien tot veel protest. In de play-offs voor een plaats in het hoofdtoernooi van de Conference League heeft Ajax goede zaken gedaan. In Zwitserland werd Sion met 4-2 verslagen. FC Twente was minder succesvol. Thuis in Enschede was FC Karabach uit Azerbeidzjan met 1-0 te sterk. De terugwedstrijden zijn volgende week. De winnaars plaatsen zich voor de groepsfase van het toernooi. Voor de verliezers zit het Europese avontuur erop. Het weer. Vannacht aan de kust nog wat buien. Minima tussen 11 en 15 graden. Morgen trekken opnieuw buien over het land. Tussendoor schijnt ook de zon bij 18 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Oost.

0: Radio Oost. Thuis in Overijssel. 2 uur.
1: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. De speedboot die 2 weken geleden kapseisde bij het Vrijheidsbeeld in New York had te veel passagiers aan boord. 13 in plaats van 9. Ook overtrad de schipper allerlei veiligheidsregels, zeggen de aanklagers. De 46-jarige man uit El Salvador is nu opgepakt door de immigratiedienst ICE omdat hij illegaal in de VS woont. Hij zal worden berecht voor roekeloos gedrag en moet een eventuele celstraf uitzitten. Daarna wordt hij het land uitgezet. De speedboot kapseisde in een scherpe bocht. Een vrouw en haar baby kwamen om het leven. Europese landen veroordelen het besluit van Israël om een illegaal bouwplan op de westelijke Jordaan-oever door te zetten. Israël is gestart met de aanbesteding voor de eerste 1200 huizen ten oosten van Jeruzalem. Door de bouw wordt het Palestijnse deel van de westelijke Jordaan-oever feitelijk in tweeën geknipt. Dat ondermijnt de mogelijkheid voor een Palestijnse staat, staat in een verklaring van Duitsland, Frankrijk, Italië, het Verenigd Koninkrijk, Nederland en ook Canada. De Israëlische minister Smotrich heeft gezegd dat dat ook precies de bedoeling is. In de zoektocht naar een vermiste man in Flevoland zijn de botten gevonden van iemand anders. De politie was eerder deze maand in een bos bij Dronten aan het zoeken naar een man die al ruim 2 jaar wordt vermist. Op de plek waar zijn telefoon voor het laatst een signaal had afgegeven. Er werden botten gevonden, maar uit onderzoek blijkt dat die niet van hem zijn. Van wie wel is onduidelijk. Er is nog geen DNA-match gevonden. De zoektocht naar de man uit Dronten gaat door. Vermoedelijk is hij door een misdrijf om het leven gekomen. In juni werd een verdachte aangehouden. Het weer. Vannacht aan de kust nog wat buien. Minima tussen 11 en 15 graden. Overdag trekken opnieuw buien over het land. Tussendoor schijnt ook de zon. Bij 18 tot 21 graden. In het loop van het weekend wordt het droog. De middagtemperatuur blijft een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Oost.